Wat zit bij dat bedromen? Het beeld, dat is in de tijd zo veranderd. Het gaat ons veel en veel te vlug. Dat binnenska, had dat er nou wel zo nodig bij komen motten? Wat wil ze eigenen? Daar blijft zo dus helemaal niks meer van over.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Heel is ik mooi voor zelfs. Maar nevens mij ben we er weer. Het is 10 minuten van seizoen. Ja, dat wie Alex Fever. Alex Warren en Fever Dream. In de Joen van Friesland, de Nacht van Friesland. Het is nou seizoen.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker één dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het is 4 augustus 2026. Dit was een nuvere morgen. Want de maasvogel wie al ontsnapt, het wie even stil, kijkt van seizoen, maar gelukkig. Wij zijn er. Fijk en ik zit hier gewoon Jochen Oer op deze Vreulendij. Had als eerste hoe de kunstroute Open Stal in Orde bekeerd. En een fijne nijen van Jet Rappel komt er aan.
3: Friesland van de Moor.
4: Mijn Harm Wijstra.

0: mama that you had to see that.
1: Jet Rebel en Sorry Mama.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Bij Harm Wijstra.
4: Ik heb zelf laatst een keer hast en reef van de auto gehad. Dat ging krijg goed. Maar ik weet uit ervaring, uit de vreunenkring, dat je wat mensen die hebben een ree omrijden. En ik weet ook iemand hier in de regio, die heeft dat dusdanig trauma opleveren dat hij een paar maand hast net auto rijden heeft.
1: Toen is een keer in het hier. Komt ergens in Friesland een reef van de auto. Want er binnen nog wel een heel soort van. En als je er dan maar op zit, dan moet je dat juist aanzien in Friesland van de Moorn. Ik denk hoe de vraag of een Israëlische kunstenaar wil in Friesland exposeren, maat.
5: Nou ja, dat bleef natuurlijk een heikel punt. De kist natuurlijk wel zeggen van alles wat uit Israël komt, dat moeten we boycotten. Maar waar bleven die kunstenaars dan?
1: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. De editie van Waasje 5 augustus. Ik zei het al, ik ben Feike Wouda. Feike, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, ik zit dus al bij Werfsterhoek. Zit ik altijd een beetje met zweet in de handen achter het stuur. Want daar heb ik dus een periline ree voor de auto.
1: Ja.
6: Direct in die bocht, als naar de Waardwaai Outboost van de A32 gaan. En ineens, je krijgt er niks van dwam. Je bent natuurlijk heel wat gefocust op die dik, ja, want het is een smel stikje. En ineens just in de eeghoek een bruine flits voorbij komen. En voor, ja, voordat ik maar reageer, is het al bam.
1: Ik ken niet de handschootje, want ik ga het een keer mee maken.
6: Ja.
1: Dus hier zit ik toch aan mensen.
6: Nou, die, mijn trauma.
1: Mijn trauma, ja. Ja, doe kerst dan eerder nog aan. En het,
6: nee,
1: ja.
6: Nee, het gaat te snel.
1: Ja.
6: Dus, ja. Nou, ja, verder is er ik nog nice. En dan hebben we het over records. Een recordtal meldingen van nepliesjes. En we hebben een recordtal fastfoodzaken in ons land.
1: Krijg nog nooit op patat.
6: Reeboutje.
2: Jochen Oeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
1: Nee, naar Boetensjen. Joert, staat er bij mij wat meer bewolking. Daarbij bloot het oewagen droeg. In de midden brekt de zinnen weer terug. De zuidwestenwind is matig. En het wordt joert 23 en 24 graden. Dat zal een soort meestal een stik noffelijker vinden. Moorn koelt het nog wat af, want dan wordt het maximaal 22 graden. Dan we wel zinnen, skiën perioden. En er is een lietse koers op een buiken. 8 minuten hoe zij zijn. Mooi dat je erbij bent. Dit is Friesland van de Moor, maar nou de Kreuners. En ik wil je.

0: Het is zo'n feestend meiscream noemer, hè, deze. Ja, eerder in nieuw soort versies, maar dit weer de versie van de Belgische Kreuners. Ik wil je, het is 12 minuten nieuws, zei ze.
1: Friesland van de Moor.
0: Het is de laatste week van de keusdroepen. Oh, Ruud, keusdroepen, maar smeren. Het is een partier, meisje. Het is de laatste week van de keusdroepen Openstal. In orde bekeerd. De organisatie is tevreden over de belangstelling van de 54e editie, die al hier een goed is voor zo'n 10.000 bezoekers. Op 20 locaties is werk te zien van kunstenaars uit binnen- en buitenland. En een van de meest opvallende exposities is een grote video-installatie van een kunstenaar uit Israël, Ronen Sharabani. De uitnodiging van deze Israëlische kunstenaar bracht vragen aan mij. Want die dacht van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Kind dat dan wel? Verslag jouw Ronnie Porter, die sput daarin naar de bekeerboer met de voorzitter van Openstal, dat is Peter Hiemstra.
2: Ja, ja, dat is dat weer wel de grootste uitdaging. We hebben hem schon in Duitsland op een hele grote kunstmanifestatie. En ja, wij werden direct helemaal waai van het werk. En toen hebben we vrij had hij hier komen voor. En dat worden we al. Dus hij had in de kelder van de CAF een fantastische installatie te maken. En dat is ja, typisch Openstal. De romtes die wij voor de kunst broeken, die ben normaal gesproken ben die net van kunst. Maar in de Openstal die het wol. En hij had enorm goed broek maken van de romte. Die hij helemaal ja, tot een prachtige onderdompelende installatie maken had.
3: En een Israëlier kunst en ja, blokkeren dat het politiek wordt of zo, hoe kom je daarmee om in dit geval?
2: Nou ja, dat bleef natuurlijk een heikel punt. Hè. Wij direct zijn van ja, is dit politieke kunst of net? En dat is het absoluut net. De kist natuurlijk wel zeggen van alles wat uit Israël komt, dat moeten we boycotten, maar we bleven die kunstenaars dan. Dus deze jongen heeft nou wel. Hier de kans, het is trouwens een wereldkunstenaar, dus hij zit in alle landen over de hele wereld. Maar wij zijn van, wij moeten dit gewoon doen.
4: Wat viel ervan?
5: Ik vind dit heel mooi. Ik vind het heel mooi, heel bijzonder. En om eerlijk te zijn, haak ik er al even oor zitten. Misschien mocht het helemaal niet, maar dat nodige wel uit. Ja, ik vind het heel intrigerend. Ja.

0: Heel een soort dingen zien hier op Openstal?
1: Wij hadden, ja, we hadden het grootste part van de route aan de hand, ja.
0: En wat sprong eruit, of wat denk je dat al hoor ik?
1: Eigenlijk misschien dit wel.
0: Dit wel?
1: Ja. Gaan we nog meer?
2: Wat vond je van die opgezette vogels die zo...
1: Oh, ja. Die
2: vogels?
1: Ja, dat is in het begin, opgezette vogels. Ja.
0: Trouwe bezieker van Openstal? Of?
1: Wij komen hier eigenlijk haast alle jaren. Ja, heel bijzonder. Ja.
0: Nou,
1: mooi dat het zo, het moet ik maar zo blauwen, denk ik. Hè? Dat ze dit wel wat onderstaan.
0: Dit is nou een lustrum, hè? 54ste keer. Ja. Dat mogen we nog wel 54 keer dus.
1: Ja, absoluut. Absoluut, ja.
0: Nou, u komt ook net van beneden. Wat vond u ervan?
3: Mooi.
0: Ja. Bijzonder.
3: Ja.
0: Mooie locatie.
3: Zeker, hele mooie locatie. Ludiek.
0: Ja. Kunstenaar zo de kelder gebruikt om die projecties te tonen.
3: Klopt. Ik ben hier al een aantal jaar achter elkaar geweest. En ik vind dat het leuk om daar beneden in dat donker even de lichten te aanschouwen. Ja, zeker.
0: Ook lekker cool met deze temperatuur.
3: Ook dat.
4: Nou, dat is een onrieder voor mensen die de kolter zie ik hier. Openstal, mij die video-installatie in Horekunst is nog onder mij snijden te bezien in Ordebekeer.
5: De media van de moor.
4: Dan de Orenmedia, nepagent.
6: Ja, het is een vreselijk fenomeen. En vaak ik dat ze nog, ik nog oudere kwetsbare meesting dan de dupe daarvan worden. Plysje die het in de eerste helft van het jaar een recordtal meldingen kregen over nep-plysjes. Er kwamen meer dan 2200 meldingen binnen. Het heeste eer in een jaarlijke tijd dat geregistreerd is. Vrienden hier, het hele jaar kregen de plysje haast 13.000 meldingen van oplichters. Die door hun ervoor als plysje, man als vrouw. En daar hebben we meer dan 600 vertachten binnen aanholden. Ja, zo'n 2024 is sprake van een sterke stijging van het aantal meldingen. In de jaren daarvoor wie het aantal incidenten relatief leeg en stabiel. Ja, ze maakt je vaak gebruik van babbeltrucs. En ze door haar voor ze wiekagent. En ze beziekt het vertrouwen van slachtoffers te winnen. Vaak wil ik nog even een telefoontje omwegen. Dat zijn mensen die we dan bellen. Van ja, er is een...
4: Er komt die in.
6: Er zijn al hier inbraken bij jou in de buurt. En wij zijn van de politie. En wij komen dan al jouw sieraden en bankpasjes ophellen en ze op een veilig plak bewaren. Nou, meestal alsjeblieft, traap je er net in. Want de politie zegt ik, wij doen dat net. Wij doen dat gewoon net. Dus kennelijk ben het toch altijd bij meesten die het in goed vertrouwen er dan toch in traapje. En zo zie je ik wel de nou wat kwetsbare meesten.
4: Maar dat is ook wat zo zei ze, te goed in vertrouwen.
6: Te goed in vertrouwen, precies.
4: En kwetsbare vaak andere meesten.
6: Ja, en dat maakt het natuurlijk zo laf. En meesten te waarschuwen zetten politie preventiecampagne zien. Vanuit deze week ben er in wachtkamers van honderden huisdokterpraktieken ben er badskippen te zien op de tv-schermen die er hingen. Oor die nep plisjes en laten we alsjeblieft hopen dat het werkt. Ja, en dan telt Nederland heel diep meer fastfoodzaken. Begin dit jaar wien er meer als 9.000. Dat is haast twee keer zo vol als 20 jaar lien. Dus dat je het wel heel hut.
4: Dat gaat wel heel raar.
6: Ja, heel hut, ja. Er zijn ook zelfs meer fastfoodzaken als echte restaurants. Ja, kerst neiging.
4: Dus die echte restaurants, die ben ik, nou ja, vrij duur.
6: Nou ja, dat is het inderdaad. En maar aan de andere kant, zei het CBS, de haateconoom der Peter Hein van Mulligen. Meestal gaan heel iets vaker toch wel boeten de door eten. Dit komt waarschijnlijk door de toegenomen welvaart. We hebben meer geld te besteden, gaan daardoor vaker uit eten. Of halen een broodje of een ijsje. Dus gemiddeld is er in Nederland iets meer als een fastfoodzaak per 1000 inwoners. En onder de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het heest. En in het eerste en wat eerste is dat vaak het leest. Dan hoop ik maar dat we net een volle reclame voor fastfoodzaken maken.
4: Nee, door dat net.
6: Nee, precies.
4: Dan krijg je een tik op mijn vingers.
6: Nou, denk er maar op.
4: Maar wanneer dan?
6: Nee.
4: Het aantal reën in nieuwsprovincie is daar rond de 24 jaar ek explosief daarna. Misschien had het een verband met die fastfoodzaken.
6: Ja,
4: dat zou kunnen. Maar ik het aantal onriedings met reën. En dat binnen de toezen in dit jaar alleen nog al in Friesland. En dan moet wat doen dingen willen. Eerst aan de muziek van Santana en Michelle Branch. The Game of Love, you know.

0: Een van de mooiste speeltjes van de wereld, The Game of Love. De gitaar van Santana Jerresma, de stem van Michelle Branch.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het gaat goed met de ree in Friesland. In het jaar 2000 winnen er nog 3400. Intussen zit de teller al op 8.500 bessen. Door die grote toename in reeën neemt ik het tal onriedingsbota. Zeker in deze periode vanwege de peertijd. Er binnen in Trosnees zijn 1000 onriedings in het jaar met reeën in Friesland. Benamen in het zuiden en eersten van uw provincie. Jacob Zwart is voorzitter van de vereniging Het Ree Friesland en coördinator bij de Faunabeheereenheid Friesland. En hij leidt uit dat het tal onriedings weer ombrengen met die oerdijste gebeleerd net zo goed werkt.
3: Nou, dat is wel lastig. Preventieve maatregelen nemen wij het. De provincie Friesland heeft natuurlijk beleidskaders vastlijn. En de provincie Friesland die zei wij willen net meer dan 400 onriedingen per jaar in Friesland. Maar we zitten op dit moment qua onriedingen zitten wij elke keer tussen zo'n 150 en 1000 onriedingen. Dus we zitten op het dubbele. We kunnen net alles oplossen met preventieve maatregelen. Dus het mooiste zo wijzen dat ze we gaan bij elke dik een steklons zetten. Maar ja, dat is natuurlijk een utopie. Dat werkt niet. Dus dat betekent dat ik wat vreegimaten van de burger van hey, in het boetengebied wat minder hut rijden, hier en daar borden delt zetten. Maar ik bijvoorbeeld stekjes bij vuilbaans, dikenlons en dergelijke, kan dat gewoon helpen, die preventieve maatregelen.
4: Want wat doet wat minder hut rijden? Waar hebben we het dan over? Of wat voor snelheden?
3: Ja, nou, als het juist een heleboel gemeenten in Friesland hebben hun boetengebied de laatste jaren alwaardeerd van 80 naar 60 kilometer. En dat doet al heel wat. Want als je je voorstellen, op het moment dat je 80 kilometer riest en er stapt ineens uit het niets een redendik op, heeft maar een hele lege reactiesnelheid. En op het moment dat je 50 of 60 riest in die boetengebieden, ja, dan heeft een volle hogere reactiesnelheid, of heeft meer tijd te reageren, en dan krijg je minder onriedingen.
4: Ja, je had dus ook beheer. Hoe ziet dat beheer eruit, idealiter?
3: Nou, idealiter, hoe ziet dat beheer eruit? We horen dus mighty stellingen. Daar komt dan een bepaalde hoeveelheid bokken, gaat en kjellen uit. En we onder hand van die hoeveelheid tellen kist een mortaliteitsberekening maatje. En die mortaliteitsberekening die houdt in dat deze kist van hey, ik heb zoveel gaten, hoeveel onwas krijg ik dat hier? Nou, en onder hoorn van het aantal onriedingen en die oren hoeveelheid val wil, kist ze van hey, ik neem maar wat in een bepaalde WBA, komen er 100 bij. Nou, dan kind hindert het ik niks als we 100 of 90 zitten. En shirt, het zei ze, er komen maar 50 bij en we gaan 150 zitten, dan gaat jouw stand naar onderen.
4: Want als zitten is wel de meest realistische oplossing op het stuit.
3: Ik vind de meest realistische, eerst is het preventieve maatregelen. Maar we zorgen gewoon, ik landelijk zie dat die preventieve maatregelen net oorwanden binnen. Ja, en dan komt op een gegeven moment ik op beheer en dat is shit. Ja, dat is gewoon zo.
4: Ben ik een soort meester in die zee van ja, maar dat is dieronvriendelijk, dat was net wan. Wat vind jij ervan?
3: Ik vind het helemaal net dieronvriendelijk. Ik vind het zelfs heel diervriendelijk. Want mag je je voorstellen dat er een ree op het dik zit, die wordt omreden. En hier lijsten bij Pieters Berm winnen er twee voor. De ene wie deed en de oren het nog een dag omkreupelen voordat we hem vonden. Als je dan naar dieren leidt, dan is omreden van reeën. En vervolgens ik nog dat ze gewond binnen en voordat ze vinden, dan is dat dierenleed is volle grutter dan als je zegt van hey, we hebben een kogel en daar staat een ree en die hebben we uitselecteerd. Dat je zegt, die gaat eruit en bom, hij valt om, het zelf net merken.
4: Hij is zelf ook wel eens een ree van de auto hoor.
3: Ik heb zelf laatst één keer hard een ree van de auto gehoord. Dat wie op het dik van Bijlen naar Smilde. Toen ben ik wel even schrokken. Maar ja, dat ging krijg goed. Maar ik weet uit ervaring, uit uw vreunenkring, dat je wat mensen die hebben willen een ree omrijden. En ik weet ik iemand hier in de regio, die het dat dusdanig trauma opleveren dat hij een paar maanden haast net auto rijden heeft. Nou ja, en als de persvolger heeft, is er van het eerste dodelijk slachtoffer, is er ik wijst mooie omrijding van een ree. En dat mag je eigenlijk net willen.
5: Het laatste nieuws uit Friesland, yes hier.
6: 92.2 FM.
7: De actuele sport.
5: Het waar in Friesland.
7: En de allerbeste muziek.
5: Omroep Friesland. Friesland.
1: Ian radiostation.
5: Voor alles.
1: Alles.
5: Wat er speelt.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox en House am See. Het is alweer Jalverson met Nijzer Trieshans hier op scherp.
2: Er komt die machine
3: aan van Jochen Oeraar bij Omroep Friesland.
4: Traditie, spanning en topsport.
3: De Kreulenpartij in Wommels.
4: Joert de hele dag op radio.
3: En van 12 uur aan ik op televisie.
4: Simmer in Friesland.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
1: Ik zei het al, Jalverson. Dit wat Friske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. De Serventenhal in Rusterveen is nu al meer dan 2 weken beschikbaar als netopvang voor asielzoekers die net in Ter Apel en Nieuwe Pekela te lonen kennen. Maar de nota had er nog net één asielzieker in zitten, zei het verantwoordelijk wethouder Jelle Boerema van de gemeente Achtkarspelen.
6: We hadden contact met het ministerie, die kwam met verzoek voor tijdelijke noodopvang, de achteropvang. En het ministerie gaf ook duidelijk aan, dit is een achternoodopvang. Als Nieuwe Pekela onvoldoende capaciteit heeft, dan komt Rusterveen in beeld. En inderdaad, tot nu toe kan Nieuwe Pekela in de behoefte voorzien.
5: De Serventenhal is nog 2 weken beschikbaar als netopvang en zal na 16 augustus weer gewoon als sporthal broekt worden. Onder de jarenlange zielreis van de 68-jarige Peter Hoefnagels van Berdaad is onverwacht een eind gekomen door een brand in zijn zielboot. Dat wie in Indonesië. Hoefnagels zelfs had slimme brandwonden oproemd. Zijn zielskip is heel dol afbaand. Hoefnagels ging zijn ziel in voort. Hij zielde de hele vrouw toe zonder benzine, gas of andere fossiele brandstoffen. En wie nog net van doel om waarom te komen. Hoefnagels op het moment dat hij de brand ontduts.
7: Ik sliep heerlijk op het dek. Op de voorplecht. En ik midden in de nacht ontrieën rook ik een gek vies stinkeluchtje. En ik heb eens opgekeken en ik zag rookslierten uit de kajuit komen. Ik ben direct opgesprongen, heb gekeken in de kajuit, zag enorme rookwolken. Het was helemaal zwart.
5: Kunstroute Open Stal in Olle Bekeep belibbert zijn 54e editie en is ik dit jaar weer goed voor zo'n 10.000 bezoekers. Op 20 locaties is werk te zien van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Een van de meest opvallende exposities is de video-installatie Within Borders van de Israëlische kunstenaar Ronen Sharabani. De uitnodiging van een Israëlische kunstenaar bracht vragen bij mij in het licht van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat bloot een gevoelig punt, zei het Open Stal vastzitter Peter Hiemstra.
8: Nou, direct, ik zei van, is dit politieke kunst of net? En dat is het absoluut net. De kist natuurlijk wel zeggen van alles wat uit Israël komt, dat moeten we boycotten, maar we blijven die kunstenaars dan. Dus deze jongen heeft nou wel hier de kans, het is trouwens een wereldkunstenaar, dus hij zit in alle landen, over de hele wereld. Maar wij zijn van, wij moeten dit gewoon doen.
5: Openstal is nog onder mij snijden te beginnen in Olde Bekeep. En ja, wie er niet krijgt, Harm, het is direct lekker cool. Dus met dit warme waar, misschien een extra motivatie.
1: Een onreder.
5: Ja. Oh ja, het is wel reclame voor Openstal. Nou. Aanstaande om 9 uur begint in Wommels de 124e editie van De Vreule. De belangrijkste keerswedstrijd voor jongens. 2 kanshebbers voor de winst treffen elkaar dan direct op de eerste list. Wiet Marsum en Sint Anne. Die waren zaterdag 2e en 3e bij de generalen. Absolute topfavoriet is Dron Riep. Dat patoer pakte al 2 eerste prijzen en wat 1 keer 2e.
1: De Vreule joert de hele dag hier bij ons op de radio. En in Friesland van de Moorshow ook al vooruit op die dag daar in Wommels. Dankjewel Fijke. Meer Nijs kan altijd een vinden in uw app. En ook op omroepfriesland.nl.
4: Friesland van de Moor. Mijn Harm Wijstra.
9: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
1: Ja, wilt ze haar in Wommels kleermeidje van de Vreule? Is dat in Boetenpost, aan de andere kant van Friesland, heel oors. Want daar stier de dag joert in het teken van het concours Hippiek. Als zo'n jongetje 54 wordt het daar traditioneel houden. En daarnaast hebben we contact met de organisatie om te vragen dat ze er daar kleer voor binnen. Ja, en wat voor waar hebben ze daar dan, Joert, al hierbij? Tjitske Wiepinga, goeiemorgen.
10: Een hele goede morgen al, hè? Ja.
1: Ja, wat voor waar ze eigenlijk?
10: Nou ja, het is een dag met wat meer wien als wat we de oude dagen wen binnen. Er stiet nu een behoorlijke vlegerige wien, boppe Laan ik. En ja, boppe de Waadeiland ik, wien krijgt 4 en 6. En we hebben toch wel weer echt een plaknacht achter de rug. Hier op Jereveen is het kwik net onder de 20 graden nu te komen. Nou, op oren plakken is dat wol hier en daar, wat slagen, bakken veen. is het nou 9,1 graad. En dan wordt het ik njochtje een hele graad op de thermometer steen. Maar op alle oren plakken is het al 20 plus. Waterland 20,2. En ik lees zelfs op Ameland 22 graden nou op dit stuit. Dwaaiem 20,9. Akkrum 21 graden. En Laaksum 21,9 graden. Ja, dan kan je toch wel spreken van een tropennacht. De wind dus, die speelt het wel aardig een rol. Nou, daarbij hebben jullie ook wel wat meer bewolking als de orde dagen. De schoot nou ik even een, ja, het is een uitsterrend buiken nou vanuit het zuidwest-Noorus provincie. En dan krijgen we de zinnen nog op Jereveen, maar die is nou even fut. Maar die komt er razend wel weer bij. We hebben jullie dus een mix van wolken en zinnen. En mij dus een vlegerige zuidwestelijke wind, matig ontkrijftig boven de waterheilanden. En ja, verder liek het meest droeg te bloemen. Dripkerijn is net heel dol uit sletten, maar als het valt, dan duurt het maar heel even. En dan is het daarna ik wat droeg. Nou, de temperatuur, die dag echt duidelijk een stapje te bek. We hebben Sahel bij de mand, die is zo'n 22 graden in Trosneet in de provincie. En dat komt van een beetje dan uit op zo'n 23 rond 24 graden als maximum temperatuur. Nou jong, dan klettert het eigenlijk heel breed op. Dan hebben we vrijwel helder waaien. Ja, waar die jongt die dan nog zo'n 21 graden. Boppeland, daar zult de wien hem uiteindelijk deljaan. Maar in het kustgebied bloedt er echt wel steen. Matig ontkrijftig, dus uit het westen waar je dan in Tusken. En dat smiet dus een temperatuur op van 15 rond 18 graden de komende nacht.
1: En hoe wordt het morgen dan?
10: Nou, morgen dan zitten we nog weer in een wat koudere luchtsoort. Zeker in de boppenlucht. Een lege drukke biert dat naar Noorwegen taskoot, dat zwaagt ervoor. En dat betekent dat we dus ik wat meer bewolking krijgen vanuit het noordwesten wij. De wien wordt zagende wij de dij ik noordwestelijk. We zetten uiteindelijk nog een matig ontkrijftige westenwien. En zoals in de rin van de midden en in de jongtiert, dan wordt er noordwestelijk matig ont vrij krijftig. Er is wat meer bewolking. Het eerste pad van de dij zoeder een dripkerijn uitvallen kennen. Maar in de juntiert, dan hebben we echt nog even een frontje wat oerloekt vanuit het noordwesten waar een lichte bui erbij is mogelijk. En verder de temperatuur. Ja, maar een soort bewolking en een west- en noordwestelijke wind die, nou toch, ik wel best stevig is, hebben morgen een joggetje rond 21 graden. En ja, dat is dan wel even vol slijn, dus we hebben juist er nog maar te krijgen hier.
1: Ja, dat kilt een pik raden. Nou is de takken dagen Wolsa, de natuur die screamt om wetter. Komt er meer wetter?
10: Maar nee, dat me wees naar geen rekken mij horen. Nee, het water valt, dat valt op een gloeiende plaat. En het smiet eigenlijk niet op. Het stelt eigenlijk niet voor. En van vreed al komen we weer onder invloed van een nijhege drukke biert vanuit het zuidwesten wij. Dat liek het voor vreed een hele kalme dij te wezen. Maar in noordwestelijke wien eerst iets zwak is. Een mix van wolken en zinnen. En dan nog zo'n 21 en 22 graden. Prima temperaturen, wat mij onbelangt. En dan van sneuren al, dan stijg je de temperaturen weer. Komt de zuidelijke streming op gang, maar warme lucht vanuit het zuiden wij. Op sneuren hege wolken en een soort rond de voorzinnen. En 24 rond 26 graden in de nacht naar snijn. Dan alweer een gratis 14, 15. En dan op snijn hoe dijs. Ja, dan hebben we toch wel weer wat meer bewolking. Spatje, rijn, zeg ik al heel voorzichtig in de model om te voorschijn komen. Maar ik dat stelt eigenlijk nog niet voor. En ja, op snijn ik nog zo'n 24 rond 22 graden. Dus het lijkt erop dat het dan snijn alweer een brotsige simmerdij wordt. Dus ja, Harm, die temperaturen die rinnen, het zit het eind van de week eigenlijk alweer op. En ja, qua rijnwetter, nou, daar hoeven we eerst nog net te volle van te verwachten.
1: Jessica, dankjewel van de hond.
10: Hey, hond.

0: die twa en het Famke van Mindremen.
1: Concours Hippiek Boetenpost.
0: Ja, Boetenpost zit hier in het teken van het Concours Hippiek. Het wordt al zo'n 54 traditioneel houden. Op de eerste woensdag in augustus. Op het Miljonsmaatterrein. En het loopt al hier in de toezen en leerhavers uit binnen en boetelaan. Om daar naar de hinders te zien. En er zijn een heel soort categorieën. Er zijn maar liefst 4 Nederlandse kampioenschappen. En dan is er vanzelfs nog de strijd om de grote prijs van Boetenpost. Ik praat er verder over met voorzitter Christina van der Laan van de organisatie. Een goeie morgen.
2: Een hele goeie morgen.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, we zijn er zeker klaar voor. Het terrein zitten we klaar voor. Het lijkt mooi water worden. Het draaiboek zit. Dus ja, we zijn ready.
0: Ja, het wordt heel druk altijd. Een heel soort deelnemers, een heel soort publiek. Hoe zwaar hier hem er nou voor als organisatie dat het alle jaar in goede banen komt?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk als allereerste dat we een goed draaiboek hadden staan. Wij als organisatie zorgen er altijd voor dat iedereen zijn eigen taken, om het samen te zeggen, had. Dus iedereen is verantwoordelijk voor het terrein, iedereen is verantwoordelijk voor de rubrieken. De overweg voor de communicatie. Dus zijn mij ook hoor, dan meisje er weer een goed draaiend programma van Jood.
0: Ja, je moet ook net voor het eerst, dus het is een inspeelde team van zelfs. Even hoe dat terrein sprutsen, want het is droeg de laatste tijd. Ga je hem direct les van hoorn?
2: Ja, zeker. We hebben natuurlijk inderdaad een hele droge periode gewoon. En dat is ook één ding wat we natuurlijk net in de hoorn hadden, dat is het waar. Maar de oorlogende dagen zijn we druk bezig geweest met het besproken van het terrein. Dat hebben we ook in samenwerking met een leerbedrouw die hier nu de buurt. En juist terreinmeester is er de oorlogende dagen zeer druk mee geweest om dat zo goed mogelijk vorm te krijgen. En daarnaast hebben we nog een zonlaagje over de baan hier in het Trooit, zodat we hier dus ook voldoende grip hebben. Dus het zit er hartstikke mooi voor en het is green.
0: Ja, dus het is wel aardig slagen.
2: Het is aardig slagen inderdaad, zeker. Daar ben ik blij mee.
0: Dan even naar het programma, want ja, je hebt een baas programma, Christina.
2: Ja, daar ben ik heel erg blij mee inderdaad. Het echte punt is toch wel de 4 Nederlandse kampioenschappen die we hier kunnen verrieden. We hadden een prachtig mooie show, waar we rubrieken werken, de jongeren in nu komen. Dus we zijn zeer blij met dit programma wat de Jood zit.
0: Wens je nou persoonlijk het meeste naar uit?
2: Dat is een moeilijke natuurlijk. Alle rubrieken weer prachtig. Ja. Ik vind het altijd wel heel mooi om de jongrijders in de baan te zien. Dat zijn toch de jongeren die het enthousiasme van de eerste sport heeg dragen. En die direct van zorgen dat het concours natuurlijk weer terugloopt gaan. Dus dat is voor mij altijd wel een hele bijzondere rubriek.
0: Het is altijd mooi dat het concours er is. Maar voor de organisatie, hoe lang ben je hem daarmee dwaande?
2: Ja, eindelijk is het hele hier wel terug. We hadden natuurlijk straks de oorronding van het concours. Nou, dan gaan we altijd evalueren. En dan beginnen we eindelijk toch weer heel gauw met de eerste vergaderingen met het bestuur. Ja, en dan beginnen we de eerste plannen met het meisje en de eerste voorbereidingen. Dus bijna het hele hier terug ben we wel bezig met de voorbereidingen.
0: En dan is die dij daar en nou is die aan het begin van de dij. Ben er dan nog zenuwen? Ben er nog zonder spanningen? Hoe is dat?
2: Gezonde spanning, dat is het belangrijkste inderdaad. Het mooiste is alles zit, maar je wil natuurlijk dat de dag zo goed mogelijk voorin. Zowel alle deelnemers, al het publiek. Dus gezonde spanning komt altijd even om een hoekje, maar we hadden ontzettend volle zin in.
0: Als het naast een tolvoer los is, valt er dan ook een beetje een lijst van de schouders?
2: Ja, vaak wel. Hè? Ja, als het helemaal los is, dan draait het en dan ben je in de baan en dan kun je alleen nog maar plezier aan.
0: Het begint om 12 uur en het wordt rond oorzaag, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, dus dat is het programma. En daarna hebben we nog een liedje afgeparty in de tent op het terrein. Dus het belooft weer een mooie tijd te worden.
0: En publiek, dat is welkom voor zelfs, hè?
2: Zeker, absoluut. Ja, dat is de entreekaartjes die binnen online eventueel nog verkrijgbaar of eventueel lekker onder kassa. Dus de hele dijk in het publiek gewoon binnenrennen, ja.
0: Christina van der Laan van het Concours Hippiek in Boetenpost. Ik wens je hem een hele mooie dijta.
2: Hartstikke bedankt. Fijn dat ik in uw uitzending mag komen.
0: Christina van der Laan dus van het Concours Hippiek. En verderop op deze dij is ik van uw verslagjouwers derde van uw Boetenpost. Hoe het er verrint bij Concours. Op deze dij werd ik nog de freule in Bommels is. We nemen dat maar jocht een super waanstje.

0: Diana Ross en The Supremes en Baby Love. Ja, dus. Nou, Joost, dan weer er al warmer, de Maasvogel. En ik van de morgen ontsnapte er eens even.
1: Maar, ja, hij fladdert hier.
0: Ja, hij fladdert hier al om. Maar Aarsen komt er officieel een keer voorbij. Want het is jouw superwaasje met de Vreulen en Concours Piek. Maar het is jouw lekker superwaasje met de prijzen. Vijf keer.
1: Nou, ze zijn er al een keer nog. Of nee, in de kloes.
0: Alles zit nog in de kloes. En we gaan straks ook nog we verstap je ook nog zo'n pet in de provincie.
1: Een fiscuspet.
0: Een fiscuspet, ja. Ik zocht even net word.
1: Met zo'n touwtje erop.
0: Ik ga hem zelf net, dus ik weet.
1: Maar het begint een beetje op dat t-shirt te liedje van de.
0: Ja, dat is toch wel zo'n fiscuspet.
1: Ik heb net zo'n fiscuspet.
0: Nou ja, daar leidt ergens in de provincie ik zo'n fiscuspet.
1: Nou, ik ben voor.
0: Ik jou straks in het nummer 1 misschien. Er staat ook al op met rijden. Dus, dat mag ik net oplezen. Maar als de vogel jest, de Maasvogel, die klinkt dus sa.
2: De Maasvogel!
0: Dan meest u ze app voor de Friese van de Montprijzen. Want dat t-shirt met Feiket Alou hier,
1: ja.
0: Dat leidt in de kloes. De haaiwekkers. Ja, de haaiwekkers zitten erin. En de thermosflessen. Dus leuke prijzen te winnen als de Maasvogel aan zijn jest. Dan meest appen naar 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of een

0: Muziek in de jaren 80 van Sophia George. You're too girly girly.
1: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland. Als je met familiebedrijf al 150 jaar op dezelfde locatie zit, ja, dan wil je dat graag zo horen. En dat geldt ook voor de familie Aukes. Die gaan minicamping onder Hegemermar bij Indiek. Voor Sven Aukes viel het als een hele verantwoordelijkheid om dat familiebedrijf overeind te houden.
2: Ja, zeker weten. En je steen wel voor wat uitdagingen. En mijn hoortie had je kennen Burkje en Dessen je op maar kennen Virginia. En wij moeten het samen met Indiek en Virginia met de camping. En ja, dat is nog een hele uitdaging in deze tijd.
3: Is dat nou goed te doen? Want de gast beleert hier in Friesland altijd dit om campings. Dat wie altijd een beetje wikkerwik. Wat kan wel, wat kan net? Wat is een Lietse camping? Wat is Grutte? Hoe zit het met vergunningen? Je had je direct maar in het Nijswest. Kan je hem nou? Wat kan je hem naar de Takkomsta uitwrijden zodat je een goed stukje bal verzekert?
2: Ja, daar hebben we gewoon afgelopen jaren ben we daar heel intensief mee bezig geweest. Maar nog een aantal Lietse campings hier in Friesland. En vanuit de gemeente hebben we nou toestemming gekregen om een nieuwe vergunning om te vregen. En dat is dan een vergunning voor een regulier campingterrein. Dus dan verhoor je de spelregels eigenlijk voor ons. Want we binnen nou een minicamping. En dan, nou, dan zullen we een Lietse camping kunnen worden. Maar meer dan ja, 24 plakjes die eigenlijk limiteert binnen bij een minicamping.
3: Ja, maar dan verhoor je de spelregels. Is dat via te dwan. Want je bent nog steeds net een hele grote camping. Het is net zo dat we dat de melkauto voorbij komt. Het is net zo vanzelf dat als je een camping van Saas Bosbeheer zat ze die op een eiland.
2: Nee, zeker weten. En er is ook net de intentie dat we ze volledig inkomen hieruit willen halen. Mijn broer en ik willen dat ik wil Nijsbloemen wennen, want het is toch heel seizoensgebonden. Nou ja, wie zien de simmer is hartstikke druk en mijn hemelvaart en Pinksteren. Maar dat het hier in nou ja, wat kouder, we trekken meestal toch ik wel wat eerder naar de bossen. En dus het is ook net zo dat die campingstories maand vol zien. Ja, dat zou je wist zien wat ik van kennen besteden. Maar het bloed wil een sitak, want in de simmer dan ben je gewoon met z'n trein fjouwer in de hut mooi ontwerk. Ja, je kan er misschien niet inkomen uit halen. Ja, wat met de rest van het hier dan? Anders, ja, de intentie is om er wel naast te blijven werken.
3: Ja, maar dan is het dus wel goed dus dat er voor Jim dus wat lucht komt in die vergunning.
2: Ja, dat is perfect. Want als je het eigenlijk net kent, dan kennen we de kosten net drukken die we eigenlijk moeitje. En helemaal net dat we op dit plakje willen blijven wennen. En dat is eigenlijk onze intentie. Het is natuurlijk een familiebedrijf. We zijn al 150 jaar wenten. Familie Aukes op dit plakje. En dat willen wij graag voortzetten. Maar mooi mijn inkomen als fysiotherapeut, zo dat net kennen. Hè. Maar die camping erbij, ja, dan hebben we wel de mogelijkheid om je te blijven. Ja, ondernemen eigenlijk.
3: Ja, want ondernemen budget investeren. Investeren budget dat je kapitaal neer gaf zelfs. Je maakt er een haven bij. Dat is ik net op mijn nocht als het al eronder horen was. Het is ik net kostvrij.
2: Nee, het is zeker net kostenvrij. En de eis van de meesten kunnen we het steeds hegen. Want zullen we goede stroom hebben, het liefst een wettentappuntje.
3: Luxe tenten,
2: een luxe toiletgebouw. Ja, dat ken net al in één keer. Dat moet je eigenlijk gewoon bij elkaar sparen. En ja, dat is eigenlijk hoe we het nou doen.
3: Betje dat dan ik dat mooi dat naar je vergunningsbeleid dat er toch wat meer lucht komt. Ik voor de Lietse camping, zodat ik dat toerisme vaar. Eigenlijk de kamperen in Friesland weer wat naar een nou ja, hoger niveau. Het is natuurlijk al op een goed niveau, maar dat je misschien iets meer creëren kan in een aanbod.
2: Ja, absoluut. En zo'n bedrijf als wat we hier hebben, dat is een familiebedrijf. Ik ken de meesten nog kamperen. Dan komen ze maar hun caravan en hun tent. Het is gewoon basic. Hè? Er zit geen animatie bij. Dat doen we natuurlijk organiseren we wat dingen, maar die band die vermaakt zich hier op het hiem. En we zorgen gewoon dat er ook een krimp heeft van deze grote campings en martialke chalets. En ja, dan wordt het volle minder persoonlijk. Ja, dit is gewoon een camping waarbij als je maar langs mijn huid erin en dan wat hoe de pleats kennen vregen en hoe het Friese landschap. Ja, ik ben gewoon echt Friese gezin. Dus ik wil, ja, ik vind dat eigenlijk hartstikke mooi. En zulke plakjes hebben we nog wel meer hier onder maar. En het is zo mooi wijze dat we de mogelijkheid krijgen ja, dat iedereen gewoon lekker kan blijven ondernemen en wat kan blijven groeien. Zodat het aanbod voor de gasten, ja, voor de campinggasten, maar een bezig caravan of tent, ja, dat vol bloed.
0: Zei het Sven Aukes van de minicamping onder Hegemermar Marts in huis. Verslagjouwer Hajo Bootsma.
1: De media van de morgen.
0: Dan de horen media, Feike.
4: Ja, Harm, ging er even voor zitten, want we zult hij oebassen.
0: En dan, nee. Ja, en dan de borsten van de hutfietsers die nou meidoggen om de Tour de Femme. Dat is de Tour de France voor vrouwen. Bijzondere beelden, juster bij het begin van die Tour de Femme. Wie een tietrit. Ja. En bij de start, daar stien eerst een tente. Een absolute tente.
4: Oh.
0: En dat wie bedoeld om die hutfietsers, om de borsten van die hutfietsers te controleren. De grutte daarvan. Ja, dus is mijn ontzettend van wat gebeurt hier.
4: Ik denk, wat is dit dan?
0: Ja, maar dat is dus, ja, als je die borstomvang, als die vergrutterst, ja, dan heeft aerodynamisch voordeel. En dat kan 0,28 seconden per kilometer tiertbeest opleveren. Nou, juist, er weer dus, een tiertrit.
4: Ja, dus dat is gewoon een vrouwenwijze die wat in de BH doorgaan.
0: Nou, dat gebeurt dus. Die door wat van die pads of zo, door ze bieden BH in. En dan heeft gruttere barsten. En ze hadden juist dat op televisie gezien laten, met die houding van die hutfietsers. Hoe dat dan, die weerstand in de lucht is dan heeft. Hoe volle had dat schillen kan. Ja, en dat weer dus 0,28 seconden per kilometer.
4: Tel maar op.
0: Nou ja, die tiertrit, juster, tussen de nummer 1 en 2, zit 4 seconden. Dus ja, dan telt elke seconde, dat is ik wil mijn brand en alles, maar dus ik met het hutfietsen.
4: Maar nog wie er wel wat hoe te dwaan, want er wie een man die dat controleren moest?
0: Nou, dat had jij er een keer zo geweest. Dat wie oud-hutvisser Ellen van Dijk, die is drievoudig vrouwkampioen tiertrijden. En die had toen een vrouwrecordpoging dingen. En die zei het ik van, ik moest toen met mijn armen wijd open gaan staan. Zoals bij de douane op vliegveld. En toen liep Michael Rogers van het UCI, dat is dat hutfietsersboen, rondjes om me heen om van heel dichtbij te bestuderen of alles volgens de regels was. Hij raakte me niet aan, maar het was een van de ongemakkelijkste momenten in mijn carrière. Nou, juster hier in ieder geval hier UCI nog het verstaan om een vrouw daar deel te zetten.
4: Oh ja.
0: En die moest dan inspecteren. Maar zo zet ze in Wurm, maar die waren dus ik van die koelvesten hoor. Dus dan moesten die koelvesten die moesten uit. En die vrouw die zei dan even, ja. En naast haar, daar ran wel een man, mijn list. En die dan een vinkje.
4: Die notities.
0: Die notities.
4: Dat hier direct wel een vrouw wijze kent.
0: Dat hier, ik wil een vrouw wijze kent voor hetzelfde, inderdaad. Maar goed, ja, ja, aan de ene kant, ik zei zo, ja, wat is dit nou? Aan de andere kant, ja, die teams hebben zelf een vregen, want die zeiden, ja, dan word je maar schoemelen.
4: Ja.
0: En aan de andere kant, bijvoorbeeld Lucinda Brandt, Nijourin, die koerde nog wel een beetje de humor ervan in zien. Laten we even naar haar jaren.
5: Ja, ik heb ze niet gezien. Dus blijkbaar heb ik niet genoeg. Ja. Ze vertrouwen me. Maar ik zat naast Sylvia Persico. En die vertelde me dat ze toch wel heel eventjes naar vroeg hoe het allemaal zat bij haar. Dus zij is, hoe noemen ze dat? Mooi geschapen? Of iedereen is jaloers?
6: Schoren, ja.
5: Ik denk dat iedereen nu heel jaloers is op haar cupmaat.
0: Ja, ja, ze kan je er ook mee omgaan.
4: Ja,
0: ja.
4: Ja, dit is een mooie verklaring.
0: Ja, toch? Nou, dan hebben wij het op een verantwoorde manier hebben we het barst nou.
4: En is het heest tier om eens even bij Hilversum te skeerkelen en die en wat collega's van het NOS-journaal te melden.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
9: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
8: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van €10.000 moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
6: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
8: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 4 minuten oer zon. Het is hier net al in de dij van het concours Hippiek in Boetenpost. Nee, het is echt de dij van de Freule in Wommels. Naast een hebben we contact met Wommels om te herden hoe ze daar erin stien. Dat daar er ook leer voor binnen. En er is muziek van Bruce the Boss Springsteen. The Rising komt er aan.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Friesland van de Moor.
7: My Harm Wijstra.

0: 12 minuten of zo op het wekker radiootje. Dan is afspeelt Bruce Springsteen en The Rising. Dan ben je voor dadelijk wekker, hè?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ik schaam me niet zuiver dat we hier waren van het rustige veermidden. Dat we er zijn in Stenen. Ik ga de Tweede Wereldoorlog erbij maken. Ik denk dat ze net weten wat dat ik inhoorn had.
0: Protestje en asielziekers zorgen voor arguatie in Zusterveen. Maar de opvang die er kan, en die zit al 2 weken leeg. Hoe dat kinderen die naast in Friesland van de Moorn? Ik denk de vraag of een Israëlische kunstner wil hier in Friesland exposeren, Mat.
4: Nou ja, dat bleef natuurlijk een heikel punt. De kist natuurlijk wel zeggen van alles wat uit Israël komt, dat mat we boycotten. Maar waar bleven die kunstners dan?
0: Die we net boycotten is Fijke Wouda, want die zit nog heel die om in de ochtendzijde van de Sjogers links. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, helpchangen, die kennen meer branden liekers nog in Limburg net langer om. En meesten die het hadden hoers door zijn meidje wollen, die worden heel tijd vaker misleiden.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwad, Tjitske Wielinga, goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Nou, Jood hebben een mix van wolken en zinnen en bloed het zo goed als droeg. Er stiet wel een vlegerige, matige, ontkrijftige zuidwestenwind en is het qua temperatuur weer wat noffelijker, maar maximaal 23-24 graden. Jongen, en vannacht binnen de brede opklaringen en jouw de wien en boppelan starig aan. Het kwik zakt dan van 21 graden heel wijde jongen, naar 1 graden fufje op zijn kast in de nacht. Morgen oerheerskert de bewolking en liet de zinnen hem in het zuideersten nog het vaakst zien. De wien is dan west ont natwest, matig ontkrijftig en wordt het dan maximaal jochentje ont 21 graden.
0: Het is de laatste week van kunstroute Open Stal in Oude Bekeerd. De organisatie is tevreden over de belangstelling van editie nummer 54. Al hier komen er zo'n 10.000 bezoekers. Op 20 locaties is werk te zien van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Een van de meest opvallende exposities is een video-installatie van een kunstenaar uit Israël, Ronen Sharabani. De uitnodiging van die Israëlische kunstenaar die bracht ik vraag aan mij, want kind dat in het licht van het Israëlisch Palestijns conflict bij Glicks. Verslaggever Ronnie Porter, spruts der Roer in Oude Bekeerp, met de voorzitter van Openstal, dat is Peter Hiemstra.
4: Ja, dat weer wel de grootste uitdaging. We hebben hem schon in Duitsland op een hele grote kunstmanifestatie. En ja, wij werden direct helemaal waai van het werk. En toen hebben we vrij altijd hier komen voor. En dat worden we al. Dus hij had in de kelder van de CAF een fantastische installatie had er maken. En dat is typisch Open Stal. De rondes die wij voor de kunst broeken, die ben normaal gesproken ben die net van kunst. Maar in de Open Stal die het wol. En hij had enorm goed broek maken van de rondte. Die hij helemaal tot een prachtige onderdompelende installatie maken had.
7: En een Israëlier, kunst en blokkeren, dat het politiek wordt of zo, hoe kom je daarmee om in dit geval?
4: Nou ja, dat bleef natuurlijk een heikel punt. We hebben direct gezien van, is dit politieke kunst of net? En dat is het absoluut net. De kist natuurlijk wel zeggen van alles wat

0: Uit Israël komt dat wat we boycotten, maar we blijven die kunstenaars dan. Dus deze jongen heeft nou wel hier de kans. Hij, het is trouwens een wereldkunstenaar, dus hij zit in alle landen, over de hele wereld. Maar wij zijn van, wij moeten dit gewoon doen.
1: Wat vind je ervan?
2: Ik vind dit heel mooi. Ik vind het heel mooi, heel bijzonder. En om eerlijk te zijn, ga ik er ook al even oor zitten. Misschien mocht dat helemaal niet, maar dat nodige wel uit. Ja, ik vind het heel intrigerend. Ja, ja.
1: Heel een soort dingen zien hier op Openstal?
2: We hadden het grootste pad van de route hebben aan hand, ja.
1: En wat sprong eruit, of wat denk je dat al hoor ik?
2: Eigenlijk misschien dit wel.
1: Dit wel?
2: Ja. Gaan we nog meer?
3: Van die opgezette vogels die zo...
2: Oh, ja, die opgezette. Ja, dat is in het begin, opgezette vogels. Ja.
1: Trouwe bezieker van Openstal? Of?
2: Wij komen hier eigenlijk haast alle jaren. Ja, heel bijzonder, ja.
1: Nou,
2: mooi dat het er zou... En het moet ik maar zo blijven, denk ik, hè? Dat ze dit wel wat onderstaan.
1: Dit is nou een lustrum, hè? 54ste keer. Ja. Dat mogen we nog wel 54
2: ja,
1: keer dus.
2: Ja, absoluut, absoluut, ja.
1: Nou, u komt ook net van beneden. Wat vond u ervan?
4: Mooi.
1: Ja.
4: Bijzonder.
2: Ja.
1: Mooie locatie.
4: Zeker, hele mooie locatie. Ludiek.
1: Ja. De kunstenaar zo de kelder gebruikt om die projecties te tonen.
4: Klopt. Ik ben hier al een aantal jaar achter elkaar geweest. En ik vind het altijd leuk om daar beneden in dat donker even de lichten te aanschouwen. Ja, zeker.
1: Ook lekker cool met deze temperatuur.
4: Ook dat.
5: Ja, lekker cool, derde die... expositie van Openstal, met onder andere die video-installatie uit Israël. Ik hoor kunst is nog onder mij snijn te bezien in Oude Bekeer.
6: De media van de morgen.
5: De veiligheidsregio's, daar hoeft het OEH.
7: Ja, die zeggen dat de helpchangen in Nieuw-Zeeland meer natuurbranden, dagelijks als nou in Venray, net onkennen. Ja, daarvoor is meer speciaal opleidend personeel nodig. En ik van die voertuigen die dreig toegankelijk terrein inkennen. Van die speciale himmen, van die vierwielaandrijving of van die grote banden en alles. We zien met zo'n grote brand als nu in Limburg en het risico in de andere regio's dat de grens van de capaciteit is bereikt. En dat zei het Jack Mikkers van de Veiligheidsrieën. Dat is het OLIS-orgaan van 24 veiligheidsregio's in Nederland. We hebben het over mensen, over brandweerauto's en de spullen die we nodig hebben. Ja, door de klimaatverandering en de droogte is het risico op natuurbranden een stuk grutter worden. En dat vreeg het dus net alleen om meer speciaal opleidend personeel, maar ik om oren brandwacht auto's. In bosrijke gebieden heb je andere soorten auto's nodig dan in een binnenstad van een gemiddelde stad in Nederland. Je hebt meer terreinauto-achtige auto's nodig. En die zijn niet overal beschikbaar.
5: Hey, ik vraag me al, hoe zou dat hier in Friesland wezen?
7: Nou, ik weet wel dat ze bij Drents Friese Wold, ze al jarenlang bezig zijn met testen en alles ondergaan. Ik maak van die voertuigen en alles. Dus... ja, misschien zou dat nog wat wezen. En de brommer van de Kunder, die het testen dienen met een brandslang. Die rol is uit en daar zit al je sproeikappen op. En dan kan ze in één keer een heel stuk terrein, zonder dus dat ze met auto's, vier auto's het terrein in hoeven.
5: Nou, maar dan zie je
7: die slang uit.
5: En dan zet ze het spul aan.
7: En dan zet ze het spul aan. En dat zou misschien... je maakt met dat soort foefkes maakt je natuurlijk beschikje om dus die natuurbrand bijhouden te kennen. Ik zie hier in de Telegraaf een foto van een boswachter. En die heeft een blusrugzak. Met die. Ja. Dus dan kan die beginnen, de brandjes kan die zelfs bestrijden in afwachting van de brandwacht. Ja, en oorals je ik al bordjes hebt, brandgevaar. En het is echt wel, Bosbrand Limburg houdt honderden spuitgasten bezig. En ik zie ook een foto van Grace van den Broek Eilander. Ze is veehouder in Gelderland, maar ze is ook vrijwilligster bij de brandwacht. En die is nu ook in Limburg. Onder het werk. En als vrijwilliger bij de brandweer moest ze nog regelen dat haar koeien verzorgd werden. Ja, dan mag die nou zo'n haast een optreden verzelfs.
5: Ja.
7: Dus ik in orenkranten is er ook onder voor je. Stoplinies en loofbomen moeten vuur tegenhouden. Dus we moeten dus wapenjits in die grutte natuurbrand. Dan is er ook nieuws over mensen die zijn huis dwarsen meidje willen. Die worden neffens de vereniging eigen huis heel iets vaker misleiden. Ze krijgen heel iets meer signalen bij die vereniging over oneerlijke verkeerpraktieken met bijgelijks thuisbatterijen en warmtepompen. Ja, dat is een relatief nieuw merk voor zelfs. En dan heb je natuurlijk altijd van die cowboys die denken, oh, je kan ik wel even een financieel slaatje uitslaan.
5: Ik hier zelfs dit weekend 12 van die adviseurs terugstreedt erin.
7: Oh, ja.
5: Met een heel mooi verhaal.
7: Ja.
5: Een te mooi verhaal.
7: Oké. Okay.
5: Nevens mien me.
7: Ja,
5: man.
7: Ja, sure. Dit
5: klopt het net.
7: Ja, nee, en sowieso onderdoor, maar geen zaken waren natuurlijk.
5: Nee, dat...
7: Dus, maar de vereniging Eigen Huis, die zei, ja, dit is toch wel een groot probleem. Huiseigenaren willen best verduurzamen, maar ze moeten wel kunnen vertrouwen op wat hun wordt beloofd. Wie onder druk tekent of achteraf ontdekt dat de beloftes anders zijn dan gedacht, kan flink in de problemen komen. Dat gaat niet alleen de portemonnee, maar ook het vertrouwen in verduurzaming. Wie twijfelt, win eerst onafhankelijk advies in en teken pas als het aanbod duidelijk is. Lid hij net op jij?
5: Nee, dus als zelfs met die nepagent. Nee?
7: Ja, wat is dat toch?
5: Net een goer van vertrouwen. Weer.
7: Nee, zeker niet.
5: Komt een appke binnen van Geert, die vreegt, komt de Marsvogel, Joertek. Ja, daar hebben we te kretten horen, die komt. Ja, dit is trouwens net een Marsvogel.
7: Hou op.
5: dit is wat hoort. Dit,
7: ja.
5: dit haal je met plaknachten en dan komt dit ook nog zo om hoeken.
7: Oh, jasses. Ik heb een collega, Juster, die hier de twaar. En dan hij al zo'n plaknacht en dan ik nog 12 meren. Oh, jasses. Oh,
5: maar goed, de meren zijn waars nemen voor jij, want de Marsvogel die is hier wel ergens op de redactie. Had er aan zijn vleer, dan kist even appen. En 0620 Fjouwer, Jochen, Geert.

0: Muziek van Stella Lefty in Friesland van de Moorn. Barsten. Ja, dat is om zo'n minuten van jou wachten.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Servento-hal in Soesterveen die is intussen al meer dan 12 weken beschikbaar als nachtopvang voor asielziekers die net in Ter Apel of Nije Pekela terjochten kennen. Onota is er toch het COA nog hield dit geen gebruik van maken. Van de locatie in Soesterveen. Esther Bethlehem van RTV NOF die zegt daar bij de hal om 17 jaar wat inwenners ervan vinden. En eerst hier hebben we Geertje van der Velde.
2: Ik schaam me niet zuiver dat we inwerven van de Rustenveer midden dat we er zijn in Stenen.
3: Want er zijn een soort protesten een paar weken in West. En...
2: Ja. Nee, ik hou er net van. Mensen die op een vlucht binnen, die zullen echt wel de reden voor haar. Ik ga het wel de wereldoorlog erbij maken. Ik denk dat ze net weten wat dat ik inhoud had.
3: Ja, zit het inderdaad ons kamiek midden voor om bij z'n Rustenveen te jaren?
2: Ja, precies. Ja.
3: Jo, vind je Rustenveen in dat opzicht inderdaad te bot? Maar al die protesten?
2: Nou, het zijn meestal mensen niet van boeken komen, ja. Ik ben al lang dat mensen niet hier in Rustenveen waaien. Ik hou je net van zulke protesten.
3: En jou hier dus, mochten je asielziekers komen, daar positief in staan?
2: Ja. Maar het is altijd een kans, Jan. Daarvoor ben ik in de wereld om naar elke rond te zien.
0: De wethouder die verantwoordelijk is voor de opvang der in Kaasplan, dat is Jelle Boerema. Hoe zocht hij nou waarom op deze eerste weekend waarvan er dus geen gebruik maken is van die Servento-hal?
4: Er is op dit moment nog steeds geen bus geweest. Dus de opvangcapaciteit in Nieuwe Pekela, er zijn 80 bedden. Ja, die voorzien op dit moment nog steeds in de behoefte.
3: Ja, en Jozef, we zitten in de derde week. Hoe lang zou dit hele proces zijn? Maar word je tot wanneer?
4: Dit is tot en met 16 augustus. Daarna wordt de sporthal weer ontruimd en dan is die weer in gebruik voor sportdoeleinden.
3: Dus het zou ik zomaar kennen dat tot 16 augustus hier geen asielziekers liep?
4: Ja, die kans is zeker aanwezig. Dat is iedere keer, elke dag is het natuurlijk even weer afwachten of er inderdaad de bus komt, ja of nee.
3: En Jozef, er haalt in de ogen de drie weken. Is die busje dan net kaam? Wie dat te verwachten of is dat voor je een verrassing?
4: Nou, nee hoor. We hadden contact met het ministerie. Hè. Die kwam met verzoek voor tijdelijke noodopvang, de achteropvang. En het ministerie gaf ook duidelijk aan, dit is een achternoodopvang. Als Nieuwe Pekela onvoldoende capaciteit heeft, dan komt Rustenveen in beeld. En inderdaad, tot nu toe kan Nieuwe Pekela in de behoefte voorzien.
3: Ja, en toen het bericht naar buiten kwam, de Servento-hal is misschien plak voor asielziekers. Win je de nodige protest? Nick in Rustenveen, ik op de allereerste Janne. Wat vond je daar destijds van?
4: Ach, we weten natuurlijk allemaal dat dit een lastig onderwerp is. Hè? Het is niet alleen naar Kaspel, maar in heel Nederland is het asielvraagstuk best wel een problematisch vraagstuk. En dat roept heel veel emoties en reacties op. Die zagen we ook in Kaspel. Dus die hadden we wel verwacht. En het is natuurlijk op zich ook prima dat er reacties zijn. We leven in een democratisch land, gelukkig maar. En iedereen mag zeggen wat hij vindt. Als we maar respect hebben voor elkaars meningen. Dat is denk ik heel erg belangrijk.
3: Denk je ook dat je in Rustenveen ja, iets te bot van de voren misschien wel roepen is?
4: Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is natuurlijk altijd nogmaals een lastig onderwerp. En dat roept dan emoties op. Maar gelukkig zien we na de eerste weken veel rumoer, veel protesten. We zien nu inderdaad dat het een stuk rustiger wordt. En de mensen zien ook inderdaad dat dit gewoon een tijdelijke achtervanglocatie is, hè, waar mogelijk een bus kan komen.
0: Zegt wethouder Jelle Boerema van Kaasplan tijdelijk in Dier, want de opvang in Rustenveen is nog onder mij 16 augustus. Daarna wordt de sporthal weer leegmaken en beschikbaar maken als sportaccommodatie. Aansnieren, daar is het Friesland.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
5: Zinnebril?
1: Check.
5: Badkleren?
1: Check.
5: Slippers?
1: Check.
5: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
5: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is op de kop Jelwe Achten, dat betreft van het Nijzut Friesland. En dat komt van Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Troch de peertiert en de grutte populatie zijn er op dit stuit meer onriedingen met reën in Friesland. Ze zijn er daar een week eind op de provinciale dijk bij Appelskeer 2 reën onrieden. Deze morgen binnen de reën minder oplettend omdat ze op ziek binnen naar wiefkes en mekaar verjaaien uw territoria. Voorzitter Jacob Zwart van vereniging Het Ree Friesland en coördinator bij faunabeheer Injeniet Friesland pleit het voor een lietser meidje van de reënpopulatie om de dieken veiliger te meidje. Maar meesten kennen zelfs de risico's op een onriding lietsermeidje troch in boetengebieden net te hutten rieden.
14: Als je die voorstelt, op het moment dat je door 80 kilometer riest en er stapt ineens uit het niets een redendik op, heeft het maar een hele lege reactiesnelheid. En op het moment dat je 50 of 60 riest in die boetengebieden, ja, dan heeft het een volle hogere reactiesnelheid, of heeft meer tijd te reageren, en dan krijg je minder onriedingen.
13: Twee ploegen van de brandwacht van Beesterswijg en Oerdrup binnen oproepen om te helpen bij de grote natuurbrand bij Venraai. Die brand ontstier manje, het blussen door het onzeker monier. Jan-Willem Zwart van de Friese brandwacht leidt uit waarom een beroep dien is op de Friese brandwacht.
15: Er is een beroep dien op extra inzet. En landelijk wordt dat zo regelen dat dan die in de provincie op de andere provincie inzetten kan. Maar daarbij komt ook dat wij in Friesland speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen. En die bosbrandbestrijdingsvoertuigen die hadden ze net in elke provincie.
13: Ja, die hebben we niet gekregen. Hoe heen die speciale voertuigen in Friesland die daar dus nou inzet worden?
0: Nou, het antwoord dus op mijn vraag een beetje.
13: Nou, precies. U vraagt bij draaien.
0: Zij is het.
13: Dacht ik. Nou, nog een piepke. Keusroute Open Stalin Alde Bekeer belevert zijn 54ste editie en is ik dit jaar weer goed voor zo'n 10.000 bezoekers op 20 locaties. Is werk te zien van keuzes uit binnen- en buitenland. Een van de meest opvallende exposities is de video-installatie Within Borders van de Israëlische kunstenaar Ronen Sharabani. De uitnodiging van een Israëlische kunstenaar bracht vragen bij mij in het licht van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat bloedt een gevoelig punt, zei het Open Stal voorzitter Peter Hiemstra.
16: Maar direct, ik zei van, is dit politieke kunst of net? En dat is het absoluut net. De kist natuurlijk wel zeggen van alles wat uit Israël komt, dat moeten we boycotten, maar we blijven die kunstenaars dan. Dus deze jongen heeft nou wel hier de kans. Het is trouwens een wereldkunstenaar, dus hij zit in alle landen over de hele wereld. Maar wij zijn van, wij moeten dit gewoon doen.
13: Openstal is nog onder mijn snijden te beginnen in Alde Bekeer. En aanstom om Jochen Oeren begint in Wommels de 124ste editie van De Vreule, de belangrijkste keertswedstrijd voor jongens. Twee kanshavers voor de winst treffen elkaar dan direct op de eerste list, Wietmarsum en Sint-Anne. Die waren zaterdag tweede en derde bij de generale. Absolute topfavoriet is Dronriep. De patoer pakte al twee eerste prijzen en werd één keer tweede. Nou ja, wij zijn er zomer op de hele dag bij zelfs.
0: Ja, op de radio en letter op de dijk via de televisie. En aanstom hebben we contact met uw verslagjouwer in Wommels, Jantine wijzen naar op de jaren dat ze daar helemaal al kleer van binnen daar. Ja, men, u vraagt, nee, wordt wie het?
13: U vraagt wij draaien.
0: Nou, dan wordt heel dit vregen om die Maasvogel heen. Nou.
13: Ja, daar is er.
17: De Maas!
0: Hij is ons nou.
13: Nou,
0: Appen naar 0620 Jouwert Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Het Dutje Maasvogelmakers. Kom ons op die mooie prijzen.
17: Hast het al sjoen? Brusopramming. Bij Kapen gaan wonen. In Jouwert en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
18: Ja, mij kwartingen ontzantig % op meubelen, bedden en accessoires.
17: Kom, listen we gauw geen. Want op is op.
19: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
20: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
21: Stinstra Casino, zie ik Dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
22: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
23: Zag ik op stinstra.nl.
24: Het is zimmer.
25: Friesland van de Moor.
26: Mijn Harmwijstraat.
27: Zimmer in Friesland.
0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moor. Naast hebben we contact met de organisatie van het Concours Hippiek in Boetenpost. Want dat is een van die evenementen op deze superwaasdier in Friesland. En we zien hier vanzelfs in contact met Wommels om te jaren hoe dat er komt bij de Freule. En wat voor waar had ze er dan bij gehad? Dat werd dus waar van vrouw Tjitske Wiebinga. Tjitske, goeiemorgen.
28: Ja, een hele goeie morgen.
0: Hoe liep het? Hoe starten we deze dag?
28: Nou, we starten de dag nou. Mij krijgt nog even hem wat bewolking een oeren verliezen. Maar dat is uw provincie eigenlijk over uitlutsen. En nu zitten we weer volop in de zinnen. Nou, dat bloedt net zo. Hè. We krijgen een mix van wolken en zinnen. En het zal op de meeste plakken eigenlijk wel droog bloeien. Nou ja, Just Jong, hier we dan lokaal even wat buikens die het oer lutsen. Bename in de zuidwesthoeken. En Lemmer, daar is wel wat van. 2,6 mm op een Lemmer. En Laaksem hier 0,6 mm. Zie ik nog wat klappen tong erbij. Grauw hier 0,2 mm. Maar nee, de dikste buien bitter wel in Grainsland vallen. Maar in een rode school tretje 1,4 mm daar. Ja, dus die buikers die stellen net een heel soort voor. Dochs een peer drip. Jerik op het Veen. Jereveen een peer drip. Rijnwetter. En meer stelde het eigenlijk net van. Wat we er wel bij hier, wie dat er Wien uiteindelijk omgeer naar het westen. En dat hingen we wel even neder. Want ze konden we de rut nemen. Ze konden hem zetten. Ja, al het net echt al kwallen. De temperatuur, de minimumtemperaturen wien dan ik heeg al rond de nacht. 20,2 op de Waadeiland. 20,8 in Dwaim. De pijn die het krek net een tropen nacht. Daar is het kwik wolkrek even onder de 20 graden scherpen. Njochentje komt een njochen der. 20 en heel de werd in grauw. 21,8 als minimumtemperatuur in Laaksem. En in het zuideesten van het provincie Bakkeveen 18,7 en Siegerswaard ik 18,2 als minimumtemperatuur. Nou, dat zal de komende nacht echt wel een stuk leger uitpakken, verwacht ik. Maar eerst, Juurt, een mix van wolken en zinnen dus. Een stevige wind uit het zuidwesten, matig, want krachtig. En die helpt ik boppelaan de komende oeren nog wel even wat aan. Dus we trekken echt vlegerig. Windpoesters ben eventueel nog mogelijk in het noordwestelijk kustgebied. Dat ben, ja, windsteerten van boppen de 50 kilometer in het oeren. Dan spreken we officieel van windpoesters. En de maximumtemperatuur, Jelwij de Mant die het hebben een 22 graden en in de media 23 om de 24 graden. Nou, en, jongen, en vannacht... Oh, sorry, wat woest het is.
0: Nee, niks. Ik zeg, hoe komt het jongen dan?
28: Ja, nou, jong dan hebben we dus Jelwij de Jong, die het is nog zo'n 21 graden. Dus dat zakken dan heel stadig gewoon aan. Boppelan, dus zakken te wien, wordt het echt wel minder. Maar in het kustgebied zil de steenbloe en mijn brede opklaringen hebben we vannacht zo'n 15 als minimumtemperatuur dipper het laan in. En op de waterland een graad als 18.
0: En hoe beginnen we morgen hier dan?
28: Nou, morgen dan zetten we dus wel vrij nog helder uiteind. Zeker in het zuidoosten van de provincie. Maar er komt ook al wat meer bewolking opzetten vanuit het maatwesten. Waar ja, dat het alles te krijgen met een hele zwakke steuring. Die ze nou dan die in het eerste pad van de dij oerloekt. En dan letter op de dij hebben we er nog een steuring achteraan. Die zal dan schienlijk al wat rijnwetter vallen litten. Die eerste steuring, dan gaat het echt vooral om wat bewolking. De meeste zinnen verwacht ik dan ik in het zuidoosten. westen van de provincie. In het noordwesten daar is toch wel wat meer bewolking aanwezig. Daar verwacht je dan een maximumtemperatuur van zo'n jochentje of 20 graden. Die hebben de provincie een 21 graden als maximumtemperatuur. En daarbij staat een stevige wind ook morgen. Uit het westen waai eerst matig ontkrachtig. En ik dan windpoesters in het kustgebied. En letter op de dag wordt er wat meer noordwestelijk. En dat zwaagt er ik voor dat er dus wel echt wat koelere lucht op je aankomt. En dat die temperaturen dus echt een stuk leger uitpakken als de oorronde dagen. En dat het dus weer even wat noffelijker onfield haren.
0: Ja, dat is heel oorwaar. Horen we die temperaturen de dagen de nij dan echt?
28: Nou, eigenlijk net. Op vreed, dat wordt dan ik nog wel eigenlijk een prima dag. 21 of 22 graden als maximum temperatuur. Daar zit op vreed stapelwolken en wat zinnen bij. Het lijkt dan ik een stuk kalmer te wezen. We komen onder invloed van weer een nij hege drukke biedt vanuit het zuidwesten wij. Dat smiet dus op vreed nog een noordwesten wien op die dan zwak is. Maar op sneur dan scoot het hege drukke biedt stadig onverder. En dan komen we alweer in de zuidelijke streming. 24 rond 26 graden. Dan als maximum temperatuur. Dus de temperaturen die rennen eigenlijk alweer op snijden. 24 rond 26 graden. Maar dan mogelijk een spatserijn. Dus ik verwacht je dat de snijden wel weer brotsig voor in de zeel. En sneur dat weer een prima simmerdij wijze zeel. Dus ja, die simmer, daar hebben we voor eerst nog net oude harm. De komende dagen wel een liets dipje in de temperatuur. Maar qua rijnwetter hoeven we voor eerst nog net wat serieus te verwachten net.
0: Tjitske, dankjewel en een noffige dij, hè?
28: Hey, een mooie dij verder.
1: De Maas!
0: Ja, heel soort mensen die hebben vleen niet. Dirk, die zet de Maasvogel op superwaas. Je Paul, Anne, Diana. Hé, hey, dat is uw eigen Diana. Ja, maar die mijne, mijn man.
2: Die wil natuurlijk ik, dat t-shirt.
0: Ja, dat prijzenpakket van Friesland van der Moorn leidt je kleer. Dat is voor de Maasvogel. Ik zit even naar die prijzen te zien. Daar leidt dus een eiwekker, een thermoscan of een t-shirt. Daar meest in van de treien van kiezen. Maar we doen direct de viskerspet en de plak daartoe en de zinnenbril nog bij voor Simmer in Friesland.
2: Poeh.
0: En hoe die viskerspet sprutsen. Hebben we het al eerder gehoord deze morgen. Die leidt ik ergens versieden in de provincie.
2: Ja.
0: We gingen hier ook hens aan.
2: Ja.
0: Het is hier echt wel een supermaasje wat spultjes onbelangrijk. Maar dan hadden we extra volle harkers hier bij dit station. We hebben al die mensen echt prijzen te gaan.
2: Zeker.
0: Want we spelen hier ook nog dog en gooi. Dat had alles te krijgen met de vreule. Dus harm hier gewoon dan kist zo'n mooie Simmer in Friesland prijzen winnen. Nou, die voel die het flijn. Dus appen mij 0620 Fjouwer, Jochen of de Omroep app even broeken. En dan zegt dat dus in het wutje Maasvogel. En hoe staat dan Staverst? Nou, we zijn net als straks nieuwd. Dus dat lijkt niet het meeste wel goed. Maar stuur het maar in. Muziek in Friesland is direct bij. Hier van de Bersen, of dit stuit, de Bounty Hunters, een pad van dij.

0: Noem het van Marcel Smit en Gerbrich van Dekken in 2024 in een oorjoske stutsen troch de Bounty Hunters een pad van dijerst.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, Boetenpost zit hier in het teken van het Concours Hippiek. Het wordt al zo'n snotje in 54 traditioneel houden. Op de eerste waasje in augustus. Op het Miljonsmaatterrein. En het loopt alle jaren bij toezen en leerfavers uit binnen en boetelaan. Om daarmee naar de hinders te zien. En er zijn een heel soort categorieën. Er zijn maar liefst vier Nederlandse kampioenschappen. En dan is er vanzelfs nog de strijd om de grote prijs van Boetenpost. Ik praat er verder over met voorzitter Christina van der Laan van de organisatie. Een goeie morgen.
3: Een hele goeie morgen.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, we zijn er zeker klaar voor. Het terrein zit er weer klaar voor. Het lijkt het mooi water worden. Het draaiboek zit. Dus ja, we zijn ready.
0: Ja, het wordt heel druk altijd. Een heel soort deelnemers, een heel soort publiek. Hoe zwaar hier er nou voor als organisatie dat het alle jaar in goede baan komt?
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk als allereerste dat we een goed draaiboek hadden staan. Wij als organisatie zorgen er altijd voor dat iedereen zijn eigen taken om het samen te zitten had. Dus iedereen is verantwoordelijk voor het terrein, iedereen is verantwoordelijk voor de rubrieken, de oorwerf voor de communicatie. Dus zijn mij ook hoor, dan meisje er weer een goed draaiend programma van Jood.
0: Ja, je moet ook net voor het eerst, dus het is een inspelend team van zelfs. Even hoe dat terrein sprutsen, want het is droeg de laatste tijd. Ga je hem direct les van horen?
3: Ja, zeker. We hebben natuurlijk inderdaad een hele droge periode gehad. En dat is ook één ding wat we natuurlijk net in de hoorn hadden, dat is het waar. Maar de oorlogende dagen zijn we druk bezig geweest met het besproken van het terrein. Dat hebben we ook in samenwerking met een leenbedrouw die hier in de buurt. En juist terreinmeester is er de oorlogende dagen zeer druk mee geweest om dat zo goed mogelijk vark te krijgen. En daarnaast hebben we nog een zonlaagje over de baan hier in het trooit, zodat we hier dus voldoende grip hebben. Dus het zit er hartstikke mooi voor en het is green.
0: Ja, dus het is wel aardig slagen.
3: Het is aardig slagen inderdaad, zeker. Daar ben ik blij mee.
0: Dan even naar het programma, want ja, je hebt een baas programma, Christina.
3: Ja, daar ben ik heel erg blij mee inderdaad. Het hoogtepunt is toch wel de vier Nederlandse kampioenschappen die we hier kunnen verrieden. We hadden een prachtig mooie show, waar we rubrieken werken, de jongeren in nu komen. Dus we zijn zeer blij met dit programma wat de Jood zit.
0: Wens jullie nou persoonlijk het meeste uit?
3: Dat is een moeilijke. Natuurlijk, alle rubrieken weer prachtig. Ja. Ik vind het altijd wel heel mooi om de jonge rijders in de baan te zien. Dat zijn toch de jongeren die het enthousiasme van de eerste sport heeg dragen. En die direct van zorgen dat het concours natuurlijk weer terugloopt. Dus dat is voor mij altijd wel een hele bijzondere rubriek.
0: Het is altijd mooi dat het concours er is. Maar voor de organisatie, hoe lang ben je hem daarmee dwaande?
3: Ja, eindelijk is het hele hier wel terug. Waar natuurlijk straks de oorronding van het concours. Nou, dan gaan we altijd evalueren. En dan beginnen we eindelijk alweer heel gauw met de eerste vergaderingen met het bestuur. Ja, en dan beginnen we de eerste plannen met de eerste voorbereidingen. Dus bijna het hele jaar terug ben we wel bezig met de voorbereidingen.
0: En dan is die dij daar. En nou is die aan het begin van de dij. Ben er dan nog zenuwen? Ben er nog zonder spanningen? Hoe is dat?
3: Gezonde spanning, dat is het belangrijkste inderdaad. Het mooiste is alles zit, maar je wil natuurlijk dat het daar zo goed mogelijk voor in. Zowel alle deelnemers, al het publiek. Dus gezonde spanning komt altijd even om een hoekje, maar we hadden ontzettend volle zin in.
0: Als het laatste om 12 uur los is, valt er dan ook een beetje een lijst van de schouders?
3: Ja, vaak wel. Hè? Ja, als het helemaal los is, dan draait het en dan binnen hinders in de baan. En dan kun je alleen nog maar plezier aan.
0: Het begint om 12 uur en het wordt rond oorzaag, toch?
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, dus dat is het programma. En daarna hebben we nog een lietse afterparty in de tent op het terrein. Dus het belooft weer een mooie tijd te worden.
0: En het publiek, dat is welkom voor zelfs, hè?
3: Zeker, absoluut. Ja, dat is de entreekaartjes die binnen online eventueel nog verkrijgbaar of eventueel lekker onder kassa. Dus de hele dijk in het publiek gewoon binnenrennen, ja.
0: Christina van der Laan van het Concours hier Piek in Boetenpost. Ik wens je hem een hele mooie dijta.
3: Hartstikke bedankt. Fijn dat ik in uw studio mag komen.
0: Christina van der Laan dus van het Concours hier Piek. En verderop op deze dij is ik van uw verslagjouwers derde van uw Boetenpost. Hoe het er verrint bij het concours. Op deze dij werd ik nog de freule in Bommels is. We nemen dat maar jocht een super waasje.

0: Heerlijk, dit is van Oasis uit de 90s. Wonderwall. Ja, dat is die Friesland van de Moorn om zomerritten van 18. Ja, had je met het familiebedrijf al 150 jaar op dezelfde locatie zitten, dan wil je dat graag ze horen. Dat hield ik van de familie Aukers. Die had een minicamping onder Hegemermar. Van Sven Aukers viel het als een hele verantwoordelijkheid om het familiebedrijf overeind te houden.
1: Ja, zeker weten. En je steen wel voor wat uitdagingen. En mijn huidtie had je kende Burkje en Dessie op maar kennen verzinnen. En wij moeten het samen meteen gaan verzinnen met de camping. En ja, dat is nog een hele uitdaging in deze tijd.
2: Is dat nou goed te doen? Want de gast beleert je in Friesland altijd gaat om campings. Dat wie altijd een beetje wikkerwik. Wat kan wel, wat kan net? Wat is een Lietse camping? Wat is Grutte? Hoe zit het met vergunningen? Je had je direct maar in het Nijswest. Kan je hem nou? Wat kan je hem naar de Takkumsta uitwrijden zodat je een goed stukje bal of zee kennen?
1: Ja, daar hebben we gewoon afgelopen jaren ben we daar heel intensief mee bezig geweest. Maar nog een aantal Lietse campings hier in Friesland. En vanuit de gemeente hebben we nou toestemming gekregen om een nieuwe vergunning om te vregen. En dat is dan een vergunning voor een regulier campingterrein. Dus dan verroor je de spelregels eigenlijk voor ons. Want we binnen nou een minicamping. En dan, nou, dan zullen we een Lietse camping kennen worden. Maar meer dan ja, 34 plakjes die, ja, die eigenlijk limiteert binnen bij een minicamping.
2: Ja, maar dan voor de spelregels is het VM te dwan. Want je bent nog steeds net een hele grote camping. Het is net zo dat we dat een melkauto voorbij komt. Het is net zo vanzelf dat als je een camping van Saas Bosbeheer, dat ze die op een eiland gaan.
1: Nee, zeker weten. En er is ook net de intentie dat we ze volledig inkomen hieruit willen halen. Mijn broer en ik willen dat ik wil Nijsbeloe wennen, want het is toch heel seizoensgebonden. Nou ja, wie zien de simmer is hartstikke druk en mijn hemelvaart en Pinksteren. Maar dat het hier in najaar wat kouder wordt, trekken meestal toch ik wel wat eerder naar de bossen. Dus het is ook net zo dat die camping zo is maand vol zien. Ja, dat zou je weer zien wat ik van kennen besteden. Maar het bloed, ja, het bloed wel een sitak, want in de simmer dan ben je gewoon met z'n trein fjouwerende hut mooi ontwerp. Ja, je kent misschien niet inkomen uit hel. Ja, wat met de rest van het hier dan? Anders, ja, de intentie is om een wel naast te bloeien werken.
2: Ja, maar dan is het dus wel goed dus dat er voor Jim dus wat lucht komt in die vergunning.
1: Ja, dat is perfect. Want als je het eigenlijk ik net ken, dan kennen we de kosten net drukken die we eigenlijk mooitje. En helemaal net dat we ik op dit plakje willen bloeien. En dat is eigenlijk onze intentie. Het is natuurlijk een familiebedoel. We zijn al 150 hier wenten. Familie Aukers op dit plakje. En dat willen wij graag voortzetten. Maar mooi mijn inkomen als fysiotherapeut, zo dat net kennen. Maar de camping erbij, ja, dan hebben we wel de mogelijkheid om je te bloeien. Ja, te bloeien. Ondernemen eigenlijk.
2: Ja, want ondernemen budget investeren. Investeren budget dat je kapitaal neer gaf zelfs. Je maakt er een haven bij. Dat is ik net op mijn nocht als het ooit onderhouden was. Het is ik net kostvrij.
1: Nee, het is zeker net kostenvrij. En de eis van de meesten werd ik steeds hegen. Want ze willen goede stroom hebben, het liefst een wettentappuntje.
2: Luxe tenten,
1: een luxe toiletgebouw. Ja, dat ken net al in één keer. Dat moet je eigenlijk gewoon bij elkaar sparen. En ja, dat is eigenlijk hoe we het nou doen.
2: Budget dat dan ik dat mooi dat na je vergunningsbeleid dat er toch wat meer lucht komt. Ik voor de Lietse camping, zodat ik dat toerisme vaar. Eigenlijk de kamperen in Friesland weer wat naar een ja, heger niveau. Het is natuurlijk al op een goed niveau, maar dat je misschien iets meer creëren kan in een aanbod.
1: Ja, absoluut. En zo'n bedrijf als wat we hier hebben, dat is een familiebedrijf. Daar kennen mensen nog kamperen, daar komen ze maar hun caravan en hun tent. Het is gewoon basic. Hè? Er zit geen animatie bij. Dat doen we natuurlijk organiseren we wat dingen, maar die band die vermoedt ze zich hier op het hiem. En we zorgen gewoon dat er ook een krimp is van deze grote campings en matchjage chalets. En ja, dan wordt het volle minder persoonlijk. Ja, dit is gewoon een camping waarbij als je maar langs mijn huid erin en nog wat hoe de pleertjes kennen vregen en hoe het Friese landschap. Ja, ik ben gewoon echt Friese gezin. Dus ik wil, ja, ik vind dat eigenlijk hartstikke mooi. En zulke plakjes hebben we nog wel meer hier onder maar. En het is zo mooi dat we de mogelijkheid krijgen ja, dat iedereen gewoon lekker kan bloeien ondernemen en wat kan bloeien groeien. Zodat het aanbod voor de gasten, ja, voor de campinggasten, mooi een beetje caravan of tent, ja, dat vol bloeit.
0: Zijt Sven Aukers van de minicamping on de Hegemermarkt. Nieuws verslagjouwer Hajo Bootsma.
3: De media van de morgen.
0: De Maaskranten, die lezen voor die feiken.
4: Ja, we kennen trouwens de hele morgen al jaren hoe die Nederlander die in Duitsland onholden is. Omdat hij met 234 kilometer hoe de Duitse autobaan riet.
0: Ja.
4: Hier ik nog drugs op. Maar er wiet nevens hem wel een verklaring voor. Want hij zei, ja, te gern met mijn heid run ik een koffieshop. En om professionele redenen maak ik daarom mijn hele maat cannabis broeken. Testpersoon.
0: Tester.
4: Nou, die is in ieder geval hut verdiend. €10.000 moet hij betalen. En ja, zijn ribbewies is innaam. En hij weet ik nog nog vervolgen. Maar het kan dus altijd nog gekker, want op de A15 bij Rotterdam, daar is een flits die 246 kilometer in het oor riet. Er had een achtervolging plaatsgevonden, want de man woonde net aan de kant. En met hulp van meerdere politieauto's is die uiteindelijk dags aanhouden. Riebewis van de man is ik invaderen en de auto's in beslag nam. En als je net een vers boetebedrag op zo'n snelheidsoetreding van 146 kilometer. Want ja, toen mocht er ster 100 dus. Ja. Maar de straf die werd dus bepaald door de officier van justitie of een rechter. En al is een meisje nou in Frankrijk rijden, dan zoen ze in principe een grote kans hebben dat ze flitst werden. Want als die een zo'n 4400 camera's, flitscamera's langs de dieken.
5: Hoeveel?
4: Zo'n 4400, verspreid door heel Frankrijk. Alleen nog, dan is ik weer de kans groot dat ze net werkje. Een vijfde of zo van die camera's docht het net, omdat ze vernield binnen. Ik ben dankbare onderwerpen, zeg maar, van die protesten van de giele hesjes.
5: Ja.
4: En ja, er worden dus in 10 jaar tijd weer meer dan 49.000 keer camera's langs de Franse dieken vernield. En dat betekent dat gemiddeld 13 keer per dag van Daal een camera uitskakelen.
5: Nou, toch meer een ding, gewoon die mobiele flitspeel, hè? Die doe ja. Peel ik niet bij de Roge Hamstier.
4: Die hebben ze toen ik.
5: Er is een ja. Die had de pick-up truck gepakt en die zei omvierde ding.
4: Ja, precies. Nou, het kent trouwens, dat ken ik nog gekker, want in Frankrijk.
5: Oh,
4: ja,
5: nog gekker.
4: Daar hebben ze dus een man van 28 aanhouden. En die stond op het punt om een camera te lief te geven met een farvebom. Want zijn ribben wist wie kwart ervoor wie die innam. Dus ja, hij moet dus even wraak nemen wat op die flitspeel. Hoe ouder, hoe gekker. En hebben we nog heel kwaad.
5: Ja, dat kunnen we in pakken.
4: Want ja, zo'n stoel, hoe die vakantie praat, heeft Harm. Ja. De Donau, hè? Ja, hij komt toch elke keer weer om? Ik heb er wat voen.
5: Nou, hij weer wat doen. Ja. Even voor de mensen die dat juist net niet hebben. Ik ga op vakantie geweest in Polen en Slowakije. En daarin de Donau.
4: Ja.
5: Aan het begin van ons vakantie hebben wij zwommen in de Donau.
4: Ja.
5: Op ons laatste dag zijn we door het weg. Ik wie op hetzelfde plak en het scheelde haast oorl meter om waterpeil.
4: Ja.
5: In nou, 12 weken.
4: Het is wat. En dit verhaal ik hoor, want door het lege waterpeil komt er van alles boppen drogen. Zelfs complete oorlogsskippen van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog.
5: Oh, die komen nou ontlucht.
4: Die komen nou ontlucht. Ja, ze wisten wel dat dat ding, dat oorlogsskip. En dat is maar goed ik. Want ja, dat is een grote bedreiging voor de skipveert. Want dat het is leidt voor mij explosieven nog.
5: Heden.
4: Dus dat kan net varen. Dus dat is ook nog een groot probleem.
5: Mast ik net zwemmen, hè?
4: Mast ik? Nee, dat is ook nee.
5: Hey.
4: En er komen zelfs bonken van mammoeten komen nou boven water. Letterlijk.
5: Ja.
4: Dat is wel heel.
5: Nou ja, dat is dan toch mooi. Maar ja,
4: het is ieder nadeel heeft zijn voordeel, het ooit in je zijn. Maar,
5: daar zocht ik naar, ja.
4: Precies.
5: Goed, het is 8 uur. Heeft het hier om eens even muiscollega's in Hilversum te skeken in het NOS-journaal. Komt er gewoon.
6: De Wijnloot zijn de Eco-keuken aan de Pompmaker 5 op het Jarenveen. De sjochtste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van een deelend resultaat.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wraadwiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
9: Wat een fabriek, dan moet je reuze rijden te krijgen.
8: Het verschil is liever als dat stinkt. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
9: Vanuit Friesland?
8: Ja, vanuit Gisteren. Van Doorn.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
11: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
10: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
15: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
14: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
16: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
14: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is 4 minuten uur 8. Aast hebben we contact met Wommels. Want daar zit de Vreulendij van Zijls op het programma. Zeven jaar hoe het er is.
10: Station, Brus opromming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
11: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
10: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
17: Hielke, kom van die bank al. Het gas is heeg. Thomas Meene.
18: Ik kom krijg dus. Daar heb ik je het geen ochtend.
17: Ustra Gijsveld, maak geen drukte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Vreulenfjeld in Wommels, wat meent met een meerrobot van Grijdanus.
18: Grijdanuswensum.nl.
19: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied en Huis.
20: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, Service en Auto is de Van Elsen hier.
21: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
12: Friesland van de Moor.
22: Mijn Harm Wijstra.

0: Sneerswip voor de vierde keer. Wat een overwinning van deze man in de finale. Prachtig.
1: Ja. En Jolien, gewoon Sneers de finale van de Vreulenpartij. De belangrijkste keerswedstrijd van jongens. Dit hier binnen er op een nij. 43 partouren die koersmeidje op de titel. Aanzien Erwin Wommels dat ze er kleer voor binnen. Gedek oer een explosieve tanname van het tal reën in Friesland van de Moorn. Het is nou zelfs zo slim dat er alle jaren 1000 reën onrieden worden.
2: Ik heb zelf laatst een keer hast een ree van de auto gehad. Dat ging krijg goed. Maar ik weet uit ervaring, uit de vreunenkring, dat je wat mensen die hebben wel een ree onrieden. En ik weet ik in hier in de regio, die het dat dusdanig trauma opleveren dat hij een paar maand hast net auto rieden heeft.
1: Een man met een trauma. Nou, vijf wouden door het was een ree onrieden, toch?
3: Nou ja, we hebben beiden hebben ondervinding. He, ja,
1: dus,
3: onrieden van
1: dus we hebben beiden niet trauma. Want het is wel iets, dat bloot je bij. Het plak werd ik een foto auto kregen, daar hoor ik nog altijd niet.
3: Ja, nou ja, en ik hier dan bij Werfsterhoek. Vlak voor als die bocht erin is, richting de Woordwei. En daar zit ik nou ook altijd wel even. Wat krampachtig achter het stuur. En ik zit toch even extra rechts van mij. Van komt er weer een brune flits aan.
1: Ja.
3: Dan is er gewoon even verzels. Crisishoel is bij de Vrouwt voetbalboom FIFA. Oer de plan van vastzitter Infantino. En YouTube kanaal publieke omroep onder vuur. Vanwege een videoclip van een rapper. Waarin een politieuniform misbruikt wordt. Om geweld te verheerlijken.
4: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: Eerst het waar in het kwad. Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
5: Een hele goeiemorgen. Nou, Jood hebben een mix van wolken en zinnen en bloed het zo goed als droeg. Er stiet wel een vlegerige matige ontkrachtige zuidwestenwind en is het qua temperatuur weer wat noffelijker, maar maximaal 23-24 graden. Jongen, vannacht binnen de brede opklaringen jouwt de wien een boppelang stadig aan. Het kwik zakkert dan van 21 graden heel wijde jong, naar een graden 15 op zijn kast in de nacht. Morgen oerheerskert de bewolking en liet de zinnen hem in het zuideesten nog het vaakst zien. De wien is dan west ont natwest matig ontkrachtig en wordt het dan maximaal jochentje ont 21 graden.
6: Van de eerste ont de laatste slag.
4: Vreulenpartij voor ons.
7: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Ja, hoe we iets horen, dan wordt in Wommels de eerste balslijn voor de 124e editie van de belangrijkste keerswedstrijd van jongens, de Vreulen in Dier. En in Wommels is al uw verslaggever Jantine Weidenaar. Jantine, een goeie morgen.
8: Een hele goeie morgen.
1: Ja, de grote vraag is iedereen er al klaar voor?
8: Nou, dat denk ik wel. Ik ben al even in een lokale kroeg bedarren. Dan denk je, wat wilt je om 8 uur in de kroeg? Nou, dat is eigenlijk traditie hier. Ze beginnen eigenlijk elke keer in de kroeg, de plinstelijke kroeg. Daar wordt al koffie, geen drankje, koffie serveert. Ik verwacht ook wat oranje koeken. Het zit Dijkstra vastzitter van de Vreulenpartij. Die oranje koeken, heb ik die gewoon mist? Of komt die nog?
9: Ja, die herstaan mist, want die wordt hier al uitdeeld. Ja? Dus dat komt helemaal goed.
8: Dit is traditie, hè? Om hier te beginnen.
9: Ja. Ja, dat is al sinds jaar en dag. En we hebben het een paar hier net wel kennen. Want toen waren ze maar de verbouw bezig van het Rede Hinder. Maar nood het weer een helemaal op en top is. Nou starten we hier gewoon weer om 8 uur.
8: Ja, wie ben je al? Ja? Want je bent hier als bestuur. Ik zit de keertje zitten, Sneers. Dus dat is de winnaar van Vlien hier.
9: Ja, en we hebben sinds ik al een aantal jaren. Hebben we het winnen, de partour van vorig jaar. Dat hebben we op. En dit keer is Tjesse Steenstra, de PC-koning, die het ze ophellen maar een hele grote auto. Dat had er vorige jaar ik die in. Daarvoor gingen wij tegen Triemstra een paar keer. Daarvoor hebben we Chris Wassenaar gewoon. Dus we zitten wel een aantal prominenten op waar de jongenskeerts er enorm bij opzoggen. En ik vind het fantastisch dat Tjesse dat doen wil. En dat Jost ik van de jongens, die vinden het geweldig om natuurlijk toch hem hierheen gebracht te worden.
8: Ja, je wil er wat speciaals van maken. Ik zeg je trouwens, je kan niet krijgen in je del, maar nou, het lieke haast de lotsies voor Sinterklaas. Maar wat ben je mond van?
9: Ja, nee, dat is wel een. Dat is altijd een beetje geheimzinnig iets. Sinds jaar en dag, van Sofie ik het achter Helly kennen, wordt er altijd zo van dat je inzetten kennen. Op de uiteindelijke winnaar van deze Vreulendag. En toen ik voorzitter ben, toen heb ik zo'n van ja, maar dat kennen wij als bestuurder, kennen we dat net doen. Want dan heb je de schijn tjen, moeten we net wollen. Dus sindsdien, doen we gewoon lotjes loeken. En daar zit de partournummer op. En dan wordt naar de tijdje om wie het uiteindelijk het winnende nummer heeft.
8: En wat krijgt hij dan?
9: Ja, meestal moeten we wat geld in de pot gooien. En vervolgens verdelen we het ik weer marginaal. Dus dat komt helemaal goed.
8: Wat voor partour stiet er op jouw lotje?
9: Een nummer zo'n. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens welke partour dat is.
8: Dadelijk, hè, Michel?
9: Ja, ja.

0: Zeker.
1: We gaan dadelijk los. We gaan naar het standbeeld voor de ceremonie. Dan naar het Keertsveld. Njoggen uur is nog steeds het doel. Dan met de eerste bal slaan worden.
2: Ja, dat is altijd mooi. En sinds dat vind ik altijd wel vermeldenswaardig. Sinds al een aantal jaren is de commissaris van de Kening, Arno Brok, vindt dat ik altijd hartstikke mooi om hier als ik te beginnen. En die rent dus ik mooi huis mooi in optocht. En mooi mij brengt er altijd een blompje bij het bosbeeld van de Vreulen. En dan zit er de eerste oor zit er bij u op het tenten. Hij heeft natuurlijk ook weer oren verplichtingen. Hutsieldooi, inderdaad. Maar en dan komt vanmiddag komt de burgemeester van de gemeente weer. En die lost hem dus in die zin weer oor. Dus dat gaat hartstikke mooi.
1: Ja, die Vreulen inderdaad. Ik zal even naar de winnaars van Vlienen hier houden. Ik ben wel benieuwd dat zij nog tips hebben. Dankjewel, Tjeer Dijkstra van het bestuur. De jongens van Stiers, die zitten hier. De winnaars van Vlienen hier. Jongens, kan je mij even storen? Je bent de winnaars van Vlienen hier. Je weet hoe het is om hier te steken en uiteindelijk te winnen. Nou ben ik heel benieuwd. Wat is de grootste en beste tip die je Jan kent onder de toeren van Joert?
3: Ja, gewoon ontspannen een keertje en kappen bijhouden.
1: Dat ontspannen, je zit dadelijk wel in een arena vol publiek. Dat wil dan nog wel eens, dat het heel spannend is. Hoe is dat voor je?
3: Ja, ik heb hier net echt ons gehoord. Gewoon focus blijven.
1: En hoe is dat bij jou?
4: Maar ik voel het gewoon heel mooi om daar überhaupt al te kiezen. Dus ja, dan, daar let je dan ook wel op. Dus dan spanning wordt dan al iets minder. Maar nog steeds nog wel kind heel spannend wijzen. Maar gewoon lekker kiezen.
1: Hier niet hem zenuwen vorig jaar?
4: Uiteraard. Ja, dat is dat hij. Het is normaal dat je dat haalt in de finale.
1: En Jim hebt uiteindelijk woon. Hoe is het ten nou met je beteerd? Wat gebeurt er dan dat je weer omkomt in het dorp?
3: Ja, hele vlaag felicitaties hoe je heen. En blede mensen. Prachtig.
1: Op squallen dan ik als we weer omkomst?
3: Ja, abnormaal. Hoeveel?
1: Ja? Vertel, hoe gaat dat dan?
3: Ja, iedereen feliciteren. En nooit de wedstrijd om je heen. Ja, dat is op een keer veel dan.
1: En je krijgt dan natuurlijk dat gouden klokje. Zou dat bij Jim ook om een pols, Joert, of?
4: Nee.
1: Nee, waar is het dan?
4: Thuis nog.
1: Thuis. Heb je hem wel eens omgaan?
4: Nou, bij de huldiging heel even, maar van de rest nog net echt volle omgaan, nee.
1: Van letter?
4: Ja, van letter.
1: En die villa, waar is die bedaren?
3: Die zit je nou.
1: Ah, maar de oude hier, waar heeft die stien?
3: Oh, in het Keertsmuseum.
1: Keertsmuseum, net bij hem thuis even een paar dagen?
3: Nee, even is het nieuw voor.
1: Ja, nee, daar heb ik gelijk in. En wat zullen we Joert aan doen? Want je bent natuurlijk eregast, je bent van de morgen ophellen. Wat is het plan van Joert?
3: Zullen Stiers weer naar de winst?
1: Ja, zit dat erin?
3: Wow. Ik vind het wel.
1: En hoe geven ze, hebben ze trouwens ook nog een pep talk jong van de morgen?
4: Nou, net een hele pep talk of zo. Als ik gewoon lekker keert, dan kan ze heel lang komen. Dus,
1: dat vind ik een hele goeie. Als maar lekker keert, ontspan. Je zit er ontspannen nu. Dit wordt een prachtig mooie dag. Dank u wel. Succes, jongens. Nou ja, succes. Geniet je ervan. De winnaars van Vlienier, Harm. Ja, ze zitten hier relaxed erbij. Dat ze Vlienier wel oorswest hebben.
5: Ja.
1: De patoren gaan nou onderwijs. Dus dadelijk, nou, het keertje op Njoggenoeren is er de eerste slag. Maar wij gaan dadelijk eerst nog een slag terug wommelzinnen. Dus ik kom dadelijk vast nog wel even bij daar weer om.
5: Ja, je hebt Skikkeljaars. Nee, we hebben daar een wommels. Jantine Weidenaar.
6: De media van de morgen.
5: Nou, eerst de orenzaken, want de FIFA is wat om te doen.
7: Jazeker, ja, het is wel diep wat om te doen, liet het wel. Maar ja, voorzitter Gianni Infantino van de FIFA, broad voetbalboen. Het nevens Britse media een crisis oerlees plant voor Joert. En de top van de broad voetbalboen zou in Marokko bij mekaar komen om te lezen door de opscore die het ontstien is. Hoe het intussen skrast, de investeringsplan voor het WK. Ja, hij wordt er joch een deals verkeerpje, zo de miljarden mee ophellen. En hij dacht ik nog van, nou, dan die landelijke boen, die zul ik even.
5: Die
7: hebben we mij. Die hing ik even 20 miljoen in het verschiet.
5: Ja. He,
7: dus die lak je ik zou wel mij. Maar ja, daar heb je een heel soort verzet, het Sien Verzels. Onder hoor ik voetbalboen UEFA en de KNVB ik. En die spreken nou ik van een vertrouwensbreuk met de vastzitter. En landen like als Servië, Zweden en Wales, die lutsen manje hadden stiepen in voor de herverkiezing van Infantino Takamir. En hij wie dus de belangrijkste kans had bij die verkiezing van maart 2022. Maar
5: wie?
7: Ja, nou ja, hij heeft hem nou behoorlijk zelf in de vingers snijden. Ja, hij dacht van, ik zie hier even wat financiële winst uit slepen. En, maar dat is hem dus net slagen. Dan ik nog Oornijs, het onder jongeren bekende YouTube-kanaal 101 Bars. Ik hier er nog neer van Jette.
5: Onder jongeren, zei hij.
7: Ja, daarom zit ik hem er even bij.
5: Wij zijn een jongen, Fijk. Dat is de keiharde conclusie.
7: Ja, maar dat is een YouTube-kanaal van van de publieke omroep. En dat leidt nou onder vuur van de politie en Stichting Kijkwijzer. Want na een melding van een burger wil de politie een video offline helje litten. Want daarin wordt een uniform broekt om geweld te verheerlijken. Oh. Die burger die hier contact opnam, want hij zei: ja, er is een videoclip met een rapper, met een bivakmutsen op. En die kreeg ik dat hij alleen nog op wapens vertrouwt. En daar is dus ik een politieuniform voor broekt in die videoclip. Er is, ja, hij is intussen al wel. Het is misschien wat led, maar hij is al 4-4 online. Maar de politie zei: ja, wacht even, we hadden toen wel taststemming voor jou, maar er waren wel betingsten bij. Het zou uniform zo broekt worden om beroepsmogelijkheden voor kanserme jongeren in kaart te brengen. Nou, die had het broeken van geweld. Mijn wapens had er zeker net bij. Misschien shot de jeugd dat Sjenburg wel als een.
5: Als een kans.
7: Banen van inkomsten. Ja. Maar de politie wil nou dat BNM Vara, want die ging dat YouTube-kanaal, de beelden van net helpt. We zijn bezig om de beelden offline te krijgen, maar dat is op zich niet makkelijk. Dus het is voor mij bijzonder.
5: Nou ja, net zo makkelijk is het op delete drukken.
7: Ja, liek het mij ik.
5: Nou goed, het zal ook wel verspraat wijzen natuurlijk. Nou ja,
7: hij staat al 4-4 online. Ja. En hij is heel vaak besjoen. Dus,
5: en kopieert en weer troppeleert.
7: Ja, dus dat zal dreig worden, maar het is ook het signaal. Was dan, juist.
5: Zo is het ook weer. Het aantal reënie in Friesland is daar dan hier een explosief aanname. En ook het aantal onriedings. Het is een groot probleem. En hoe maken we dan nog maar verder? Eerst meer door en we bellen straks ook nog een maasvogel waarom, ja? Want al die mensen die horen het appenwest, blow bij de telefoon in de buurt. Eerst muziek van Maroon 5.

0: Maroon 5 en What Lovers Do. Ja, het aantal reeën in onze provincie is de afgelopen 24 jaar explosief toenam. En ja, als het aantal reeën toeneemt, dan neemt ook het aantal onriedingen flink toe. Dat zijn er duizenden in het jaar, alleen nog al in Friesland. En dat moet wat ondien worden, maar ja, hoe dan, hè? Jacob Zwart is voorzitter van de vereniging Het Ree Friesland en een coördinator bij de faunabeheerheenheid. En die leidt uit dat het al onredelijks rondbrengen bij het juistijstige beleid maar net zo eenvoudig is.
1: Dat is wel lastig. Preventieve maatregelen nemen wij het. De provincie Friesland heeft natuurlijk beleidskaders vastlijn. En de provincie Friesland die zei we willen net meer dan 400 onriedingen per jaar in Friesland. Maar we zitten op dit moment qua onriedingen zitten wij elke keer tussen zo'n 150 en 1000 onriedingen. Dus we zitten op het dubbele. We kunnen net alles oplossen met preventieve maatregelen. Dus het mooiste zo wijzen dat ze we gaan bij elke dik een steklon zetten. Maar ja, dat is natuurlijk een utopie. Dat werkt niet. Dus dat betekent dat je ik wat vreegie maakte van de burger van, in het boetengebied wat minder hut rijden, hier en daar borden deelt zetten. Maar ik bijvoorbeeld stekjes bij vuilbaans, dikkenloos en dergelijke, kan dat gewoon helpen, die preventieve maatregelen.
2: Want wat doet wat minder hut rijden? Waar hebben we het dan over? Of wat voor snelheden?
1: Ja, nou, als het juist een heleboel gemeenten in Friesland hebben hun boetengebied de laatste jaren alwaardeerd van 80 naar 60 kilometer. En dat doet al heel wat. Want als je je voorstellen, op het moment dat je 80 kilometer riest en er stapt ineens uit het niets een redendik op, heeft men een hele lege reactiesnelheid. En op het moment dat je 50 of 60 riest in die boetengebieden, ja, dan heeft een volle hogere reactiesnelheid, of heeft meer tijd te reageren, en dan krijg je minder onriedingen.
2: Ja, je had dus ook beheer. Hoe ziet dat beheer eruit, idealiter?
1: Nou, idealiter, hoe ziet dat beheer eruit? We horen dus met die stellingen. Daar komt dan een bepaalde hoeveelheid bokken, gaat en kjellen uit. En we onder hand van die hoeveelheid tellen kist een mortaliteitsberekening maatje. En die mortaliteitsberekening die houdt in dat deze kist van, hey, ik heb zoveel gaten, hoeveel onwas krijg ik dat hier? Nou, en onder hand van het aantal onriedingen en die oren hoeveelheid val wil, kist ze van, hey, ik neem maar wat in een bepaalde WB, komen er 100 bij. Nou, dan hindert het ik niks als we 100 of 90 zitten. En als je dat zei, er komen maar 50 bij en we gaan 150 zitten, dan gaat jouw stand naar onderen.
2: Want als zitten is wel de meest realistische oplossing op het stuit.
1: Ik vind de meest realistische, eerst is het preventieve maatregelen. Maar we zorgen gewoon, ik landelijk zien dat die preventieve maatregelen net oorwanden binnen. Ja, en dan komt op een gegeven moment ik op beheer en dat is shit. Ja, dat is gewoon zo.
2: Ben ik een soort meester die zegt van ja, maar dat is dieronvriendelijk, dat was net wan. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind het helemaal net dieronvriendelijk. Ik vind het zelfs heel diervriendelijk. Want mag je je voorstellen dat er een ree op een dik staat, die wordt omreden. En hier lijsten bij Pieters Berm winnen er twee voor. De ene wie deed en de oren het nog een dag omkreupelen voordat we hem vonden. Als je dan naar dieren leidt, dan is omreden van reeën. En vervolgens ik nog dat ze gewond binnen en voordat ze vinden, dan is dat dierenleed is volle grutter dan als je zegt van hey, we hebben een kogel en daar staat een ree en die hebben we uitselecteerd. Dat je zegt, die gaat eruit en bom, hij valt om, het hetzelfde net murken.
0: Ja, de reeën dus in uw provincie. Een groot probleem en een antwoord had Jacob Zwart dus eigenlijk nog net. Voorzitter van de vereniging Het Ree Friesland. Aanzien het Frieske Nijs.
3: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De oergang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
4: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus ja, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
3: Dit weekend in Frieslanddok, stil aan de overkant.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is hier met de tour Jalven Jonno. Het Nijs uit de provincie. Hier is Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Troch de peertiert en de grutte populatie binnen er op dit stuit meer onriedingen, maar reën in Friesland. Ze binnen er ouder een weekend op de provinciale dijk bij Appelskeer twee reën onrieden. Deze mannen binnen de reën minder oplettend omdat ze op ziek binnen naar Wiefkes en McCall verjaaien uw territoria. Voorzitter Jacob Zwart van vereniging Het Ree Friesland en hij is coördinator bij Founderbeheer in het Friesland, pleit het voor een lietser meidje van de reën populatie om de dikken veiliger te meidsen. Maar meestal kan zelfs de risico's op een onriding lietser meidsje toch in boetengebieden net te hutten rieden.
1: Als je voorstelt op het moment dat je 80 kilometer riest en er stapt ineens uit het niets een redendik op, heeft maar een hele lege reactiesnelheid. En op het moment dat je 50 of 60 riest in die boetengebieden, ja, dan heeft een volle hogere reactiesnelheid of heeft meer tijd te reageren en dan krijg je minder onriedingen.
15: Ik heb eerst een test, jongen, Harm, het verschil tussen 30 en 50 kilometer.
0: Dat is enorm, hè?
15: De remwei. Ja. Dat is echt gigantisch. Dus daar schrikst van. Dus ja, deze man heeft denk ik wel een punt. En op de Gerbrandiwei in Ljouwen is juist een vrouw op een fatbike verwoenen rekken naar een onriding met een auto. Neffens jong riet de fatbikester troch reed lacht wanneer een botsing net vatten kon wie. De vrouw bedaar mijn hudde klap op de dik en mast naar het ziekenhuis. De auto rekken sadanis concierge dat die futsleep worden mast. Twee ploegen van de brandwacht van Beesterswerg en Oertrup ben oproepen om te helpen bij de grote natuurbrand in natuurgebied bij Verraai. Die brand ontstie een manje. Intussen is meer dan 1,5 kilometer natuur verlengingen. Het blussen door het onzeker morgen hier. En er worden verskate blushelikopters van Defensie inzet om het vuur te blussen. Wordt verder Jan-Willem Zwart waarom een beroep dien is op de Friese brandwacht.
16: Er is een beroep dien op extra inzet en landelijk wordt dat zo regelen dat dan dingen de provincie of de andere provincie inzetten kan. Maar daarbij komt ook dat wij in Friesland hebben speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen. En die bosbrandbestrijdingsvoertuigen die hebben ze net in elke provincie.
15: De brandwacht van Ljouwert, de Bizzo, hè, waar juist de Joen oproepen voor een skipsbrand onder Noorderplantage in de Prinsen Tuin. Een keer op locatie die blikken dat het geen brand wie, maar dat accu's aan boord van een cruiser vissen te warm worden wien. De brandwacht had de accu's loskeppel en in een baklijn. De situatie is veiliggesteld en de boot is ventileerd. De rekken net één verwoenen bij het incident.
0: Dankjewel Feike, meer nijs, altijd te vinden in uw zep en nek op omroepfriesland.nl.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
3: Hielke, kom van die bank af. De wal je vlog bij de rutten op.
4: Hydrauliek slaan kapot. Grijdanus, Wezen, mag het is een vlot.
5: Savol op locatie mooi de bus, als in de werkplaats in Wezen.
4: Grijdanuswinsum.nl.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
8: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Voor elke reclameuitering. Kompas.frl.
7: Pak je koffie, bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.

0: Friesland van de Moor.
1: Mijn Harmwijstra.
2: Zemmer in Friesland.
3: Nog een liedje aanhoeren is dit Friesland van de Moor. Vooral die mensen die de Dutje Maasvogel naar onze studio stuurt. Hou de telefoon in de gaten, want een van die Maasvogels bel je waars waarom. En die gaat er van terug met die mooie prijzen. Daarin ik de Fiskerspet van de Omroep Friesland en hoe die Fiskerspet prutsen. En goed, op deze waars die hebben wij er weer in verstoppen. In de provincie die leidt ergens verzieden. Hint nummer 1, want ja, je moet wel op ziek naar dat ding. Hint nummer 1 komt eraan, snek gewoon. En dan kist die wordt op ziek naar zijn Fiskerspet ergens in de provincie. Eerst maar eens even waarom naar Wommels, naar uw verslagjouwer Jantine Weidenaar. En dan haast om Jochen Oeren begint de Freule, de belangrijkste keerswedstrijd van jongens. Maar voordat het Sevier is, is er altijd een hele ceremonie. Hoe vind je bezig daar?
4: Ja, we hebben de ceremonie nou krijgt hand bij het standbeeld van de Freule. Dat is vanzelfs de oprichter van deze keertspartij. Begin Jontje 100, het zij het betocht en vooral financiert. En er staat midden in Wommels op de Terf, zat dat dan hier heet. Een standbeeld van haar en neffens traditie is er eerst heen. Dan wordt in optocht naar het Taron, Vaandel voorop, het korps voorop. En dan worden er bloemen der line. En dan wordt, ja, dat heet dan de Freule tune spelen. Voor de mensen die net helemaal bekend binnen. Mooi, de tekst. De melodie die kennen elke nieuwe wel, want dat is It's a Small World After All. Er is dan een orentekst op bedacht en dat is zo'n hier en daar al ja, de Freule tune. Op dit stuit zijn we weer onderwijs. Mooi, het korps en de hele optocht. Onder oor ook alle balkeerders. Jonge band die joert, nee, net balkeerders, de blokjerinners, moet ik zeggen. Die joert, nou, best wel een belangrijke taak. Dus even zien dat ik even maar hier van haar praten kan. Dames, ja. Hebben we wat nog?
5: Ja.
4: Ja, ja, wist al wanneer je op moest van de eerste keer?
5: Nee.
4: Wat nou net? Is de eerste keer dat je op Freule binnen?
5: Ja.
4: Spannend?
5: Ja.
4: Ja, dat dacht ik al inderdaad. Want er komt net een heel soort uit. Dus de zenuwen die binnen aanwezig. De jongens in familie die weer wat masker, denk ik. Jongens, heem er wat nog die?
6: Ja, heel erg.
4: Ja?
6: Ja.
4: En wat vind je het leukste, Joort? Wat was de eerste zin in?
6: De finale dwan.
4: De finale dwan?
6: Ja.
4: Wist al als het dwan moest?
6: Nee, dat ben ik, maar ik hoop het wel.
4: Ja, maar is heel goed in best dan, hè?
6: Ja.
4: En wanneer moest je van het eerst het veld op? Wist dat al?
6: Ja, met 10 al.
4: Met 10 al? Op het Grutteveld of op het Bijveld?
6: Bijveld.
4: Nou, ik zit zo goed in best dan.
6: Ja.
4: En dan shock die bij de finale.
6: Ja, lijkt wel.
4: Dat komt helemaal goed. Ik bots ondertussen bij een fotograaf op. Ja, het is een drokte hier, Harm. We zijn hast bij het Keertsveld. Dan wordt er nog het Friesk volkslied spelen. En dan, ik zal even op de klok zijn, hè. Nou, ze hebben nog een goede 20 minuten. We zijn betiend, Joort. Jochen Oeren, dan wordt het je last in. Dan wordt de eerste balslijn.
3: Ja, denk er maar om al die batsingen daar in de Wommels. Jantine Weidenaar, Tiergetank. De Freule die begint dus aan om Jochen Oeren.
1: Van de eerste onderleerste slag.
0: De Freule in Wommels.
3: En die Freule is de hele tijd te volgen hier bij u op de radio. Want mijn Jochen dan is Simmer in Frieslander. Online is het ook te volgen in de liveblog. En op televisie beginnen we om 12 uur met het live verslag dus van de Freule in Wommels. Dan eerst maar eens even in het waasje. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
7: Ja, een hele goeiemorgen.
3: Hoe liep het? Hoe starten we deze dag?
7: Nou, we starten de dag nou. Maar ik krijg nog even hem wat bewolking een oeren verliezen. Maar dat is uw provincie eigenlijk over uitlutsen. En nu zitten we weer volop in de zinnen. Nou, dat bloedt net zo. Hè. We krijgen hier een mix van wolken en zinnen. En het zal op de meeste plakken eigenlijk wel droog bloeien. Nou ja, Just Jong, hier hebben we toch lokaal even wat buikens die het oeren lutsen. Bename in de zuidwesthoeken. En Lemmer, daar is wel wat van. 2,6 mm op een Lemmer. En Laaksem hier ik 0,6 mm. Zie ik nog wat klappen tong erbij. Grauw hier 0,2 mm. Maar nee, de dikste buien bit al wel in Grijnsland vallen. Maar in een rode school 13,4 mm daar. Ja, dus die buikers die stellen net een heel soort voor. Dags een peer drip. Jerk op het veen. Jereveen een peer drip. Rijnwetter. En meer stelde het eigenlijk net voor. Wat we er wel bij hier. Wie dat er Wien uiteindelijk omgeen naar het westen. En dat hien we wel even neder. Want zo konden we de ruutneemtje in de koreep zetten. Ja, al het net. Net echt al kwallen. De temperatuur, de minimumtemperatuur, wie dan ik heeg al rond de nacht. 20,2 op de Waadeiland, 20,8 in Dwaim. De pijn die het krek net een tropen nacht. Daar is het kwik wolkrek even onder de 20 graden scherpen. Njochentje kom en njochen der. 20 en heel de werd in grauw. 21,8 als minimumtemperatuur in Laaksem. En in het zuid-eerste voor het Beveensje, Bakkeveen, 18,7 en Siegerswolde. verwacht ik 18,2 als minimumtemperatuur. Nou, dat zal de komende nacht echt wel een stuk leger uitpakken, verwacht ik. Maar eerst, Juwet, een mix van wolken en zinnen dus. Een stevige wind uit het zuidwesten, matig, want krachtig. En die helpt ik boppelan de komende uren nog wel even wat aan. Dus we trekken echt vlegerig. Windpoesters ben eventueel nog mogelijk in het noordwestelijk kustgebied. Dat ben, ja, windstitten van boppen de 50 kilometer in het oeren. Dan spreken we officieel van windpoesters. En de maximumtemperatuur, ja, wij de man die het hebben, een 22 graden. En in de media 23 rond 24 graden. Nou, en jongen, en vannacht... Oh, sorry, wat woest het is.
3: Nee, niks. Ik zeg, hoe komt het jongen dan?
7: Ja, nou, jong dan hebben we... Dus ja, wij de jong die het is nog zo'n 21 graden. Dus dat zakkert dan heel stadig gewoon aan. Boppelan, dus zakkert de wien, wordt het echt wel minder. Maar in het kustgebied zil de steenbloe en mijn brede opklaringen hebben vannacht zo'n 15 als minimumtemperatuur dieper het laan in. En op de waterland een graad als 18.
3: En hoe beginnen we morgen hier dan?
7: Nou, morgen dan zetten we dus wel vrij nog helder uiteind. Zeker in het zuidoosten van de provincie. Maar er komt ook al wat meer bewolking opzetten vanuit het noordwesten. Wij, ja, dat het alles te krijgen met een hele zwakke steuring. Die ze nou dan niet in het eerste pad van de dij oerloekt. En dan letter op de dij hebben we er nog een steuring achteraan. Die zal dan schienlijk al wat rijnwetter vallen litten. Die eerste steuring, dan gaat het echt vooral om wat bewolking. De meeste zinnen verwacht ik dan ik in het zuidoosten van de provincie. In het noordwesten, daar is toch wel wat meer bewolking aanwezig. Daar verwacht ik dan ik een maximumtemperatuur van zo'n jochentje of 20 graden. Die hebben de provincie een 21 graden als maximumtemperatuur. En daarbij is het een stevige wien ek morgen. Uit het westen waai eerst matig rondkrachtig. En ik dan wienpoesters in het kustgebied. En letter op de dij wordt er wat meer noordwestelijk. En dat zwaagt er ik voor dat er dus wel echt wat koelere lucht op ons aankomt. En dat die temperatuur dus echt een stuk leger uitpakken als de oorronde dagen. En dat het dus weer even wat noffelijker onfield haren.
3: Ja, dat is heel oorwaar. Horen we die temperaturen de dagen de nijden echt?
7: Nou, eigenlijk net. Op vreed, dat wordt dan ik nog wel een prima dij. 21 of 22 graden als maximumtemperatuur. Daar zit op vreed wat stapelwolken en wat zinnen bij. Het liep het dan ik een stuk kalmer te wezen. We komen onder invloed van weer een nijhege drukke gebied vanuit het zuidwesten wij. Smiet dus op vreed nog een noordwesten wien op die dan zwak is. Maar op sneur dan scoot het hege drukke gebied stadig om verder. En dan komen we alweer in de zuidelijke streming. 24 rond 26 graden dan als maximumtemperatuur. Dus de temperaturen die rennen eigenlijk alweer op snijden. 24 rond 26 graden. Maar dan mogelijk een spatje rijden. Dus ik verwacht je dat de snijden wel weer brotsig voor in de zeil. En sneur dat weer een prima simmerdij wijze zeil. Dus ja, die simmer, daar hebben we voor eerst nog net oude harm. De komende dagen wel een liet dipje in de temperatuur. Maar qua rijnwetter hoeven we voor eerst nog net wat serieus te verwachten.
3: Tjitske, dankjewel en een offerke dij.
7: Hey, een mooie dij verder.

0: Ja, bijzonder noemer wat eer opnaam waard van het 100-jarig jubileum van de Vreule. Toen tochten wat muzikanten uit Wommels en Omkrieten. Waarom zongen we net een Vreule noemer meidje? En zag hier de bandtek Why Not en Vreule Jerres.
1: De Maas!
0: Nou, Fijke, we hadden weten, een heel soort mensen die ben er weer hier een betier bij.
2: Dat wil maar binnenkomen, de reacties.
0: Ja, de vogel die vlijn werd, want die hier even een schotje op vakantie geweest. Joost, heb je er ook al even op de redactie, maar...
2: Ja.
0: Tussen alle meegen terug, de vlijn er weer.
2: Ja, kerstien het aantal reacties toch vernemen, dat we goed beharken we op radio.
0: Ja, dus dat is heel mooi. En dan is het altijd nog voor u weer een verrassing. Waar dan die maasvogel wordt? Nou, we hadden hier Ruud gepikt en dat is Greet Couperus. Dus Greet, goeiemorgen.
3: Nou, goeiemorgen, ja.
0: Ja, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen. Ja.
0: Lokwinst,
3: nou, want... ik heb wel fris praten, hè. Ik kom met Ichtenbrege, dus ik ben fris.
0: Ja, maar doe best nou net in Ichtenbrege.
3: Nee, wij zijn nou met de camper in Elburg.
0: Op vakantie even?
3: Veluwe meer, ja, op vakantie even, ja.
0: En ik
3: wij zijn eigenlijk altijd hebben vrij, nou, we zijn pensionaris.
0: Oh ja, ja.
3: Dus dan heb je eigenlijk altijd wel wat vrij.
0: Nou, en is wat mooi in Elburg?
3: Ja, prachtig, prachtig. Krek langs het Veluwemeer aan. Nou ja, dat is gewoon altijd een hartstikke mooi, vind ik. Wetter trekt altijd, nou, daarvoor ben je toch ook een beetje fris, vind ik.
0: Ja, het is altijd mooi, de wetterkant en het wetter, hè?
3: Ja, wetter is altijd mooi, ja. Ja.
0: En in Elburg hard kiezen dus ook Omroep Friesland, heb ik in de gaten.
3: Ja, ja. Maar erin heb ik altijd een oortje van Omroep Friesland. Dan weten we weer even alles.
0: Ja, dan ben je even op een hecht. En dan
3: ben
0: je dus,
3: even op een hechte.
0: Jij de Maasvogel voorbij komt en denk je van, nou, laat me eens een briochtje sturen.
3: Ja, laat me eens een briochtje sturen. Ja, dat dacht ik, ja.
0: Ja, ik maak die lokwensje, Greet. Want dat is dus de lokker, dat is de Maasvogel van Joord. Ik ga je een thermoscanner, een t-shirt of een aaiwekker voor die.
3: Een thermoscanner graag.
0: Een thermoscanner. Nou, daar doen we direct nog een viskespet en een tattoo en een zinnebril bij, want het is simmer in Friesland.
3: Oh, nou geweldig. Dankjewel.
0: En wens ik jij nog een hoffelijke vakantie.
3: Ja, nou, dankjewel en insgelijks.

0: Multifleurig Soul Sister en The Way to Your Heart. Het is 6 minuten van Johan.
1: De Fiskerspet.
0: Ja, die Fiskerspet die had Great Credo om in ons prijspakket. Maar die Fiskerspet leidt ik ergens weer versieden in de provincie op deze waardje. Doe ik eens hem fine, maar ja, wij willen meestal wel een beetje nou, helpen. Want anders is Friesland wel heel groot om zo'n Fiskerspet te vinden.
2: Onlezing.
3: Ian.
0: Hij is wel vrij cryptisch, Fijke.
4: Nou, ik ben benijd.
0: Wat Oerland denkt, kiest de langste route. Nou, dan wist wel wat te leiden. Diana is direct in de studio. Die wil ook al een prijs winnen van de morgen.
5: Ja, ik weet het antwoord al. Dat heb ik toevallig lezen. Dus ja,
0: maar ik vind hem wel dreig, hè. Wat Oerland denkt, kiest de langste route. Want denk daar maar zo naar en dan kiest de paard en dan kiest hem vinden.
5: Ja, ik moet even nooit denken hoe dit dan inderdaad in uiteindelijk het plak. Ja, nou, ik vind het wel een regen hier.
4: Ik weet de oplossing net, maar ik kom er net uit, hè. Ik kom er net uit.
5: Nou, maar dit is onwezen, kom ik er nog net uit. Nee,
0: daarom jou in de rin van de dijk meer onwezen.
4: Oké. Okay.
0: Ah, dus, nou, nou, één keer voor de mensen die het te trap hier. Dan mag ik wel in de goeie erbij pakken. Zo lees ik de oplossing voor. Dan ben ik hem kwijt, dat is ik. Daar zit er weer.
4: Ja.
0: Waar het Oerland drinkt, kiest de langste route. Nou, succes.
2: De media van de morgen.
0: De Frieske Maaskranten, Fijke.
4: Ja, ik ben er even over. Maar goed, efficiënt. Spektakel op straat en zomerse act in Feest en Sneek. Ja, de Ljouwerter Krant en Fries Dijblad die hebben beide foto's voorop van het spektakel on wall bij de Snitswieken. Het is net alleen nog op wettervercels wat er van alles daar gebeurt. Maar er is op een walskant is ik van alles te zien. Dus het zit er al heel feestelijk uit en zat er zien. Genoeg mensen die daar even in Snits even binnen voor een bezitten. Dan meldt het Fries Dijblad ik nog dat er een goed wien hier op komst is in Friesland. We hebben zelf ook al aandacht ontskonken van Friesland ontwikkelt hem als wienstreek. Door het verorderde klimaat kennen de wienboeren heel iets betere en meer druiven.
0: Druiven.
4: En dit hier ligt dus een bijzonder goed wienier te worden. Want er de komende weken niet misgeert.
0: Oh, dat kan al, hè?
4: Het kan altijd.
0: Als een Indiën wil al je dikke rijnbuien.
4: Precies. Nou, ja, meer wien, maar minder mensen. Want de Friese bevolking krimpt voorlopig heel langzaam. De eerste groot dulle houdt de kranten oer. De Friese bevolking is in de eerste helft van dit jaar een beetje ouderom. Even zien, we telden op de laatste dag van juni 664 en 86 inwenners. En dat bent er 120 minder als bij de eerwiksel. En vooral in Zuidwest-Friesland. Daar daalt het onder inwentertal al 6 man achter mekaar. De gemeente die het 300 ingezetenen verlen. Dus hoe dat dan krijg ik ken. Provincie die hier al verwachten, dat is een uitstrekte gemeente. Ja, het is een hele grote gemeente qua omvang natuurlijk. Ja. Dat een krimpgebied ontwikkelen is hoe. En het is wel bijzonder natuurlijk dat dat krimpt. Daar ben ik wel wat gemeenten die gaan erop. Fruitse zelfs, Frieske Maarden en Tietjerkstra Diel. Die groeien stevig erop.
0: Dit van een flinke stroomsteuring daar in Zuidwest-Friesland. Is er simmer in Friesland met Diana de Groot?
5: Ja, goeiemorgen Harm.
0: Goeiemorgen.
5: Ja, de Vreule die giet dadelijk los om Jochen Oeren. Dan vliegen de eerste bal daar over het Vreulefjeld del. We ben ik bij de Snitswieken. Alle omballings die daar te vinden binnen, want het loekt altijd een heel soort publiek vanzelfs. En de omwiezingen, ik jou er ik nog hier, dus misschien als Stella een krekt.
0: Dat is wel handig.
5: Krekt wat meer onhest. En de kist ik nog mooi prijspakket winnen bij Doch een Gooi. Dus ja, we doggen al die leuke zaken. En bloot ik hem wel lekker bij. Om te lezen slag van de Vreule doggen we verslag.
0: Een soort succes, Diana.
5: Dank u.
0: Fijke, dankjewel. En
4: ja, succes. Doei, Harm.
0: Morgen maar weer.
4: Morgen.
2: Krijg je allemaal in de mail?
6: Hij is vergees en hij is superactueel.
7: De nijsbrief van Omroep Friesland.
8: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
9: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
6: Crowdy Knowing. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor.
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
16: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de vierde persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
17: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
16: En tot zover het nieuws.
18: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
19: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
20: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
21: Hey Pieter.
22: Hey Johan.
21: Is dit het al yet?
22: Nee, wat is er aan de hand?
21: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van IJsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
22: Prachtig man, ik moet dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmandagen.
21: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
22: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
23: Nieuws, sport en muziek. De Freule in Wommels.

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Met excuus voor de kleine technische storing is het inmiddels 7 minuten over de klok van 9 uur geworden op 5 augustus 2026. En de liefhebbers weten wat dat betekent. Het is tijd voor de hoogmis van het jongemannenkaatsen in Nederland. De 124ste Freule wordt vandaag gespeeld. Traditiegetrouw in de prachtige kaatsarena aan de Gijns 2 in Wommels. Omroep Zilt is daar natuurlijk de hele dag bij met een groot team, deskundige verslaggevers, technici, redactie en ondersteunende vrijwilligers. En via radio, de app en op onze site doen we de hele dag live verslag van de wedstrijden, de sfeer en de historie van dit jaarlijkse kaatsfeest. Dus, vrienden en vriendinnen van de kaatsport, welkom bij deze zilte ochtend op woensdag 5 augustus. We zijn vanuit de studio in Franeker en vanaf het veld in Wommels bij je tot de laatste slagen van de finale. De techniek hier in de studio is in de bekwame handen van Tjerk de Woer en op het veld van Sietse de Woer. En dat is, voor zover ik weet, geen familie. We gaan zo meteen eerst maar eens even speerproeven, denk ik, in Wommels, want de muziek hebben we al gehad. Dus ik ga eens even kijken of onze verslaggevers intussen geïnstalleerd zijn op de drie velden die we vandaag volgen. En dan beginnen we bij het hoofdveld natuurlijk. Daar zit voor ons Hans Velkers. Hans, goedemorgen. Ik hoor inderdaad geen Hans, nee. Dan gaan we even kijken. Ja, precies. Ik hoor gelukkig Jan Bakker wel roepen. Die zit op veld 1, dus één veldje verder. En nou, die is paraat. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik denk dat Hans zeer ontinstalleerd is. Hij is hier al lang bij LTR. Koffie dronken. Zij is dik. De sfeer van de Freulenpartij. Mooi snel hierheen. En dan eerst even koffie drinken, installeren en de boel klaarzetten. Maar ik zit dus net in de arena. Dat is voor mij echt een heel wichtig punt van deze Freulendaai. Maar ik zit op de bijveld. En dat is wel nedig, want ik ben 43 per tour. En ik keer nooit alleen nog in die arena kwijt natuurlijk. Dus daarom hebben wij de bijveld erbij. Bijveld 1, dat doe ik. Jan Bakker. En daar hebben we de per tour een raad. Weidem, Zoon en Nacht. En toen Jochen, Kaas Nijman, Jelle Nijman en Harme Pasma, bekende namen natuurlijk.

0: van de belangrijkste partijen van deze dag op het programma. En hier die er alles voor weet, die het jongenskeers niet voor u in de gaten houdt, al jarenlang, is Alfred Miedema. En Alfred, toch is op het veld nummer 12, daar binnen de meeste task al gezegd, want daar moet het gebeuren, aasten. Alfred.
1: Ietsje in Huzem, jij in minuut?
2: Alfred, niet op de koppel.
1: Nee?
2: Maar
1: een goede start. Dan
3: Bichter. Ik ben er wel weer.
1: Ben ik er niet, Hans?
3: Hans Velkens is er.
1: En ben ik in de studio? Ben ik in de uitzending?
2: Alweer? Ja, goedemorgen Alfred. Ik hoor je wel nu op de koptelefoon net hoe je begon met je verhaal niet. En ik hoor op de achtergrond ook Hans Velkers. Die gaan we zo meteen even bezoeken. Jij hebt eventjes het woord, Alfred.
1: Oké, ik zit nu even jouw partijen tussen nummer 13, 14, Ietsje en Huzem. Ja, Huzem die keert ik met Luc Seren en Kieran Verenen. En het lijstnemende betoogstier een eerst voorsprong en jouw gelijk. Achlemtje en Rehoesteurens, 15, 16, daar staat het een spulvoorsprong voor het betoog van Achlem. Ja, die ik mooi dat om de prijzen natuurlijk. Er zijn heel soort kans hebben. Dan nummer 17, 18, Bitgemtje en Exmar. Ja, mijn collega zei dat er een soort mensen hier op het veld en het betoog van Bitgem had krijgen de eerste kregen en een skere twaaik. En dan hebben we nog Witmassum tussen Sint-Anne, beide in de prijzen daar onder weekend en daar staat het een eerste voorsprong voor Sint-Anne en 6-2 in punten voor Witmassum. Dus er is ik, van alle partijen is nog niks te zeggen. Ik denk Hans Velkens nou.
3: Ja, klopt. En ik zit inderdaad op het hoofdveld te zien naar de eerste Sars Petour. Petour 1 en 2, Itens en Wommels, de plaatselijke favoriet natuurlijk. Brian Fjouwer, Stiens en Ayem. Stiens de titelverdediger. Ze hebben dus verleden hier Woen. Deze keer dus in een oren samenstelling. Want ja, dat is gewoon de regel bij de Vreulen. Op het moment dat je dus de partij 1 keer Woen hebben, dan moet je dus daarna net weer mooi doen. Dus dat hoort gewoon automatisch in dat je dan mooi een open toe komen watten. En gelukkig is Tien Safier dat zij dus drie oren jongenskeertjes in het patour hebben. En de patouren 4 en 6, die ben ik los. De derby, zeg maar, Belsum, in mijn naam. Even zien wat de tussenstanden is. Dat is tussen de patouren Itens en Wommels. Nou ja, dat kan ik als wel een derby nemen. Er is het een eerst voor Wommels. Stiens tjen Ayem, daar is het een spul van Stiens. En Belsum tjen mijn naam, daar is het op het ogenblik eerst een geliek. Dus wat dat betreft, krek begonnen natuurlijk. En het is hier al aardig vol op het hoofdveld qua publiek. Ik zucht hier inderdaad een hele club uit Stiens die hier voor u zit. Natuurlijk een beetje het gevoel van verleden hier nog een beetje in het lief. Maar in ieder geval. Ja, en dan hebben we het over de kanshebbers. Alfred joeg het al even een beetje aan. Ja, welke toeren ben dan de grote kanshebbers? Nou, we hebben een heel soort. En eigenlijk ben er ja, een heel soort kanshebbers. Maar of we er dan draaien uit pikken matten, dan kunnen we eigenlijk wel zeggen dat Dron Riep, Thierre, maar Huns Luus en Bitgem, dat eigenlijk wel toeren binnen die het echt kanshebber binnen. Dus wat dat betreft, ja. En verder binnen er inderdaad een heel soort orenpatoeren. Die komen we natuurlijk in de Rin van de Duiveltje in. En daar hoor Aasen volle meer.
4: Dit is de Kleischijf. I'm sorry that I gave you a bit of a scare. When you found me at the bottom of those stupid stairs. For the ambulance you barely had the calm to call. For the bloodstains that I had just scrubbing off the floor. For the Harry Potter scar you look at every day that keeps reminding you it might have gone another way. For how you worry about me more than I would want you to. For endangering the future that I promised you.

0: curb. No, I'm not going anywhere. Well, I'm still here.
1: Nou, mooi begin van deze ochtend. Deze vroege ochtend, dat was Tim Dawn, de kleinschrijver hier bij Omroep Zilt met I'm Still Here. En dat zal ongetwijfeld ook gelden voor onze verslaggevers, Hans Velkers. Hans.
2: Ja, inderdaad. Wij zijn hier en we blijven hier tot de laatste slag om ta. En we zitten te zien naar die eerste saus per tour van de list natuurlijk. Iten zijn Wommels 1 en 2. Er is het op het ogenblik een spul voorsprong voor het per tour van Wommels. En het is natuurlijk wel grappig om te zeggen, 24 Elien, woen, Wommels het hier. En ja, die man die ben je natuurlijk, kijk, stuurt ik een heel stuk van in de krant in de Ljouter. En dat is natuurlijk prachtig mooi. Wommels natuurlijk mooi, de plaatselijke favorieten, Sitsi Jellema, Erwin, Evan de Jong en Zen Heutinga. Brian Fjouwers, Tienes en Ayem, die maakt je er ik een mooie partij van. Het is het partour van Ayem die het nou het eerst pakt. En daarmee een spul om hier nog wel in het voordeel van Stiers. Maar ze pakken, Ayem pakt het eerst op Sois Fjouwer. Kieven Sois, de derby, Belsum, Tjimmenaam. Belsum, mooie Jelke, Dirkland, IJs, Algra en Sjoerd Reitsma. En met name mooi Pieter Dalma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. Zij staan nog steeds in Liekwicht. Is daar nog steeds eerst een geliek. En Sois 2 nou in het voordeel van mijn naam. Dus het gaat hier gestaag. Ze zijn net op de helft van de partij. En we hebben de eerste bovenslagen hier. Sjoen, bal over de tribune hennen. En ik natuurlijk zit bal. Dus het begint al er aardig op de liek in. Hoe is het bij jou, Jan Bakker?
3: Ja, bij mij is het heel goed. Ik zit lekker in Sinti. We hebben koffie gehad, we hebben koeken gehad. Dus dat is helemaal goed. En ik heb het, wat ik kreeg in het begin zei, van toen ik hier vanmorgen heen naar zeg ik dat ik hier vlagen op het toer stier. En dat is wel een van de starten van mij, wat de Vreudendaal betreft. Als je naar Wommels rijdt, is het eerste wat je zegt, is even naar de toer. En geen vlagen erop. Dus ik heb even Freek hier aan de pomeranten. En daar was zijn dat. Vanmorgen, toen de vlagen op het toer zetten werden zo, brusten in twaan, helemaal kapot. Dus er is geen vlagen, joh. Dat is even een wetenswaardigheid. Maar ik zit hier voor het keertje natuurlijk. De patoeren zoon en acht raad in Weiden. En Weiden die zit hier voor dadelijk al een spul achter zijn raad. Maar Jelke Veldhuis, Jurre Duizendstra en Jente Wierda. Hebben jou het? Kaas Nijman, Jelle Nijman, bekende namen. En dan hebben we Pasma. Pasma is ook al een bekende naam in de keertswereld. Sien Haas, de Eendracht, maar Rowan Odolfi, Nick Helfrich en Ian de Jong. En daar is het 12 hier in het voordeel van patoer nummer Jurgen Jouwert. En we hebben patoer nummer 11 Balzet. Maar dat de broers De Boer en Alon Elzengaard, Sjerre Duzem, Jesse Moos, Rinder Dauma en Niels van der Wij. En daar is het 12 hier verreerd. Dus Balzet zit er maar 12 hier voor. Alfred Miedema.
4: Hey, index, hè?
5: Oh, deze partij wonen, dus die doet echt mooi natuurlijk voor jou. Om te prijzen. Harmen, Faber, Rupmer, Faber, Melle, Talsma, Tjern, Rehoesteun, Tjern, Witteveen, Wieberen, Tamminga en Nico de Vries. En daar staat het op dit moment. Fjouwers kennen eerst een verre partij van Achlem. Dus dat leek het erop dat hij naar de overwinning ging. En dan Bidgem, nummer Sontje, Tjern, 18. Bidgem natuurlijk, ja. En Bidgem staat een spul voor, mooi. Ja, een spul voor en twaggelijk in punten. En dan ga ik echt nog Wietmassum, nummer 9, Tjern, nummer 20. De uptoe van Wietmassum staat op, ik verliet je mooi eerst een gelijk. En de uptoe van Wietmassum staat op dit moment spul om de eerst voor. Dus er is nog niks van de zin. Beide partijen, beide partijen die keert ze goed. Ja, die strijden erom natuurlijk voor Joghurt ook in die prijzen te komen. Nou, we nemen even de uptoe van Bidgem. Ja, die had ik al een oude partij woon. En de uptoe van Dron Riepje, ik al 12 woon. Dus ben hier, kanshebbers. Er komt een keer, nee, de keer werd voorbij slaan, trok op toe van Exmara, dus daar is bloot het spul voorsprong voor Bidgem en een fjouwer voor Exmara.
6: Nieuws, sport en muziek. De Vreule in Wommels.

0: uit de onvolprezen jaren 80. Was dat Wauw Wauw Wauw met Man Mountain? En dan heb ik een vraag eventjes voor de mensen op het veld. Want Hans, ik lees hier dat er sinds de uitbreiding van de toeschouwercapaciteit 4500 mensen kunnen kijken naar het kaatsen in Wommels. Zijn ze er allemaal al?
1: Nee, dat is nog net het geval. Dat is nog net het geval. Want het is natuurlijk... Ja, alles is nog wat verspreid. Hè? Het is hier op het hoofdveld binnen de banken toch wel voor meer dan de helft bezet. Maar natuurlijk, daar ben ik nog een heel soort publiek binnen op een bijfilm. En dat ik bijvoorbeeld zoog naar de tribune hier aan de oren kant. Nou, die kan ik gewoon nog tellen. Daar ben Trije, Zoon, Jochen, Tolwe. 60 man zit er precies. Nou, en daar kan misschien wel 200 zitten. Dus wat dat betreft. En die oren tribune zeg ik, het is nog vrij rustig natuurlijk. Ja, je zoog gewoon wel her en der groepjes van de plaatselijke keertjes natuurlijk, die verzamelen zich wat. Die geven wat bij me kosten en moedig je desbetreffende patoer even op. Nou ja, en dan we dan zoeken naar de list 1 en 2. Itens in Wommels. Ja, het is toch wel het patoer van Wommels die er wat doorheen rent. Ze krijgt al spullen niks voor. Ze is ondertussen al uitbreiden tot traaien niks. En ze heb ik alweer een skin 2 aan de telegraaf hingen. Het oren Stiens in Ajem, het wie samen Stiens maar een spul voorsprong. En ondertussen komt Ajem echt wel weer om. Want het is der spulgeliek. Dus een beetje foutjes aan de kant van Stiens. En Ajem begint wat boven te slaan. En dat hoort automatisch zien dat je dan gauw weer bij binnen. Spulgeliek daar dus tussen de patroon Trij en Fjouwer, Stiens en Ajem. Nou, en die derby. Ja, die derby tussen Belsum en Menaam. De patroon 4 en 6. Het Wiese krijgt al dat het patroon van Menaam een voorsprong hier met spullen mee. Die is uitbreiden tot Trij en Mien. Dus mijn naam staat voor met Traumien Chin, de patroer van Belsum. Dat is de patroer 5 en 6. Jan Bakker.
2: Ja, die 4400 mensen die ben inderdaad dan, die ben verspreid. Maar ze winnen ik nog lang met al hier natuurlijk. Dat betekent wel dat het bijveld een aardig bezet is. Het bijveld 1 werd ik verslaafd van door. Daar zit aardig meestal omheen. Maar het bijveld 12 werd Alfred verslaafd van door. Dat werd de topwedstrijd natuurlijk verkeerd voor de ziel. Daar zit een heel soort meestal omheen. En dat stroomt aardig rond Tollevoer, Jelwingen, Ingenoer. Alle hier naar het veld daar. Want hier zit ben vooral de meesten die familie binnen. Even buurt te wonen. Meestal de buurt. Die zei even, nou de bijveld. Dan kunnen we zijn weer heen. Even een bak koffie, even bijpraten. En dat is de sfeer hier op dit moment. Maar dat wordt natuurlijk ik keerst. En we hebben zorgen dat patoer Raad, noemen Sam. Zijn patoer noemen Void, 8 noemen Voidem. Daar is een godsline, want Raad ik op de skinnetraai eerst. Dat is een spul en cycle dat Voidem de bal net verwerk ik gewoon in het perk. Daar toch Raad op de skinnetraai eerst komt. Maar Jelke Veldhuis, Jure Duizendstra en Jente Wiarda. En dan zullen we patoer noemen Jochen, Ljouwert. Maar de broers Nijman en Posma, Tjen Haas. En dat is de patoer Jochen en Sien. En daar is het wat spannender. Daar is het 12 hier in het voordeel van Ljouwert. En ik is 6 jaar van Ljouwert. En dan hebben we de patoeren Alwe en Tolwe. Balzet. Maar de broers de Boer. Die is die een traai hier voor. En Skinner 6 in het patoer voor Reduzen. Maar Jesse Moos, Rinder Douwe en Niels van der Wij. Gauw naar Alfred Mierba bij veel 12.
3: Ja, tretjen en fietjen, iertjen, huizen, ja, dat lijkt het nou een mooie partij te worden. Dat is hier het spullen gelijk. En 6, 2 in het voordeel van huizen. Achlem, tjen, rehoesteun, Achlem, Harmen, Faber, Rupmer, Faber, Melle, Talsma, tjen, rehoesteun, tjen, Wittefijn, Wieber en Tamminga en Nico de Vries. Het patroon van Achlem steekt maar 5 skinezen voor en 4, 2. En even mij, nee, de luidt een keertje. En dan heb ik natuurlijk nummers Sontje en Achtje. Bidgem, tjen, Exmara, Bidgem, Riemer van der Skaaf, Jochim Schaaf en Rowan Luimstra, Tjen Exmara, Rowan Verswinden Koopmans, Kiano Verswinden Koopmans, Stijn Veestra en destijds het spul om te eerst in het voordeel van Bidgem. Ja, ik en dan heb ik nog natuurlijk Njortje en Twijnder, Wietmassen, Jan-Willem Koepal, Niels Stoker, Iets en Tasje Bajof, Tjessentonne, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Kroondijk. En daar staat het Spullinglijk in. Ja, nee, het is het Spullinglijk. En zo is het waar voor het patroon van Sint-Anne. Hoor, ondersteun keert het. Ik denk dat ik door waar het vier wezen gelijk. Zo is het waar voor Sint-Anne. Dus die patroon ben onkoweren. We nemen even deze slag mooi. De opslager van Sint-Anne. Dat is dus Roelof Schuling. Die slacht de bal boeten. Brengt de stand op. Zo is gelijk. Spullinglijk en zo is gelijk. Ja, het zit gelijk natuurlijk. Ik hoor ondersteun. Heb ik Roelof Schuling een keertje natuurlijk. En ja, een geweldige opslager. De variatie. En voorin dan werd er zijn mansje ik wil te steen. Ja, nog even weer om naar het toe van Huizem natuurlijk. Nee, op toe van Achlen, maar ik zei, die staat 4 om en niks voor en 6 4. Dus het lijkt erop dat die partij als een heel snel ding is. Nou, we nemen nog even een slag mee van Sint-Anne. Dat is de rollerskulling op 6 gelijk, dat is ook spulling gelijk en 6 gelijk is het er. En dan komt er maar in orde en we zullen hij deze bal brengen. Hij brengt wel plat voor in. En oh ja, nou, dan komt de keer te leiden. De Riemerkaper kan keert voor een keer. Hij loopt tussen de middellijn en de voorlijn in. Ja, het is spannende partij, jongens. Dus ja, en er zitten zo wat mensen hier om het veld. En er is net een plakje op een bank, die is hier vrij. Dus het is hier leuk. Studio.
0: Ja, voor al deze mensen gaan we natuurlijk even kijken naar het weer van vandaag. Want vandaag starten we met wat meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog gelukkig. In de middag breekt de zon steeds vaker door en de zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan de Waddenkust af en toe krachtig. Bij temperaturen van 23 tot 25 graden voelt het een stuk aangenamer aan. Ook tijdens de nachtelijke uren is het wat frisser, dan zijn de minima ongeveer 14 à 15 graden.

0: Dat was Purple Disco Machine en As This met Beats of Your Heart. En daarmee gaan we weer terug naar het hoofdveld, naar Hans.
1: Ja, inderdaad, we zijn hier weer op het hoofdveld. We hebben gewoon gestaag teruggekeerd. En als we dan even zoeken naar de partijen, dan is het Wommels, partour nummer 2. Die heeft een hele mooie voorsprong van Skinnerfjouwer eerst. En vol dat de man van Itens mooi 6-2 voorsteen nou. Dus het eerste bordje is in de maak van de man uit Itens. Hessel Abels, Siberen strikken we daar en Hielke strikken we daar. De partouren Traai en Fjouwer, ja, die stienst in Ajem. Die ben op het ogenblik even in conclave. Maar de coach, Hermanne Midema, die is even in oerlees. Want het is natuurlijk, ja, stienst die begon heel voortvarend, maar een spul voorsprong. En ondertussen stienst ze vol spul geliek. En een 6-4 achterstand zelfs. Dus Ajem die, ja, die dendert aardig terug op het ogenblik. Het is spul achter mijn koor. En ja, nou de 6 alweer. Dus de kans dat ze Traai eerst pakken is vrij reëel. 4-6, belt ze met mijn naam. Belt ze mooi Jelke Dikland, IJse Algra en Sjoerd Rijtsma. Zij keert ze met mijn naam. Mooi Pieter Dalma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. Daar is het op het ogenblik een Traai om in je voorsprong voor het partour van mijn naam. En wol een 6-4, of 6-glik is het nou zelfs. Dus dat is altijd wel even leuk om misschien die slag even mooi te nemen. Nee, dat wordt het te lang. De JMA's natuurlijk volle meer hoe de Larden Kids van de meter had zien die het Belgische verdediging had op die 6-glik. En dan hebben ze dus konst om in ieder geval, als ze die kids behoren, om daar in ieder geval die Traai om 12 van te mooi zien. Nou, dat slag het inderdaad voor Belsum. Belsum Akater Traai om 12 van. Dus er komt weer wat spanning in die partij tussen de toeren 4-6. Belsum, zie mijn naam. Jan Bakker, hoe is het op het bijveld?
2: Ja, ik zit inderdaad op patroer bijveld nummer 1 en achter de hoofdscheidsrechter op de wedstrijdleader jaagt dan juist ik dat de eerste patroeren van de tweede patroeren al oproepen worden om zich leer te houden om te keersen. Dat betekent dat je de grote gotten ontstien bent in de wedstrijd. Patroer nummer 7, die zit samen met Skinnerfjouwer eerst naar achter zijn patroer nummer 8, Woyden, maar Jensen de Groot, Ruben Monsma en Daan Keetstra. En dan hebben we patroer nummer 9, Leeuwert, zijn maar de gebroeders Nijman en Pasma, zijn patroer nummer 10. Daar is het Traai om in. Daar zit een beetje spanning in. Is het was zoals Fjouwer in het voordeel van Leeuwert en Traai om in. En dan hebben we Balzertje Reduzum. En daar hier Reduzum krijgt de kans om iets te dwanen, iets rond te dwanen. Maar de man die de bal keerde moest van de keers, die stierde goed voor. Maar die bal die gaat tussen zijn handen terug. Hij hier de wand aan en ik denk dat dat zijn fout weer. Want daar mag hij geen grip op de bal. En wie de keers voorbij en komt het patroon van Balzert. Maar Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. Maar 4 van mijn in voort zijn de patroon Reduzum. Maar Jesse Moos, Rinder Damme en Niels van der Wij. Alfred en Miedema.
3: Ja, en die zit nou een hele mooie partij in te zien. Op het oefenen hier, Tjen Huizem, Ruben, Sitsma, Jorrit, Wolters en Janard, Sipma, Tjen Huizem, Luxeden en Kieram van Rijnen. Het eerste spel waar vrij snel pakt door Huizem, maar op het oefenen hier, dat komt heel sterk bij Veron. Op dit moment staat er 4 met 12 voor in eerste en 4 punt voor Huizem. De partij tussen Achlam en Rehu Steurend. Achlam, Harmen Faber, Rutmer Faber en Melle Talsma, Tjen Rehu Steurend. Witteveen, Wiebren, Tamminga en Nico de Vries op het oog van Achelam, dat Benderen de Matro en zij woonden de partij op 4 voor mijn niks en 6-2. En dan hebben we natuurlijk Bitchem, nummer Sontje, 18, ex-Mara Bitchem die op dit moment zit het spullingelijk en 6-gelijk, ja, een soort mensen hier om het houden en die wil toch, ik op het oog van Bitchem, die maakt hem de partij woon. En nou een geweldige sitbal voor ex-Mara brengt de stand voor haar op Traai om het waar. En dan heb ik nog Wietmassem, Sint-Anne Wietmassem, Sint-Anne, ik verliet hem op zoals gelijk dat eerst waar pak terug op het oog van zijn tonnen. Maar op het oog van Wietmassen kwam heel snel weer om. En op dit moment zit de Traai eerst een gelijk. Dus er is nou helemaal niks van de season. Traai eerst een gelijk en een schinnen twa. In het lege perk heb ik dus de betoeren Jim Herum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterbaan kregen. Tjen 22, Jesterlitten, Jesper de Jong, Jilder Balma en Jelle Wop de Groot. Die partij, ja, op het oog van Jim Herum, dat woonde de aanronde partij in Wietmassen. Dat waren in de herkansingsronde, of de eerste in de herkansing rond. Dus het betoefentje meer om dat natuurlijk. Ik mooi voor Juwet om mooi om te prijzen. Maar die partij is dan niks van de zijde. Die is krek los.
4: Je luistert naar de Vreule vanuit Wommels.

0: En terwijl de appjes hier binnenrollen in de studio van mensen die zich allemaal verheugen op een hele mooie kaasdag en mee aan het luisteren zijn, gaan wij na Kylie Minogue te hebben beluisterd weer even terug naar het hoofdveld. En daar zit, zoals je weet, Hans Welkers.
1: Etens in Wommels, ja, wie etens die een size in de hand hier en daar toch misschien een beetje bij komen koe in de partij. Maar daar het Wommels een stukje verstutsen en die het eerst pakt. En dat betekent dat er nou wel een behoorlijk god is. Fjouwerem hier in het voordeel van Wommels, partoer nummer 2, en etens dus, partoer nummer 1. Ja, en datzelfde, dat neigt een beetje bij Trein en Fjouwer, Stiens en Ayem. Wie het partoer van Stiens die dan Trein met voorsprong hier. En het is nou Ayem die een 6 jaar voorsprong heeft in het eerst. Dus wat dat betreft dan kan dat direct ik weer helemaal in likwicht komen. Ja, Stien is natuurlijk als titelverdediger mooi een compleet nijpertoer. Iver van Oosteren, Mart Roersma en Goffie Jensma. Zij ben mooi zien draaien. De aangewezen personen om Stiens te vertegenwoordigen. En zij ben natuurlijk ik al het hele jaar ik al op paard. Maar dan wel Stiens 2. En dan ben je op een vreule beer, zeg maar, Stiens zien. Omdat dus de winnaars van verleden hier dit jaar net mooi van willen. Nou, Ayem die slaat op dit moment op. En er wordt een keerslijn. Dus wat dat betreft dan Sevicien. Wat der aasen het eerst mooi binnen helle wordt. Maar dat dus in de volgende reportage. 4-6, Belsum en mijn naam. Ja, daar is het mijn naam. Die hier al een goede voorsprong. En Belsum is een beetje waar we omkomen. Daar is het op het ogenblik. Fjouwer om het 2. Tussen de partijen 4-6, Belsum en mijn naam. Jan Bakker, bij jou. Daar ben je misschien al partij nu, al net.
2: Ja, ik ben al schreeuwen, want de eerste partij hier is uit. En dat is de partij tussen Balzet en Reduzum. Daar ben de partijen Alwe en Tolwe. 4 meer en 6 gelijk van de schreeuwers onder u en van de studio. Maar ik ging natuurlijk eerst naar de partijen Zoon en 8. Raad, Jelke Veldhuis, Jurre Duizendstra en Jente Wierda. Jentje Wierda, Tim Woydem, Jensen de Grote, Ruben Monsma en Daan Keestra. En daar werd er even wat wisseling in het perken bij de opslag. En het partijen van Woydem is die misschien Fjouwer eerst naar achter. Maar op 6 gelijk wordt het toch Fjouwer om hier. Pak Woydem met de eerste in deze partij. En kunnen ze weer van natuurlijk. En dan hebben we de partij tussen Ljouwert, maar dus Nijman en Pasma. Tjen Haas. En die partij is, die weer wel redelijk in likwicht. Maar daar is nog het gaslijn terug, Ljouwert. Fjouwer om hier is het er, maar was zo is het in het voordeel van Haas. Dus misschien dat de hoogste ding, het kom ik in. We zullen daar wel, we praten je maas erbij, want we gaan gauw nooit Alfred Miedema bij Field van het 12.
3: Ja, en dan noemen we Stretje en Fitje en het betoel van Iertje en het betoel van Huizem. Het betoel van Huizem kwamen we om dat Fjouwer met draaien, maar het betoel van Ier, dat pakte eerst de eerste 4 wezen. 4 van met draaien stierde daar. En Fjouwer punt voor het betoel van Huizem. En dan heb ik natuurlijk Bitchem, Tjen, Exmar, Bitchem, nummerzontje, Tjen, Achtje, Exmar, draaien met waar stierde daar voor het betoel van Exmar. En 6 Fjouwer voor Bitchem. En dan nog een, ja, ik. Ik kan haast wel zeggen, een kreker, beide gelijkwaardige partijen, noemen ze niet, 20, Witmassum, 10, Sint-Anne. Dan staat het op dit moment Fjouwer met draaien in het voordeel van Sint-Anne. De eerste weer om en om verdeeld en Fjouwer 2 in punten. En dan ga ik krekloos de partij tussen 21 en 22, Tjimmerum, 10 Jesterlittens. En het eerste met de pak. Trok het bedoel van Tjimmerum. Het eerst hing van Tjimmerum en twaggelijk in punten. Nog even weer om naar die partij van Bitchem, Tjen, Exmara. 6 Fjouwer stierde daar voor het bedoel van Bitchem. Maar 3 om het 2 voor Exmara. De opslag van Exmara die stiert klaar voor zijn opslagbal. Tenminste, ja, hij zit nou klaar voor zijn opslagbal. Ja, op het oefen van even naar de oorpartij. Tjimmerum die dendert ik terug. Die pakt de eerste Fjouwer. Ik kon een telegraaf. Exmara. Die jongen, de bal wordt buitenslaan, dus dat brengt de stand in die partij tussen en Bitchem Tjen Exmara op draaien eerst een gulik.
0: En een van de mensen die ons appt hier in de studio is technicus Leo Boeters. Die is nu thuis aan de klus. Hij heeft vakantie, zegt hij. En hij wou heel graag een polka horen tijdens deze vreule uitzending. Nou, die hebben we uit de kelder gehaald. Tjerk is naar beneden gegaan, kwam weer boven met deze Crazy Accordions uit 2024. Hier is de RTT Polka.

0: Nou, de stemming hier in de studio zit er goed in. Friesland is wakker, Hans. Aan jou.
1: Ja, nou ik. Het is, je wordt natuurlijk altijd, je bent altijd een beetje betiederwekker op zulke dagen aan het PC in Vreulen. En ja, het is natuurlijk prachtig mooi om te zien. Hier de patoeren 1 en 12, die zijn nog steeds druk bezig. Alleen nog, het is wel zo dat Wommels in patoer nummer 12. Ja, die is wel bezig met waarschijnlijk het laatste eerst. Want ze staan voor maar 4 van 1 en 4-12 vol in het voordeel van Itens. Maar het is Wommels die daar dus een riante voorsprong heeft van 4 van 1. De patoeren Traien en 4, Stiens en Ayem. Het wie Stiens die daar op Traien en 12 en 6 gelijk het eerst pakte. Mooi een hele goede zitbal en daarmee pakten ze dus die 4-12 voorsprong. Ondertussen ook alweer een 4-12. Voorsprong. Dus het gaat naar een lietse dip van het patoer van Stiens. Gaat het nou toch wel weer een beetje beter. Nou, in de derby tussen Belsum en met name de patoeren 4-6. Ja, het is nou echt met name die het terugdendert. En na 4-12 is het op dit moment 4-12 wat onder telegraaf hingert. En de Farinse van met name die het op dit moment de bal wel lekker rekkert. Alleen hij zit ja, stief onder de rechterkant qua perk natuurlijk. En dat hoort in dat er de bal krekt onder de letterkant rekken. En daarmee de bal dus ik kweegong. Dat betje het skinnen 2 in het voordeel van Belsum. Jan Bakker, hoe ver is het bij hem?
2: Nou, we hebben 50 minuten kerst en we hebben middel 2 partijen nu en beide partijen op 4 van mien. Dat betekent dat de raad, patroon nummer zo en Jelke Veldhuis, Jurre Duizendstra en Jensie Viarda, die kinderen terug naar de tweede omloop, want ze winnen maar 4 van mien voor de schreeuwers. Sien Weidem, Jens de Groot, Ruben Monsma en Daan Keestra. Keestra, dat betekent, ik heb kreeg verteld dat Balzen terug is en Ljouwert, die stit ik al 4 van mien en skinnen 6 voor. Toen noemen Jochem, maar de gebroeders Nijman en pas met Sien Haas. Odolfi Helfrig, Helfrig bekende namen natuurlijk in de KS-wereld. En Krekkers de Nijmannen. En Niels van der Wij, een van de Jong bedoel ik, van Haas. Ik zal even zien dat die partij nu ook uitrekken op 4 uur. Want het weer eventjes die, dat er een ondersteuning liggen te komen, maar dreigen te komen. Maar nee, die bal ik het 4 uit. Dat betekent dat de derde partij hier uit is in 50 minuten tijd. Alle draaien op 4 uur. Want ik jou het wint op 4 uur en Skinner Soys. Dus je gaat naar de patoeren Volsgeren. Tjen Frensiet, Perk Ian, Massem Tjen Jobbegeer en Makem Tjen Huizeluus. En Huizeluus is hier van de outsiders. Maar daar werd Alfred Miedema alles van, want die zit erbij veel toa. En dat is dus jongenskeersenspecialist Alfred Miedema.
3: Ja, zeker. En die zit nou een hele mooie partij. Een partij tussen de patoeren, Tretje en Viertje en Iertje en Huizem. Ja, het patoe van Ier, dat pakte de vier weersten. Het patoe van Huizem komt weer om. Het zit op dit moment 5 om een 4 en 2 gelijk in punten. En nou, ja, warm overslag voor de patoe van Huizem brengt de stand op 4-2 in punten. In het tweede perk heb ik Tjumerum, Tjen Jesterlitten, Tjumerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman, Tjen Jesterlitten, Jesper de Jong, Gilderbouw. Maar Jelle Wop de Groot. En de, ja, het patoe van Tjumerum had het eerste spul onder telegraaf en Ekentwa. En dan een kreker natuurlijk. De patoe van Bitchem, noemers Sontje, Tjen Achtjen, Exmoire Bitchem, Riemer van der Schaaf, Jochim Schaaf, Rowan Lumstra, Tjen Exmoire, Rowan van Swinden, Keanu van Swinden, Koopmans en Stijn Veestra. Ja, Traai is niet links hier het er. En zo is nou voor Bitchem de patoe eerst weer om en om verdeeld. Ja, het is een mooie partij om nou te zien. En ik nog steeds 29, dat is Wietmassem, Jan-Willem, Kopal, Niels Stoker, Itzen, Tassa, Bajov, Tjesse Donne, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Kroonrijk. En die partij, ja, die partijen halen koor ik in evenwicht. Ja, het zit nou 4 racing gelijk en een 4 ja, 4 racing gelijk en 4 punten voor de partij voor Wietmassem. Ja, het om en om worden de eerste verdeeld. De Wutse voelstreden op dit moment. Riemer Kaper, die zit op dit moment kleef voor zijn opslag. Hij, de Lord en Keert neem ik aan en hij brengt wel achterin en weet Massem slaat uit en die wordt bovenslaan. De hengen komen nou een 6-2 aan de telegraaf voor de patoe van Wiet Massem te hengen. 4 is niet gelijk en 6-2 in het voordeel van Wiet Massem.

0: Nou, dat was Jan Smit. We gaan voor het nieuws van 10 uur nog één keer kijken op het veld bij de mannen.
1: We hebben een uitslaggever tussen de toeren 1 en 2. Itens in Wommels, 1 om 5 en 4 6. Wommels wint die partij. Ja, de partij van Stiens in Ajem. Gaat eigenlijk toch wel weer alle kanten op. Het is Stiens Wol die 5 om 2 voorsprong heeft. Maar Ajem krijgt nog ik wel weer maar vliegende zitballen van Jelle Rozier. Brengt dat toch tot een 6-2 voorsprong voor Ajem in dit eerst. Dus het is nog net gebeurd. De partoeren van Belsum en Menaam. Zij maakt je er toch misschien, ik wil er een beetje partij van, want Belsum komt er weer om. Het is daar op het ogenblik nog 4 om het draaien, nog wel in het voordeel van mijn naam. Jan Bakker.
2: Volskeren, patoer nummer 7 van de Sint-Frenzy. Niks aan de Telegraaf wat de eerste betreft. En dat geldt ik voor Massum zijn Jobbegeer. Steer ik nog helemaal niks aan de Telegraaf. En we moeten avanceren, maar ik ga het weer naar Makkum, Huis en Luis. Want daar is het op Zuidelijk. Is het toch een patoer van Makkum wat verrassend dat de eerste pakt. Haait eerst maar Klaas Dijkstra en Sam Groen. Die steent zijn hier van de favorieten. Huis en Luis, maar is geen eerst voor. Gauw nog altijd niet maar voor het meis.
3: Ietsen, Huizen, Tretje, Fietje, Vier, Wees en Gelijk zit het er. En dan heb ik de patoeren Tjemerum, Tjen, Jesterlitten. Dat is draai om en niks. En dan is geen het wapen Tjemerum. Bitchem, Tjen, Exmar, Bitchem. Het patoe van Exmar staat op dit moment 4 met draai voor. En is geen 4. En het patoe van Sint-Anne, Njootje net hoor. Er staat maar 5 met 4 voor. En even zien. 5 met 4. En niks, niks. 10 punten. Dus daar. Het leek erop dat het naar de 4 wees. Liggen, maar we zijn wachtjes, maar rustig. Oh.
0: Nou mannen, goed gedaan zo vlak voor het nieuws van 10 uur. De Vreule, Clara, Jacoba, Baronesse, de Vos van Steenwijk. Die zou trots op jullie zijn, de naamgeefster van deze kaaspartij voor jonge mannen onder de 18 jaar. Dit was alweer het eerste uur van deze Vreule uitzending. Volop zweetdruppels en spanning op de velden en sfeer bij het publiek. Dus we gaan na reclame, nieuws en reclame daar snel weer naar terug. Luisteraars, tot zometeen.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km/u, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het taljet?
7: Nee, wat is er aan?
6: We hebben wat nijs in bitgen op de sneus. We hebben nou de wielde van ijs met partij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man. Ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van ijs met daaren.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Nieuws, sport en muziek. De Freule in Wommels.
9: Ja, luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van deze Freule wedstrijddag vanuit het hart van Wommels, terug bij deze zilte ochtend. Nou, en jullie hebben het allemaal gevolgd in het eerste uur. De eerste uitslagen die rammelen binnen. Het zonnetje staat er prachtig op bij de Freule Partij. Het publiek stroomt toe. Strakjes 4500 mensen op drie velden te kijken naar de topkaatsen van allemaal jonge talenten. We blijven erbij tot de laatste slagen, zoals je weet. En daarnaast hebben we natuurlijk ook ruimte voor prachtige muziek, zoals deze van Calvin Harris en Sam Smith. Nou, de jingle.

0: Nou, leuk dat je luistert naar Omroep Schild. Promises was dat, zoals ik zei, van Calvin Harris en Sam Smith. En daarmee gaan we snel terug naar Wommels in de Grijthoeken. Daar zit onder andere Hans Velkers.
1: Ja, en ik heb 12 uitslagen aan de patoen draaien. En Fjouwer ben uit, Stien Ayem, dat is 4 van mijn 12 en 6 gelijk worden. En ik de patoen 4 van 6, dat is ik uit, Belsum Tjimmenaam. Het wie Triumph 5 en Twasois in het voordeel van mijn naam. Ja, en dan bin dus de perken hier weer leeg en worden dus weer opnij invuld. En deze keer dan met de patoeren 23 en 24. Die bin dus begonnen. En dat bin de patoeren van Morelussen, Tjim Mantchum. Daar is het op het ogenblik een 6 jouw voorsprong voor het patoer van Mantchum. Ik 34, 36 bezig. Dat bin de patoeren van Doinem, Tjim Holm, daar is het nog helemaal niks, hing het onder Telegraaf. En dus die ben krijg begonnen. En de patoeren zo'n 30 en 38, ik die ben hier los op het hoofdveld. De patoeren Blaya Tjin Jesteroin. En ik daar hing het net zo vol onder Telegraaf. Het is daar twaggelijk op het ogenblik. Dus treipartijn, krijg begonnen. Hoe vier is het bij die? Jan Bakker.
2: Nou, hier ben ik trein naar je velden, trein naar je perken bezet. En daar binnen de toeren 24 en 26 wielstik hier de koffie en de kelderpoort krijgen. Altijd welkom je natuurlijk hier in Wommels goed verzorgen. Maar daar verbind ik hier net alleen nog natuurlijk. Ik vertel je in dat patoer 24 dan makken. Het brutaal waar je een spulvoorsprong neemt in het hier van de favorieten, hier van de outsiders, Huus en Luus. Maar Sigurd Bauma, Hilbert Kuiper en Merle Talsma. En het is vooral makken. Het is Sam Groen die het van hem jaren leert door een boppenslag twee keer achter mekaar en daar maar het spul onder de Telegraaf krijgt. En dan hebben we volgens Geren. Maar Lars van Dalfsen, Romke Bonstra en Lieuwe van der Kamp, Jim Frenzied, Nick Lausma, Lars Bos en die keert ze toe in perk nummer 1 en is het volgens Geren dat hij een skien spul onder de Telegraaf krijgt. En dan zit hij vierde naar te zien. Naar de patoeren 31, 32 en dan ben Massem met 12 man, Stegenmannen en Tjen het patoer nummer 32, Jobbega. En daar is het op dit moment, maar even Tjen, dat is het tweede perk, daar is het spul, daar hing het dan eerst aan de Telegraaf en zou ik liek bij het en wat wordt het er? Ik moet het even afwachten voor de Telegraaf, moet erbij werken worden. Daar komt een spul onder de Telegraaf van de patoer nummer 31 van Massem. Dus Massem neemt daar een speelvoorsprong. Alfred Miedema.
3: Het patoer van hier nummer 13, 14. Hier Ruben Sitsma, Jorrit Wolbers en Jan-Aart Sippa, Tjen Huizem, Luxeren en Kiram van Rijnen. Het was 4 wezen gelijk en 6 gelijk. En toch een keertje pakt het patoer van Huizem de winst. En die gaat dus troon naar de tweede omloop. De patoer Bitchem, even zien. Bitchem, Tjen Exmara. Bitchem, noem een zoontje, Tjen Exmara. En daar staat het op een 5 om te draaien voor het voordeel, in het voordeel van Exmara. En we hebben uitslag Wietmassem, Jan-Willem Kopal, Niels Stoker, Itzen Tasse, Bayo. Of nummer 9, Tjissetanne, nummer 20, dus Riemer Kaber, Roelof Schulling en Jorrit Kroondijk. Het patoer van Setanne woont de partij op 4 om 4 en 6. 2 woon ze de trog het voorbijslaan van de keert. En dan heb ik nog de patoeren Tjimmerum, Tjijesterlitten, 21, 22, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman, Tjijesterlitten, Jesper de Jong, Hilder Bouwman en Jelle Wop de Groot. En daar staat het op het moment 4 schenen eerst voor de patoer van Tjimmerum. En nee, het wordt voor jou geen eten. Nee, er komen 5 geen eten voor de patoeren van Tjimmerum. En dan

0: dat waren de laatste woorden van Flemming. We gaan snel terug naar die prachtige kaatsarena waar Hans Velkers zit te kijken. Tenminste, dat hoop ik. Hij zit wel te kijken, alleen ik hoor hem niet. Even kijken of een van de andere mannen paraat is. Alfred of Jan, zijn jullie bereikbaar, jongens?
1: Ja, Jan Bakker is sowieso bereikbaar. Top. Ik weet niet of ik in uitzending ben. Ja.
0: Ga je gang.
1: Ik, Jan Bakker, eerst dan.
0: Ja, Jan, ga je gang, jongen.
1: Oké, we zitten te zien aan Makkum. En dat is wel een verrassende partij aan het worden. Want Makkum die keert in hun lunch. Hier van de favorieten. De partoeren 24, 26. En nummer 26 hun lunch. Sigurd Bouwman, Hilbert Kuper en Miek Talsma. Die Melle Talsma, wat ik zei. Die hebben toch wel een verrassende skinnetraai. Eerst een krijg hier aan de heren steerstand. En ja, dat ben toch wel ondanks het prachtige waar donkere wolken van de partoer. Want het is gewoon Makkum wat overtuigend die traai eerst pakt. Mooi boppenslagen, tussenspel verzwaren. Dus dat is een mooi om te zien. Dan zitten we te zien naar Volks Geren. Skinner 2 eerst naar voren en Saugelijk. En die pakken dan toch het treden eerst op die Saugelijk. Lars van Dalsen, Romke Boonstra en Leo van der Kamp. Chef Frensiet. Partoer nummer 28. Nick Lausma, Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. En hebben we het middelste perkje bij mij, traaiperken. Partoer 31, 32, Massem. De gebroeders Stegeman, tenminste ik denk dat het broers binnen. En het zijn Jobbegeer. En daar is de stand op dit moment. Skinner 2 eerst naar Sojfjouwer. Alles in het voordeel van de 12 man, niet Massem. Dus daar, ja, kent ik een liefste kentering. Of tenminste, ik kan wel eens een gotje slaan worden van traai eerst. Maar Saveer is het nog lang net. Daar praat ik je maar op bij. Nou eerst naar Alfred Miedema.
2: De partij tussen nummer Sontje en Achtje Bitgem, maar de spelers Riemer van Schaaf, Joachim Schaaf en Roan Lumstra, Tjenneksmar en Roan van Zwinden, Koopmans Keanu van Zwinden, Koopmans Stijnveenstra, die is al rond het betoog van Exmar en wint toch. Die wint de partij op 5 om het rijden en 6-2 in hun voordeel. Trok een sitbal van Roan van Zwinden, Koopmans. Ja, dus die ging ik terug naar de tweede omloop. Dan heb ik alle partijen, alle perken heb ik in gevolg. Want ik zie mijn bijpraten over het Tjemerum, tjen eerste letten en daar staat Tjemerum als Skinner 4 eerst voor en Fjouwer 2 in punten. En ik heb dan de partij tussen Tjem en Menneskeen, Jochen het Loijnen 30 en die partij, daar is helemaal nog niks van de zin, daar staat het Fjouwer 2.

0: In het voordeel van Minnetske. Arm, Tjesse Djabek, Arm, Mojorrit en Jitse Bos, Tiemen Dijkstra, Tjesse Djabek, Thijen Kingma, Sylvester van der Molen, Imro van der Meer. En die partij is, even zien, nee, er is helemaal niks van de zeden, maar er staat Fjouwgelijk in punt. En nou krijg de andere partij, dat is de Betoeren, Smoist, Tjen, Droriep. Droriep, die twee oordelingspartijen natuurlijk, woon het natuurlijk, ja, dik een van de koers hebben ze, ja, ik favoriet natuurlijk. Smoist, maar Sietse heeft maar Rensje Dijkstra en Droriep mooi. Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jort de Kroon. En die partij is hier op punt van begin.
1: Nou, gaan we even kijken, omgekeerde volgorde, of Hans Velkers weer terug is op zijn post. Hans?
2: Ja, ik ben inderdaad weer rond en ik geef een telefoontje wat ik heel erg belangrijk vind. Ik zit te zien hier op het hoofdveld naar treinpartij in de Petoeren 23-24 Moralus. Dus Jim Montgum, daar is het op het ogenblik helemaal een liekwicht. Eerst een geliek. Verder zit ik te zien naar de partij 34 en 36 Doornum Jim Holm. Waarbij we correct een enorme bovenslag zien hebben van de man van Doornum. En dat mocht ik wel, want Haarlem staat daar een eerst voor en ik hou er een skinne twa. En de laatste partij waar ik naar zit te zien is tussen de toeren zonen 30 en 38. Dat is blij uit zijn Jesterijn. En daar is het op het ogenblik een eerst voor het toer van Jesterijn en een skinne twa. Dus wat dat betreft, ik die partijen weer alweer krijgt begon.
3: Je luistert naar de Vreule vanuit Wommels.

0: Ja, het gevoel dat we allemaal wel kennen dat je verschrikkelijk spijt hebt voor iets wat je gezegd of gedaan hebt. Hartverscheurend bezongen hier door Cher. If I Could Turn Back Time was dat hier op Omroep Zilt. We gaan terug naar Wommels, naar de Vreulen, naar Hans.
1: Ja, we zitten te zien naar het rijpartij hier op het hoofdveld. En dat is natuurlijk altijd mooi. Dat perken we wat vol binnen. Marilussus Petour nummer 23. Zin. Een Petour van Mantrum 24. En Marilussus zei Keertsemusje 2. Frederik Slagman en Harke Slagman. Zul ongetwijfeld broertjes van mijn conversen. En zij, ja, dat is natuurlijk altijd wel een dingetje om Machine 2 te keertsen. Maar ja, hoe stel je dan op? Nou, zij hebben in ieder geval de verkozen om in ieder geval bij de opslag de maat op de bovendel te zetten. En dan heb je natuurlijk altijd vrij dikke keertsen. En dat blijkt wel weer, want op dit moment wordt er een keertslijn en daar komt een keertslezen een meter van de bovenaar. Ja, dan hebben wij die orenpartij die dan nog eens een keer verkeers wordt. Is de Petouren 34 en 36. Dynam Sien Haalem, Dynam Mooi, Franke Tilma, Joost Kuipers en Roan Schralen. En die doggen het net zo goed in het Petour van Haalem. Want vooral de verbeste opslager, Thijs op den Kelder van Haalem, die slaat het perk van Dynam aardig om. Hij plaatst een heel soort zitballen op het ogenblik. En het is skinnetraai eerst en is het er al voor Haalem. De Petouren die dan in het middelste perk keertsen, dat zijn de Petouren Zoon 30 en 38. Blij uit zijn Jesterijn. En daar is het op het ogenblik een eerste voorsprong voor het Petour van Jesterijn. En een Sijsfjouwer Ekelberg. Nee, Sijsgliek zelfs. Nou, dat is wel even leuk om die slag even mooi te nemen. Het is het perk van Jesterijn wat op het ogenblik onder opslag zit. Ja, de man die hebben wel wat gelieke shirtjes aan. Het is in ieder geval de man van Blijer die aan opslag steen. Eerstke van de meter had zien op deze staat van Sijs Gliek. En dan zullen we even zien wat er maar gebeurt. Bal gaat boeten. En daarmee pakt dan het Petour van Jesterijn ek het spul. Nou, straks natuurlijk ek volle bak uitslagen. Eerst maar weer eens even bij Jan Bakkersen hoe het op het B-field gaat.
2: Nou, dat gaat best wel leuk op het B-field, want de Petouren 24, 26, Makkab, Sint Huis en Luis, die mooi zitten wat een partij voor je, want Makkab kwam Skinnetraai eerst voor. Sint Huis en Luis hier van outsiders hier op het veld, maar Sigurd Bouwman, Hilbert Keuper en Melle Talsma. En het wordt Sijs Gliek en is de achterin van Huis en Luis die de bal vier boppen slaat. Echt mooie tikkie achterin Oerdeboven heen. En dat kist ik zien dat de Petour best wel leuke keertjes bij zich heeft. Maar ja, het maakt wel even rinden natuurlijk. En het is Makkab die wel een beetje van onder indruk weer vandaag zijn bal boeten en dan krijgen ze beide weer een punt. Dat betekent dat het nog 3-1 is in het voordeel van Makkab en 4-2 van Makkab. En dan hebben we de Petouren Volsgeren, Sint Frensie, die in het middelste in het eerste veld. En daar is het 3-1 en Skinner Fjouwer in het voordeel van het Petour van Volsgeren. Dus die liep je op waai naar die Fjouwer eerst te beginnen. En dan hebben we in het middelste veld nog Massem Sint Jobbegeer, Massem Petour nummer 31, maar de beide stegenmannen. Sint Jobbegeer, De Rind, Westra en Van Etten. En daar is het op dit moment 12-1 in het voordeel van Massem. En 6-2. 6-4 moet ik zeggen. Alfred Miedema, B-field 12.
3: Ja, ik hou er een slag van hem. Nummers 21, 10, 22, ietsje meer hem. Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman, 10, 22, Jester Litten, Jesper de Jong, Jelder Bouwman en Jelle Wop. De Groot, en dat is 5 om niks en 6 Griek in het voordeel van Tjemerum. En hij natuurlijk half jouw perk nou ook weer vol. Ik zul naar de partij tussen Tjem, nummer 29, 10, 30, dat is Minnetkeer. Destijds het een spul voorsprong voor het bedoel van Minnetkeer. De tweede partij in 33, 10, 34, Arem, 10, Sint-Jabek. En er is, krijgt er ook een bovenslag voor het bedoel van Arem, wordt het er eerst gelijk. Nummer 39, 10, 40, dat is Zwaaistje Dronriep. En daar staat het een eerst voorsprong en een skeer het waar voor Dronriep. En dan heb ik nog 41, 10, 42, Snits, Ruud en Frans Oosterbaan, Tjen Weesem, Jelmer, De Vries, Alereids, mij, Johannes Heerma. En die partij, die is krijgt nu dan zijn deur. Daar hing het een fjouwer onder telegraaf van een patoor van Snits.
0: Mooi, en ik hoor net zeggen dat er een stormvloed van uitslagen aan gaat komen, luisteraars. Mocht je dat nou niet bij kunnen houden via de radio. Ik heb ze hier ook voor me op een schermpje staan. Ik kijk naar defreulenpartij.nl, gewoon op internet. En dat wordt ook live bijgewerkt en bijgehouden door de mensen al daar. Gaan we naar een verzoekje en van een heel eind weg, namelijk uit Nieuw-Millingen. Daar werken de mensen van Gronduitrusting, dat is Defensie, de GU afgekort. En die hadden een plaatje op het oog, die staat voor ons klaar. Voor een deel, begrijp ik, hebben ze hem ook zelf gespeeld, want ze spelen in die band of een aantal van die mensen. Nou, ze weten het allemaal vast zelf. Hier is de Harmonie Weiden met Pieter Wilkes en ze hebben het over knoopjes.

0: ik neem aan dat ze in Nieuw-Millingen nu de Polonaise hebben gelopen. En dan de rest van de middag ook, de ochtend ook meeluisteren. We gaan snel terug naar het veld, naar Hans Wilkers.
1: De Vertoeren 23 en Fjouweren 20. Die man ziet er een mooie partij van. Het is speelgelijkter tussen de Vertoeren, Moralussus en Montchum. En dat is natuurlijk prachtig mooi. Dat is het mooiste natuurlijk van het keertje. Altijd een ambitie gelijk opgeert. En dat is in dit geval dus het geval. De Vertoeren 24 en 36. Ja, daar is het net helemaal in likwicht. En dan hebben we door Dynam Chin Harlem. Dynam mooi, Franke Tilma, Joost Kuipers, Roan Schralen. En zij keert het in de Petour van Harlem. En het is Petour van Harlem wat daar het initiatief heeft. En aan de goede kant zit op de Telegraaf. Draaien we in voorsprong op het ogenblik derde van Harlem. En vol een skinner twa in het voordeel van het Petour van Dynam. Verder in het middelste perk, daar ben de Petouren zon 30 en 38 bezig. Blaya Tjen Jesterhoorn. Blaya, zij keert ze maar Pieter Hoogland, Frederik Veldema en Johan Willem Verweda. En daar is het op het ogenblik een spul in het voordeel van het Petour van Jesterhoorn. En zoals geliek, dus ik even zien van of er nou een keerts is, ja of nee. Ik leur het net. Dan pakken we dat in de volgende reportage wel even mooi. Hoe dat deze slag verroen is. In ieder geval derde, zoals geliek dus. En een spul in het voordeel van Jesterhoorn. Hoe is het op Bayfield, Jan Bakker?
2: Ja, dat is wel een beetje een verrassing om het ontstaan tussen de Petouren 24 en 26, makkelijk zijn Huns en Luns. Want wat ik eerder vertelde en wat wij ik al eerder terugkregen hier, dat Huns en Luns een van de outsiders is. Ik neem terug horen, verslagjouwers en verslagjouwers bij u's en in de verschillende artikels die de West hebben in de kranten en dergelijke. Maar het liep het net heel goed voor Huns en Luns, want ze komen gewoon met Fjouwer om hier en achter. Tjen Makker, Mai, Tjesma, Dijkstra en Groen. En dat is fysiek een perk, ja, grote man ben het al. Dat hij in deze categorie van 13 tot en met 13, 18, dan zie je dat fysieke verschil soms heel erg en maak hem het gewoon een sterk fysiek sterk partoer. En die litten dat ik merken, want Boppen en Bovenslagen komen eruit en intussen speelt ze goed op dreef, of tenminste Joert aan. Ik weet niet hoe dat oors is, maar daar weet Alfred Miedema alles van. Maar het is inderdaad wel wat verrassend dat hetzelfde maak hem of jouw hem in je voorkomt. En hebben we Vols Geren, partoer noemen Jin 30, die keer ze zien zit Patour 28 in Frenzy, en dat is het eerste perk. En daar is het Patour van Vols Geren. Die hier mooi 4 om in je voorkomt. Zien de Patour van Frenzy. Mooi Lausma, Bos en Miedema. Dus daar, ja, dat liet ik in je kant uit te gaan. En daar hebben we een partij Jin 30-32. Massem Sjen Jobbegeer. Massem mooi de Stegeman zie die staan op dit moment. Tierre, maar traaien met waar voor. Zien de Patour van Jobbegeer. Mooi Jelte Drint. Aten Westra en Douwe van Etten. Dus die partij die... nou zullen we eens even wat er gebeurt met Huns en Luns. Maar dat is natuurlijk ik, Huns en Luns. Die zeggen dat hun 10-6 achter. En dan komt er een sitbal van dat partoer van Makem. En dat betekent dat Huns verrassend je maar 4 van 1 achterkomt. Dus ik heb twee partijen op 4 van 1. En tot nodig heb ik alles op 4 van 1 in uithand. Dus dat zal deze kant. Ik wil het geen. Alfred Miedema.
3: Ja, zeker. Fjouwerperken zit ik naar de zin. De Petour 29-30. Tjim Minnetke en de Petour van Minnetke neemt daar een traai eerst een voorsprong. En nou ik een Fjouwer gelijk van de Telegraaf. Het tweede perk, daar zit ik naar de zin. Dat is de Petour van Snits Tjim Weesem. Jin 40-42. Snits Tjim Weesem dus. En daar zit het een eerst voorsprong en een skin of Fjouwer voor Weesem. Het tweede perk zit ik naar de zin. Dat is de Petour een Arem. Nee, goeie ding, van Alfred. Swijs, 39, 40, droriep. En daar staat het een spulvoorsprong. En nee, de skinnetraai is een voorsprong voor droriep. En het laatste perkwerk dat zit te zien, dat is nummer 33, 34, Armo, Jorrit Bos, Jitse Bos, Tim Dijkstra, Tjesset Jabek, 34, Thaie Kingma, Sylvester van der Molen en Imro van der Meer. En daar staat het spul om te eerst in het voordeel van Arem.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone was dat bij Beautiful Things. We gaan snel terug naar Rommels, want daar beginnen verrassende ontwikkelingen zich af te tekenen. Hans?
2: Ja, hier nog net op het hoofdveld. De Petouren 23, 24. Daar binnen de Petouren van Mara, Lusses en Montgom. Binnen het echt favoriet. Mooitje er een mooie partij van. Triumph 12 op het ogenblik in het voordeel van Mara Lusses. En dat is des te knapper, want de gebroeders Slagman, zij keert ze Thierre. En dat zien in Montgom. Mooi Jacob Klaver natuurlijk op de shirts. Matthijs Kwak en Brian Oosting en Jonna van der Werf. Ja. Daar is het dus Truimen 12 in het voordeel van Mara Lusses. Verder de Petouren 34, 36, Dynamtjen Holm. Dat is een mooie onderhoudende partij. Ik net echt favorieten op de list. In ieder geval op papier net. Je weet er natuurlijk nooit hoe dat verinnen zal. Dat bleek wel weer. Ze staan gewoon ginder ek al wat voor... favorieten van de list al, deroer aas meer. Maar het is in ieder geval derde het Petouren van Holm wat nog steeds de voorsprong zit. Het is een voorsprong van Triumph 2 en Skinner 2. Dat dus in het voordeel van het Petouren van Holm, Tjindijnen. En die laatste partij waar we dan zitten zien is tussen de Petouren Zon 30 en 38. Blaya, Tjindijnen. Ik net favorieten, ik net underdog of zoiets. Het is in ieder geval het Petouren van Jesterhoyn wat daar een voorsprong heeft. Maar spul hem in. Alhoewel is het wel het Petouren van Blaya. Die daar een 6-2 voorsprong heeft. En dat zou de Samar betjutten kunnen dat het daar speelgeliek wordt. Nou, in ieder geval, ik kom nou een keer te lezen. Dus daar zit ze direct nog even omkeert ze. Ja, ontwikkelingen. Verrassende ontwikkelingen. Binder bij Jan Bakker, of net?
3: Nou, het liep er wel op, want Makkum die stit 4 om hier voort. Het zijn Huis en Luis, hier van de favorieten en hier van de outsiders. Maar datzelfde Huis en Luis, dat krijgt nu de 6-2 van de Telegraaf. Toch een prachtige zitbal achter in het achterperk. Tjinne Kweli nog en daarachter is van Makkum die liet hem vallen, maar dat die er net goed. Ja, hij die het wel goed vallen litten, maar hij het net goed zien. Maar daarmee krijgt Huis en Luis toch de 6 van de Telegraaf. En is het op Nij Huis dat opslaan maat en Tjinne had dat Gatsi liet ze werken in. Want oors is het hier aan dien en dat hinden ze net toch natuurlijk. Een protte meisje hier omheen die. Nou, beide partijen, nou deze partij zitten te zien natuurlijk, omdat Huis en Luis hier van de outsiders is. Zitten we het ik te zien naar Volts Geres in Frenzy. En die partij die is, dat is Triumph 12, dat is hartstikke leekweg. Maar ik zit even in een Huis en Luis te zien, want die brengen op tijd de bal achterin. En dan is het, komt er een keertje te lezen, dus die nemen aast mooi. En dan zullen we de partijen 28, 27, 28, daar ga ik hem kijken bijpraat. Dat is... Dat is volgens Gerrits in Frenzy. Daar is het Zoon 20 die de 4 eerste pakt. Ik denk dat ik het kijk verkeerd zijn hier. Maar daar is het 4 met 12 worden voor het Tour van volgens Gerrits. En de 31 en 32, dat is Massam Tjen Jobbegeer. En daar is het Triumph met 12 en 6-2 in het voordeel van Tour noemen 31 van Massam. Maar we ook toch even zien wat hier gebeurt bij die slag van Makkum natuurlijk, want die steen wel 6-12 voor, maar 4 om hier en achter. En daar moet het nou gebeuren, want Oors is de partij dien. En daarvoor zitten de meesten hier net omheen natuurlijk, want wat Alfred Mieden, maar ik, u zo'n jongen het van Huis en Luis is een van de outsiders. We hebben wat prijs gespakt en zo. En die willen hier natuurlijk zijn net al. En we zullen zien. De bal die komt voorin. En is het de varense van Huis en Luis? Ja, die kan de bal knap voorbij slaan. Oeren de bal keer erheen voor Makkum. En die bal die komt bij de middellijn uit. Dus daar wordt het 4 met 12. Dan wollen in het voordeel van Makkum. Maar Huis en Luis, er gaat toch iets weer om. Alfred Miedema.
4: Voor alle partijen heb ik hier, zit ik hier naar de zin. En de eerste partij tussen nummer 29 en 30. En 29, dat is Tjum, dat is Ties Hetema, Redma van der Meul, Jelmer Siltra, Tjum in het keer, Hiddenfaber, Lassenfaber en Siete Wassenaar. En het bedoel van in het keer Dender Troch, want het zit maar 5 keer eerst voor. Het Twarreperk heb ik Jin 40, 42, Snits, Ruud en Frans Oosterbaan, Tjum Weesem, 42, Jelmer de Vries, Allerijds met Johannes Heerma. En daar staat het spul om te eerst in het voordeel van Weesem. Het Redderperk, Sloijs, Sietse, Hipma, Ritse, Rinsje, Rikstra, Tjenderoriep, nummer 40, Dennis Biede, Allard van der Meer en Jort de Kroon. En daar staat het Fjouwerskine eerst en een... Nou, het ging net heel stil, maar de Roriep stipt mij twee spul voor. En hij het vierde perk, Arem, nummer 33, Jorrit en Jitsebos, Tiemen, Dijkstra, Tjesse, Djabek, 34, Sint-Djabek, Thijen, Kingma, Sylvester van der Molen en Nimro van der Meer. En hij stipt het Traaien in het voordeel van de toe van Arem. Dus van alle partijen, twee partijen, die gaan heel snel. En de andere partijen, daar is nog niks van te zien.
1: En dan hebben we een collega met een thuiswerkdag vanwege een logeerhond, Chris Wijberga. Die wilde bij dat thuiswerken graag luisteren naar Rob de Nijs met foto van vroeger. Dat is ons gelukt. We hebben Tjerk de Kelder ingestuurd en die kwam hiermee boven.
5: Hij is weer daar op zoek geweest naar de juiste platen.
6: Ik heb toch dat ene stukje niet vinden hoor.
5: Dit is Hans Krabbendam op Omroep Zilt.

0: Nou, voor jou Chris, dit was Rob de Nijs. Terug naar het veld, terug naar Hans Wokers.
1: Ja, hij is nog ziek. Nou, een microfoon. Ik denk, waar heb ik dat ding del hoor. Maar hij looi nog vol naast me. Ja, 23 jaar, dat is een mooie partij. Hè? De Boydemon, slagman van Moralussus. Die doggen hun namen eer on slagman. Want ze timmeren aardig onderwaai in perken. Lekkere bovenslagen. En ze krijgt ook een hele lekkere bezitbal. En dat betekent dat ze dus ik dan die voorsprong hebben. Der Chin het patour van Montgen. Fjouwer om het rijden zit op het ogenblik voor de man uit Moralussus. En dat geeft de goede kant eens op. Alhoewel, wol weer een skinnetwa in het voordeel van Montgen. Je hoort twee partijen, daar binnen de patoeren 34 en 36. Doornum, Chin, Holm. Ja, het wie eerste instantie wie het Holm dit jaar het initiatief nam. Het rijden meer voorsprong. En heel rustig komt Dynam weer om te trainen met 2. En het is ondertussen trainen is een geliek. Dus Dynam is goed bezig op het ogenblik. En ben dus ik dwanden om de partij naar hun hoorn te zetten. Laatste partij, daar in het middelste perk, gaat tussen de patoeren Son 30 en 38. Blaya, Chin, Jesterhoin. Daar is het patoer van Blaya op Varhoorn. 3 om 12 op het ogenblik en Skinner Soys. Dat alles in het voordeel van Blaya. Maar de geruste verrassing, en in ieder geval verrassende tussenstand, die is er bij Jan Bakker.
2: Ja, want Makkum, dat staat hier als patoer nummer 24 op matchpoint op 4-12 in huis. Ze staan 6 jaar voor, 4-12 voor en de luidt een liedse keer die Makkum passeren maat. Of die met de huis en huis passeren maat en Makkum het beide maten van de keer staan. Dus die partij die kan elk moment heel verrassend uitwijzen. We zorgen ook de opslag van Makkum. En die brengt die voor in. En wat hij, ja, die bal die gaat knap voorbij. Dat betekent dat die partij net uit is, maar dat die op 6 gelijk komt. Makkum huis en huis, die komt op 4-12 en 6 gelijk. Alles in het voordeel van Makkum. En dan zullen we volgens Geer, als je friend ziet. Dat is patoeren in het eerste perk, daar het volgens Geer ik de 4 weersten te pakken. En dan zorgen we nog naar de patoeren Massum en Jobbegeer in het orenperk. En daar is het 4-12 in het voordeel van patoeren nummer 31 en Massum. Maar we zullen even zien wat die patoeren 24, 27 doggen. Dat binnen we natuurlijk Makkums in Huis en Luus. Het kan wijzen dat Huis en Luus de reer naar Algen. Ze winnen favorieten duwt, ze winnen outsider duwt. Maar tot nota wil het net echt slagen met hun. Het wil een paar mooie slagen. Maar het is vooral het fysiek sterker en Makkum wat schijnlijk dat ze hier ik van de prijzen komen natuurlijk. Prachtige prijzen. Hier hangen je in de gouden horloges. Maar Safir is nog lang. Dat is pas jong. En zorgen wij dat het spannend wordt. Huis en Luus. Ze staan in het perk. De opslag komt er nog aan. En wat gebeurt er? Ja, de bal die komt tussenin. Oh, die bal die komt boeten. Die bal die komt boeten. En dat betekent net dat Makkum terug is naar de tweede omloop. Nee, maar dat Huis gewoon van 4-1 naar 4-2 en naar 4-3 komt. Dus het kan alle kanten nog uit. Dank u wel, Alfred Miedema.
3: Nummer 932, de patoer van Jim Ties, Hetema, Redmer, Van der Meulen, Jelmer, Zielstra, die verliezen de partij, Jim Minnetskin, nummer 30, Heere Faber, Lasse Boomsma, Siete Wassenaar op 4, maar niks en Sois Gleek, een geweldige zitbal van Siete Wassenaar. De tweede partij, nummer 40, Jim 42, heb ik Snits, Ruud en Frans Oosterbaan, Jim Weesem, Jelmer de Vries, Allerijds met Johannes Heerma, en die partij wordt om en om, het zit op dit moment 3 om hier in het voordeel van Weesem en Fjouwertwa in punten. Dan ga ik de partij Swans 39 Sietse Hipma Reense Dijkstra 40 Droriep. Dennis Biede Allard van de Meer Jorde Kroon. De natuurlijke, die hebben al 12 in partij woon. Dus die ben natuurlijk Joert Ekonshebber. En dat patoor van Droriep steert maar 4 minje voor. En een skeren twa. De laatste partij die ik hier zie, dat is nummer 33 34 Arem Jorrit en Jitsebos. En Timen Dijkstra Sint-Jaap. Tijen King, Marcel Vester van der Molen en Imro van der Meer. En het liep erop dat het toe van Sint-Jaap weer opkomt. Je hebt hem op dit moment 3-2 in het voordeel van Arm. En 12 punten voor het toe van Sint-Jaap. En dan krijg ik, en natuurlijk, ik weer een 9 en ik krijg de patoeren van 43 nummer 12. Dat is de tweede omloop Dokkum. Bas Haaksma, Team en Bult, Stijn Haaksma, Tien Uppeto van Wommels, dat is de Sitsi Jelma, Evan de Jong en Sen Hoitinga. En die man wil niet slaan, dus daar is nog niks van de seizoen.

0: Gas, wie dat s'avond, wie het altijd dien. We gaan snel terug naar het veld. Nog 3 minuutjes voor het nieuws. Even een update ophalen bij Hans.
1: Dat klinkt mooi, Hans. Zo jij die Friese titel uitspreekt.
0: Ja, ik doe mijn best.
1: Ja, nee, zo mooi is wat. 23-24, de Petoermorlus is in Mantchum. Wie het initiatief looi bij het Petoer van Morlus is, maar die beide man Slagman. Maar het is toch het Petoer van Mantchum wat op het ogenblik echt wel profiteert van het twatal. Ze zie ik hier goed de hoeken op en daarmee pakken ze dan ook weer de bordjes achter mekaar. En het is daar op het ogenblik Fjouwer is een gelijk en Fjouwer 2. Fjouwer 2 in het voordeel van Mantchum. En dus qua eerste helemaal gelijk. De Petoeren 34 en 36, die ben ik nog steeds dwanden. Dynamtje in Holm, daar is het op het ogenblik ook, aardig spannend. Trij is een gelijk en Fjouwer 2. Holm toch in het begin een beetje de bovenliggende partij. Maar het is het Petoer van Dynam wat aardig bijbleuwen kan nou. De laatste partij hier op het hoofdveld is zon 30-38. Blijaertje in Jesterhoorn. En daar is het op het ogenblik een Fjouwer om het 12 voorsprong voor het Petoer van Blaja en Fjouwer gelijk. Maar de grote klappers binnen op het B-veld bij Jan Bakker.
2: Ja, en daar werd het echt spannend. Ja, wat maken die staan op 4-1 voor Rian. Maar het is huis en huis wat de ondersluiting probeert te zieken. Ze komen op 4-1, 4-2, 4-3. En nu hebben ze de 6 te pakken. Terug ik een geweldige boppenslag van de achterin van huis en huis krijg. Is het toch makkelijk wat even wat zenuwachtig wordt. En zullen we nou de bal achterin komt. En wat in de achterin van maken, die maken er een keers van. En die keers die komt te lezen een meter of 4 voor de middellinie. Dat betekent dat het draait worden moet. En dat de patoeren van het veld, van het perk naar de opslag in. En Oosemom. En dan kunnen we dagelijks zien de patoeren 27-28. Volgens Geer is in Frenzied. En daar is het 4-4 in het voordeel van de patoeren om 27-28 volgens Geer. En die pakken nou ik de 2. Nee, daar is Skinner size in het voordeel van patoeren nummer 28 Frenzied. Maar Frenzied zit wel met 4-4 achter. En dan hebben we nog één partij, 31 en 32. En dat zijn Massem en Jobbegeer. En 31 patoeren van Massem die het Skinner uit het 4 om het draaien. En 6-4 voor. Maar ja, je hoort het partij, hè? 24, 27. Ik weet dat we haast online zijn van deze uitsturing. En Alfred, ik hoop dat het me net 2 jaar neemt, dat het een slag in mij neemt en dat we dan misschien daar nog even naar het bijveld 2 gingen. Want dit is dan wel een hele wichtige slag. Het is makkelijk, onderopslag. Ze staan 5 jaar achter in het eerst. 4 jaar steeds voor. En wat doen ze? Het is huis met de bal. Ja, die maken die de bal keren in. En daarmee wordt het saai gelijk. Ik heb geen idee hoe ver we in de tijd binnen van het nice blokje. Maar ik bloei het gewoon brutaal wel even tot die tijd heen in. En ik denk wel dat Alfred Wieden maar dat goed vindt. Maar het is gewoon huis wat op het deur staat. Huis wat op het deur staat. Zin maken. Huis wat een van de favorieten wie hoort. En nou maar we zien wat er gebeurt. Want het is de coach van huis die het site van bij hoe maakt dat in het perk. Maar het wordt de vorm daar. Nee, dat wordt net gediend. Het is makkelijk huis wat nou in het perk zijn kleren maakt. De wand naar je verst. En ik weet dat ik dat zie is gewoon 20 seconden. En dat wordt al tellen. En nou is het met de hoop dat maken die bal variteert naar het perk brengen kan. Dat ligt erop dat hij nou de opslag.
0: Tot zometeen.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
8: Hey Pieter.
9: Hey Johan.
8: Is het het al yet?
9: Nee, wat is er aan de hand?
8: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
9: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
8: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
9: Meesken, net stinnen, maar erheen.
10: Dus jouw je hem gauw op.
5: Nieuws, sport en muziek. De Freule in Wommels.
0: En dan gaan we heel snel terug naar het veld. Want volgens mijn informatie, Jan, hebben we een beslissing.
2: Ja, we hebben een beslissing inderdaad. Een 5-2 en 6-6 is het per tour van Huizeluus wat naar huis kan. En dat ja, ik ben even in het Nederlands, wat ik waar in het Nederlands aansprutsen. Maar dat is inderdaad, die partij is uit. En we zeggen zo'n 28, dat binnen de per toeren Volsgeer en Frenzy. Die binnen op 4 wees in Klikom. En Jin 30 en 32, dat binnen de per toeren van Massem en Jobbegeer. Daar is het van per toer Jin 30. Massem, die stemmen op 4 met rij voor. En ja, daar is voor de rest nog alles mogelijk. Dank u wel.
0: Nou, helemaal goed Jan. Dan gaan we ervan uit dat jij eventjes iemand gaat regelen voor een interviewtje. Vullen wij de tijd even met een klein stukje muziek. En zodra je iemand hebt, dan horen we dat heel graag van je.

0: tonight. Oké, gaan we van dit muziekje terug naar het veld, want Jan heeft iemand bij de microfoon.
1: Ja, ik heb Sigurd Baum onder de microfoon. Sigurd, je bent een outsider. En ja. Toch in de muurt weinig ziekjes in maken.
2: Ja, we hebben gewoon wat vol fouten en we zijn net scherp genoeg begonnen, denk ik.
1: Hoe ging dat dan?
2: Ja, we hebben gewoon te volle fouten maken, jammer genoeg. Maar we hebben wel, ja. Ja, we hebben best in. Ja.
1: Je kwam op een spul achter met Saïd Galik.
2: Ja. Wat gebeurde er toen?
1: Ik kwam op draaien eerst in plaats van 12 in.
2: Oh ja. Ja, ik weet
1: wat... Ja, dat snap ik wel. Maar dat gebeurt zo volle. Ja. Je hem hier op een gegeven moment wat honger te krijgen en dan slaagt het net. Liet hij naar de kapke zingen?
2: Nou, net per se, maar hij sloeg echt heel goed op. Ja. En Sam Groen en ik, we schoen wat proberen volgens mij dat ik even voorin zoe. Maar toen joeg Sam heel best achterin, dus ja, jammer.
1: Ja, je komt er wel weer om. Ik denk nog een keer terug.
2: Ja.
1: Is het 4 om hier, 4 om 12, 4 om 3?
2: Ja, we kwamen wel goed weer om, maar hij sloeg wel een hele beste bal op. Ja, de koek haast niks mooi, dus dan werd het een hele iets keerts. Nou, heel wat zoomen opslaan en dan mag dat proberen je op zo'n liedje keer. Dus dat is jammer dat je dat moet niet.
1: En nou?
2: Nou denk ik gewoon genieten van de dag nog verder. Even zien bij de oren, hoe zij het doen. En even een beetje balen. Ja.
1: Daar ben je terug, want daarvan wist ik sportman.
2: Ja, zeker. Ja, klopt.
1: Hey, en mag je nog een keer?
2: Ja, ik mag nog twee keer. Maar die wordt twee keer geven nog een keer nog best doen.
1: Dan hou je weer in de gaten.
2: Ja, hoop het ik.
1: Hey, Bouwman, bedankt.
0: Nou, hele sportieve verliezer. Dat tekent de topsporter in de dop. Helemaal goed. We gaan even kijken bij Hans. Want op zijn veld is het natuurlijk intussen ook gewoon doorgekaatst. Hans?
3: Ja, ik heb hier gewoon terug. 23-24. Die maakt er een mooie partij van. Ja. Vier is een Liekester op het ogenblik tussen de petoren van Moralussus en Mantrum. En dat is natuurlijk prachtig mooi. Ja, die beide man van Moralussus, ze blullen aardig bij. Frederik en Harke Slagman, Sinneman van Mantrum, Matthijs Kwak, Brian Oosting en Jonna van der Werf. Ja, vier is een Liek en Fjouw en X nou wel in het voordeel van Moralussus. Dus ik bedoel, die steen er op het ogenblik krijgt even wat beter voor. Nou, dan hebben we 34 en 36. De petoeren Dynam in Haarlem. Daar is het op het ogenblik Dynam die een Fjouwer met draaien voorsprong heeft en een Fjouwer 2. En dus dat is aardig leak op. En het is in ieder geval het petoer van Dynam wat ze krijgt ik even zich goed jaren leert op het veld. Nou, en een paar leuke bal natuurlijk hier in het perk. Ja, verder zitten we even te wachten op die uitslag van de Petoeren zon 30 en 38. Die bin uit, maar de blokjes onder de Telegraaf ben heel snel van de Telegraaf al helpen. Dus we kennen daar nog geen uitslag van Jan. Het is wel in ieder geval dat blij die partij won het zien gisteren. Daar hoe straks volle meer. Is er even weer om. Nou, de bijfilm Jan Bakker.
0: Ja, Jan is denk ik nog eventjes aan het herstellen van zijn interview. Schakelen we even wel door, denk ik, naar Alfred.
4: Ja, zeker. En ik heb weer een uitslag van hem. Dat is de Petoeren 39, 10, 40. Zoals maar zitten heeft, maar Reinse Dijkstra, 10, het sterke Drorip. Dennis Bieda, Allard van der Meer, Jorde Kroon, het Petoe van Drorip. Wint op 5 om 1 en 6, 2. En dan zie ik nog naar de partij tussen de... Petoeren van Jin, 40 en 42, Snits, Ruud en Frans Oosterbaan, Tjen Weesem, Jelmer, de Vries, Aalen, Rijtsma, Janus Heerma en de petoeren van, ja, het zit Fjouwer met 2 en 6 gelijk. En nou een geweldige zitbal voor de petoeren van Weesem brengt de stand erop 4 om het 12 in hun voordeel. En ik heb nog de partij Arem, 33, Jorrit en Jitsenbos en Tiem en Dijkstra, Tjen, Sint-Jabek, Fjouwer en 30, Tije, Kingma, Sylvester van der Molen en Imro van der Meer. En dan zit het 4 om het 12, nee, de partij is krijgt dingen. 4 om het 12 in de petoeren van Bo, Alfred. Arem 4 met 2 en 6 gaat het petoe van Arem ik naar de 2 omloop. En ik ga krek een iets fout maken. Ik zeg hier nou naar de partij tussen Zoon en Jochen. Dat is het petoe van Raad. Jelke Veld, dus Jure Duizendstra en Jensie Viarda, Tjernepedoe van Ljouwert, Sonneborg, Kas en Jelle Nijdam en Harmen Bosma. En destijds het Vjouwelijk in punten.
0: Ja, Alfred, het is nu ook een Hercules-taak om 43 parturen uit elkaar te houden en dan alles in het overzicht te houden. Dus alle begrip daarvoor. Luisteraars die het zelf willen bekijken, die kan ik ook verwijzen naar de site van de knkb.nl. Daar staan ook de uitslagen live bijgewerkt. Even horen of Jan misschien weer terug is op zijn tuinstoel.
1: Ja, zeker. Nou, het is het bankje.
0: Ja, helemaal goed, Jan.
1: Het is een interview doen, want in zijn drokken om jou is best wel een beetje lastig. Want je moet naar de kluierboxen, terwijl er ook nog een partij aan de gang is. En die partij die heb ik net uitgezien, maar ik ben bijpraten door de meesten hier omheen. Want dan weer de partij tussen Volsgeren en Frenzied. En dat waren nog heel spannend. Dat waren 4 wezen gelijk en 6 gelijk. En is het toch Frenzied die de punt pakt omdat ze de keers voorbij slaan. Ja, de krek. En als het weer is het weer. Als het net weer is het net weer. Maar dat heen het al je niks. Want ik wil Frenzied wat nevens mij.

0: Cycling, Alfred Miedema.
1: Ja, en die zegt nog steeds naar de partij. Dus ik kan snits wat tien Weesem spelen. Dat is de 41, 10, 42. Het bedoel van Weesem staat op dit moment met 4-12 voor. En dan ging het een 12 onder de Telegraaf. In het middelste perk waar krijg ik ter. Dat is het bedoel van Bolsward, denk ik. Even zien dat. Nee, nummers staan er net bij. Albert Sjefjetje, Bolsward, mooi Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elders, Zinka Tsin. Het betoog van Huzem, ja, die heb je krijgt ik gewoon. Dat is Luc Seren en Kieran van Rijnen. En daar is nog niks van de zijde, die man ben ont inkeertsen.

0: klanken van Siep van der Ploeg en zijn mannen op deze vreule ochtend. Het is 17 minuten over 11 en we gaan snel terug naar Wommels, naar het veld bij Hans.
1: Ja, ver op dit moment Twaperken bezet binnen op het hoofdveld. En dan hebben het oer op het einde in het tweede omloop. Ze staren gewoon. We zitten hier nooit meer in Sint-Anne-parochie. En dan hebben we het oer Sint-Anne per toer nummer 20 en Sumerum per toer nummer 21. Ja, die ben krek los. Daar is het een 6-4 voorsprong voor Sumerum. En die orenpartij, ja, dat is nog steeds de partij in de eerste omloop. Dynamtje in Haarlem. En daar is het op het ogenblik 4 om het draaien en 4-12 voorsprong voor het partour van Dynam. En een boetenslag budget dat van Haarlem. Budget dat het partour van Dynam Dermoy de size heeft pakt. En ja, dan is het inderdaad, is het Sestaren gewoon natuurlijk. Dan ben je heel dicht bij die tweede omloop. En daar ben ik natuurlijk ook wel een beetje op uit. Nou, we zullen eens even zien of dat inderdaad slagert. Dat komt dan ongetwijfeld in de volgende reportage. Want we gaan eerst naar de bijfilm bij Jan Bakker.
2: Zeg ik in mijn journalist te praten in plaats van in de microfoon. Ik is nog even gedrokken dat ik het hier heb. Maar inderdaad, 32 en 31, die ben uit Jobbeke. Die wint het maar 4 wezen. Gelijk als kennis van Massem. Toch wel enigszins verrassend. Een leuke partij om te zien. En dat betekent dat het partour nummer 32 lekker zich voorbereiden kan op de tweede omloop. En we zorgen dat verder op de tweede omloop al ambitie begonnen is. We hebben partour nummer 2, Wommels. En daarom kom je een soort meesking op het veld natuurlijk. Want er zijn al die Wommels is juist Reiners en strekenorten die het even vergezen wat het veld zijn willen. Net dat ze er net van betalen willen, maar die hebben ze iets van. Wij willen die sfeer even proberen. Het is in de buurt, we rennen even naar het keertje daar en dat Wommels dan niet op keertje, maar dan geven we daarheen het zin. En die keertjes zijn nummer 43, want dat wie Dokkum. En Dokkum die hier krekken steeds noemen natuurlijk, want er zijn 43 partour op al is. En al hier een 43 hebben we daar net een tjeerstander. En dat is Bas Haaksma, Tiemann Buls en Stijn Haaksma. Die keertjes zijn Wommels en die binnen krekken aan de gang, dus daar is nog niks van de season. En Jentri de 22 heb ik hier maar bijpraten en dan hebben we de partouren draaien. Stieners, dat zit daar wat steeds Hans Velkers, die hou ik nog in de gaten. Oost van Oostrum, Roersma en Jensma. Die keertjes zijn partour, dat noemen ze huis. Dat is de partour van mijn naam. Peter Daumers, Sven Kingma en Jort Dijkstra. En daar is het ik nog niks van de season, want daar hingen 2 gelijk aan de Telegraaf. En een eerste partour noemen draaien en dat is Stieners. Alfred Miedema.
3: Ik zit nog steeds naar de partouren 41 en 42. Ik denk dat in ieder geval alle eerste partijen op eerste omloop. Dat is de partouw voor Snitser, Ruud en Frans Oosterbaan. Tje Weesem, Jelmer de Vries, Allerijts, met Johannes Heerma. En de partouw van Weesem zit op dit moment 4 om het draaien voor. En zo is niks in punten. De opslag van Snits, die slacht de balboten. Dus die partij is Ekdien op 4 om het draaien. Wint de partouw van Weesem. Deze partij zit in de partouw van Snits. En ik zit al in het waarom op de nummer Zoon Tje Nielen heb ik Raadje Ljouwert, dat is Jelke Ventus, Jure Duizendstra en Jensie Wierda, Tinkas en Jelle Nijdam en Harbe Posma. En het lijstnemende betoog dat zit mij vier geen eerst voor. Dan ga ik nog eens even zien, wat zijn we? Alwe, het zijn 14 heb ik. Alwe, dat is Boldwert, Daniel en Jonathan de Boer, het zijn Alon en Alon Elzing. Ga het zien, nummer 14, Huzem, Luc en Kieran van der Rijnen. En daar staat het een 6 gelijk in punten, dus daar is ik niks van de zin. Ik heb gekregen dat hier ik nog twee een patoer oproep mis, maar dat weet ik net krijg meer. Dus we wachten maar, rijstig hoor.
0: Toen ik net hoorde praten over de toeschouwersaantallen op veld B en C, moest ik even denken aan het feit dat het dorp Wommels in 2023 2365 zielen telde. Als er dan vandaag 4500 mensen komen kijken naar het kaatsen, dan is het dorp riant verdubbeld. Heel riant zelfs vandaag eventjes. Dus de gemeente Wommels die groeit vandaag.

0: Shaken Stevens is net verhuisd, denk ik. Dit zal zijn verhuisbericht zijn geweest over This Old House. Terug naar het veld in Wommels, naar Hans.
1: Ja, we zitten zien naar de laatste partij in de eerste omloop tussen de partijen 34 en 36, Dynam en Haarlem. En die maakt er een hele mooie partij van, want het leek er inderdaad op dat Dynam die partij wel even naar zijn hoorn zetten zou. Maar dat is nog steeds net het geval. En het is op dit moment zelfs 4-4 nog vol in het voordeel van Dynam, maar 4-2 in het voordeel van Haarlem. Dus Haarlem die jouwt echt net op. Krijgt nog even een paar vliegende zitbal van Ties op den Kelder bij het retour van Dynam. En dan hebben ze er nog zin in hier. En het neigt nou echt wel naar 4-4. En dan zou het mij aansnek net gewoon net verbazen als het aansnek 4-4 zoals gelijk wordt. Want zo'n partij is het eigenlijk ik wil weer. Nou, dat is dus de laatste partij in de eerste omloop. Straks dan zal ik alle uitslagen even van die eerste omloop even nemen. Voor de mensen die het thuis de list aan het bijhoren is. Verder hier nog steeds maar één partij die je dan dus in de tweede omloop op het hoofdveld bezig is. Dat tredde perk dat blult maar leeg. Een beetje vreemd. Nou je de gang erin hebben willen. Maar ongetwijfeld zult er dan van alles op het bijveld wezen. Het is in ieder geval de partij tussen de patoeren van 20 en Jin 20. Terwijl dat Haarlem de bal boven slaat en daarmee een 6-2 voorsprong pakt. De patoeren 20 en Jin 20 zijn aan de parochie in Tjumerum. En daar zit op het ogenblik een eerst voor het patoer van Tjumerum. En 6 gelijk. En dan even Sjen, is er een keert? Nee, er is geen keert. Tjumerum stit on opslag. Nou, we nemen deze slag even mooi, want dat is dan altijd wel weer cruciaal. Als inderdaad Tjumerum een Lidsgotje slaat, terug een spul te pakken. Of wat ze inderdaad dat net doggen. Nou, goeie opslaande bal. Linkerhand zie dat de man van Zetan daar nog een keertje van moet kennen. Van de meter 4-6. Straks daar volle meer roer. Eerst weer even naar de bijvelden, want ik ben benijd dat die perken daar alweer vol binnen. Terwijl dat Dynam die les slag neem ik nog even mooi. Dynam slaat een bal boeten en dat betekent dat het inderdaad je 4-4 wordt. Jan Bakker, alle perken daar wel vol?
2: Ja, wel vol. De middelste perk is krijg begonnen. Daar zit ik hem achterbij praten. En Hans, ik heb wel het idee dat de wien wat aan draaien is. Misschien dat je hem wacht op dat de perken nog maar of zij. Het is maar een ingeving. Maar het zou mij net verbazen, want de wien die twittert hier behoorlijk bij bijvelden. Dus misschien is dat de reden dat er dan net keerst wordt op dat ding in de perk bedij. Ik zit wel te zien naar de patoeren 43 Dokkum, sting het noem maar krijgen. En die keert is in Wommels. En het is vooral Wommels. Het is Dokkum wat het eerst aan de Telegraaf kregen het. En dan zullen we de patoeren draaien en Sois. En Hans, dat zullen wij oorsteen, want Stiers, maar de keertjes Ivar van Oosterum, Mart Roersma en Goffe Jensma, die keertjes op dit moment zijn patoer noemen Sois. En dat is mijn naam, maar Pieter Douma, Sven Kingma en Jord Distra. En Stiers dit samen met Skinnetwa eerst en voor en Fjouwen Twa. Dus die hebben de gang te pakken. En in het middelste perk, daar ben we krek los, daar praat ik je maar eens bij. We gaan gauw terug naar Alfred Miedema.
3: Ja, en die zit ik in een traaiperk heb ik volk heb nog ingelegd. Ik weet net wie dat komt. In het eerste perk keert ze noemen Zongentje Nieuwen. Dat is Raad Tien Ljouwet. Raad Jelke Vent, Veldhuur Jure Duizendstra en Jentje Wierda, Tien Ljouwet, Kas en Jelle Nijdam. De Swan van en Harmen Postma. En die steen mooi 5 keer eerst voor en een 12 Raad. In het tweede perk heb ik noemers Alvertje Fietje, Bolter, Daniel, Jonathan de Boer. Noemer en Alon Elzinga. Die keertjes in nummer 14 Huizem, Luxeren en Kieran Vereinen. En daar staat het op dit moment Traaiers keer eerst in het voordeel van Boltwerd. In het laatste perk beginnen ook in te slaan. En dat zijn nummers 28 Tien 30. 28 Frentje, Niklaus, maar Lars Bos en Jarno Klaas Minima. Tien nummer 30 Minnetskeer, Hiddenfaber, Lasse Boomsman, Siedewasser. Die is partijen net begonnen, dus daar is nog niks van de zeden. Ja, Traaiers keer eerst dus voor het toe van Boltwerd. En 4 maar niks in het voordeel van het patroon van Huizem.
4: Je luistert naar de Freule vanuit Wommels.

0: Tjerk en ik hier in de studio, die kijken alvast vooruit naar het plaatje wat we gaan draaien na deze bijdrage vanuit de Wommels. Want dat plaatje is van de Feetwarmers, gaat over de blikvaart. Dat voor strakjes. Eerst even een update van de mannen aan het veld.
1: Ja, en ik zit al voor op het hoofdveld en krijg even een leuk app gekregen van een van de oud-dameshoofdklassekeertjes. De dameshoofdklassekeertje, Manon Scheepstra. Dankjewel voor het compliment. En het is natuurlijk altijd leuk dat ze reageren, dat ze zitten te lusteren in. En het wordt er nog leuker van dat ze dan ik nog steeds van dat we het heel leuk doggen, machinaal. Nou, dankjewel Manon. Even to the point. Het is hier 34-36 de petoeren van Dynamo in Haarlem. Ja, ik zei al, het wordt vierwisselijk zuigelijk. Nou, het kind nog steeds. Het is vierwisselijk en 6-2 op het ogenblik in het voordeel van het Petour van Haarlem. En die steen eigenlijk wel een beetje aan de goede kant. Want het is die opslager Ties van op den Kelder die het perk van Dynamo aardig beet het. En ja, hij wipt ze zo'n beetje oer de Farinse hennen. Die doggen nou oors niks als Ruilie in het perk. Want ja, die opslager, hij kan ze aardig brengen, werd als een wol. En dan zien we Exien dat er mooi deze opslagbal die er nou oors te komen de partij uitmoordje kent. Nou, in ieder geval, op die stand van Vuurwisselijk en 6-2 brengt de bal achterin. En die bal gaat kweer. Ja, en het is inderdaad Haarlem die partij wint. Vuurwisselijk en 6-2. En dat betekent dat ik de laatste partij is van die eerste omloop. Straks zal ik de hele eerste list nog even een keer van hem oplezen. Dus pak alvast pen en papier bij de hoorn. Dan kun je in ieder geval aan zijn mooi scrollen. Eerst geven we nog even naar Jan Bakker op het bijveld.
2: Ja, op het bijveld inderdaad. Bijveld 1. Daar hebben we de tweede omloop te pakken. Patroon nummer 43 is Dokkum. Mooi Bas Haaksma, Tiemen Bults en Stijn Haaksma. En die keer is Wommels. En dat kun je wel merken om de meesten die op het veld zitten. Want hier is het kijk hoe traind waren de 100 inwoners van Wommels. Ik denk zelf dat het er volle meer binnen. Want er is naaibouw, er is van alles. Dus weet die cijfers waar komen, weet ik net. En misschien heb ik het wel verkeerd. Maar ik denk dat er volle meer meesten binnen. Maar er weer wel een protte meesten hier op het veld heen om Wommels te zien. En die zeggen, krijgt dat er een geweldige boppenslag van de voorinse van Wommels. Dat hier eerst een league tussen die beide patoeren. En dan zitten we, ik te zien naar de patoeren nummer 3, Stiers, Ivan van Oosteren, Maarten Roersma en Goffe Jensma. Het zijn patoeren nummer 6, met naam Peter Douma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. En daar heeft het schenen twee eerst van Stiers, maar dat is ondertussen 12 meer van Stiers en 4 league. Dus die partij kan alle kanten uit. Dat is het leuk om te zien natuurlijk. En hebben we in het middelste perk hebben wij Achlem, maar Harme Faber, Rutme Faber en Melle Talsma. Rutme Faber, waar hebben we die namen eerder gehad? Het zijn Exmara, Rowan van Swinden Koopmans, Keanu van Swinden Koopmans en Stijn Veenstra. Die partij is krek los. Daar is het nou het eerst een telegraaf van Exmara en Fjautwa in het voordeel van Achlem.
3: Ja, zeker. Oké, ja, ik zit tussen de zoon en jongen, dat is de raad, zien jullie oud. Het betoog van raad, dat komt, krijg ik dan eerst weer om, dus je hebt hem een 5 om 1 in het betoog van Ljouwert. En dan zoek ik zien de partij, nou de partij van Alwe en Fietjen, dat is Boldwert, zien Huizem. En daar staat de betoog van Boldwert, maar Skinner draaien voor en zo is gelijk op dit moment. In het laatste perk heb ik 28, 30, Frentje, zien Minnetske. En daar staat het 6-4 in het voordeel van Frenchit. En ik krijg in het laatste perk nou de betoeren Makkum. Mag even hut op Siki werd te zien. Makkum. Dat is 24. Dat wordt 23. Tien 24. Dat wordt Moerelius, Frederik Slagman, Harke Slagman. Tien Makkum. Die krijgt de partij nevens mij tien Huis Lundswoon. Haie Tierema, Klaas Dijkstra en Sam Kroon. En daar is dan niks van de steden. Maar die man beginnen nou pas te ketsen.

0: Muziek uit ons eigen beeld. De Fietwormers waren dat met Blikvaart. U had hem natuurlijk herkend. De eerste omloop in Wommels zit er volgens mij helemaal op. Dat betekent dat we overzicht gaan krijgen, denk ik, van Hans Velkers. En daarna gaan we beginnen aan de tweede omloop. Hans.
1: Ja, klopt helemaal. Ik zal inderdaad die list even verlezen. Ik neem aan dat de meesten thuis de pen en papier bij de hoorn hebben. 1 en 2, Itensin Wommels. 1 en 4, Fjouwers Soys Wommels wint. 3 en Fjouwers, Tiensin Anjem. 5 en 2, Soys Gliek, Tiens wint. 5 en Soys, Beltsumtje mijn naam. 3 en 5, 2 Soys, mijn naam wint. Zon en 8, Raad Sin Woidem. 4 om 1, Raad wint. 9 en 10, Leout Sin Haas. 4 om 1, Soys Niks, Leout wint. 11 en 12, Balze Sin Reduzem. 5 om 1, Soys Gelijk, Balze het wint. 13 en 14, Ie Sin Huzem. 4 wiskelijk, Soys Gelijk, Huzem wint. 15 en 16, Achlem Sin Rehus Teuns. 4 om niks, 6 2, Achlem wint. Sontjen, Tjen 18, Bitgem, Tjen Exmora. 3 om 5, 2 6, Exmora wint. 9, 20, Wietmassem, Tjen Sedaneprochi. 4 om 5, 2 6, Sedaneprochi wint. Jen 20, 22, Semerem, Tjen Littens. 4 om niks, 6 gelijk, Semerem wint. 23 tje 24, Moralussus tje Montgem. 4 wiskengeliek, Sois niks, Moralussus wint. 5 om een x, of 24 tje 26, Makkem tje Huisluns. 5 om een traaien, Sois geliek, Makkem wint. Zon 20, 28, Volsgeren tje Frenchit. 4 wiskengeliek, Sois geliek, Frenchit wint. 29, 30, Tjum, Tjin Tjemerem, of Tjin Minnetskeer. 05, Sois Gelijk, Minnetskeer wint. Jin 30, 32, Massem, Tjin Jubbegeer. 4 Wiskelijk, 0 Sois, Jubbegeer wint. 33, 34, Arem, Tjin Sint-Jacob. 5 om 2, Sois 2, Arem wint. 34, 36, Deinem, Tjin Holem. 4 wiskelijk, Sois 2, Holm wint. Blaya Tjin Jesteroinde, nummer 30 en 38. 5 om 2, Sois niks, Blaya wint. 39, 40, Swans Tjin Dronriep. 1 om 5, 2 Sois, Dronriep wint. En tot slot, Snits Tjin Weensum. 3 om 5, 0 Sois, Weensum wint. Dokkum het een vrij. Een blootsteen in eerste omloop. Dan krijgen wij op het tweede list nummer 43, tje nummer 2, Dokkum tje Wommels. Nummer 3, tje Sois, Stiens tje mijn naam. Zoon tje Njoggen, Raad tje Leout. Alve tje Fietjen, Balze tje Huzem. Fiefjen tje Achtjen, Achlem tje Exmora. 20 tje 21. Sint-Anne, Tjin, Tjemerem. 23, Tjin, 24, Moralussus, Tjin, Makkem. 28, Tjin, 30, Frenchit, Tjin, Minnetskeer. 32, Tjin, 33, Jubbegeer, Tjin, Arem. 36, Tjin, 37, Holem, Tjin, Blaya. En 40, Tjin, 42, Dronriep, Tjin, Weensum. Nou, dan kijk ik nog even een tussenstand, Jan. Hier op het hoofdveld, één partij bezig. De partij tussen de toeren 20 en 21. Sint-Anne-Parochie, toch ik wel één van de outsiders. 16 achter mij, Traumien en Fjouwer 2, Tjin het toer van Tjemerem. Gauw naar het bijveld, naar Jan Bakker.
2: Ja, bijveld 1, Dokkum, Tjin, Wommels. En we kunnen hier merken dat de tweede omloop aan de gang is. Dat er wat meer spanning in de partij komt. Er is wat meer leakwicht in de partij die ik tot nu toe zag. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Want we zorgen dat partij nummer 43, Dokkum, Tjin, Wommels. Daar is het op dit moment, wordt het hier eerst een gelijk. En Sois in het voordeel van Wommels, Sois 2. Het wordt Sois voor jou zelf. Dus dat is leak opgeend. En dan hebben wij Traaien en Sois. Dat is Stienjes, Ivar Van Oostrum, Roersma en Jensma. Die keer ze per toer noemen Sois. Met naam Douma, Kingma en Jord Dijkstra. En die Pieter Douma die liet krijgen we een prachtige wapenslag zien op de Sois Gliek. En daarmee komt die partij totaal in Gliek weg. Is het spul Gliek. Maar is het wel per toer noemen Sois wat de Sois 2 Icon de Telegraaf heeft. En dan hebben wij de andere partij. Dat is tussen Achlem en Exmora. En die partij is nog net zo'n hele lange ondergang. Maar wel eerst een Gliek. Alfred Miedema.
3: Ja, en ik heb jouw perk vol en krijg de eerste perk die is krijg dingen dat is de tijd tussen de Raad en Ljouwert. Winterpatoen van Ljouwert op 4 woningen en Zuid gelijk. Dus die Ljouwert gaat naar de tweede omloop. In het tweede perk heb ik de patoen een moeilijke zin maken. En die partij is krijg los op het oog van Makam. Die stipt mijn eerste voorsprong en Zuid Vjouwer in punten voor het patoen van moeilijke. In het tweede perk heb ik Boldwert zin. Noem eens al wat zin Boldwert zien, Huizem. Dat is dit 5 skinnen eerst voor het bedoel van Boldwert en 4 punten voor het bedoel van Huizem. En dan in het laatste perk heb ik 28 en 30 Frenzit zien in het keer. En dat is dit het eerste gelijk in de eerste. En nou wordt er een keer van de situatie naar. Eerste gelijk en 12 punten in het voordeel voor het bedoel van Frenzit.
0: Nou, en na al die prachtige, warme mannenstemmen is het nu tijd voor een vrouwelijke zangeres. Hier is Katy Perry met I Kissed a Girl.

0: And I liked it, zingt ze. Nou, dat kan ik onderschrijven, dat snap ik. We gaan weer terug naar het veld, naar Wommels, naar Hans.
1: Ja, we hebben de perken weer vol hebben. En dat is natuurlijk het allermooiste. We zitten eerst even te zien nog naar die partij tussen de Petoeren 20 en 21. Santana Parochic in Semerum. Werd toch wel verrassend het Petoer van Semerum. Daar alles lukt. En dat blikt wel uit de stand. Het is 4-1 al voor de man uit Semerum. En dat is toch wel enigszins verrassend. Want het is Santana Parochic. Ja, dat is natuurlijk best wel een Petoer dat een beetje kans hier. En vooral mooie Rolf Schuiling in de gelederen is dat natuurlijk wel een Petoer. Die het echt wel goed mooi die in de laatste partijen van de jongensafdeling. Maar ja, ze hebben het nou wat regentje in de man van het Semerum. Het is in ieder geval 4-1 daar. En voor het Semerum en een Skinnetwa, dat wol voor Santana Parochic. Dus wellicht dat dit dan het eerst wordt waarin ze de achtervolging inzet zullen. Nou, verder zitten we te zien naar 32 en 33 te zien. En dat zijn dan de Petoeren van Jubbegeer en Arem. Ja, en dat is natuurlijk altijd prachtig. Het Petoer van Jubbegeer krijgt ontsluiting bij de KNKB. En dat ze dan nou al een afdelingspetoer hebben in de jongenscategorie. Mijelte Drint, Aten Westra en Douwe van Etten. Dat is alleen nog maar mooi natuurlijk. Arem is trouwens extra petoer. Wat best wel aardig mooi van Dot. En er is eigenlijk nog niks van te zeggen. Het is daar nou 6-2 in het voordeel van het petoer van Arem. Arem kiest met Jorrit Bos als grote man. Mooi Jitse Bos en Tiemen Dijkstra. Ja, en het tweede perk wat hier bezet is, is van de torenhoge favoriet. Of in ieder geval torenhoge favoriet. Toch wel een van de grote favorieten. En dat is het petoer van Dron Riep. En dan hebben we het natuurlijk over petoer nummer 40. Zij keert het in het petoer 42. En dat is Weensum. Ja, Weensum wint natuurlijk verleden neer. Win die verliezend finalist. Het in het petoer van Stiens. Nou, en er is één man is er net van de partij in het petoer van Weensum. Dus ongetwijfeld dat ik het petoer van Weensum nog wel een aardig petoer bij me koor kregen het. Maar Jelma de Vries, Ale Reitsma en Johannes Heerma. En dat kan natuurlijk dan ik maar in je coach wijzen. En dat is Johannes Boersma. Nou, in ieder geval, die partij die stit aan het begin van starten. Het is der Twaggeliek. En we zullen zien hoe dat aan zijn verint. Eerst weer eens even met Jan Bakkersen op het bijveld.
2: Ja, en inderdaad, daar zullen we de Petoer 42. Dat is Dokkum. Die Keerste Sint Petoer nummer 12 Wommels. Dat is natuurlijk de thuisfavoriet. En het is Wommels wat op dit moment met 12 in je voorsteert. Ik ken dat krek net helemaal goed zien. Maar ik denk wel dat het zo is. Want de Telegraaf die hangt precies. Zo dat ik het net zien kan. Dus die hangt het Scheewoodfield. Maar dat is het erg. Want ik heb meestal om je heen die dat mooi stellen. En dan hebben we Traaien en Sooi. Dat ben Stiers. Hans, zelfs let op. Want daar is het Sooi geliekt. Nou, het is Petoer nummer Sooi. Met name dat wel voorkomt met Traaien, met Twaaien en Sooi geliekt. En dat kan vooral die Sooi van mijn naam kan vooral een Telegraaf. Graag door een protte boetenslagen van Stiers en de opslag waar hebben we om. En nu is het er Sojik en met Stiers op een naai opslaan. En zullen we zien wat deze opslag ervan bakt, brengt. En dan hebben ik nog Jen 32 die... Oeh, daar krijg ik nog gebak. Wat heb ik? Daar heb ik die mooie Jen 32. Daar wordt het op dit moment spullengeliek tussen de Petoeren, Massum en Jobbegeer. Dus Sojik hier voor Stiers. En we zullen dat er een dikke keer komt te lezen. Dank u wel.
3: De nummers alwe, het zijn 14, zit ik naar de zin. Dat is de petoer van, nee, daar zit ik net meer naar de zin. De petoer van Bolde, die wint van Huizen maar 5 om niks en Sooi gelijk de partij. Dan heb ik het vierde perk heb ik 28 en 30, dat is Frentje Tjen Menetske. 28, dat is Frentje Niklaus Meijer, Lars Bos, Jarno Klaas Miedema, Tjen Menetske, Heere Faber, Lasse Boomsman, Siete Wassenaar en daar staat het eerste gelijk en Sooi gelijk, ja, daar is dus echt nog niks van de zijn. En in het tweede perk heb ik Moralius Tjen Makkum 23, Tjen 24 en het bedoel van Makkum dat het een spul om de eerste voorsprong. En nou ik een Skinnetwa. We nemen nog even de slag mooi natuurlijk van Petoer. Even zien, wat weet ik alweer. Minnetje, Frentje, Minnetje. Eerst een gelijk en zo gelijk. Petoer van Frentje, hier een opslag. En ja, wat zou hij nou naar het perk te brengen? Zijdelijk is het in punten natuurlijk. Ja, een belangrijke eerste gelijk. De opslagen van brengt de bal achterin beschiet de Wassenaar. En die loopt er een keer van, ja, de keerder van Frentje, die leed de bal verlenen. Er komt dan op een keer te leiden ter hichte van opslagvakken. De eerste gelijk is zijdelijk, dus straks meer daarover.

0: waren de dames van OG. Die gaan ons verlaten. We gaan nog één keer snel kijken in Wommels bij Hans Velkers.
1: Ja, wat die partij tussen de toeren van Dron Riep en Weensum is natuurlijk best wel een partij die de aandacht even wat meer wekt. Het wie zoals gelijk het allereerst eerst al. En toen wie het Weensum die het jammer genoeg de bal boeten sloeg. En dat betekent dat Dron Riep daar een eerst pakt. En een boetenslag op zoals gelijk is natuurlijk altijd jammer. Nou, in ieder geval, die partij is correct onder gong. Een eerst nou voor Dron Riep. Verder hier de toeren 20 en Jin. 20. Zitane Progetje Merum. Zitane komt een beetje weer waarom. Het is nou 4 om 1 is het nou 4 om 12 worden. En ondertussen wel een skinne 2 ik alweer voor het patoer van Merum. Dus 4 om 12 en 2 niks. Dat alles in het voordeel van Merum. En die orenpartij, die tredde partij hier op het hoofdveld is het patoer van Jubbegeer. Zin het patoer van Arem. En Arem is natuurlijk ook wel een patoer wat we een beetje in de gaten horen. Maarten Majorit Bos, Jitse Bos en Tiemen Dijkstra. Zij staan op het ogenblik een eerst en 6-2 voor. En terwijl dat ik dat zei, komt het spul onder Telegraaf te hingen. Dus een spulvoorsprong voor Arem in de partij tussen de partijen 32 en 33. Jubbegeer en Arem.
0: Ja, mooi. Nou, daarmee zijn we luisteraars dus een beetje aan het einde gekomen van het derde uur van deze Vreule wedstrijddag. We gaan na het nieuws weer even kijken natuurlijk bij de andere velden bij Jan Bakker en Alfred Miedema. Hier intussen een wisseling van de wacht. De techniek wisselt. Tjerk, bedankt voor vanmorgen. Die gaat lekker naar huis, denk ik, met zijn voetjes in een tijltje water zitten in de tuin. En de nieuw aangeschoven Brian Notenbomen, die gaat na het nieuws voor u aan de schuiven zitten, zodat alles hier weer vlekkeloos verloopt. Nou, spanning bij de wedstrijden, dus na reclame, nieuws en reclame gaan we daar snel weer naar terug. Blijf bij je toestel, dan mis je niks. Buiten even boodschappen, we luisteren naar het wereldnieuws en we halen een bakje koffie. Tot zometeen.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het al yet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Oismapartij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Oismapartijen.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
3: Nieuws, sport en muziek. De Freule in Wommels.
8: Nou luisteraars, vanuit de studio in Vraneker, welkom terug bij het inmiddels alweer 4e uur van deze Freule wedstrijddag die vanuit het hart van Wommels bij je gebracht wordt. En dat bij je brengen, dat doen vooral de mensen natuurlijk langs de krijtlijn die daar op bankjes of tuinstoelen in de zon zitten. Of misschien wel onder een parasol, wie zal het je zeggen. Dat zijn Jan Bakker, Alfred Wiedema en Hans Velkers. En naar die laatstgenoemde gaan we eerst eventjes terug. En die speelt dan de bal wel weer door de figuurlijke bal naar de andere mannen langs het veld. Dus voor het 4e uur, Hans, daar zijn we weer. Aan jou.
9: Ja, weer Petoren, Dron Riep en Weensum. Daar een mooie partij van Moortje. Ja, het is duidelijk dat Dron Riep hier nog net clear mooi is, maar Weensum. Het is wel een eerst voor Dron Riep en ondertussen een sausje fjouwer voor het Petoer van Weensum. Weensum, wat ik zo correct al zei, natuurlijk premiewinnend verleden hier bij de Freule. En Dron Riep natuurlijk torenhoge favoriet. Of in ieder geval wel mooi favoriet. Ze hebben het al wakker woon, ze hebben een keer een tweede woon te hebben, dus wat dat betreft is het best wel goed dien in die peer oordelingspartijen die er van tien nog wees binnen. Nou, we zullen even zien dat Dron Riep inderdaad hier die size geliek van Moitje kennen, of dat inderdaad het eerst naar Weensum taget op deze stand van size voor jou. Er laat een keer 2 meter van de middenlijnen en Dron Riep zei binnen een opslag, de bal komt tussenin, goed opslaan en ja, ze keren hem prima voor parkeert. En daarmee komt inderdaad die South Glicon Telegraaf te hangen in. Deze bal die prima opsloin en het wie... Ja, de man van Weensum die het, ja, er nog krek bij kon de voorinse en dus de keerts net voorbij sloegen. Nou, in ieder geval, Sois Gleek en een eerst vader Riep, dat wordt natuurlijk spannend. Net spannend is het die orenpartij tussen de Petoeren 20 en 21. Ze meer een sinds het andere parochie werd ze meer een mooi 4 om 12 voorsprong op het ogenblik al bijna clear is. Terwijl dat nou Dron Riep de bal achterin brengt en een vliegende zitbal plaatst. Ja, dat is een belangrijke. Ze hebben een gotsies line. Dron Riep steekt je voor. Petoer nummer 40, Chin, Petoer nummer 42. En het is een spul in het voordeel van Dron Riep. Nou, de laatste partij die dan hier nog bezig is, is tussen de petoeren Jubbegeer en Arem, de petoeren 32 en 33. Daar is het op het ogenblik een spul om in je voorsprong voor het petoer van Arem en Fjouwer 12 in het voordeel van Jubbegeer. Dus kortom, mooie partij hier al, een wat mindere partij, maar een verrassende partij. Hoe is het bij jou, Jan Bakker?
10: Ja, er zit wat meer spanning in alle partijen hier. Het is 43 Dakkum, dit zijn Wommelskeers. De 43 zijn 2. 43 hier natuurlijk eerst Dakkum, hier natuurlijk eerst het nummer. En zou dan op de tweede list komen. En daarmee hij ze reed aan de Telegraaf. Maar dat Steen Wommel draaien we hier achter. Was zoals jou al voor. Dus die onderstuk zit er rond te komen. Dat kinderen komen tenminste. En hebben Stienjes, dat is mijn naam. Stienjes met Van Oosteren, Roersma en Jens. Maar de keert stond op het toer nummer 3. En die keert ze met naam onder Sois, maar Dauma, Kingma en Jack Distrap. En die kan het net uitkrijgen met naam. Want die stien riant voor, 4 om 12. En dan is het op skinnen Sois van Stiers dat er een sitbal plaatst wordt. Dus dat betekent dat Stiers toch weer wat waarom doet. Die hebben nooit draaien eerst en ze staan wel 4 om 12 achter. Maar die zijn al lang net uit. En dan hebben we 15, patoer nummer 15, Achlem. De beide Faberman en Talsma. Tjen Exmara. De Verswinderen en Veenstra. En die keert ze aardig leek op. Daar is het traai eerst een leek. Dus ik een leuke partij om te zien. Dus inderdaad, het is spannender dan de eerste omloop. Bek. Heel veel partijen op 4 uur meer en de 4 uur 12 hier. Er zit nog meer street in. Alfred Miedema.
11: Ja, en die zucht naar het traai partijen. De laatste van jouw perken. Er is nog één perk vrij. Het eerste perk nummer 36. Het is 37. Halm, het is Blaya. En het bedoel van Blaya is dit een eerste voorsprong. En nou een 6-12 voor het bedoel van Halm. De tweede partij. Marelius is hier maken 23, 24 en dan is hier het draai om het 2 in het voordeel van maar ik geef het zin naar de Telegraaf en dat is dus draai om het 2 in het voordeel van Makkum en dan heb ik toch de derde perk 28, 30 Frenchits hier in het scheer en dan is hier het op dit moment 4 om 1 in het voordeel van Frenchit. Dus het lijkt erop dat Frenchit ik op goede waai is. Ja, het bedoel van min het keer zo dat wij weer omkomen. Even op die side, dat is het bedoel van Holm. Even zien, zoals er komt een keer te leiden, dus daar is nog niks van de season. Ja, een mooie partij. En zitten we nu te zien in deze tweede omloop.

0: Dat was Eva Max met Sweet But Psycho op Omroep Zilt. Op deze zilte ochtend, die intussen een zilte middag geworden is. Want ja, ik neem aan, luisteraars, die jullie allemaal met het bordje op schoten zitten. Met je boterhammetje met pindakaas en je glaasje karnemelk. Terwijl je aan het lunchen bent, luister je natuurlijk naar de Freule in Wommels. We gaan weer terug naar Hans.
1: We zitten zien naar de partij Sint-Anne-Prochietje in Tsemerum. En het is op dit moment 4-2 en 6 gelijk in het voordeel van Tsemerum. En die kind dus de partij direct besluiten. Er wordt nog een keertje lijn. En nou zien we zien dat inderdaad de man van Sint-Anne-Prochie. En dan hebben het Oer, Rimmer Kaper, Rolf Schuiling en Jorrit Kroondijk. Ja, die man die zil nou toch die punten pakken maat op 6 gelijk. En het is een net al te grote keer. Omkeert ze matten. En Tsemerum, ja, die zullen ongetwijfeld daar heel oorzoer denken. Want die willen natuurlijk die partij wel uitmaatsen. Imco Jensma, Mark Reitsma en Sietse Kloosterman. Nou, we zullen in ieder geval deze slag even mooi nemen. 4-2 en 6 gelijk. En het gaat natuurlijk wel om de winst. En we zullen direct zien had inderdaad Sint-Anne-Prochie de man onder opslag. Had die inderdaad dit goed van me kon krijgen. En daarmee dus echt die traaiisten pakt. Ondertussen wil de partij tussen 32 en 33. Jubbe Geertje in Arem. Wat ja, aardig liek op Geert. Het wie Arem die de voorsprong hier spullen mee in. En ondertussen is het spul geliek. En wil weer een skinner.

0: wat net alleen nog mijn favoriet is, maar ik gewoon heel rustig gewoon die voorsprong oppakt. Het wie een eerst voor hun, het wie een spul voor hun en ondertussen hing het rek al drie eerst onder Telegraaf. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed. Maar Dennis Bieda, Alad van der Meer en Jor de Kroon. Ja, wees hem in het begin toch nog een beetje de partij aan. Wie ik nog een eerst bij heb, zou ik liek wat ze dan verleren. Maar het is in ieder geval nou wel zo dat Roriep de rust er terug in rent. En Johannes Boersma, hij doet oorzichts als coach bij de man van Weensum. En nou zien we inderdaad zien of dat inderdaad ik nog vertuten doet. Op deze stand van Skinner Traaien Eersten en Skinner Vjouwen. Dat alles in het voordeel van Roriep.
1: Ja, ik denk dat staan op mij praat staan zijn inderdaad. Ik wil eerst even een opmerking plaatsen over Manon Scheeftra, die een fysiek plaatsen hier. Natuurlijk hartstikke mooi dat zij luistert en dat het leuk is. Maar over 14 dagen binnen wij in Weidem, Henk en Penis en ik gingen sowieso heen van de loterij op Manutioen. En door de Waars hebben we natuurlijk de hele dag de jubileumpartij te verslaan. Moet toch in honderd verschenken, want Manon is daar natuurlijk een grote keerserwest en die doet er nog 10 jaar door voor. Maar Hans, ik weet dat je objectief bent en maar als verslagjouwer, maar chauvinistisch als Stiers. En ik moet echt zeggen, Stiers komt weer waarom in die partijen tussen Stiers en met name, het is, ondertussen is het 4 van mijn fjouwen worden en Skinner 12 die Skinner 12 van de Telegraaf van Stiers. Dus dat is een hele leuke partij om te zien. Maar we zitten natuurlijk, de eerste partij in de tweede omloop is tussen Dokkum, patroon nummer 43 en Wommels. En daar is het op dit moment fjouwen nummer 12 in het voordeel van Wommels. Dus daar is het Gotsie Sloin. En dan hebben we de patroon 15 en 18. Dat binnen Achlem, Tien, Exploren. Een leuke partij om te zien. Daar is het op dit moment fjouwen nummer 3 in het voordeel van Achlem en een Twagelik. Dus het wordt hier heel leuk. Dank u wel, Alfred Miedema.
2: Ja, en ik zit nog steeds naar 36, 37. Het is hier natuurlijk Holm Tjim Blijer. En dat lijkt het een mooie partij te worden. Op dit moment pakt het patroon van Blijer een spul om de eerste voorsprong. De tweede partij werkt nog steeds in 23 en 24. Moiralius is Tjim Makkum. Moiralius is 23. Dat is dus Frederik Slagman en Harke Slagman. Tjim, het patroon van Makkum, Hayat Jerema, Klaas Dikter en Sam Groen. En het patroon van Makkum. Kum steert op dit moment maar 5 om het 12 voor. Ja, 5 om het 12. En dan de tweede partij, ben ik dus zit in 28, sint Riedig, Frintje in het scheer. 28, dat is dus Frintje, Niklausma, Lars Bos, Jarno Klaas, Miedema, Tjim in het scheer. Hiddefaber, Lasseboom, mijn Siedewassen, dan krijg ik op 4 minuten en Zuid gelijk een geweldige zitbal van het patroon van Frintje. Brengt de stand daar op 5 om het 1 voor het patroon van Frintje. Dus het leek het op wat die naar de tweede omloop gaat. Ja, nou, ons af hier eerst Field B.
3: Nou, en daarmee wordt het tijd voor de kleischijf van Omroep Zilt, die elke week weer wordt uitgezocht door onze muziekredactie, moet ik zeggen. En die bestaat uit Brian Notenbomer en Nienke van der Kooi. En die hebben deze week weer hun best gedaan. En die hebben gekozen voor deze van Tim Dawn. Hier is I'm Still Here.
4: Dit is de kleischijf.
5: I'm sorry that I gave you a bit of a scare. When you found me at the bottom of those stupid stairs. For the ambulance you barely had the calm to call. For the bloodstains that I had just scrubbing off the floor. For the Harry Potter scar you look at every day. That keeps reminding you it might have gone another way. For how you worry about me more than I would want you to. For endangering the future that I promised you.

0: current. No, I'm not going anywhere. Well, I'm still here.
1: We zitten in de tweede omloop, de tweede lijst van de Vreule in Wommels. En we gaan eens kijken hoe het ervoor staat bij Hans.
2: Ja, er is er een van de subtoppers is weer van de list al. Het petour nummer 20, Santana Proggi. Ze kon het net bolwerken. Het petour van Semerum. En dan hebben we het op petour nummer 21. Prime 5 en 0 Sois in het voordeel van Semerum. En dat betekent dat zij op de tweede list komen te steken. Ja, verder is de partij tussen de petour 32 en 33. Jubbegeertje in Arem. Der Wiertse krijgt speelgeliek. En ondertussen is het wel het petour van Arem wat trot drukt. Het is nou fjouwer om het twa en fjouwer niks. Dus het petour van Arem is duidelijk wel goed bezig. En dan hebben we toen Jorrit Bos, Jitse Bos en Tiemen Dijkstra natuurlijk. En ja, van tevoren wie dat ik al een petour. Dat zei ze van, zij hebben ik al eens een keer een prijs gewonnen. Jorrit Bos is daar natuurlijk de grote man. En verder heeft zij... het petour van Arem heeft het al een keer woen en heb ik al eens een keer goed mooi die en alles bij elkaar natuurlijk. Dus wat dat betreft ik wil een petour die we een beetje in de gaten horen moeten. Nou, verder die laatste partij waar we hier nog zitten zien is tussen de petouren 40 en 42. Dron Riep en Weense met Lieke er in eerste instantie op. Het eerste spul in ieder geval dat het een mooie partij worden zou, maar het is toch wel vrij eenzijdig. En het is ondertussen Dron Riep die hier een skinner voor jouw eerste en voor jouw 12 voor. Oorsprong het. Dus wat dat betreft gaat het daar in ieder geval de goede kant mooi op. En dan ben ze dus aan zijn nek al goed in de richting van het de treaderlist. Nou, dat zou hier. Hier de tussenstand alweer van het hoofdveld. Eerst weer eens even bij Jan Bakkersen op het B-veld.
3: Ja, en daar is het spannend, of tenminste daar is het mooi om te zien, want Dokkum, die keert zich Wommels en dat weer fjouwer om hier voor Wommels en het wordt zoals gelijk en dan is de Dokkum die de bal boeten slaat en dan krijgt Wommels gewoon de vier eerste en dat is een cadeautje natuurlijk. Nog een partij op zoals gelijk, 15 en 18, dat is Achlems in Exmora, zoals gelijk fjouwer om het rijden, dat wordt fjouwer eerst gelijk en dan zeggen we die partij werd het echt om draait hier, dat is de partij tussen Stiers. En de ondernomen traaien en mijn naam. En dat is een hele nieuwsgierige partij. Want daar is Stiers die het heel lang achterkwam. Maar die nu toch de 6 jaar voor krijgt in het eerst. In hun vierde eerst. Dus dat betekent dat ze eindelijk op 4 wezen gelijk komen kennen. Is het net dat mijn naam Wol een P-punt pakt nog. En 6 gelijk op de Telegraaf krijgt. Dus die slag die mogen we absoluut mooi nemen. Want het is alles of niks nog voor Stiers. Of ze gaan rouwen of ze komen op de 4 wezen gelijk. En dan kan alle kanten nog uit. Dus ik hoop even dat ik daar even de tijd voor krijg. Om die slag mooi te nemen. Dus zullen we nog in het vierste perk. Dat erop slaan wordt er Wommels en dan komt de keerste lezen. Achtermeesten die, inderdaad. Maar ik hou me nog even bezig met de patoeren draaien. Stiers, Van Oosterum, Roersma en Jensma. Zijn patoeren nummer 6, Dauma, Kingma en Jort Dijkstra. En wat gebeurt er nou? 6 gelijk, 4 met draaien, 6 gelijk. Stiers een ooit achter en nu in die inhaalrace. En is het Stiers wat nou zich klaarmaakt in het perk. En zullen we dat... Met name de opslag nou proberen te doen. Een man op het boven, een man op het middenveld, bij de middenlijn ongeveer. En een opslag die zegt dat het perk van Stiers een god heeft bij de voorrees van een metersfjouwer. Die komt naar Wolf Hoorn daar. Nu die verwacht ik de bal ik. En wat doet die bal? Oh, hij maakt een sitbal. En dat is een sitbal, een hele belangrijke sitbal natuurlijk voor met name. Want dat betekent dat de partij van dat de partij van Stiers, jammer voor die Hans, maar die kind naar huis. Ze kennen of de meeste ze kennen naar de bijvelden, naar wat voor velden dan ik. Maar ze kennen hier allemaal vier, maar fjouwer en cyclic. Een geweldige inhaalrace, maar toch krijgt hem in. Dat is de dood op de gladiol, of de sas patat, hoe nemen ze dat in de Tour de France. Krijgt net genoeg om je bij te komen. Stiers er al, mijn naam terug, Alfred Miedema.
4: Ja, en die zegt nou het draaipartij en nummer 36, Tjesson 30, 36, dat is Holm, Tjesson 30, Beleia. En dan staat het spul om de eerste en 6 gelijk. Dan hebben we de partij Nou, we nemen even de slag maar mooi van het bedoel van. Oeh, er komt een keertje leden een meter als drijfjouwer in Pergoed. Dit waren partij 24. Nee, 23, 24, maar ik zei. Morgen is het je Makkum. En daar staat het 4 om het draaien in het voordeel van Makkum. En dan de laatste partij waar ik nog zit te zien. Dat is de bedoel een Frintje, minnetje 28, 30. 28, 30. Frintje, minnetje. 5 om het 12 die de betoog van Frits zit voor en 6 waar dus het zo wijzen kennen dat die partij echt dingen is. Het betoog van Frits zit, ja, is dit sterkte keertje, maar ik zei, we hebben een scheidsrechterwisseling gehad. Marco Feyma, die is vervangen door Jenko Sipeda. Ja, Marco winnen door, dus Jenko is nou in het veld, stapt mooi de scheidsrechterskleren al. Er komt een keertje te lezen, sorry, er kwam een keertje op, ja. Er komt een keertje te lezen, nee. De partij is die in. Up het over Frentje. Keer de bal voor de keert. En zij winnen dus deze partij op 4 om het 12. En zo is het waar. Geert het over van Frentje. Vierder.

0: Het was een hele grote hit in de tijd dat ik nog jong was en wild. Nou ja, dat was ik nooit eigenlijk. Maar goed, Love Unlimited met I'm So Glad That I'm A Woman. En ik zat even na te denken over de woorden van Jan Bakker. Die had het over wielertermen net die gelijk stonden aan verliezen en zo. Volgens mij kom ik dan uit, Hans, op sterven in het wiel.
1: Ja, ja, daar zit wel wat in. Ja, dat liep het een beetje op voor het patour van Jubbegeer. Patour 32. Het is op het ogenblik 4 van mijn traai in het voordeel van Arum. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke best, maar die man van Arum. Verder zitten we natuurlijk te zien naar die partij van Dron Riep. Torenhoge favoriet Dennis Bida, Alert van der Meer en Jor de Kroon. Die toch het goed, jaar. 4 voor me niks. En Fjouw geliek op het ogenblik al hun voorsprong. Ja, wens hem werk ik eigenlijk van tevoren nog wel toch dat er nog ambitie weerstand kwam. Ja, dat is er eigenlijk helemaal net geweest. Dus wat dat betreft dan Sebastien hoe het nou verrint in dat ja, het liek het in ieder geval het laatste eerste worden. Het is wens hem ja, kat en muis om het dan maar te zeggen. 4 voor me niks. Fjouw geliek. En op dit moment plaats ze wel een zitbal trouwens, de man van Weesem. Dus wat dat betreft dan komen ze toch weer even een beetje dat het wat likert in het eerst. Zo is jouw voorsprong van die man. En dan zit er toch nog een bordje in, zoenje, ze zeggen. Nou ja, in ieder geval, het is Dron Riep, wat daar duidelijk het heft in handen heeft in die partij. En ze zijn al heel dicht bij die overwinning. Ze zijn voor, maar 5 om niks. En jouw Soys achter in punten in ieder geval. Maar in de eerste keer het hartstikke best. Hoe gaat het met jou, Jan Bakker? En vooral nou, op het veld.
2: Ja, maar mij gaat het goed. Ik krijg mijn drinken kreeg. De catering is hier Wommels altijd fantastisch. Maar ik zit er zin op Wommels. Want die kan de partij nog uitmaatsen op 4 van het 1 en 6 gelijk. Had een keer bij de start ongeveer in de bal. Die gaat nou voor in het perk. En dan is het de opslag van Wommels. Die partij uitmaatsen kan. Dat had ik. En daarmee is Wommels naar de tredje omloop. Ze winnen hier maar 4 van 1 en 6 gelijk. En ik hier hem vertel dat de partijen draaien en 6 ik uit binnen. Mijn naam wint het van Stiers op 4 van mijn 4 en 6 gelijk. Dus voor de mensen die het schreeuwen willen. En dan hebben we de partijen de 15 en 8. Dat is Achlem Chin Exmarre. En daar gaat het nog steeds gongend gelijk op. Maar is het nou wel Exmarre wat mij 4 van mijn 4 voorkomt. En is geen 2. Dus die partij die zie ik het ik aan het lijst. Geef ik goud terug naar. Had er nou wat is. Ja, ik zie nog steeds bewegingen bij Alfred Miedema. Alfred, kom er maar in.
3: Ja, zeker. Ik zie naar Petoeren 23, 24, 23. Dat is Moiralius, het is Makkum. Moiralius is mij de Keetsers, Frederik en Harke Slagman. Het is Petoeren van Makkum. 24, Haid, Jerema, Klaas, Dick, Tren, Sam Groen. En het lijst nemen de Petoeren steeds maar 4 om een fjouw voor. Maar fjouw punten in het voordeel van Moiralius. En dan heb ik nog 36, 37. Dat ben ik Petoeren Holm, Tim Bleia. Of voor Holm Keetse, Ties op den Kelder. Sietse Hoekstra, Jure Borger, Tjen Beleia, Pieter Hoogland, Freerik Veldema, Johan Willem Verwerda. En daar zit het spullengelijk en fjouwgelijk, dus daar is nog niks van de zee. Ja, op het oefen maken, dat is ik op koers natuurlijk. En voor op naar de trein omloop. 4 van mijn fjouwen staan en ja, 4 van mijn fjouwen voor en een skinnenfjouwer en 2 keertsen. Dus diepe toeren, maar even om.
4: Via 107.5 en 106.2 FM.

0: drukken we Shawn Mendes eventjes naar de achtergrond. En dan gaan we naar de actualiteit bij Jan Bakker.
1: Ja, want ik dacht dat ik misschien de laatste slagman in mijn koer tussen de patoeren 15 en 18 achlems in Exmoor. Maar dat wie krijgt al uit, maar dat natuurlijk helemaal niks. Maar dat wie Sois 2 in het voordeel van de patoer nummer 18 in Exmoor. En zie ik al de 4 om jouwer. En dan pakken ze de punten. Dat betekent dat de patoer van Exmoor terug is naar de tredde omloop. Die kan nooit de arena daar. En daarvan kom ik naar Wommelstad. Daar wil je keertje. Ik ben zelf van een generatie dat ik nog op het terpkeertje heb. Dus dat wie al uniek. Ik ga nooit op het arena keertje kennen. Maar deze man ging er wel heen, Hans. Dus de laatste uitslag die ik je he, Achlem Exmarre. Exmarre wint maar 4 of jouwer van Achlem. Dank u wel.
0: Nou, helemaal goed. En nou we toch weer terug zijn in Wommels, gaan we het rondje maar gewoon weer eventjes maken, denk ik. Kijken of we Hans Velkers kunnen verrassen zonder koptelefoon. Hans.
2: Nee, die koptelefoon die blijft wel opgehollen. En het is in ieder geval de patoeren Dron Riep en Wijnsem. Ja, Wijnsem pakt gelukkig eens een keer een bordje. En dat betekent dat het dan nou 4-1 is. Nog vol in het voordeel van Dron Riep natuurlijk. En ja, en dan hebben ze ook alweer een 4-12 voorsprong. Dus wat dat betreft dan zijn ze in ieder geval dit wol beschouwen, denk ik, als laatste eerst. Maar nou ja, we zullen het zien. Het is in ieder geval een aardige keertswetse nou om keertse matten. Dus wat dat betreft is het Wensum die het nou ja, toch wel aardig onder goede kans steert met hun opslag en die dikke keerts in ieder geval. Nou, de bal komt voorin en die wordt inderdaad prima keert terug de man van Wensum. En daarmee komt dan weer Fjougelijk onder de telegraaf te hangen. 4-1 en Fjougelijk, dat alles nog wel in het voordeel van het patoer van Dron Riep. Ja, in die treddellist ben dan de patoer Jochen en Alve al ek alweer bezig. En dat ben dan de patoeren van Ljout, maar Kas en Jelle Nijman en Harmen Posma. Zij keert het patoer van Bolzet. En Bolzet keert met Daniel de Boer, Jonathan de Boer. En de grutteman bij Bolzet is Alan Elzinga. En dat zal ongetwijfeld Sjoen de coach ek, is dat de familie van Elzinga. Noah en Sylvan en neem ze al je maar op. Al die topkeertjes. En dan is het natuurlijk alle is dan hoogstwaarschijnlijk wel de jongste. Nou, het is in ieder geval een eerst der van Bolzet en Skinnerfjouwer voor het patoer van Ljout. En op dit moment wordt er een zitbal plaats, dus Bolzet pakt daar mooi ook alweer een 2. Nou, hier straks dan ongetwijfeld nog de treddenperk wat nou weer leeg is, want die is leeg omdat de partij tussen Jubbege en Arem, de patoeren 32 en 33, die is al Aron en die is woont terug het patoer van Arem met 3-5 en 2-6. Straks natuurlijk had alle uitslagen bekend binnen van die tweede list, dan leppel ik ze alleen weer even van hem op. Eerst weer even naar het B-field, naar Jan Bakker.
1: Nou, Jan Bakker die is rent al naar de arena daar. Wij gaan naast hem hapkieten. Alfred die is nog in het B-field, B-field B2. Die had er nog een 1 of 2 partijen, zeg ik wel. Die is er nog druk onder gang. Dus ik ben er net klaar mooi wat betreft het verslag. Ja, maar wel klaar mooi wat betreft het field B1. Ik ga naar de arena en ik schrijf hem daar aan.
3: Ja, ik neem aan dat ik nou aan de beurt ben. Dan moest het worden, het is 25, morgen lust, het is makkelijk. Ja, dat liep het toch. Ik dacht even dat maak hem troor in en zo, maar het patroon van Achlem, dat komt weer om. Het zit op dit moment, morgen lust, maar ik zei, op dit moment 4 wezen gelijk. En de eerste slag, dat weer een bobbelslag van het patroon van makkelijk. Dus ja, die zitten body in het lijst. Deze nauwe zitbal van het patroon van morgen lust, het brengt, de oorlogsslag. Dat zo, maar ze hingen het of jou, 1200 telegraaf voor op toe van Marlius. De oorbetij werkt naar Sittertje, naar Holm, Timblaaier, 36, 37. En daar staat het 3-2 in het voordeel van het bedoel van Blaaier. 3-2 en 4-2 in punten. Ja, dat is nummer 36, 37. En we hebben dus 23, 24 hier nog. Ja, Marlius is hier, maak hem 4 wezenlijk. Het liep erop dat het ik naar de zoiets liep. Daar had ik zo. Het bezoek, het patoor, Marlius de opslagen. Marlius is mooi, de keert is natuurlijk 23, dat is Frederik en Harke Slagman. Die keert dus je maakt hem. Haait Jerema, Klaar Dijkstra en Sam Groen. Ja, er komt een keer geleden een meter strijd voor de middellijnen. Dus, en nou moet de oren Slagman opslaan. 4 wezenlijk is het er en 4 het. De leek zeker, nee, even zien.
4: Ja,
3: Fjouwe 2 in punten. Sorry voor mijn reluses. Ik wil even hopen. Nou, direct weet wie haast de uitslag natuurlijk. Ik.
0: En nou hoor ik, terwijl ik naar jou luister, Alfred, hoor ik Jan in een andere speaker schreeuwen. Moeten wij daar naartoe, Brian? Oké, nee, dan ga ik gewoon naar mijn eigen voorbereide verhaaltje toe. Want ik, luisteraars, wilde eventjes zeggen dat deze 124ste Vreule intussen zo'n beetje tot op de helft is verspeeld. Hè? De schifting, de eerste schiftingen zijn doorgevoerd. We begonnen vanmorgen met 43 parturen. Volgens mijn berekeningen zijn er nog 18 van over. En ik reken niet zo heel goed, maar bij benadering zal dat kloppen. De meeste wedstrijden nu in de tweede omloop. En de eerste parturen voor de derde lijst zijn intussen bekend. En die kun je ook zien bij de KNKB op de uitslagenpagina. Ondertussen, tijd geworden voor een plaatje. Hier zijn de Black Eyed Peas met Let's Get It Started.
4: Let's get it started in here.
5: And the bass kick.

0: Ja, dat waren ze, de Black Eyed Peas. En dan heb ik een regel gevonden in een reglement van het ontstaan van de Vreulen die ik niemand wil onthouden. Aan de kaatspartij mogen deelnemen jonge lieden in Nederland woonachtig en niet ouder dan 16 jaren zijnde. Ieder partuur moet geformeerd zijn door 3 jonge lieden uit dezelfde plaats. Inmiddels, Hans, is dat er achterhaald, hè? Want de grens ligt nu op 18 jaar volgens mij.
1: Ja, klopt. En inzelfde plak is ik net meer van toepassing. Er is het zogenaamde eenlingenbeleid binnen de KNKB. Waarbij dus in een naastgelegen dorp of stad, dat er op een gegeven moment dat er één is die te wol oordelen keert ze wol, maar net oordelen keert ze kin, omdat er gewoon geen maten heeft. Die kunnen verzoek inzien bij de KNKB om in een naastgelegen dorp of stad daar voor u te komen. Dan moet de beide besturen die moet bij elkaar om tafel komen om het daar over eens te worden. En dan moet ze verzoek inzien bij de KNKB. En als dat verzoek dus honoreerd wordt, dan kan het desbetreffende keertse kind dus waar dat orenplak keertsen in. Zo is dat bijvoorbeeld in het patoer van Stiers van Toepassing. Nou, in ieder geval, dat wat betreft de reglementen. We zitten hier te zien nog één partij. En dat is de partij tussen de patoeren van Leeuwarden, patoer nummer 9. Zien het patoer van Bolz, het patoer nummer 11. En daar is het op het ogenblik het patoer van Bolz, die daar dus goeie zaken doet. Ze staan daar voor, mooi een spul en vier twa. En ja, daar is verder nog net zo vol van te sezen. Maar het is in ieder geval Wolsa van dat het het patoer van Bolz daar het heft in handen heeft. En dat de beide broeren Nijman daar op het ogenblik nog net zo vol in te brengen hebben. Het is in ieder geval een spul en vier twa. En dat is ik de jennerste partij die er op het ogenblik verkeerd stuurt. Straks natuurlijk zullen we alles even benemen wat betreft van hoe het de uitslagen win van de tweede omloop. Het is nou in ieder geval zo. Nog één partij tussen de patoeren Jochen, Leeuwarden en Bolzert, nummer 11. En daar is het de spul en Sojstwa. Dat alles in het voordeel van Bolzert. Alfred.
2: Ja, zeker. En de partij tussen Marren, Lissus en Makkam, die is ook aanroen. Het hier vier wezenlijke Sojstwa in het voordeel van het patoer van Marren, Lissus. En kwam een keer te lezen en trok een boetenslag. Ja, verleer Makkam dus die partij op vier wezenlijke en Sojstwa. Dus Marren, Lissus, geef ik naar de trein om op. En dan heb ik nog de partij nummer 36, Tim Zoon, 30, Holm, Tim Blaya. En op dit moment zit het een vier om me. Twa voorsprong in de vertoer van Blaya en Sojstwa. Holm dus. Holm dus, mooi de keertjes. Ties op Tent Kelder, Sietse Hoekstra, Jure Borger, Tim Blaya, Pieter Hoogland, Frederik Veldema, Johan Willem Verweda. Ja, het vertoer van Blaya staat op dit moment dus 4 om 12 voor en Sojstwa. Ja, mocht zij dit eerst pakken. Oh! Nee, ze pakken het eerst. Nee, op dit moment 4 om het waar in het voordeel van het patoer van Blaya. En het zo mooi weer dat Holm weer omkomt.
3: Je luistert naar de Vreule vanuit Wommels.

0: Nou, van Geeftum hadden het over Evelien. Een band vanaf Ameland komen ze. Een van de zangers is geboren in Ballum. Harwin Bersma en Marijn Oud vormen nu samen dat duo. Dat is niet altijd zo geweest. Vanavond kun je ze live zien op het Starteiland in Sneek bij de Sneekweek. Dus Hans, als je je verveelt na de Vreule, kun je daar naartoe.
1: Ja, nou, dat nemen we even in overweging. Het is in ieder geval, zitten we hier te zien naar de partij tussen Njoggen en Alve. De toeren Ljout en Balzert. En daar is het nog steeds Balzert die gewoon eerst oppakt. En dat betuurt ik een trein met niks voorsprong en twaggeliek op het ogenblik. Maar het is duidelijk dat deze trein een beetje te hut gaat voor het toer van Ljout. Trijmenix en Twaggeliek. Nou, verder zitten we hier te wachten op de volgende partij. In het vierde perk zal dan direct de patoeren 2 en 6 van start gaan. En daar binnen de patoeren van Wommels en mijn naam. Zij binnen gaan het inslaan. En dan is dat straks de partij weer natuurlijk. Dat is ook alweer een partij op het treddenlist. Nou, verder hier nog net zo volle te melden. Het is Balzert die ondertussen maar via jou 2 achter komt te steen. En nog wel een voorsprong. Het van Skinnetraai is het patoer van Elke Zeeliaud. Hoe is het bedrijf, Alfred? Heeft al de perken al wat vol?
2: Ik ga een perk vol en ik denk dat dat het laatste wedstrijd is op een bijfilm natuurlijk. Dat is de patoer een 36, 37, Holm, Tim Bleier. Op dit moment zit het 4 om het rij in het voordeel van Bleier. Het patoer van Holm komt toch, nou krijgt weer een eerste even om. Ze pakken het eerst op 4 om het 2 en 6. Zoals jouw pak zei dat eerst, dus het vier van mijn draaien. Ja, het weet je wat leeg op het veld. De wind die helpt direct wat om, had ik zeggen. Janko Sibra die is Ivan voor de scheidsrechter Marco Feina. Dus in je partij nog. En de opslagen van Holm, die is dit. Nou, ja, hij slaat nou een zitbal. De eerste 2 komt ik voor Holm. 4 van mijn draaien in het voordeel voor het patoer van Bleier. En een keer het 2 voor het patoer van Holm.
0: En met die woorden lopen we langzaam naar het einde van dit vierde uur. We zijn op weg naar de klok van 1 uur. En tot die tijd luisteren we in ieder geval op deze prachtige plaat van Bryan Adams. Hier is Can't Stop This Thing We Started.

0: Nou, het publiek en de spelers die door zijn naar de derde omloop, die trekken allemaal naar de arena's langs de brand in Wommels. En daar zit Hans Velkers.
1: Ja, we hebben echt wel zitten te zien naar de laatste partijen daar in die twadde omloop. Straks natuurlijk, zodra dat die helemaal verkeerd is, dan krijgen we nu alle uitslagen nog een keer. En het is vooral de partij tussen de partoeren van Bolzert en Ljouwt op die treddenlist al, die het heel snel gaat. Het is al skinnenfjouwer is voor het partoer van Bolzert. En Karel Nijman, de hoid van de beide jongens natuurlijk, die het krijgt het hele partoer even bij hem horen. Het ze dan nog even wat moord insprutsen. En dan zullen we zien of dat inderdaad wat jouwt. Nou, de eerste bal is net helemaal dat gaat, zat het game mat. De bal gaat oerde bovenin. En daarmee het Bolzert het dan ook alweer een skin of jou te pakken. Ja, we zullen ook die orenpartij tussen de partoeren 2 en 6. Dat is ook alweer een partij op het tredde list. Dat is tussen Wommels en mijn naam. Daar is het in ieder geval skin of jou voor het partoer van mijn naam. En dan zien we de Shen dat inderdaad dat die straks naar de vierde list daar gaat. Mijn naam Pieter Dalma, Sven Kingma en Jan Dijkstra. Zij nemen het op in de plaatselijke favoriet en Wommels. Sitsi Elma, Evan de Jong en Sen Hoitinga. Nou, tot zover in ieder geval. We gaan nog even snel naar Alfred. Hij heeft nog ongeveer een 20 seconden.
0: Nee, volgens mij doen we dat niet meer. Die tijd ontbreekt. We zijn aan het eind van het vierde uur van deze Vreule-uitzending. En de wedstrijden zijn inmiddels op volle stoom. We zijn aan het beginnen van de vierde omloop zometeen. Dus na de commerciële boodschappen en het nieuws komen we daar straks weer bij terug. Wij strekken hier even onze benen en halen een bakje koffie. Tot zometeen aan de andere kant van 1 uur.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten enkele buien ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het al yet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
7: Prachtig man, ik moet dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik ook weer eens op de Van Ijsmandagen.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jou je hem gauw op.
1: Nieuws, sport en muziek. De Freule in Wommels.
8: Vrienden en vriendinnen van de jeugdkaatssport. Welkom terug bij deze speciale aflevering van de Ziltermiddag. De Freule wedstrijddag vanuit Wommels natuurlijk. En toen wij net onder het nieuws belden met Alfred Miedema en hem tegen hem zei van Alfred, je komt er meteen na het nieuws in. Toen reageerde hij. Wat leuk! Alfred, aan jou.
9: Zeker wat leuk. En ik zit nog steeds naar de betoeren. 36 betoeren van Halm. Het is zo bekend. Op den kelder zit ze hoekstra Jure Borger, Tim Blijer, Pieter Hoogland, Frederik Veldema, Johan Willem Verwerda. Het bedoel van Blijer is die maar 5 met 12 voor, maar het bedoel van Holm dat het al in een hele race en op dit moment zitten dus 5 om 4 en 2 gelijk in punten. Ja, ze vechten hem weer om het bedoel van Holm en die partijen hebben hier meer jongen op een B-field. 5 om 4 in een wol in het voordeel van Blijer en 2 gelijk in punten.
8: Even horen of Hans Velkers nog op zijn post is. Of zie jij nog kaatsen, Hans? Of heb je pauze?
10: Ja. Ik zit geduldig te wachten op mijn beurt. En ik zit hier te zien aan twee partijen nog. En dat rint nooit ooit het aan. Want Bolsert is op dit moment haastkleer mooi. Elke celiaut. Het is 5 om niks en 6-2 voor het partour nummer 11. En dat is dan layout. En zij keert al in die van Bolsert. En zij keert ze natuurlijk al op treden omloop. En dus bis zij aasen ik terug. Waarschijnlijk naar die vierde lista. Het is in ieder geval Bolsert die nou een nieuw maatje kan om die partij. En Shen, als dat er gebeurt, nou, dan moet er wel een heel mooi stuitje komen. Maar dat komt er net om. Er komt nog een keertje lezen. In ieder geval, daar kan ze nog een keer om keertsen. Tussen de partouren 2 en 6, daar ben ze ik krek begonnen. De partouren van Wommels en mijn naam. En daar is het op het ogenblik een eerst en skinnen 2 voor het partour van mijn naam. En die beginnen dus aardig goed te keertsen. Nou, verder is het net zo van dat er dan nog meerdere partijen binnen. Maar het is in ieder geval het partour van Bolsert. Die het nou nooit per taget. En dan direct die keerts die zo'n beetje 2-3 meter verder middel in de luid. Zullen ze dus Shen om voorbij te slaan. En dan Sivicien had dat inderdaad geslagen. Bal komt tussenin en wordt inderdaad hartstikke goed voorbij slaan. Trog Elzinga en daarmee besluiten de partij. En is het inderdaad een skinne 4-weersten en 6-2 overwinning voor het partour van Bolsert. En daarmee slaan ze dus elke C-layout van de list al. En komen ze dus terug in de treden. Op de vierde list al. Ja, het gaat nou heel snel. In ieder geval sportieve coach van LKC Layout, Karel Nijman. Hij feliciteert de man van Bolsert. En dat is natuurlijk altijd mooi. Man komen natuurlijk elk weekend komen ze mijn koortje in. Dus ze kennen mijn ik door en door. Hoe is het bij Alfred, bij die laatste partij? Was dan een assist te
9: Ja, zeker. Die liep erop dat hij naar de vierwezing liep. Het betoog van Holm, dat keert toch echt weer om. Die leidde bal goed wel. En er komt nou een keer te lezen. Ja, ter hichte een meter of jou van naar de boven. En het zit 4 om een fjouwer. In het voordeel van Bleia. En ja, Bleia en Soistwa in punten voor het betoog van Holm. Het betoog van Bleia maar gaat dan een perk. Die maat die keert voorbij staan. Een grauwe keert, zet ik al zo een meter of jou van naar de boven. En het betoog van Holm die roept natuurlijk nou naar die vier wezen gelijk daar. En ja, waar zullen we zeggen wie dat laatste eerst pakt?

0: 11 over 1, dit waren Zane en Taylor Swift met I Don't Wanna Live Forever. Terug naar de Vreule, terug naar Hans.
1: Ja, we zitten hier naar de Petour 2 en 6 en dan hebben we het over Wommels en mijn naam. En daar is het mijn naam die ter een spullenbeniks voorsprong heeft en een Fjouwer 2 voorsprong voor het Petour van Wommels. Dus die mat even wat we erom doen om een beetje bij te blowen. Vierde stin op punt van begin een orenpartij en dat is Exmoratje en Tjemerum. Dat binnen de Petour 18 en 21 en dan ben we dus echt al weer op die tredde list. Ja, ik zit nog een beetje te wachten op die partij waar Alfred nog zit te zien. En dan is ik die hele tweede list is verkeerdst. En dan kunnen we dus dan ik alle uitslagen even terug, Jan. Dus wat dat betreft weinig actie hier op het hoofdveld. Misschien bedij krijgt wat meer. Alfred Minema.
2: Het zijn 4 van Fjouwer en 6-12 in de petoren van natuurlijk even zien. Mag ik even goed zien. Even zien. Nou, waar zit ik nou naar de shit? Oh ja, de toren van Holm, Tjen, Blaja. 5 met de Fjouwer waren het en 12 boetenslagen. Terwijl de toren van Holm bracht het zand op Zuidgelijk. En het zit nou nog steeds 5 met Fjouwer en Zuidgelijk. Want ingespeler speler van Holm, die zit op de grond, die had kramp in de voet. Dus de partij loopt helemaal stil. De loopt een keer 2 meter achter de middellinie. Dus ja, er is nou niks van de zee.

0: En dan zit je dit programma te maken met een man die verstand heeft van muziek. Die vandaag de techniek doet. Brian Notenbomen, die wijst mij erop dat dit nummertje Terug naar de Baai het debuutnummer is van een muzikale vriendengroep. Van hele bekende zangers die dat samen hebben gedaan. Pascal Jacobsen, Daniel Lohuus, Bertolf Lentink en Paul de Munnik. En Hans, die had jij natuurlijk allemaal herkend.
1: Nou, niet echt. Ik zit eens in naar die partij. Twa en zo is mijn wommeltje in mijn naam. En het is mijn naam die ter duidelijk het heft in handen heeft zien de plaatselijke favorieten. Het is Skinner Traai eerst en ondertussen al. En ik alweer Skinner Twa. Dat alles in het voordeel van mijn naam. Ja, die roegelie er dan toch wel mooi uit. Ze krijgt natuurlijk een vrij drege partij. Want sinds tiens. Maar 4-4 dat ze die won. En in de eerste omloop won ze het ek al van Belsum. Dus het gaat zeer crescendo en dat groot vermaak van onze technicus die het nooit bezit, ziet ze de boer. Want hij komt natuurlijk echt voor mijn naam en hij vindt het alleen nog maar mooi. Een brede glimlach zou het aanwerken nog. In ieder geval, zij staan mooi skinnetraaien eerst voor. Verder ben je dan twee partijen die op punt van begin staan. En dan hebben we toer ex-morgen tien Tjemeren, de partoeren 18 en 21. En ik morgen lusses, partoer nummer 23. Zij kinderen van start gaan tien een partoer van Friendship. En dat is partoer 28. Dus wat dat betreft, het is nog net zo volle van de season. Een eenzijdige partij tot nota in ieder geval. En die oren twee partijen die staan op punt van begin. En de partij tussen Exmara en Tjemeren. Daar hing het ondertussen Skinner Sois in het voordeel.

0: deel van Semerum. Ja, Alfred, dan best ook verder. Is Kin Halmer al haast een ein ombrouwen?
1: Nou, we hebben dus nummer 36, 10, 37, halm, 10, blij. Ja, het is die 54 toen ik hem verliet. De kramp, 54 is eigenlijk kramp van een van de spelers van Halm. Nou, dat waren we behandelen. En de lijn keert 2 meter achter de middellijn. En verrassend, Halm sloeg die bal boven. Dus het waren 4 wezen gelijk. 4 wezen gelijk zitten op dit moment. En 2 gelijk, de laatste 2 keerten. De ene tussen de middellijn en de voorlijn. En de andere krijgt over de middellijn. En de man ben even omgekomen. Dus ja, één ding is zeker, dit is het laatste. Eerst 4 wezenlijk en 2 gelijk in punten. En de opslager, die kramp hier, ik weet niet wie het weer, maar die slacht wel op dit moment. Dat is geen. Hij zit kleef als je een opslagbal. Ja, zonder ze deze eerste keer natuurlijk pakken, dan heeft hij de eerste fjouwer. Nee, net keren. Ja, de bal wordt voorbij staan op het oog van Bleia. Dus dat brengt Fjouwer 12 van Bleia onder Telegraaf. 4 is gelijk en Fjouwer 12 van Bleia. En nou een keer 12 meter achter de middellijn natuurlijk. Ja, en waar zal ze wie dan als winnaar uit deze ronde komt? Af het bedoel van Halm. Mooie keer is Ties op den Kelder, Sietse Hoekstra, Jure Borger, Tim Bleia, Pieter Hoogland, Freerke Veldema en Johan Willem Verwerda. De opslager van Halm staat nou ook weer op. Ik denk dat Ties op den Kelder is. Een keer 2 meter achter de middellijnen. Dat zou natuurlijk eventueel de stand op Fjouwerglik brengen kunnen. Hij brengt de bal achterin, zat de zin. De winstitje wat dwars over het veld, dus hij waaide mooi het perk in. Brengt de stand op Fjouwerglik in deze partij tussen de betoeren. Halm en Bleia. 4 wezenlijk en Fjouwerglik. En dan mooi natuurlijk de opslager van Halm werd natuurlijk erbij. Ik weet nou dat Hans hem even overbrengen, overnemen kan. En dan kom je hem dan bij mij weer om.
0: Ja, prima. Ik heb net zo volle met te melden. De patoeren, Wommels en mijn naam. Het is in ieder geval nog steeds die Skinner 3 eerst en Skinner 2. In het voordeel van mijn naam. Ondertussen dus in het middelste perk ben Frenscher en Mara Lussers. Ben dus ik al van start gongen. Frenscher, zij keertse, mooie keertse, Nick Lausma, Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. En dan is die laatste is eigenlijk wel de grote man van dat patoer. Nou, en in het derde perk daar ben dus de patoeren 18 en 21. Exmora en Semerum ben daar ondergong. Exmora mooi, 2 geweldige mooie namen. Roan van Swinden Koopmans is de ene en die oren is Kiano van Swinden Koopmans. Nou, dat kin haast het oor dat het familie is. En heeft waarschijnlijk ook nog wel broertjes van mijn koor. Het is in ieder geval Kiano, de grote man van het patoer van Exmora. En daar is dan de treddemaat Stijn Veenstra dan nog. We gaan nog even snel naar Alfred Miedema. Want die ontknoping is nou naderbij tussen Halm en Bleia.
1: Ja, zeker 4 wezenlijk en zo heeft jou gelijk sloeg de bal. De patoe van Bleia die sloeg hier boven en nou een zitbal. Dus dat brengt de stand op 4 wezenlijk en zo gelijk. Ja, meer kinderen dan de Telegraaf. Dus het is één ding is zeker. Dit is de laatste slag natuurlijk. 4 wezenlijk, zo gelijk. Ja, de patoeren die willen natuurlijk beide winnen. En nou die even zien treden omloop daar natuurlijk. Die treden omloop werd op het toe van Arm. Haar steeds te wachten natuurlijk. Op het toe van Arm, ik sterk. Op het toe van Halm, dat woon van morgen. Ik al 4 wezen gelijk. En 6-12 van Duinem. En op het toe van Bleia woon maar 4-12 van Jesterlein. En 6 niks. De laatste bal misschien. De opslag van Halm, die steeds natuurlijk leer. De man die Furia gehoord even aan. De wordt even wisselen op de boven, zet eens in. Want die jongen die het kramp gewoon had, ja, die gaat nou in de tussenspul steen te keren. 4 wezen gelijk, 6 gelijk, alles onderhang natuurlijk. Ja, dat binnen natuurlijk mooie partijen. Ik verzoek het dwarp natuurlijk, ja. Er zit nou wel wat publiek, dat zullen wel meest familie werden of dwarpgenoten die hun patoer aanmoedigen. De opslager van Holm staat nou klaar. Hij brengt de bal. Oei, oei, heeg op achterin, heeg op achterin. Ja, gewaagd opslagen. Ja, en hij keert voor middenlijnen. Dus er komt een keer te lezen, een meter als draaien voor de middenlijnen. Nou maar de beturen natuurlijk komen. En wat voor nou de opslager van Blijer natuurlijk dan. Ik neem aan dat de opslager Pieter Hoogland is. Vier wezenlijk zo eigenlijk. Ja, ik zou zeggen dat het stil om het veld, maar zoveel mensen staan er hier. Ik neem meer omheen, de meeste zullen nog wel op het hoofdveld zijn. Ja, en nou het betoel van Blaya, die mooie nou de opslag verzwaren. De opslag van Holm, die het heel keurig, die sloeg de bal achterin. Mietje in de wien op en dan waarde hij wel in het perk. Ja, de opslag van Holm, die zei, nou kom op man, zet hem nog even op en zet hem. En de Farise die dacht de man opslagen van Blaaien nog even uit van kom maar op mannen. Ja, hij concentreerde voor zijn opslagbal. Vier wisten gelijk zo uitgelijk in deze partij tussen Holm en Blaaien. Ja, concentratie alom. Nou jong. Hij komt nou maar zijn oren en brengt de bal. Boeten de touwen, zei de zin. Ja. Helaas, helaas, boeten de touwen. Dat wil net in opslagen natuurlijk. Op zaterdag 4 wezenlijk zuidelijk ga je dan de bal boeten slaan. Ja, het bedoel van Holm gaat verder naar de derde ronde.

0: Langzaam wegstervend in de verte zijn dat Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow. En dan gaan we weer terug naar Wommels, waar de eerste en de tweede lijst volgens mij helemaal verkaatst zijn. Dus Hans, ik verwacht eigenlijk dat jij nu dingen op een rijtje gaat zetten. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ik zal de tweede list even opnemen. De Patoeren Trein 40 en 12, dat winnen de bovenste van die tweede list. Daar komt je Wommels. Wommels wint, mooi 1-5, 6-6. Treitje 6, 10, mijn naam wint, 4-5, 6-6. Zoontje 9, Raadje Leout, 1-5, 6-6, Leout wint. Alde, 14, Balzertje Huizen, Balzert wint, maar 5 om niks en 6 niks. 15, 18, Achlumtje Exmora, 4 om 5, 2-6, Exmora wint. 20-21, zit aan de parochie in Tjemerum. Trein 5, 0-6, Tjemerum wint. 23-24, Morelussus, Tjemakum. 4 wisselingen, 6-2, Morelussus wint. 28-30, Frenchit Tjeminitskeer. 5 om 12, 6-2, Frenchit wint. Jubbegeert in Arem, de nummers 32 en 33. Trein 5, 2-6, Arem wint. 36, Tjesson 30, Holm, Tjimblaya. 4 wisselingen, 6 gelijk, Holm wint. En Wens, of Droenriep, Tjin, Wensum. De Patoeren 40 en 42. 5 meer, 6 gelijk, Droenriep wint. Dan hebben we op het treddenlist Bommels, Tjin, mijn naam. Patoeren 2 en 6. Njoggen, Tjin, Olve. Leao Tjin Balzert, dat is ondertussen al dien. Dat is 0-5, 2-6 in het voordeel van Balzert. 18 Tjin 21, Exmora Tjin Tjemerum. 23 Tjin 28, Morelussus Tjin Frenchit. 33 Arem Tjin 36, Holm. En nummer 40, Droenriep, het is steentnummer en die staat dus op de vierde list. Nou, wij gaan even om eten. Ik denk dat Jan Bakker het van mij overneemt even. En dan zorg ik ervoor dat we 12 uur weer op een persstand te hebben. Tot zo.
2: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: Shepherd was dat bij de Zilte Middag met Learning to Fly. En van stoel gewisseld hebben Hans Velkers en Jan Bakker. Die heeft intussen de lunch genoten. En die zit helemaal verkwikt, zit hier langs de lijn, Jan, om te kijken naar het kaatsen van dit moment. In de arena, denk ik, voor het eerst vandaag.
1: Ja, voor het eerst. En dat vind ik heel erg leuk. Hans en Alfred ben inderdaad om eten. En de lunch is al goed. Ik hoop dat je meteen in de studio ik zou goed van me kunt krijgen. Want het is in Wommels en overplakken is het altijd heel goed regelen. Ik mag er even inkomen natuurlijk in deze treinomloop. Ik zie dat de patoeren 2 en 6 keertsen. En dan ben Wommels, Sietse Jellema, Even de Jong en Zen Hoitinga. Die keertsen zijn patoeren nummer 6 met naam. Pieter Douma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. En ik zie nu dat het 4 om 1 is van Wiet. Dus dat betekent dat mijn naam nevens mij voorstelt. Want die hebben Wiet natuurlijk. En die stemmen 4 om 1 voor. Ik zie ook naar de partij 1-18-20. En dat ben Ex-Mara, Roan Verswinden, Koopmans, Kiano Verswinden, Koopmans en Stijn Veenstra. Die keer zijn de patoeren nummer 20. En dat ben Istse Merem, Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. En die partij die zit op een spul van Wiet. En dat betekent dat de patoeren 20. De leerling nog het summeren. En ik zorg echt naar de partij. Ik mag er even inkomen dat jij hem wilt. Patoeren nummer 23. Marl Jussens met Frederik Slagman en Harke Slagman. En die keert ze patoeren nummer 28. Frensiet, Nick Lausma, Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. En daar is de staan op dit moment een eerst. Van Wiet, dat is van Frensiet. En die heb ik een 6-12 telegraaf.
0: En donderdag zien we even de lange termijn. Ah, jingle komt 2 keer, wat mooi. Lange termijn weer. Donderdag zien we een afwisseling van wolken en enkele zonnige perioden. Daarbij is er kans op een bui. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het maximaal 22 graden. Vrijdag verloopt droog met een mooie mix van zon- en wolkenvelden. De wind is daarbij overwegend matig en waait uit westelijke richtingen. De temperatuur ligt tussen de 21 en 22 graden. Zaterdag loopt de temperatuur weer op met meer zon en een zwakke tot matige zuidenwind. Stijgt het kwik dan opnieuw naar een zomersniveau van 24 tot 25 graden. Nou, om ons hoofd een beetje koel te houden draaien wij even deze fantastische plaat van Nena en Kim Wilde. Die werkte in de jaren 80 niet alleen solo, maar ook samen. En die maakte deze geweldige plaat. Any place, anywhere, anytime.

0: Ja, geweldige muziek. En Jan, ja, jij stelde net die vraag over die lunch hier in de studio. En toen zag ik bij Brian de tranen over zijn wangen biggelen. Want wij zitten hier gewoon met ons bakje met broodtram met pindakaas.
1: Ja, maar het is wel heel gezond.
0: Heb jij weer allemaal gelijk in. En het smaakte prima. Vanmorgen om 6:30 volgens mij gesmeerd. Dus vers uit het bakje. Terug naar de kaas.
1: Ja, nou dan is de pindakaas al lekker erin gesmolten. Dus dat maakt een heerlijk hap geweest. Ik ken natuurlijk hoe dat Keersen van Wommels. Die zit mooi fjouwer om het waar achter. En die komen zelf even zien. Er komt nog een bordje aan de telegraaf te hangen. Want die slag is krijgt best op fjouwer om het waar. En Sois. Ja, dat was fjouwer om het waar inderdaad. Voor het partoer van nummer Sois. Maar na die Wommels die doet een beetje weer waarom. En dan zullen we de partoeren 18 en 21. En dat ben Exmora. Jin Chimerum. En die partij die is nu 12-1. In het voordeel van Wiet. Dat is... partoer nummer Chimerum. En die andere partij 23-28. Dat ben Marel Jussus. Vaderbleeuwen van de mooie slagmannen. 23 is dat. En die keert is in nummer 28. En dat is Frensie natuurlijk. De keertsvereniging Jan Bokstra. En die partij die is op dit moment scheren het waar eerst in het voordeel van Frensie. Dus dat is op dit moment de tussenstand. Wees hem held een beetje op. En de andere partij die ben de mooie... ja, krijg ik wel een gang. De meeste vallen van de seizoen nog. Dankjewel.

0: Tier te min van Frederike Kleistra. En Jan, ik hoop niet dat jij tier te min hebt om alle parturen te volgen.
1: Ik hoop dat Wommels net tier te min hebt, want Wommels die komt op Fjouwer om het waar achter. Ze pakken Wollen eerst, maar ondertussen is ik waarschijnlijk de Fjouwer van partour nummer 6. Mijn naam, maar Pieter Douwe, Sven Kingbe en Jort Dijkstra. En ik heb die man vanmorgen in het bijveld een keer station. Ik vind dat wel een mooi partour om te zien. Dan hebben we partour nummer 18, Exmora. Die keert zijn partour nummer 21. Dat is Tjemere. Mijn 21 partour Tjemere. Die krijgt een fantastische bovenslag. Daarmee komen zij op het draaien met je voorsprong. En iedere soort van gotcha line. En dan hebben we de partour 23. Maar al juist, die keert zijn 18, 28, zijn Frenzied. En daar is het op dit moment een spul van Frenzied. En daar krijg ik een mooie trick-track situatie. Dus die partij is wel krijgen aan de gang, maar er is wel van alles te zien. En dat horen we fijn bij. Dankjewel.
0: Harlingen is deze week het toneel van de ontknoping van het wereldkampioenschap Match Fries-Damme. Van 4 tot en met 9 augustus wordt in het historische stadhuis gestreden om de wereldtitel. De Harlinger speelreeks ging dinsdag officieel van start. Wethouder Hendrik Sietsma verrichtte in de raadzaal de ceremoniële eerste zet van de eerste partij die in Harlingen wordt gespeeld. Het WK begon op 28 juli en wordt op meerdere locaties in Friesland gehouden. Na wedstrijden in Leeuwarden en Workum valt de beslissing nu in Harlingen. In de strijd om de WK-titel neemt regerend wereldkampioen Marten Waringa het op tegen uitdager Tirke Kooistra. De historische raadzaal van het stadhuis vormt het decor voor deze beslissende wedstrijden. Wethouder Hendrik Sietsma is erg trots dat Harlingen opnieuw een belangrijke rol speelt tijdens het wereldkampioenschap. Ook het vorige WK in 2024 werd volledig in Harlingen gespeeld. Met de terugkeer van de slotfase laat de start opnieuw zien een passende locatie te zijn voor evenementen waarin sport, cultuur en geschiedenis samenkomen. Het monumentale stadhuis vormt daarbij een bijzonder decor voor deze traditionele Friese denksport.
2: De hele dag live. De Freule vanuit Wommels.

0: Het is 2:50 hier bij de Ziltemiddag en we gaan vanuit het WK Friesdammen via Jessica met How Will I Know terug naar Bommels, naar Jan Bakker.
1: Ja, inderdaad. Ik zit mooi op het hoofdwiel te zien. Ik zit nog steeds naar de toer te zien van het Tjerken hier en nog steeds geen vlagen op de toer. Zeldzaam iets, want ik ga al heel volle vreules mooi maken en ik boet in de radio om en altijd is de vlagen een signaal, een symbool van de vreule, maar die is er nog net, want die is kapot. Maar ik zit ook de kerst te zien natuurlijk, partoer nummer 12, Wommels. Die had het best wel dreigd zien, partoer nummer 6, met name. Maar de Pieter Douwer, Sven Kingma en Jort Dijkstra, wat ik zei, dat is wel een leuk partoer om te zien. Maar dat weer krijg ik op een size van mijn naam, dat de achterinse van Wommels, Sven Hoitinger, de kerst net voorbij koer, wat hij hier intussen in zijn bal, en die kwam de perkend in zijn en wielste kerst op middel in de looi. Dat betekent dat het partoer van mijn naam hier op 6-12, dat is binnen noemers van de licht, op 4 met 12 komen natuurlijk en daar een riante voorsprong mooi op papier zetten en op de Telegraaf. Wat die voorsprong ik, Grutte voorsprong heeft, dat is per toer nummer 20. Dat is Tjemerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. Ik is per toer nummer 18, Exmara. De Koopmans, dus Verswinden Koopmans en Stijf Veenstra. En daar is het op dit moment Fjouwer om hier. Ik vat het partoer van nummer 21, Tjemerum. Dus dat is een heel groot gat. En dan zien we naar de partoer 23, Moral Jussers, zijn Frenzied. En die partij is aardig in Liekweg. Daar is het 6-2 in het voordeel van de partoer nummer 28. En dat is Frenzied. En die steen ik met 12 in je voor. Dankjewel.
0: De fontein op de Brede Plaats in Franeker doet het al enige tijd niet door een lekke leiding onder het kunstwerk. Dinsdag zijn monteurs begonnen met de reparatie. Met behulp van een kraan wordt de fontein iets opgetild, zodat het leidingwerk onder het kunstwerk vervangen kan worden. En daarna moet de fontein weer precies waterpas worden teruggezet. Dat is volgens een van de monteurs nog een flinke uitdaging, want het zand wat eronder wordt aangebracht kun je niet zomaar even stevig aanstampen, zegt hij. Bovendien was een deel van de fontein voor de reparatie al iets verzakt. Door de werkzaamheden is de weg tussen de Martinikerk en de Brede Plaats tijdelijk afgesloten voor verkeer. Ja.

0: En dat waren de Neon Trees met Animal. Gaan we weer terug om te luisteren naar Jan Bakker.
1: Ja, en ik zeg inderdaad dat Wommels de partoe nummer 12 toch wel problemen heeft nou. Hè? De donkere wolken inderdaad op het veld van Wommels. Wel systeem maar 4, maar 12 achter. En ondertussen heb ik al een 4 12. Dus dat lijkt het net best voor de toespelende vereniging natuurlijk. Nou. En dan zeggen we ik dat de partoe een 18 en 21. Dat ben Ex-Mara. Zijn Chimerum. En die partij die gong aardig liep op. Maar ik zie nu dat het 4 nummer 12 worden is voor de partoe van 21 Chimerum. Jensma, Rijtsma en Kloosterman. Dus daar is het Gotsje Slijn. En dan zullen we de partoeren 23. Dat is een Moral Jussus. Chin 28. Chin Frenzy natuurlijk. De keersvereniging van Jan Bokstra. En daar is het op dit moment draaien om Ian in het voordeel van partoer nummer 28. En dat is Frenzy. Dank u wel.
0: De tonnenloods op Ter Schelling heeft na jaren een nieuwe invulling gekregen. Er werd al lang gesproken over een nieuwe bestemming voor het gebouw. En die is er nu. Het resultaat is een belevingscentrum met als absolute blikvanger een indrukwekkende 360 graden projectie. Het nieuwe belevingscentrum trekt veel bekijks. Bezoekers kunnen er films over het eiland bekijken, hun eigen vis tekenen die vervolgens in een digitaal aquarium verschijnt. En de 360 graden projectie die kunnen ze beleven met verschillende tentoonstellingen nog daarnaast. Het hoogtepunt van het belevingscentrum is die projectie. Je ziet scheepswrakken, zeehonden en het onderwaterleven. Heel bijzonder. Ik kijk er elke keer weer met veel genoegen naar. Dat zegt de woordvoerder van de tonnenloods, Floor Lagerwijs. Hij is bestuurslid daar. Ook bezoekers zijn enthousiast over de projectie. Ik kreeg zelfs het gevoel, zegt ze, dat ik met de beelden mee wilde bewegen. Ik vind het echt heel mooi. Het is heel anders dan wanneer je naar een gewoon schilderij kijkt. Aldus een bezoeker.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
1: Paralink & Co. Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen halfjaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%. Terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het taljet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat meisje in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmerdagen.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erhinnen, dus jouw je hem gauw op.
3: Nieuws, sport en muziek. De Freule in Wommels.
8: Ja, luisteraars, van harte welkom terug hier in de studio in Vraneker. Welkom terug bij het vijfde uur van deze Freule wedstrijddag. Die wordt gespeeld in het hart van Wommels. En voor de mensen die het verbazend vinden dat je mijn stem nog horen. Het klopt, Hans Velkers zou eigenlijk de presentatie overnemen vanaf 2 uur vanmiddag. Maar ja, die belde net, die zat in de tent aan zijn broodje gehaktbal. En die zei tegen mij...
9: Domme, ik vind het wel lekker.
8: Dus die wou heel graag eventjes zijn lunch afmaken. Nou, dat mocht voor mij, dus u hoort nog even een kwartiertje mij. En straks komt Hans Velkers die rol van mij overnemen. Even kijken. Brian Notenbomer en Sietse, die technische mannen, die blijven gewoon. Die zijn onmisbaar. Jan Bakker is er natuurlijk ook. Daar gaan we zo meteen weer naar terug. Maar eerst eventjes naar het plaatje van Carol Emerald. Hier is Riviera Live.

0: Lekker plaatje om dit uur eventjes mee te beginnen. Hoog tijd ook om een update te gaan halen over het kaatsen bij de Vreulen. We gaan naar Jan Bakker.
1: Ja, en ik ken wel zei Hans dat ik heel blij ben dat ze de plaatje nemen en aankondigen. Want dat is voor mij puur algebra hier, die computer en zulke dingen. Dus mooi dat ze er nog even best. En ik zit te zien in de Petour en Twaar en Sois. Dat Kjellert toch wel sfeer, ja, van mijn naam. Want die is die een mooie riant voor, 4 uur. Maar ondertussen is het 4 uur met rijden. En het wommelt toch wel een liets beetje die inhaalslag maken. Ik zit ik te zien naar de partij tussen de Petour en 18. En dat is Exmara, Tjenjin 20. En dat is Tjenmeer. En dat is ook wel een skeerdige partij. Want die staat op dit moment, of een skeerdig. Toen noemen Jin 20 meer, die komen toch wel iets geflatteerd op 4-2. Dus die gaan een goede kant uit. En dan hebben we nog een partij in het midden van het traaienperken. En dat is 23. Jin 28, dat is Mordel Jussus. Maar de beide slagman. En die kan slaan, want ik heb al een paar mooie bovenslagen gezien. Jin Frensiet, mooi Lausma Bos en Miedema. En die partij die is op dit moment 4-1 in het voordeel van Patour nummer 28. En dat is Frensiet. Dus in de zin dat de Wezen, of Wommels, ik had Wezen net zeggen, Wommels op een nij de size pakt in dit eerst. En alle kansen zet op een 4 om een 4 te komen. Ik denk dat wij even een wisseling maken, want Hans heeft zijn gehaktbal op en Alfred is weer waarom. Dus dat is de stand tot nota. Wij wisselen eventjes, maar even een stukje muziek.

0: Nick en Simon die keken omhoog. En dat doe je vooral bij natuurlijk een bopperslag. En daar ging deze middag, gaat deze middag grotendeels over. Dit was het deel van de uitzending dat werd gepresenteerd vanuit de studio hier in Vraneker. Het is inmiddels 11 minuten over 4. De uitzending gaat natuurlijk gewoon door. Door Hans Helkers en de commentatoren moet ik zeggen. Alfred Miedema. En niet te vergeten Jan Becker. Bakker, sorry. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier met de rest van deze spannende vreulenpartij. En mede namens technicus Brian Notenbomen graag tot een volgende uitzending van de Ziltemiddag. In mijn geval is dat aanstaande zaterdag. Tot dan.
1: Ja, dan pakken we het voort maar op hier van het Keersveld, van het Hoofdveld. En we zitten natuurlijk nog steeds in naar de partij tussen de Petoen 2 en Saïs Wommels. En met naam, daar is het ondertussen dus 4 om het rijden voor het Petoen van met naam. En het is Wommels die nog steeds dus nog in de race is. Verder hier de partij tussen de Petoen 18 en Jin 20, Exmara en Sumerum. Daar is het al een 4 om het 2 en 6 4 op dit moment in het voordeel van Sumerum. Dus dat gaat de goede kant op. En dan hebben we 18 en 23. Of 28 en... 23 en 28, ja, ho, 23 en 28. Dan hebben we het over Marrelussus en Frenchit. Daar is het dus 4 om in het voordeel van het Petoen van Frenchit. Nou, we zitten nog even te zien wat Sumerum inderdaad de partij uitmoetsen kan. Nou, dat kiezen ze nog net. Laten we die slag dan direct nog maar even mooi nemen. De man van Sumerum. Het is Petoen nummer 21 natuurlijk. Dan hebben we het over Imco en Mark. Nee, Imco Jensma, Mark Reitsma en Sietse Kloosterman. Nou, die zullen dus nou haast de laatste slag doen. Al hebben ze een net al te grote keerts lezen, heren. Maar we zullen dan toch zien van wat er gebeuren zal. Exmara zal proberen natuurlijk die keerts voorbij te slaan. En daarmee dan ik zoals gelijk aan de Telegraaf te krijgen.

En dan zullen we zien hoe het gaat. 4 van de 12 en 6 gelijk. Dat alles in het voordeel van het partoer van het Semerum. En ja, als zij dit winnen natuurlijk, dan staan ze gewoon op die vierde list. En ja, wie komen ze dan zien? Dan komen ze Bolzert zien. Ja, nou ja, dat is dan weer een partij op zich natuurlijk. We zullen nou in ieder geval even zien. Er wordt, bij die andere partij wordt er meten. En dat wordt dat natuurlijk even, dat houdt ik even alle partijen op. Want dan wordt er even net trokkeerd natuurlijk. En het is... ja, er wordt maar spanning. Toch alle jongens wordt er naar jongen. Frenzje pakt het in ieder geval, pakt de punten nooit meten. En nou kan Semerum dan ik de opslagbal nooit per te brengen. En dan zullen we zien inderdaad, als zij de partij der mooi ik winnen zullen. 4 van 12, zoals gelijk op die treaderlist van Semerum. En ja, IMJ, het orenpartij is het, de plaatselijke favoriet. Die werden eerst binnen Hellet. Dus het is, mijn naam zit ik onder druk. Het is 4 van 4 daar. Nou, het wordt wel aardig lang. Nou, mooi Semerum. Maar het kan nou hard worden op die stand. En dan zoen ze de partij binnen Helly mooi zitbal. Ex-Mara zal daar ongetwijfeld even horen zo denken. Zullen we eens even zien wat er nou nooit per gebracht wordt. Daar komt er mooi zijn oor in. De bal komt voorin. En de bal, ze lieten de bal vallen. En dat was het recht. Want de bal gaat boeten. En dat betekent dat Ex-Mara nog een eerst pakt. Zij komen weer om tot 4 van het draaien. Dat houd ik in dat we dan direct even een stukje muziek draaien. En dan zullen we de partijen even verdelen. Maar Alfred Miedema die nog speciaal zit. We gaan eerst even naar Sydney Youngblood.

met de goal 23 Arnhem. En 36 Holland kunnen haar twee collega's op het eerste of het haafje op die plek krijgen.

Oké. Nou ja, wij gaan gewoon door, Brian, met verslag. En op het moment dat Jan dan iemand bij de microfoon heeft, dan horen we dat over 4 juli.

0: Sydney Youngblood en If Only I Could. Ja, we zijn weer rechtstreeks op het kidsfield, op het hoofdveld van de Vreulenpartij in Wommels. En we zitten te zien naar de traaienpartij en Alfred Doos is te zien naar de plaatselijke favoriet, hè?
1: Ja, zeker. Daar binnen de toen 12 en zo is 12 Wommels mooi. Ziet ze allemaal even de jong en Sven Hoitinga. Tien op het van mijn naam. Pieter Dauma, Sven Kingma en Jord Dijkstra. Vier om een vijf steden op het van mijn naam voor. En 12 gelijk in punten. Ja.
2: Harder.
0: Oké, okay, dan pak ik hem even oor. Het is wat technisch, is het wat in de war hier, Leuk. Het is in ieder geval het partour van Menaam, wat nog steeds een voorsprong heeft. Het zijn Wommels, maar Wommels is wel een partij die nou die duidelijk een goede kans heeft. Al wordt er nou, in ieder geval is er kramp volgens mij nou bij een van de man van Menaam. Jelle Isenga, hij is er al even als de kippen bij. Nou, dan zullen we eerst even naar de orenpartijen. Dat is dus tussen de partijen 18 en 21. Dan hebben we het oer Exmorra en Semerum. En nou zullen we zien wat inderdaad Semerum toch wel trots zetten kan. En het is op nij een kweerslag. En op nij pakt Exmorra dus de punten weer. En nou is het dus alweer een skinne twa in het voordeel van het partijen van Exmorra. Ja, Semerum is wat aan het boekelen en is een beetje problematisch bezig. En Exmorra komt op een gegeven moment gewoon weer om in de partij. Nou, op dit moment slaat ze meer om een keerts. Dus wat dat betreft kan ze eraan zijn weer om keertje. Ja, Alfred, ik leuk dat ze weer best.
1: Jazeker, ik ben er wel. Doe maar 12 om een site op het treadlist. Dat is dus Wommels in mijn naam. 4 om een vijf steed het voor in het voordeel van mijn naam. En er blijkt dat er in een speler echt nevens mij is. Pieter Dauma, die kramp uit Jelle Isenga is op het veld komen. Die zullen mij behandelen. En 4 om een vijf en vijf gelijk in punten, Hans.
0: Ja, ik zit te zien naar die orenpartij die tussen Moralistus en Frenchier gaat natuurlijk. En daar is het op het ogenblik 4-1 in het voordeel van Frenchier. En zo is 2 ek. Dus het is een kwestie van één slag, dan kan ek dat gebeurd wezen. En nou zullen we zien dat inderdaad de man van Frenchier die partij uitslaan kunnen. Leo net dat er een keer sluit. En dan zullen we zien dat Frenchier die bal goed verwerken kan. De bal gaat boeten en daarmee pakt Frenchier inderdaad de man ben blied. Ja, de man ben blied. Want ze pakken natuurlijk een prijs. En dat is natuurlijk prachtig mooi. En de man van Moralussus. En die ben misschien 2 natuurlijk. Frederik Slagman en Harke Slagman. Die hebben hun heel kranig verweerd. Jammer dat daar net een tredde maat bij te vinden wie. Want hoort dan winnen ze misschien nog een beetje verder komen. Maar ze hebben hun goed houden. En hier is het dus over en uit op de treddelist van deze man. Frenchit Gittroch. En ik ken haast een keertje zin het partour van de winnaar van Arem en Haarlem. Dus even zien hoe dat gaat. Nou, even zien. Exmorra. Want ik, mijn naam en Wommels ben dan net aan het keertsen. Jelle Isenga, hij is nog steeds dwanden. En daarop pakken we dan een partij van Exmorra er maar even bij. Die slaat hem boeten. En daarmee komt dan Fjouw Geliek onder de telegraaf te hangen. Ja, Tjemerum het nou eigenlijk. Ze mat dit eerst eigenlijk ook pakken, want dan werd het natuurlijk 4 wisten geliek. En dan werd het natuurlijk ook wel weer een hele heis. En dan is er ook weer helemaal niks van te sezen. Nou, ik leeuw dat mijn naam weer bij de pinken is. Het is even een kort en bondige behandeling van Jelle Isenga geweest. Ik zal eerst nog even een keer die opslagbal van Exmorra mooi motie. En dan zullen we even zien dat wij nog even een keer naar Alfred schakelen voor die partij van mijn naam. Exmorra, zij staat nu op 4 van mijn vijf. Vijf gelijk. De bal komt. Nee, get boeten de lijn. En dat betekent dat Tjemerum op nij matchpoint heeft. Ze moet nog even naar de opslag daar. Alfred, eerst een dijk.
1: Het is over van Wommel dat slacht de bal bovenop. 4 Wommel, 4 en 30 komt er een 6 onder de telegraaf. Hing van Wommel 6-2 in hun voordeel. 4 Wommel, 4 of mijn naam. Ja, mijn naam is wel los. De blessure is weer even in. Ja, die is nou dingen, denken wij. Nou, de coach van mijn naam die staat er nog even bij. 4 Wommel, 4 steeds wel voor, maar 6-2 achter in punten. Ja, een belangrijk is, want mocht het 4 wezen gelijk worden, ja, dan had natuurlijk Wommel het thuisspeler. Het thuispartoer die had dan in hun voordeel, denk ik. Hans.
0: Ja, Tremerum, 16 op matchpoint. Op 5 om een fjouwer en 6 fjouwer. Dat alles in een voordeel. En een keerts en Tremerum. Wat doe je me toch raar? Alweer een bal boeten. En dat op matchpoint, ja, dan is het inderdaad. Op nice, zoals ik liek. Alfred.
1: 5 om een fjouwer, zet ik al zo een farp toe van mijn naam. Pakken ze de keert, dat brengt de stand nevens mij op 6 4 vol in het voordeel van Wommels. Daar hing het dan net aan 1200 telegraaf, maar nevens mij maat er niet in hoor. 4 Wommel 4 steert mijn naam voor het zien Wommels. En 6-2, nee, er komt net een 1200 telegraaf hingen. Dus dan zal er vast een keert zijn worden, denk ik. En de orenpartij, dat is natuurlijk Hans mooi Tjemerum, Tjen Exmarre.
0: Ja, zoals ik liep nu aan de telegraaf. En 4 van mijn fjouwer in het voordeel van Tremerum. En ze doet het weer net goed. Ze slaan weer de bal boeten. Ja, Sa is Exmarre. Die gaat natuurlijk nooit van de list op deze manier. En Sa wint Tremerum die partij dus natuurlijk nooit. Als ze elke keer Exmarre maar weg kon zien houdt. En in dit geval doen ze dat dus ik op die zoals ik. En daarmee dus 4 wisten liek. Ja, nou ja.
1: 4 van mijn fjouwer van in het voordeel van mijn naam. En Sarkelzooi kwam fjouwer onder de telegraaf. Dan ging ik verder toe voor een. Mijn naam is fjouwer in het voordeel van Wommel. Er komt een keer te lezen. Een meter als fjouwer voor de middellijnen. De betoeren maar even om. 4 van mijn fjouwer natuurlijk voor mijn naam. En 6 fjouwer in punt voor Wommel. Ja, mocht Wommel deze keer natuurlijk pakken, dan wordt het 4 weer een klik. En dan moet ik het nog zien wie dit wint. Of mijn naam of toespelend partoer natuurlijk, Wommels die het heel veel mensen natuurlijk hier achter hebben. 6 fjouwer is het in punten voor Wommels en 4 om een fjouwer voor mijn naam. We wachten even op opslagen van Wommels natuurlijk. De coach van mijn naam die zet proberen de perkspeels nog wel even een goede plak te zetten. Ja, het kan natuurlijk, ik zou gelijk worden en dan wordt het best spannend natuurlijk. De opslager van Wommels mooie keertjes. Natuurlijk ziet hij allemaal even de jongen Sven Hoitinga. En mijn naam met Pieter Douma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. Sven Hoitinga, ik denk dat hij de voorbijste opslag gaat. Hij komt maar zijn oren in. En we zullen hij deze bal brengen. Achterin bij de speler van mijn naam. Ja, dat is, ik denk, Jort Dijkstra. En die slaagt de bal kwijt. Dat brengt in deze partij natuurlijk ja, de spanning weer om. Het wordt 4 wezen gelijk tussen de betoeren Wommels en mijn naam.
0: 4 wezen gelijk is het bij Tremerum tegen de man van Exmarre. Tremerum die de Exmarre constant kon zien houdt. Zelfs op matchpoint een paar keer dat ze zeggen van nou daar slaan we wel boeten en dan bleef hem lekker in de partij. Ja, het is nou 2 keertsen en dan mat ze weer om en we bleven er even bij totdat deze beide partijen die hem binnen natuurlijk. Terwijl dat de volgende partouren 33 en 36 Arem en Holm ik alweer op het veld staan en die zullen nou aasen dan ik losgaan. Ze zijn nou in ieder geval nog dusdanig dat ze dan nog wat inslaan binnen. Ja, we zullen eerst wel even naar Wommels.
1: 4 wisselingen is het er in deze partij tussen de betoeren Wommels en mijn naam. De opslager van Wommels slaagt nou de bal boeten. Dus dat brengt de eerste 2 in dit eerste onder telegraaf voor de betoer voor mijn naam. 4 wisselingen en skinnen 2 en de loopt nevens mij een keert. Ja, de loopt ergens een keert, maar ik zie hem zo uit net. 4 wisselingen en skinnen 2 voor mijn naam.
0: Exmorra slaat een bal boeten en dat betekent dat Tsumerum toch aan de leading bloot. Wien Keerts en ja, die pakken ze dan vrij makkelijk natuurlijk, de man van Tsumerum. Tweede keer werd ze nou een keertje matten, die is wat lietser. En dan ja, zien we toch op Nijwer zien hoe dat gaat. Eerst weer even een opslagbal van Wommels.
1: Zeker vier wezenlijk een opslagbal en het waver met name en een opslagbal van Wommels. Brengt de bal, ja, hij weer voor de verenigde, maar die kwam er net bij. En de achterin, ze maakt het er nou wel een keer van een meter als het zien uit het perkwaai.
0: Exmorra shirt nou te volle nooit meer hem. En slaat dus, ik die tweede keer slaan ze boeten. En mooi komt dan een skinner voor jou rond de telegraaf, denk ik. Wat ze meer hem, skinner voor jou. En ja, ze zijn nou toch wel heel dichtbij. Ze mat dit eerst nou. Ik pak er natuurlijk wat oor, ze is het helemaal over en uit. Maar skinner voor jou en dat alles in het voordeel van ze meer hem.
1: Het waren mooie partijen natuurlijk, vier wezenlijk beide partijen, en die van Hans en die van mij. Vier wezenlijk de patoeren Wommelt zien, het patoeren van mijn naam. De verpenste opslager van Wommelt, die zit nog klaar voor zijn opslagbal. Ja, de man in perk van Wommelt, die staat natuurlijk ook klaar om een keer te slaan. Of ja, we hebben net zo voor boven zo'n zolang we hier zitten, maar... Nou... Of hij ze nou luisteren, deze bal wordt bovenslaan. Dat brengt een skinner fjouwer van mijn naam aan de telegraaf. Een skinner voor vier wezenlijk en skinner fjouwer natuurlijk. En een leuk uitgangspunt. Een meter of tien keer, ja, dan ga je als leuk naar de opslag daar.
0: Exmorra, ze staan op een kleer, rondopslag. Op deze achterstand voor hun, maar skinner fjouwer. Geen keertsen, de bal komt voor in het perk. En lid op stuiten, is dat de eerste stuit of tweede stuit? Nee, tweede stuit wordt ongejongd door de scheidsrechter. En daarmee pakt Exmorra dus in ieder geval die twee punten weer om in dit eerst. Fjouwer 2 vol in het voordeel van Tsumerum.
1: Vier wezenlijk en skinner fjouwer in het voordeel van mijn naam. Ja, de man van mijn naam die steen ik weer kleer. En de vermeeste opslager natuurlijk, echt van Wommels. Hij komt, ja, het wordt wel heel lang, maar ik zei de opslag. Mijn gevoel zou dan dat het iets te lang wordt, dus dan ben je net heel safe met de opslag. Hij komt maar zo en brengt de bal nou achterin, nee, wel voorin. En ik denk Pieter Dauma, ja, Pieter Dauma, die is toch de motor van dit patroon van mijn naam. Die slacht de bal boven en dat brengt de skinner size voor hun onder telegraaf. Vier wezenlijk en skinner size en een meter of tien keert.
0: Exmorra op naai en op slag. En het kan nou helemaal niks meer leiden. Bal komt achterin en zit die bal. Ja, hij zit wel heel fier en heel heeg. En er wordt een prima keertje trotse meer en van Sloin. Met een straai achter de middellijn. Daar komt het blokje te lezen. Nee, Exmorra. Hij is wel een beetje verder achteruit. Nou ja, een meterke achter de middellijn. In ieder geval een aardige keertje. Hij hier hem nog best uit. En dan is het inderdaad op deze stand van Sois 2 in het voordeel van Tsumerum. Dat ze nog een keer om die keert ze mooi.
1: Vier wezenlijk een skinner size in het voordeel van mijn naam. Een keert van een meter of tien en de opslager van mijn naam die had zijn beide maten had er een voor gestuurd. Het patroon van Wommels natuurlijk, die zit kleren om deze keert te pakken. Zit ze allemaal even in de jong en zijn Hoitinga die zit kleren om deze. Ja, dan doe je nog, ik nog mooi in deze partij natuurlijk. De opslager van mijn naam, hij zit kleren. Nou. De spanning die stijgt ik op het veld hier natuurlijk, want zo mijn naam of zo Wommels er ook in. Hij brengt hem diep achterin. Ja. Dit is opslaan. Dan daar je op te slaan. Op vier wezen liggen en zo is niks. En een keert van een meter of tien en je gooit hem diep achterin. Krijgt voor de kweerlieden. En dan gaat natuurlijk het patroon van mijn naam. Mijn naam hoor de spelers Pieter Dalmer, Sven Kingman en Jörg Dijkstra. Die gaan naar de vierde om op de winnen deze partij. Op vier wezen liggen en een keer naar zo is.
0: Ja, en dan gaan we nog even naar die partij van Tsumerum tegen Exmorra natuurlijk. Exmorra, patour nummer 18. En Tsumerum, het patour nummer 21. En de bal komt er net, zei de scheidsrechter. En daarmee denk ik dat Tsumerum in ieder geval de punten pakt. En dat houdt in dat ze dan dus ik, ja, nou die size pakken inderdaad. Size 2 is het nou in het voordeel van Tsumerum. En dan Sebastian, als ze dan nou voor de derde keer die sois verzilveren. En dan in ieder geval, het is twee keer misleren. Nou is het zaak om nou in ieder geval die partij binnen te halen. En dan zullen we zien, we zullen eerst even deze slag mooi maken. Want het is natuurlijk wel de laatste slag van de partij. Sumeren brengt hem boeten de lin. Oh jongen, jongen, jongen. Het is dit nou weer zonde. Want mooi komt het in ieder geval zoals Fjouwer rond de Telegraaf te hangen. En ja, hij helpt Exmorra weer in de partij. Het zou nou de zoveelste keer wezen. Ze hebben al twee keer ze op een soort. Hebben ze de partij ze verschieten eigenlijk. Trop boeten slagen. En ja, nou is er natuurlijk ook wel weer even overleg. Maar de coach en ja, hoe zullen we het nou hebben? Want het kan niks meer leiden natuurlijk. Nou, het vierwisselgelijk is. En ze hebben tot vier van mijn traaien hier een mooie voorsprong. Maar ja, dat je dan tot twee keer de bal op zoiets boeten slaan, dan is het inderdaad jammer, maar helaas. Maar dan komt het je standaard gewoon dichterbij. Nou, Tjemerum, ze staan weer klaar om de opslag en brengen de bal weer naar het Perkta. En heel goed naar het Perkta. En Exmorra, ze slaan een keertje meter voor de middellijnen. En dan kunnen ze er nog eens een keer om keertje. En dan maar de man weg van de opslag. Oh, nou, dat is net rauw om bij te zien dat er toch nog wel wat boeten slaan wordt door de man van Tjemerum. En dan zien dat Exmorra nou de punten ik binnen Helikin. Mooi. Het is maar deze keert. Keert ze meter van de middellijnen. En Tjemerum, zij maar die bal voorbij slaan. En Exmorra zullen natuurlijk alles ontdoen om die keert te behoren. Het is sowieso, vind ik, Exmorra. Het is wel het patour. Mooi, de twee mooiste namen van de deelnemers. Rohan van Swinden Koopmans en Kiono van Swinden Koopmans. Nou, ik denk net dat er mooiere namen op een lijst staan dan deze twee. Het zullen ongetwijfeld broertjes van me wezen. En Satisien is de verbeste opslager. Dan Matan Wolstein Veenstra wezen. En er zijn meer Veenstra's die het al vanuit Exmorra natuurlijk regelmatig keertje. Ik op eerste klasse en hoofdklasse partijen. Nou, in ieder geval, we zullen zien. Wat doet Exmorra? Maar die keert van de meter van de middellijn. De bal komt Boetnerlin. Ja, en daarmee pakt ze meer hem dan de partijhek. En dan geven we nou gauw naar Jan Bakkerta. Want die het in bij de microfoon.
2: Hey, ja, ik sta hier bij ik sta hier bij Sven Hoyting. Ja, ik zet mijn bril afzetten. Wat gebeurt er nou bij hem? Vier uur meer achter en vier uur is gelijk.
3: Ja, we kwamen mooi terug, maar krek net genoeg.
2: Maar een boetenbal 12 maar eerder naar boven.
3: Ja, dat dienst, die boetenbal weer heel zonde. Toen sloeg ze mooi twee hele mooie bovenslagen. En toen de laatste bal die sloeg zijn best in. Dus, ja.
2: Maar je zit vier uur meer achter. Ja. Je krijgt publiek op je hand. Je speelt een thuiswedstrijd. Krijg je dan net een soort van flow?
3: Ja, we kregen zeker de flow erin. Wie je net heel goed best terugpakt bij de 4-4. Dus ja, zeker.
2: En nou?
3: Ja. Nou ja, nee, niks.
2: Nee, want die maat die we net van de microfoon komen, die zit er helemaal doorheen. Ik vind het wel heel sportief als dat de Wolven bent.
3: Ja, ik baal zeker, maar ja, het koe erger. Ja.
2: Ja, nou ja, net vol erger natuurlijk, want je zat echt bij die, een priske. Je zit haast van die tenten en dan is het in je slag en dan is het klaar.
3: Ja, dat vind ik heel zonde, ja. Ja.
2: Is dit de laatste keer?
3: Nee, ik heb nog twee keer.
2: Maar dan houden we die in de gaten.
3: Ja, is goed.
2: Tot dan hier.
3: Ja.
2: Hey, bedankt dat je er even bij staat. En ik ging weer om naar de studio of naar het veld, dat weet ik ze net. Maar dit weer een teleurstellende keertje en dat snap ik wel. Al je vier uur in achterste, je komt al vier uur in de league. Kom je dan en je krijgt twee boppenstaan om de en een boetenbal en je verliest op die manier, is het wel heel zoer al hier. Dank je wel.

0: dat weer mal. Ja, even de Changemakers. Ja, en wij zijn weer rechtstreeks op het Vreulenveld in Wommels. Waar ze krijgt uitloon hebben, waarom dat de vlaggen net op het toer stiert. Nou, die is vanmorgen dus ja, er eigenlijk alwaait. Dat hoort het in. Dus hij looi boeien de tjerken in plaats van dat er bovenop stier. Nou, Alfred Minema, dus is dan een partij te zien in het hoofdveld volgens mij, hè?
1: Ja, er is één partij op het hoofdveld. Die horen binnen, dus krijgt nou 12 keer 4 wisselen. Ik ben Utrecht. De nummers 33, 36, Arem, Tjen op het toer van Holm. Arem, Meidekeertjes, Jorrit en Jitsebos en Tim Dijkstra. Tjen op het toer van Holm, Ties op den Kelder, Sietse Hoekstra en Jurgen Borger. Ja, die krijg ik een hele mooie partij. Tjen letten dat we op het bijveld weer dat nog. En dat we Tjen op het toer van Blije wat 4 wisselen. Maar hier op dit moment zit op het toer van Arem staat mooi een eerste voorsprong en fjouw het waar in punten. Ja, en op het oog van Arem staat nog een opslag. Ja, de man in de perken, de voorinste van Holm, die hier krijgt kram, weet ik nog. En die is ik behandelen natuurlijk door Jelle Isinga, de fysiotherapeut. Er komt een keer te leiden, ja, er komt een keer te leiden een eerste voorsprong voor het oog van Arem en fjouw het waar in punten. Ja, daar is nog niks van de zeden natuurlijk van deze partij. We krijgen straks op een vierde list, dat is de toeren Drorip, Tjemenaam. Ja, dat is ik een derby natuurlijk. En dat ben nummers 40, Tjen Sois. En we krijgen Alwe Tjen Jen 20, dat is Bolzwart Tjen Tjumerum. Wij verwachten daar natuurlijk een hele mooie partij van. Ja, maar waar zult ze zijn? Up toe van Arem gaat opslaan. Die brengt de bal nou boeten de touwen. Brengt de stand in op Fjouw Glik in. Dit is een eerst voorsprong en Fjouw Glik in punten voor Arem. Ja, de loading een keer neemt mij hier. Krijgt voor de middelingen, dus daar is niks van te zien. De vermeende opslager van Arem die neemt een slokje drinken en die geeft natuurlijk nou een kleermaatje voor de volgende opslagbal. We zien hier nog even uit wie is Jorrit en Jitsebos. Ja, misschien denken we, of wij denken als de broers binnen, maar dat ken ik niet even natuurlijk. En Tim Dijkstra voor het toe van Arem. En als ik 2 jongens des te zien zou, dan liep het op mij zetten dat het broers binnen. Maar we weten het dan net zeker. Opslag van Arem, die brengt de bal nou. Ja. Ja, nevens mij valt de bal kweeën. Nee.
2: Zit. Ik.
1: Wie? Keert. Nee, zitbal. Nou, de man maar even om. Zoals jou werd het in het voordeel van de patroon van Arem. De loon een keert, een meter als 4 voor de middenlijn. Ja, pakken zij natuurlijk deze keer. Dan wordt het een spul voorsprong. En dan wordt het voor de patroon van Holm. Die krijgt ik al een heel kort de achterstier. Dan wordt het weer een inhaalrace voor de patroon van Holm. Een eerst voorsprong en zoals jou in punten voor de patroon van Arem. Ja. Verder dan een mooi soort mensen hier op het veld. Het deed je lekker vertoeven. Net de heat, Likers Vlindwicke in Friends zit natuurlijk bij die PC. We een heel soort mensen. Nou, heat geen overwijsheid denk ik. En tenminste, on de gasfabriek kan daar zeggen wij natuurlijk net voor lust in. De opslager van Holland, die staat klaar. Ja, en er zit natuurlijk in op de boven en in het middenveld. Opslagen van Holm, zo hij deze keer te pakken, dan wordt het echt niet dit eerste soort gelijk. Hij brengt de bal tussenin. Ja. Keurige opslaande bal. Ja. Heel mooi opslaan, brengt de bal op soort gelijk in deze. Ja, vierde. Nee, op het redden is nog zeker. Hij zit weer nog in. Mochten een van deze toeren winnen, dan hebben zij op een vierde lijst een steend nummer. Dus dan zitten zij in de hele finale. Het is toch een belangrijke partij natuurlijk. Ja, dan ben je nog een ronde verder en dan ben je wel heel dicht bij die gouden klokjes natuurlijk. Maar daar is dan niks van de zeden. De opslager van Holm, nevens mij weer dezelfde jongen, die krijgt kramp hier. De vorige partij, maar hij slaat nou wel, toch wel voor het best op. Hij staat klaar, mag het hem klaar, de mooie man in het perk. Ja, ben ik een lange jongen, ja, die van Arem mag zeggen. Daar komt er mooi. Ja, nou komt er misschien oor in. En we zullen hij die bal brengen. Krijgt door de Faris heen en maar. Helaas. Hij brengt de bal boeten. Ja, troch, daar troch wordt het een spulvoorsprong voor het bedoel van Arem.

0: Kane en Believe It. Een lekker pittig stukje muziek. Alfred, ja, ik zit daar Sijsman op het bovenste in. Dat doogt net helemaal volgens mij.
1: Nee, dat is net het keertje natuurlijk. Ja, een spulvoorsprong voor de Tour van Arnhem en draai geweldig opstapband van de opslag van Holm brengt een Sijs aan de Telegraaf. Ja, ik weet niet wat ze eruit doen, maar de Tour van Holm gaat nou naar het perk daar. De Leidenkeerts ter hoogte van de opslag. Line. Ja, een eerste een spulvoorsprong voor Arnhem en een skierne Sijs in het voordeel van Holm. Ja, zo het Tour van Holm nou toch. Ik wil weer omkomen. Ja, ik had de vorige partij en ik zoen van jou het voort net door. Ben toch een keertje. En zij denken natuurlijk, ik draai spullen uit. De opslagen van Arnhem, die staat nog weer vast in opslagbal. De Leidenkeerts terecht van de opslaglijnen. Dus mochten even zien, kom bij zijn opslag, breng de bal achterin. De Tour van Holm, dat slacht wel uit. Maar hij komt net onder Keerts daar, brengt de stand op. Zo is het waar in dit eerst. Zo is het wel vol in het voordeel van de Tour van Holm. En een spulvoorsprong van Arnhem.
2: Kunnen ze deze kant wel opkomen om te keertsen?

0: Sietse Heima, die heren mooi, de Suskus en dat wie natuurlijk het varkentje. Ja, we gaan gauw weer naar Alfred Miedema, want die zit te zien naar een toch wel spannende partij, Alfred, hè?
1: Ja, zeker. En dan ben je op toeren van Arem, nummer 33, 10, 36, Arem, Arkeertus, Jorrit en Jitsebos en Tiemen Dijkstra, 10, Holm. Ties op den Kelder, Sietse Hoekstra, Jure Borger, op het oog van Arem, geen speelvoorsprong. En op het oog van Holm kreeg de saus te pakken. Ze pakken daar mooi de, en daarna pakken zij de keert. Brengt de stand op deze partij natuurlijk op spullen om het eerst. Nog wel in het voordeel van Arem, maar ik heb het gevoel of op het oog van Holm in mijn taakkeert ze die jou direct net op. Dus drie spullen uit. Ek, dat deelt voor beide partijen. Spul om het eerst in het voordeel van op het oog van Arem. Maar de opslagen van Holm zit weer klaar, brengt de bal. Ja, het ligt een hele vlijende bal. En de Farise die komt net verwerken, brengt de eerste twee. Ik kom de telegraaf voor het patoor van Holm. Ik de patoren van de Rorip en mijn naam, die ben op een vierde list. En ik denk als we Bolzet en Chimera ik zelf kan krijgen, dan gaat het lekker vlot doen natuurlijk. De betoon van Dronriep en mijn naam, dat binnen natuurlijk Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jort de Kroon, nummer 40 van Dronriep. En die mooie team mijn naam, het buurtwarp natuurlijk, noemen zij Pieter Daumer, Sven Kingma en Jort Dijkstra. Ja, wij zijn in afwachting van natuurlijk van die partij. De man binnen het inslaan en het betoon van Arem wordt nog even op. Ja, er wordt nog eventjes aan. Kom op jongen. Spul op deze in het voordeel van Arem en een keer het waar voor Holm.
2: Ben ik in de Utrecht? Is het Oké, okay. Nou, ik ben live. Jan Bakker, die mijn naam. 50 jaar geleden, toen stier ik hard op de Vreulen. Nee. En nu zie je drie man die het toen woon hebben: Kees Laastra, Mienike Sonnewal en Ierme de Haan. Aardja. Hoe kom ik nog op de Haan?
3: Begin maar op mij, jong.
2: Nee, ik ben net op mij, want ik ben live in de story. Hey, hoe is het met je? Kees.
3: Fantastisch jongen, ik ben blij dat ik hier ben.
2: Want?
3: Nou, kijk, het is, we staan wel met z'n traaien hier en traaien vrouwen met z'n zuizen. Maar het is natuurlijk net automatisch dat iedereen hier staat. Het gebeurt ook wel eens ja, dat er hier net meer is, of soms twee. Maar wij zijn er alleen nog en ja, daar ben ik wel heel blij om.
2: Hey, en Minnekes, wat wist er nog van die partij? Want ik trof Kees laatst bij de Kees af. Die weet alles nog.
4: Ja, nou ja, Kees weet een beetje meer dan mij, maar ja, ik heb me ook wel een heel soort nog herinnering.
2: Saas?
4: Westrijd. Nou ja, Wiet Maasum, dat was eigenlijk de patoor waar wij verslaan moesten, want die woonde eigenlijk alles. En nou ja, toen wij in principe openmachtig en wij woonden het maar vier meer van hun. En ja, dat, die partij bloot u mij altijd bij.
2: Ja, tuurlijk. Hey, en hier, ik kom even bij de ijsteen, want 50 jaar geleden stond ik nog op het terp.
5: Ja, zeker. Doos is op het terp. Maar wij begonnen ook op het terp te maken. En het was heel belangrijk voor zelf dat wij van maken winnen zonden. Want anders konden we de Vreulen net winnen. Maar dat was een hele spannende partij.
2: Ja, maar je zonde Vreulen helemaal net winnen.
5: Nee, maar dat er letterlijk ook gebeurt. Dat vier van mijn traaien van maken, dat was zijn best wat. En toen wie naam. En toen een steend nummer. En toen wat Minneke zei. Kimsen we toen. En toen lettert in Wiet Maasum. En de finale in Drachten. Nou, en toen speelt ze uit. En dan wij de prijs.
2: En dan, Kees, wat gebeurt er dan?
3: En dan ben je heel blij, hè?
2: Ja, dat is heel wel. Ik ga het nog nooit mooi maken. En ik zit ook nooit mooi maken.
3: Dat is heel persoonlijk. Maar ik bedoel, ja, je bent het favoriet. En natuurlijk is het dan wel gebeurd. En ja, het is heel, heel bijzonder, inderdaad.
2: Ja.
3: Ja, echt. Ja.
2: Met Dus alles lijst, ik weet alles nog.
3: Ja, ik weet alles nog.
2: Hey, Minnekes, wat is er daar nou met je gebeurd?
4: Nou ja,
2: toen wist ik een beetje stappen met Kees.
4: Nee, ik net.
2: Wat doen we net?
4: Nee, ik ben teruggegaan in de junioren en later in de 12e klas. En nou, toen heb ik nog twee keer op P16.
2: Ja, ik zei ja.
4: Maar ik ben aardig teruggegaan. Net als Kees en Ieme ben ik eigenlijk teruggegaan.
2: En Ieme, wie is de kleer mooi dan?
5: Nee, het roembeur zo was. Wij kochten, of ik ben 21 jaar, toen kocht ik maar eens een hoes.
2: En, op Hadsum.
5: Op Hadsum. En het punt wie van, als wij voor het winter keert zijn, dan kostte dat 100 goenen, zeg maar, om even nooit te zetten.
2: En dan wie 12 skiep ongeveer.
5: En dan wie 12 skiep. Ja. Dus maar toen begon ik sneus te verzinnen en wat handel erbij. Dat weer van mij genoeg. Dus daar ben ik ophouden met de keerserij. Ja.
2: En Minnekes, wij hebben nog wel privécontact van, dat is wel bij je thuis geweest.
4: Ja.
2: Toen wist je al net met de keerser, hè?
4: Nee, ja. Nou,
2: maar Boukie zit hier ook. Ja,
4: ja ik ben wel trokkeerts om
2: te Ja, oké, maar net weer op dat hele.
4: Nee, letterlijk aan. Beginnen de band om niet te vregen. En nou ja. Toen werd ik een alweerste op horen. Dat was trouwens nog een wand van mij kocht. Dat ik de eerste prijs mee won.
2: Ja, ik nog een prijs.
4: Nee.
2: Ik heb er nooit een prijs mee won, Kees.
3: Ja, dat is jammer, jong. Ja, wint hij wel gunt, jong. Ja, dat maar, weet ja.
2: Maar dat zat niks voor die wand, dat zat meer om mij.
3: Oh, oké. Okay. Nou, als dat dezelfde trok is, dan vind ik het heel leuk.
2: Wist dat het allerleukste dat we gewoon een goed contact houden?
3: Ja, dat vind ik heel mooi.
2: Maar dat is wel 50 jaar lang, dat is toch wel heel lang.
3: Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Ik bedoel, het is dat het dooi van juist waar je stien en ja, nu stien je weer, maar dat is 50 jaar later. Dat is net een bevat nodig.
2: Hé, hey, maar dat is een hele eeuw.
5: Ja, dat is een hele eeuw, Jan. Ja, dat is een heel schoft, jongen.
2: En om nou naar de 24 hier dat te herwerken?
5: Jazeker, jazeker, dat tekenen we voor.
2: Praten we dan weer?
5: Ja, praten we dan weer, Jan. Dan hebben we de boeren nou, jongen.
2: Hier, mijn Mienekes en Kees, hartstikke bedankt.
5: Ja, goed zo. Okay. Yo. Okay.
0: Dat wie Jan Bakker importeert, mooi de winnaars van 24 juli. Drone Riep en Drone Riep 16, Echo weer op het veld. Zij mooi direct ontreden, het zien het patoer van mijn naam. Maar eerst even een tussenstand tussen die partij van Holm en Arem. Alfred.
1: Ja, zeker op het Holm en Arem. Nee, zei je het goed? Ja, we zeiden het goed. Holm en Arem, dat is, op dit moment is het spul gelijk. Het patroon van Holm komt al weer om en ze staan ook gelijk in, in eerste natuurlijk. Spul gelijk, dus nog niks van te zeggen.
0: En daarmee komen we dan weer op het einde van het oeren. Het is haastdraaioeren. We beginnen er even uit voor reclame, naar reclame. En dan komen we natuurlijk aan naar de klok van Traaien weer bij hem weer om. En dan zien we weer een vierde verslag van die treddelist. Die laatste partij van die treddelist. En wellicht de eerste partijen van de vierde list van de Vreulenpartij.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
5: Hey Pieter.
6: Hey Johan.
5: Hier is het al yet?
6: Nee, wat is er aan de hand?
5: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
6: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmerdagen.
5: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
6: Meesken, net stinnen, maar erheen.
7: Dus jou je hem gauw op.
1: Nieuws, sport en muziek. De Vreule in Wommels.

3 minuten nu, 3 en dubbele tijds vermelding. En we zijn weer rechtstreeks van het Keersveld in Wommels. We hebben natuurlijk zitten te zien naar de partijen hier op de Vreulenpartij. Vanaf 9 uur van de morgen zijn we al in het spier. En wij zijn zo starig om weer onbelanden op een vierde list. Straks natuurlijk volle meer over de partijen die het nou bezig binnen. En daar ben Arendt in Holm, Drun Riet, mijn naam. En Bolzert zit op het punt van begin. Sint Semerum. Eerst even een stukje muziek van Sam Smith.

0: Sam Smith en Stay With Me. Nou, lid we dat, Sinterlustra's, deze Stay With Me. Wij blijven nog wel even trok in hier bij Omroep Zeeland natuurlijk. Tot de eerste slag onta. En daar bestond er net onta volgens mij, Alfred, in die partij van Holm Chin Arm.
1: Ja, zeker. Dat is nummer 33, 36. Dat is het Arm Chin Holm. Het betoog van Arm, die pakt toch voor de eerste drie eerste. Ja, het betoog van Holm, dat vecht was toch steeds wel weer om. Ze gaan ook de eerste twee aan de Telegraaf. En even mij lezen, dat is wat keertsen. Dus de betoog mat even om. Draai om het twee is in het voordeel van Arm. Arm, maar natuurlijk de keertjes. Jorrit Bos, Jitsebos en Timen Dijkstra, die keerden dus in Holm, Ties op den Kelder, Sietse Hoekstra en Jurre Borger. Draai om het waar, steden het over van Arm voor en een skin het waar. En de Leiden keert, ik denk er een meter of vier van de middellijnen. De opslagen van Holm, die stift kleren natuurlijk om die bal naar het perk te slaan. Ja, hij brengt de bal achterin. Ja, het lijkt het bijzetten dat er boeten gaat, dus dat brengt de stand op Twaggelik in dit eerst. Draai om het waar in het voordeel van Arm en Twaggelik in punten.
0: Ja, de partijen door twee partijen binnen ondertussen ook van start gingen. Daar binnen de partijen op de vierde list tussen de toeren 40 Dron Riep en zo is mijn naam. Dus dat is wel weer een derby om het samen even te sezen. Daar is het op het ogenblik een eerste en zo is het waar voorsprong voor het toer van Dron Riep. Dron Riep natuurlijk toch wel favoriet. Dennis Bida, Alet van der Meer en Jor de Kroon. En zij keert ze in het toer van mijn naam. Want Pieter Dalma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. Nou, die size is die hingend van Dron Riep. En we zullen even zien hoe het direct komt. Mooi de opslagbal van mijn naam. Had die inderdaad op die Lietse keert. En want die matten ze verdedigen hier. Had dat inderdaad van me komt. Nou, hij zit kleren op opslag, Pieter Dalma. En nou, zullen we zien. Had het perk van Alad van der Meer en Jort de Kroon. Had die Lietse keertje voorbij slaan. Bal is goed tussen die. Ja, prima opslaan de bal. En dat betekent dat met name zelf die Lietse keert gewoon pakt. En daarmee pakte ze de Fjouwer. Zoals Fjouwer voor het patoer van Dron Riep. Dat nog wel. Maar het was een prima opslaan de bal van Pieter Dalma. Nou, dan is die tweede partij die je bezig is. En dat is de partij tussen patoeren Alve en Jen 20. Dat is ik op de vierde list. Bal is het sinds Sumerum. Daar is eigenlijk die ben ik recht begonnen. En daar zit het op het ogenblik Sois Gelijk aan de Telegraaf. Nou ja, we hebben gezien dat Sois Gelijk net de meest sterke kant van het Sumerum is. En ze staan nu weer onder opslag. En dan maar we inderdaad zien van Ot zei dat eerst binnen heli kennen. Op deze stand van niks in eerste. En nou dus Sois Gelijk in punten. Nou, het is het Sumerum die het nou bij de bestopslager Imco Jensma die staat klaar om de bal naar het perk te brengen. Bals het wacht het rustig al en dan zien we zien inderdaad dat de man Jonathan de Boer en Alon Elzinga dat die inderdaad de bal goed verwerken kennen. Dan komt er om, maar de opslag bal goed goed tussenin. Oeh, er komt een hele lietse keer te lezen van Bals het. Ja, daar kan Bals het die zal er echt even wat ontwaan. Want dit biedt toch wel kansen voor het patoer van het Sumerum.
1: De patoeren Arm, Tjen Holm, daar staat het op de moment draai om het waar in het voordeel van Arm en Fjouw het waar in punten. Er komt nog een keer te lezen, ik denk ter hechte verkrekt achter de opslaglijnen natuurlijk. Ja, draai om het waar in het voordeel van Arm en Fjouw het waar, ik in hun voordeel. Ja, er is natuurlijk nog niks van de zeden van die partijen. De patoeren van Arm, dat bloot die perkt zijn dus nou de meeste opslagers van Holm die mooi. Nou, de opslag van Swarry. Ja, het zo mooi natuurlijk voor u en voor al dat publiek wat je zit. Natuurlijk dat het een mooie partij wordt. Hans.
0: Balzert, zij steen kleren om die Lietse keers te verdedigen. Bal komt voorin en oeh, wat een vliegende zitbal op die Sois Gelijk. Ja, daar binnen de punten die de wedstrijd. Balzert sleept hem mooi het eerst binnen. En daarmee dus ik een voorsprong van een eerst om de niks. Eerst om niks en dat is dan ik een mooi voorbeeld. Nou, in ieder geval, en Dron Riep slaat ik via Triktrak de bal weer om in het perk. En dat betekent dat Dron Riep daar in die partij partij tegen mijn naam ik voorstiet mooi spul om hier. Spul om niks.
2: Dit is de kleischijf. I'm sorry that I gave you a bit of a scare. When you found me at the bottom of those stupid stairs. For the ambulance you barely had the calm to call. For the bloodstains that I had just scrubbing off the floor. For the Harry Potter scar you look at every day. That keeps reminding you it might have gone another way. For how you worry about me more than I would want you to. For endangering the future that I promised you.

0: Ja, zeker de bedoeling naar hem. Tien het bedoel van Halm draaien. Het was dit in het voordeel van Halm. En 6-4 Rekkie punten. Krek waren de eerste keer het stinkingpak terug. Het bedoel van Halm bracht de stand op 6-4 in het eet. De opslag van Arem natuurlijk. Die is dit twee Jarrit Bos, Jetsenbos en Tim Dijkstra. Dit voor Arem keertje. Er komt de machinoor in. Traaien met waar steeds voor. En 6-4 in punten. En terug, ja, een stief hegebal op voorin. Ze brengt de opslagen van Arem de stand op 4-2 in hun voordeel. 4-2 in het voordeel van Arem. Jennifer Toer van Holm. Holm aan de keertje. Tiesveld en Kelder. Sietse Hoekstra en Jure Borger.
1: Door riep Tim en Aam, de bedoelen 40 en 6 op de vierde list van deze vreule partij. Ja, door riep is een maatje te groot, zat te zien van mijn naam. Mijn naam die natuurlijk ook al mooi op die vierde list komt mis. En door riep die is steenbleun op die tweede list. Dat scheelt misschien dan ook wel weer. Maar het is ook wel een beetje de keerskwaliteit. En het is een spulvoorsprong voor door riep. En ondertussen een 6-2 ook alweer voor door riep. Dus wat dat betreft is het, ja... Dron Riep, die hier duidelijk de bovenliggende partij is. Nou ja, we zullen zien dat zij inderdaad maar deze kids die er nou looit, dat ze met name die behoren zil, ja of nee. Het is in ieder geval een kidsje van meters 2. Dus dat maakt het wel wezen, Dron Riep, om daar maar die trui eerst nek binnen te halen. Nou, we zullen zien dat Pieter Douma die bal naar het perk daar brengt. En dan mag ik maar zien hoe het perk van Dron Riep deze laatste keer verwerken zal. Nou, daar komt er om. Machinoor in mijn naam. En bal komt voorin. En ja, die wordt heel makkelijk voorbij slaan. Keurig door de hoek heen. Dat betekent dat Dron Riep de trein eerst nog een telegraaf heeft. En dan hebben we nog één partij die tussen Balzet en Smeren de betoeren Alve en 21. Daar is het op het ogenblik Fjougeliek. En dan eerst dat wol in het voordeel van Balzet. Nou, en Alfred, hoe gaat het met Holm tegen Arem? Arem toch de bovenliggende partij?
0: Ja, dat denk ik al. Het zit voor jou en met waar natuurlijk voor het betoog van Arem. Holm dat bokste mooi even om. Ik zei ze bent toi, maar nee, nou let ja, een tussenkennische bal en de achterinse die let hem zitten. Brengt de eerste 2. Ik kom naar telegraaf voor het betoog van Arem. Ik denk ja, de laatste keer een meter of 10 nu de perk waar. Dus, natuurlijk, ze maakt straks even om. Maar het lijkt het mij zetten dat de toer van Arem nou ik terug gaat. Nou, even zien. Ja, nou de vierde list. Ja, en daar hebben ze natuurlijk eventueel of Arem of Holm hebben ze steend nummer. Dus dan staan zij in de hele finale. Het is toch wel een belangrijke partij natuurlijk. Ja, 4-2 wel in het voordeel van de patoe van Arem. En een skin het waar ik. Ja, de man van Arem. Wij denken dat het wat broers binnen. Dat is Jorrit en Jitsenbos en Tim Dijkstra. Hier van opslagen, die brengt de bal nou ik weer achterin. Ja, ja, het lijkt het nou echt wel dat het een beetje op het van Holm uitkeerst is. Nee, je dreigen partij gewoon. De 4-2 in het voordeel van Arem en een skinne 4.

0: Van LP en film War of the Worlds was wie dit Jeff Wayne natuurlijk en The Eve of the War. We hebben om op het Keersveld in Wommels. We hebben zitten de Shen nou slot van de partij tussen de betoeren 33 en 36. Alfred Minima.
1: Ja, zeker. En ik heet, dat binnen het betoer van Arem, Tjen Hallem, het betoer van Arem. Ja, die pakt toch echt die eerste vier wezen. Het zit vier om het twaalf voor. Ik mag niet even herstellen wat ik gekregen zijn. Daar op een vierde list hebben een steend nummer. Maar ik hier even de list net helemaal inhalen. Want de winnaar van deze partij, die mat dan Tjen Frintje. En mochten ze daar komen, die winnaar, die had pas een steend nummer. Dus herstel. En ze mat dan de winnaar met Tjen Frintje. Arem Tjen Hallem, Arem Jorrit Bos, Jitse Bos en Tiemen Dijkstra. Tjen op het oog van Hallem, Ties op den Kelder, Sietse Hoekstra en Jure Borger. Het ligt erop dat het oog van Hallem het uitkeerd is. 5 om het waast deze, op het oog van 5 om het waast dit, Arem voor en een skinnenvjouwer, Hans.
0: Dron Riep op die vierde list is bezig mooi even een showtje voor de Jan wat betreft van zitballen, retourslagen en bovenslagen. Ja, het draait als een tierlier bij die man. En het is eigenlijk ik mijn naam, de zinstaande partoer nummer 6, die het helemaal net zo vol in te brengen heeft. Het is als keer of jouw eerste voor de man uit Dron Riep. En dit is een partij die zal net de boeken ingaan, denk ik, als zijnde. Dat er letterlijk nog een heel soort over praten waar ja dan alleen nog over de kwaliteit wat Dronriep op het ogenblik zijn lid dan. Skin of jou eerst in het voordeel voor het partoer van Dronriep. Nou, in die laatste partij we hebben dan zitten Sien hier op die vierde list is tussen de partoeren Alve en Jin 20. Balzet en Tsumeren. En daar is het op het ogenblik helemaal een liekwicht. Het is eerst een geliek. Er wordt nog even meten. Want er is een keer waarbij het net goed zin is dat inderdaad de bal voorbij is, de keert voorbij is of net. En ja, dat is centimeterwerk, maar hij komt er net. En Demma pakt dan Balzet ook deze 12 weer. Ja, het is het lijkt erop dat Balzet toch direct wel trot drukken zil. En tenminste omdat ze meer dan nogal wat foutjes maken tonnen opslag. Bedijen, Alfred, dat rint nooit ooit dat dacht ik ook net.
1: Dat denk ik, ik vier om het wel in het voordeel voor Arem. En een skinner voor jou, dat komt nog een keer te leiden. Dat is de eerste keer die luidt een meter als vier voor de middellijnen. Ja, de opslagen van Hallem, die mooi nou de vermeende opslag voor Zwarrie. Vier om het wel in het voordeel van Arem. En een skinner voor jou, ik in het voordeel. Dus hij brengt de bal nou voor de opslager van Hallem. Brengt de size door de telegraaf voor het betoog van Arem. 5 om het waast deze voor en een skinner size. Een keert van de meter als 4 voor de middellinie. Dus dan ben er alle kansen natuurlijk. En Sarik dus krijgt op die vierde list mooi de winnaar van deze partij. Die mooi dan opnemen tegen het betoog van Frintje. Ja, dat zou dan de laatste partij op de vierde list alweer. Op het oog van Arem had even een oorlees van waar zal deze bal opslaan. Ja. De man, wij denken dat het twee broers binnen Jorrit en Jitse Bos en Tim en Dijkstra. Maar we weten het net helemaal zeker. We denken dat het nou een boos opslaan wordt. De mooie man, de oude mooie man van Arem die weer voor de keert stuurt. De man in. Man van Hallem die stellen hun op in de perk. Ja. Wat maakt je nou. Ja. 5 om het waar en een skinnersoid in het voordeel van Arem. En daar komt de opslager van Arem en die brengt de bal, ja. Hij brengt de bal bij de voorin, die slaat 4 uit en ja. Ze pakken deze keer op dit moment, ja, heel 4 uit, maar de opslager komt net te retourneren. Brengt de stand op 6-2 in de rest. 5 om het waar in het voordeel van Arem en 6-2 in punten. Ja, het kind natuurlijk van Arem een restslag bij. Oeh. Ja, ik zeg even een hele mooie bovenslag van hier van mijn naam. Ja, mijn naam die had nou, denk ik, de eerste. Nee, net. Het is voor jou gelijk in die partij. Maar ik blijf in bij de partij tussen Arem en Hallem. De opslagen van Arem staat weer klaar. Hij komt er allemaal mooi in opslag, brengt de bal weer bij de voorinste en. Ja, die bal gaat weer dan. Betje dat Arem deze partij wint, maar 5 om het waar en 6 waar. Ja, en zij gaan terug naar de hele finale. Het betoog van Halm, waarom je het woord het mooie partijen, Shelley de eerste peer omloop. Maar deze partij kon zijn net winnen en Arum gaat terug naar de vierde list.
2: Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Marcel Kapteyn, ja, en natuurlijk een prachtige plaat. Rechtstreeks vanuit het Keertsveld hier in Wommels zitten we nog tussen twee partijen. En dat is in eerste instantie de partij tussen de toeren 40 en 6. En dan hebben we het al hoe de vierde list van de Vreulen, de Ron Riepje in mijn naam. En dat is kat en muisspel. Al gewol mijn naam, ze nou en dan wel eens eventjes wat proberen. En nou pakken ze bijvoorbeeld ik weer mooi triktrak, pakken ze samar weer even twee punten. Daarmee dus ik heb jou twee voorsprong op het Telegraaf nou. En wol vier voor mijn niks voor de man Udron Riep. Dus wat dat betreft is het wol echt een partij. Daar is ze van dit is gauw kleer mooi Riep. De andere partij is tussen de toeren Alve en Jen 20. Balzert in Smeerenmeek, dat is een partij in die vierde list. En volgens mij, Alfred, is het ook Deno te zien, hè?
1: Ja, zeker zit ik nog in die partij te zien. Noem eens Balzert in de Petoe van Smeerenmeek. Het Petoe van Smeerenmeek, die pakt toch ik weer een echt weer om. En het zit Spullingeliek ja, op dit moment onder de Spullingeliek. En even zien, dat is Balzert, die heeft een skin of jouw voorsprong. Spullingeliek en een skin of jouw voor Balzert. Ja, de opslager van Chimerum die brengt nou de bal naar Perkta. Ja, hij komt achterin, hij kan zelf retourneren. Hij retourneert dat weer om in de perk, brengt de stand in dit eerst op 4-2. Spullingelijk en 4-2. Ja, daar is dus helemaal nog niks van te zien van deze partij. Ja, wij denken en mijn gevoel is dat dit een mooie partij wordt.
0: Ja, Dron Riep duidelijk bezig mooi om de partij uit te mooi te zien. Al valt dat nou nog in dit eerste nog wel te zien. Het is 4 van mijn niks vol in hun voordeel. En 4-2 in het voordeel van mijn naam. En daar lezen, ja, daar loopt wel een keerts volgens mij. In ieder geval, Dron Riep maakt die keerts verdedigen hier. De bal wordt opslaan. Terug. Jort de Kroon en de bal komt via Triktrak weer bij hem. En Shen, ja, hij is er nog een keer bij, Jort de Kroon. Ja, hij slaat hem op en hij slaat dat Twakketa de bal keurig tot voor de keerts. En Demoy pakt Dron Riep in ieder geval via Ogeliek onder Telegraaf. En ja, dan is het de klasse van Jort de Kroon die dan de punten weer oplevert. En nou heeft ze nog een dikkere keerts op de bovenlezen. Dus ja, de Soys has in home.
1: Nummer 11, nummer 21, dat is dus de betoeren van Boltwerd en van Boltwerd. Dat is natuurlijk, wie keert ze daarvoor? Daniel, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. Tjenne betoe van Chimerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. Klinkt een geweldige zitmaal van de opslager van Chimerum. Ik mijn gevoel zou het Sietse Kloosterman, maar dat weet ik net helemaal zeker. Reinhold Monsma is de coach en hij zat in opslagen natuurlijk weer. Op dit moment zit het Spullingelijk, ja, Spullingelijk en Fjougelijk natuurlijk. Ja, dus daar is niks van de zeden van dit eerst. De opslager van Chimerum, hij zit klaar. De man in Perken, ik denk dat de man van de boer Boudewijn, hij een flauwe bal, krijgt door de lintje en de achterin zijn kinderen keert van Maatje. Spullingelijk is het en Fjougelijk in punten.
0: Dennis Bieda, hij zit klaar om de bal naar het perk te brengen. En de Lloyd nog een keertje. En kan de partij besluiten? Nee, hij kan de partij net besluiten, want de bal die valt voor. En Demoy pakt met name dan die Soyke Leek. Ja, het is nog net uit. En het zal natuurlijk heel raar rennen als Dron Riep deze partij nog uit handen houdt. Maar het is in ieder geval wel Soyke Leek. En dan maakt Dron Riep maar weer.
1: Spullingelijk en Fjougelijk in punten. De partij tussen de betoeren Boltwerd en Chimerum. De opslager van Chimerum zit weer klaar voor zijn opslag. En neemt nou zijn en daar brengt de bal voor. Dat brengt de stand op. Zoals Fjouwer in het eerst voor de betoe van Boltwerd. Een keer een meter als 5 voor de middenlijn.
0: Dennis Biba, hij besluit de partij mooi een hele goede zitbal. Ja, die bal die vlucht door de achterinse van mijn naam. En dat doet er natuurlijk is op Zuidgeliek, is dat natuurlijk een goede zaak. Ja, want daar mooi pakt Dron Riep mijn naam dus ik op Skinnevuurwesten en Zuidgeliek. En dat betekent dat zij in die hele finale komen te staan. Die hele finale waarbij ze dan Aasen ontreden mooi. Tjin de winnaar van Balzert en Smeerum. En dan zullen we zien of dat inderdaad Balzert wordt. Of Smeerum natuurlijk. In ieder geval, des is toch naar te zien, Alfred.
1: Ja, zeker Baldwert en te meer een spulling liggen ze daar. En 6-4 in punten voor het betoog van Baldwert. Ja, het betoog van Baldwert, de lijn een keer, of de lijn een keer van een meter als 5 voor de middellijn. De opslag van Baldwert, die zit nog weer. Hij brengt de bal. Ja, hij bracht de bal achterin en de achterinste die slacht de bal kwijt. Dat betekent dat het betoog van Baldwert de eerste draai is. Net draai om het waar, die het in het voordeel van Baldwert. Ja, draai om het waar en verder niks.
0: Ja, en volgens mij is Jan Bakker steert ergens op boven en vangt de keertjes op, volgens mij, van mijn naam. Jan, als het om mij is, dan mag je het verloren nemen.
2: Mag ik even die volledige naam houden? Ja, ik ben in de studie.
3: Noord-Dijkstra.
2: Ja, ik ben ik in de studie?
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ik sta hier bij Jorrit Dijkstra van mijn naam. Je hebt Kees de Sien Wommels. Let's even komen. Ja. En je krijgt nog een keer eerst. Krijg je hem dan nog een eerst een kans?
3: Nou, ja, ik weet het net. We verlenden het even en dan daarna pakken we het er gelukkig weer op in de vijfde 4-4.
2: Ja, inderdaad. Maar tenminste niet 12 opgeslagen en boetenslag van Wommels. Hoe vindt het fysiek met je? Want je bent er een keer uit, maar een blessure en het ziet er net stralend op.
3: Ja, Pieter die twee keer kramp. Dus ja, moest meer in wacht zien. Maar die is in behandelen en toen koerde ik weer verder.
2: Ja, ik heb het idee dat die partij zijn Wommels, dan leef je hem heel soort in. Die komen van 4 van hier op 4 wezen gelijk, dat win je hem. Nou is keer in de 4 wezen er al. Hoe kan dat dan?
3: Ja, Pieter die kon nog niet meer opslaan. Dus moest ik om. En ja, toen riep ik, toen ik fantastische keertsen. Dus, ja.
2: Hij hem er riep 4 joed?
3: Nog een keer?
2: Hij hem er riep joed 4 in de wedstrijd?
3: Ja, ik wil. Vanaf het begin heb ik al zo dat de riep zo winnen. Dus ja.
2: Ben je in buurten, hè?
3: Ja.
2: En dan?
3: Ja, dan heb je feest in de riep. Ik weet niet dat ik daar net aan maar.
2: Tuurlijk, spat hier blauw.
3: Ja.
2: Hey, mag je nog een keer dat we?
3: Nee, we binnen al.
2: En gisteren om het keertje?
3: Ja, zeker.
2: Wat vies toch zo leuk aan het speeltje dan?
3: Ja, het is net zo snel voorbij. En er is meer erom lopen.
2: Hey, hartstikke mooi dat je even bij de microfoon komen, woest, ondanks als Valijn heeft. Verwerk het even en neem een biertje.
3: Ja, bedankt.
2: Oké, bedankt hè. Dijkstra van mijn naam. Isn't it

0: In Tween en Happy. We hebben om op het Gidsveld in Wommels. We hebben zitten te zien. Nou, die. Ja, dat is ook alweer een van de laatste partijen van de vierde list. Straks nog even een hele round-up wat betreft die tredde list. Maar eerst gaan we even naar Alfred Minima tussen die partij van Bolzert en Tjemeren.
1: Zeker, en toen ik in verleden weer draaien met waar bedoel van Bolder. Ja, toch een boekelpartij zijn waar je krijgt heel koor. Ze halen koring even weer terug boeten slagen. Ja, nog net echt vrij keertsen, maar het bedoel van Tjemeren, dat pakt toch echt de draaien. Draaien is een klik is op dit moment. En de laatste twee keertsen, twee geweldige keerbom van Imco. Jensma heb ik gekregen, jongen. Hij sloeg krijgt op die zij sloeg hij weer om in de perk. Vandaar dat ze de draai eerst kreeg. Krijgt wel een hele mooie band. In de tussenspel die keren hij ik. Dan lees het wel iets, oh, iets keers. En de eerste keer sluit een meter als 4 van de middenlijn. En oor een meter als 4 van de voorlijn. Opslag van Mulder. Oh ja. Nou, het lijkt erop dat Imco Jensma is hier al groeit. Want hij slaagt daar nou even in. Trok een felle opslagbal van de opslagen van Mulder. En de keer. Een meter of 4 voor middenlinie, maar hij zei dankjewel en hij regent de bal. Ja, echt over de tribune heen. Dus de eerste twee punten ben voor het toe van Tjemeren. Ja, nou later nog een liedje keer een meter of 4 van de voorlinie. Dus de lezer komt van het bedoel van Tjemeren toch misschien nou ook op voorsprong te komen. Het leek er niet op dat het bedoel van Wolzwart vrij snel, maar het bedoel van Wolzwart dat houdt toch gewoon van nou, die stien steeds voor, maar het leek erop dat Tjemeren nou toch ik weer omkomt. Ja, het leek erop dat ze in de partij groeien. Ze pakken het waren keer net, het je draai is een gelijk en het waren gelijk in punten.
0: Ja, en dan geven we even oer tot alle uitslagen van de tredde list. Oh, de speaker die doet het dek even. Per toer 12, Tjen per toer 6, Wommels in mijn naam, 4 Wiskende Leek en 0 6 mijn naam wint. Njoggetjen Alwe, Leout in Bolzert en dat die 0, 5, 12 6 Bolzert wint. Per toer 18, Tjen 20, Exmora Tjen Tjemeren, 4 Wiskende Leek, 4 6, Tjemeren wint. 23, Tjen 28, Mora Losses, Tjen Frenscher, 1 om 5 en 2 6 Frenscher wint. 33, 36, Arem, Tjen Holm, 5 om 2 en 6 2 en Arem wint. En Droriep hier een steend nummer. Dat steende nummer bracht hun op een vierde list, Tjen mijn naam. En dat wie een hele snelle partij, want dat wie Skinner 4 wezen en 6 gelijk in het voordeel van Droriep. Zij steen dus in de hele finale. We hebben nu nog, nou zitten Tjen is de partij tussen Bolzert en Tjemeren. En daarna komt dan nog die laatste partij. Op die vierde list, Frenscher Tjen Arem. Eerst nog even naar Deita, Alfred, bij die partij van Bolzert Tjen Tjemeren.
1: Ja, draai is natuurlijk toen ik in verleden. Een boetenslag tank. Nee, een zitbal van de Patoe van Bolden bracht de eerste telk. Nou, en een bovenslag van zeker Imco Jensma. En er komen nog twee keertjes te leiden. Draai is natuurlijk is het en twee gelijk. De oude keertjes, een meter als 5 van de voorlijn is de eerste. F een meter als 5 van de bobbelin de tweede keertjes. De man maar even om. Draai is natuurlijk en twee gelijk in punten.
2: Je luistert naar de Vreule vanuit Wommels.

gesaleerd en de winst die het al op dij te wachten. Dosaist, ach allinnig, dat is nou echt neerd. Het is beter bij dij te oornachtje.

0: Adrie de Boer brengt u ze tot zo'n beetje het zien van Fjouweren. En we zitten nog steeds eens in naar die partij. En dat gaat wel aardig lik op, Alfred, hè? Tussen Bolzert en Sumerum.
1: Ja, zeker. Dat gaat aardig lik op. Draaien is gelijk. En op dit moment wordt het zaal gelijk in punten. Ja, daar is niks van de zijde natuurlijk. De patoen van Bolzert en Sumerum die pakken elke keer van daar dat het zaal gelijk was. En dan mooi het patoen van Sumerum het de opslag natuurlijk. Draai is gelijk en zaai gelijk in punten. Ja, het is natuurlijk wel een hele belangrijke slag. Noem eens Alwe, Tjenje, Dwarnig Alwe, maar bijvoorbeeld Daniel, Jonathan de Boer en Alan Elzinga, Tjenje, bedoel van. Even Tjen, wist de inwikkel weer. Tjemerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. De opslager van Tjemerum die steeds nog leren. Draai is gelijk is het en zaai gelijk in punten. De man in van Bolzert die steeds in het werk. Om deze bal natuurlijk te verwerken. Heimer is die natuurlijk. En dan zie je wat de man van Bolzert doet. Hij komt bij zijn oren en brengt de bal plat voorin. En de werkspeler van Bolzert die zoom. Denk ik heel mooi over de boventikkie. Maar hij de bal vlucht kweeën. Brengt de Fjouwer eerst naar de Telegraaf voor het bedoel van Tjemerum. Fjouwer om het draaien in het voordeel van het bedoel van Tjemerum. Ja, en Fjouwer om het draaien en het bedoel van Tjemerum. Dat gaat misschien nou. Ik wil terug. Ja, toch een Bolzert rent het terug. Maar het bedoel van Tjemerum herstelde hem. Ja, ik binnen de orenpatoren op die vierde, of dat laatste twee patoren op die vierde lijst oproepen. Dan ben je een vriendje in arm, 28 in het treden. Daar is dan niks van de zijde natuurlijk, maar die andere partij, ja, wij denken nou, of ik denk nou, dat het een hele spannende partij nog worden kan.

0: Tot de laatste klanken, Roxette en Joyride. Ja, we waarom op het Kidsfield. We zitten zien naar de laatste twee partijen op die vierde list. Terwijl dat Ron Riep dus al in de hele finale steekt. En ja, het is bloed, het is een bloed span tussen die partijen Alphen en 21. Bal zit het te meer, maar Alphen het Miedema.
1: Ja, zeker de blootband. Op dit moment zit het nog steeds 4 om het draaien in het voordeel van het bedoel van Tjemerum. En twaggelijk in punten, volgens mij. Telegrafia, er zit correct een man, mooi en wit, shirtje erachter. Maar zat ik het zien in, 4 om het draaien en twaggelijk. Even zien te draaien, er loopt een keertje hier, liek van mij, de opslager van Bolsward die. Oh, er komen nog twee keertjes, dat lijden de patoeren maar even om. 4 om het draaien zijn in het voordeel van Tjemerum en twaggelijk in punten.
0: Ik zit te zien naar die partij van 28 en 33 op die vierde list. En dan hebben we toe Frenchit en Arum. En ja, dat kan wel eens een leuke partij worden. Zo papier in ieder geval. Dat je zegt van nou, die ben wel aardig om elkaar wegen. Het is op het ogenblik 4-2 in het voordeel van het partoer van Arum. En dat luidt in ieder geval in een keertje. We zijn nou om een keertje te zillen. Het is een beetje heel mooi middelin Farline. En de bal komt voorin bij Frenchit. Ja, die rekken. Lekker, hè? En bal vlucht door alles in. En daarmee komt alles in Liekwicht. Het is Fjouwer Liek onder Telegraaf bij die partij tussen Frenscher en Arem.
1: Sietse Kloosterman is dit klaar voor de eerste opslagbal. Op de eerste keer, nevens mij later hier Liek van mij. Ja, 1 meter of 10 van orde voor in. Sietse Kloosterman staat klaar voor zijn opslagbal. En hij brengt de bal, waar zal hij die bal brengen? Hij brengt de bal voorin, Steve voorin. Ja, een opslag van de perkspeler van Bolden. Die zei, ja, helaas, dankjewel. Ik lees hem even te plak. De eerste keer is van Bolden, brengt de stand op 4-2 in punten. Het was 4 om het rijden, allemaal in het voordeel van Tjemerum. En 4-2 in punten. En dan moet ze de tweede keer opslaan en af voorbij.
0: Jarno Klaas Miedema van Frenchit, Jan Bostra, hij slaat de keert voorbij en pakt hem mooi een sois. Sois voor jouw voorsprong voor het partoer. Frenchit in die vierde list, op die vierde list, zin het partoer van Arem. En dan zullen we zien wie dat eerst dan pakt. Het is in ieder geval Arem. Ik denk mooi Jitse Bos dat die nou aan opslag zit. En die zal de bal nou nooit per te brengen. En dan zullen we zien, er komt op mij, er zit een mooi stuitje hoor. Ja, en een hele mooie start, want Jan Klaas Miedema, hij weet het wel heel mooi. Hij heeft een prachtige start en die komt dus ik bij hem achterin. En hij slaat hem over alles in, nou ja, rol in de boven. Maar ze tellen wel op zo'n stand van Sojfjouwer. Daarmee pakt Frenchie in ieder geval het eerste bordje.
1: Mark Rijsma slaat het waar keer op. En de perkspeler van Molde die slacht hieruit, maar dezelfde Sietse Kloosterman die keer retourneerde dat varkeert. Dus het bloot ik in dit eerste wedstrijd. 4 om het rijden ja, in eerste en 4 gelijk in punten. Ja, het is wel een heel belangrijk eerst natuurlijk. Pak je de 4 wezen, dan ben je op waai naar winst.
0: Ja, Frenchit pakt via Triktrak slaan ze een lekkere keerts. En ja, toch wel een mooi compleet partoer. En het is de man van Frenchit, Jarno Klaas Miedema, die het even een knip.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Hey Pieter.
10: Hey Johan.
9: Hier is het al yet?
10: Nee, wat is er aan de hand?
9: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsman partij, maar zachte balkeertsen.
10: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsman dagen.
9: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
10: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
5: Nieuws, sport en muziek. De Vreule in Wommels.

0: Twaan hele minuut hoor fjouren. Het ziende oren alweer van de silt. Silte morgen, silte middy. En misschien daar waast ik de wol in de silte avond komen. In ieder geval, we hebben de Vernochton en de Keertsezek. We zijn op de vierde list bezig. En we zitten te zien naar een hele mooie partij tussen Balzert en Tsemeerm Alfred.
1: Ja, zeker. Het weer fjouren met draaien verder bedoel van Tsemeerm. Maar er ook een voorslag van Tsemeerm bracht de stand op. Fjouwer eerst in de league. En nou ja, toch weer een beetje te volle fouten voor het bedoel van Tsemeerm. Brengt nou de stand op 5 om een fjouwer voor het bedoel van Bolten. Bolten werd mooi natuurlijk. De keertjes Daniel en Jonathan de Boer en Alan Elzinga. En tjen het bedoel van Tsemeerm, Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. Op dit moment lezen er even krek te volle fouten aan de kant van Tsemeerm.
0: Die orenpartij waar we naar zitten zien is tussen de petoeren 28 en 33. Frenchit en Arem, waar het petoer van Frenchit een eerst en zoals voor jou voorsprong heeft. Straks volle meer eerste stik muziek afkomstig van 21 Pilots.

0: 21 Pilots. Ja, waarom op het Keertsveld in Wommels? En ja, die partij tussen de Patoeren Olve en Jin 20, die rent nou aardig naar de einde toe. Een bleef spannend, Alfred, hè?
1: Zeker 5 om 4 is het in voordeel van de Patoeren van Boulder. En 4-2 in punten voor de Patoeren van Chimerum. Chimerum pakt hem mooi. Nee, de eerste keer sloeg ze kwee. En de tweede keer die waar Boetenstein brengt de stand op 4-2 in de eerste jaar. Het leek erop dat natuurlijk ook het Patoeren van Chimerum op naar die 4 eerste keer. 4-2 steden de voordeel van 5 om 4 voor de Patoeren van Boulder. En 4-2 voor Chimerum.
0: De Patoeren 28 en 33, ja, die keert ze natuurlijk al voor de finale. Want die bleven natuurlijk steen op de traaien. En dan is het echt de moeite voor Wurg. En dat straalt er ook wel een beetje van. Frenchit en Arem, zij strijden om het leven. En het is op het ogenblik dat Frenchit daar de voorsprong heeft van een spul. En spul om niks. En ik alweer een twanix in het voordeel van Frenchit. En die man, die ogen nog fit, ja. Het is ja, een mooi jong Patoeren nog. En ze zijn er heel goed mee bezig. En het is Arem die het nou echt wel punten pakken moet. Want als het God de Groot wordt, dan weet ik het net hoe het komt. In ieder geval, er loopt nou een keer 2-3 meter van de middenlijn. En het is de opslager van Arem. En dat is Jorrit Bos. En die brengt hem achterin bij de achterinse van Frenchier. Dat is Jarno Klaas Miedema. En die kan de keer net voorbij slaan. En dat betekent Twaggelijk.
1: 5 om 4 in het voordeel van Boulder en 4-2 in punten van Chimerum. De Imco Jensma die sloeg een keer een meter of 8 uur per goal dus de eerste keer sluit. En ik denk dat de tweede keer nog weer komt te lezen. 2 meter achter de middenlijn. De man, ja, die Patoeren maar even om. 5 om 4 in het voordeel van de Patoeren van Boulder en 4-2 voor Chimerum.
0: Arem, zei mooi nou een hele dikke keert verdediging. Die luidt de richting van de opslag. En nou sufficiënt had Jan Bostra deze keert zich voorbij slaan. Kenbal komt achterin. Ja, nee, dan wordt het zelfs Jan Klaas Miedema te volgen. Hij probeert nog wat moois uit, maar dat slaat het net. Dat betekent dat Arem dan toch in dit eerste 4-12 voorsprong pakt. En ze zal nou echt wel ontzetten, Matten. Want ze staan al een spul achter. En als dat één keer traaien eerst wordt, dan is het natuurlijk echt, ja, dan wordt God te groot. We zullen zien wat Arem de ondersluiting vindt.
1: Sieter Kloosterman neemt de eerste opslag van zijn rekening. Een keer van een meter of 10 uur per boy. De beide oorman geeft voor de keert in. Imco Jensma en Mark Rijtsma die geeft voor de keert in. En Sieter Kloosterman neemt deze opslagbal. 5 om 4 steen ze wel achter, maar 4-2 in punten voor. De man van Bolzer die stellen hem natuurlijk in het perk op. En daar komt Sieter Kloosterman. Machine opslag. Het wil heel lang werk, mag ik zeggen, maar daar komt er machine over in. Waar brengt hij die bal? Hoe krijgt hij toch even een platte bal? Maar hij brengt de bal voor. Brengt de stand in deze partij op 4 gelijk in punten. 5 om 4 voor Boldwood en 4 gelijk in punten.
0: Jarno Klaas Miedema, hij liet de bal vallen en liet hem terecht vallen. Bal ging boeten van Arem en dat betekent voor jou gelijk onder Telegraaf. En nu wordt er een keer het slaan van de man van Frenchit. En er komt een blokje te lezen, 2 meter voor de middenlijn. En dan moet daarna ze weer omkeerd worden. Spul voor Frenchit en voor jou gelijk. Dus dat wordt echt wel weer een dingetje. Omdrekt dus, ja, wie zal dan als eerste die size pakken? Wordt het Arem of wordt het toch Frenchit?
1: 5 om 4 in het voordeel van Boulder en 4 gelijk in punten. Een keer een meter of 2 achter de middenlijn. En Mark Rijtsma zal deze keer opslaan. Maar het is in, ja, ze wil het voor ze even Sietse Kloosterman en Mark Rijtsma. Maar dat hindert niks, want dat is soms tactisch ik even voor beter. Een keer een 2 meter achter de middenlijn en Imco Jensma die gaat voor een keer staan, die gaat voor Sieten staan. Even zien, Mark Rijtsma, hij is dit klaar van zijn opslagbal. Ja, het is toch wel een hele belangrijke opslagbal. 4 weer om een 4 steen de bal achter en 4 gelijk die punten. Ja, en dan komt er misschien nog. Hij brengt de bal achterin, hij gooit hem maar een beetje op. En ik denk dat Imco Jensma. Hij keert de bal wel voor de keert en hij looit hem wel. Maar het Patoeren van Boulder weer wel heel dichtbij om ik weer te retourneren. 4 om een 4 in het voordeel van Boulder en 6 4 in punten voor Chimerum.
0: Jarno Klaas Miedema, hij stiert kleren opslag om die keerts, die eerste keerts te verdedigen op de stand van Fjauge Liek. Jan Bostra, ja, Frentier, zij keert het in arm. En als we zien wat er nou het perk te brengt, bal komt voorin. En nee, och ja, dat is altijd sneu. Hij slaat op zijn in van Bolzaton en daarmee pakt Frentier in ieder geval de soys. Ja, en nou heeft het dan wel een behoorlijke keerts lezen daar bij de opslag. Het is ongeveer een meter ver opslag die het Frentier dus verdedigt. Mooi. En dan zien we inderdaad zien Ad Frentje daar mooi dan ik die trein eerst te pakken het. Zal even zien, eerst te meer even.
1: Sietse Kloosterman die slacht er voorbij. Hij bracht de bal voorin, scherp voorin. En hoe het een triktrak slagbal. Oeh, hij hield mooi die Sietse Kloosterman. Maar Farise van Boldewijk heel scherp en die retourneert ik wel en er komt nou een keer te leiden. Ik denk tussen de bovenlijn en de opslaglijn. 4-4 is het in het voordeel van Bolden en 6-4 in punten voor het Tjumerum. Ja, daar moet natuurlijk wel een beste slag op komen. Wil je dit eerst pakken natuurlijk en dat geldt voor het Tjumerum. Bolden die denkt er zelf heel oors over. Ik hoop het natuurlijk dat zij die keert pakken. Dan wordt het weer 6 gelijk. 4-4 in het voordeel van Bolter. En 6-4 in punten voor het bedoel van Tjumerum.
0: 6 gelijk. Nou bij Frentschert en Arum. En die voorsprong van Jan Bostra. Frentschert natuurlijk van een spullen met niks. En nou zullen we zien wat dan Jarno Klaas Miedema nooit per daar brengt. Wel komt voorin en wordt wel rekken. Ja, de zou een beste keerts komen kennen. Oeh, en via triktrak vlucht er haast nog naar de boventa. Maar er komt in ieder geval een keerts te lezen. Ja, meter vaar de middeline. En daar mooi direct Frentschert proberen om dan daar mooi die trui eerst binnen te slepen. Eerst even zien wat bal ze doet.
1: Een opslagbal, een pracht van Keerts. Oeh ja, een geweldige zitbal, een heel flauw baltje. De man die perk weer neer ruilen, Imco Jensma gong naar achteren en ziet de Kloosterman even voor. Ja, dan kun je eventueel de opslager van het stik opbrengen. Maar de opslager van Bolden die toch trouwens ook krijgt door het liedje. Een geweldige opslagbal. Gedurfd mag ik zeggen, brengt de stand op in deze partij op 4-4 en 6 gelijk. Ja Hans, het bedrijf 6 gelijk hè?
0: Ja, en dan is het even al wat zien wie het als eerste opslaat. Ik geloof dat het Bolzert wordt.
1: Oké, dan neem ik hem natuurlijk even maar 4-4 in het voordeel van Bolzert en 6 gelijk in punten.

0: goed keer terug, Jorrit Bos. Ja, want daar moest er even heel lang uit. En nou is hij natuurlijk behoorlijk lang. Maar hij moest even een goede bal, een doek naar de groente. En daarmee pakt Arem dan ik het eerst op deze Soyske League. En daarmee wordt er weer een beetje spannend in deze partij. Het is nog wel een spul om in voor Frenscher.
1: Ja, en het is natuurlijk vier wezenlijk weer een trof. Ja, van de Hoorn op een dat mooi natuurlijk net van de opslagen van Bolt. Wat ja, bracht de stand op vier wezenlijk. Ja, en nou spant het er natuurlijk om in dit eerste. Imco Jensma die sloeg van de opslagen van Bolt. Het direct weer een keer de keersluitermeter als voor jou voor de middellijn. Dus het begin ieder weer in deze partij. De tweede opslag werd nou verzwaarder terug. Het betoel van Bolt werd natuurlijk. Bolt werd mooi de keert Daniel en Jonathan de Boer en al. Elzinga. Hij zit klaar voor zijn opslag en waar brengt hij de bal? Nou, achterin. Nee, hij brengt achter hem achterin en trouwens zit bal komt de eerste wapen onder de telegraaf voor het toer van Bolzwart.
0: Boetenslag van Arem, Budget, Skinner 12 van Frenchit. Ja, ze mat het weer oppakken natuurlijk. En Arem zult proberen om de boel weer een beetje in likwicht te krijgen. En dan is het nou alwaarts direct van wat er zit te gebeuren natuurlijk. Het is in ieder geval de komkeers te lezen. Meter strijf, jouw 5 van de middellijn al. En dan mat de... Wat ze eraan ze werken keert. Is er even bij Alfred?
1: Ja, 4 wisselijk en Skinner 12 op het toe van Bolder. En alweer is een hege bal achter. En nou weer ziet ze Kloosterbander worden hier mooi. En die, ja, de ballen boven, of de jongen boven, die let de bal vleren brengt. Ja, ik dis het weer. Brengt een prachtstand natuurlijk onder de telegraaf. Het wordt nou twaggelijk. Ja, had ik het nou zeggen, dan denk ik dat het 4 wezenlijk zou gelijk worden. Want ze zijn steeds ongeveer de partijen. Eerst op eerst kregen ze. Ze hebben fouten maken, maar het zit op dit moment 4 wezenlijk en twaggelijk. De opslagen van Bolt, het zit nou ik weer klaar. Imco Jensma zit voorin en Sietse Kloosterman achterin. En Mark Rijtsma van VVV Tjeberen. Bolt werd die. Neemt nou zijn opslag. Berheeg op achterin. En Sietse die liet hem vallen. Sietse Kloosterman liet hem vallen. Die hier goed bezien. De bal is boeten. 4 wezenlijk en 4-2 in het voordeel van Tjemerum. En een keert ja, een meter als draaien voor de middenlijn.
0: Frenchit heeft de skin het water pakken en ze mooi nou om 2 keertjes een keertje. Arem zit in het perk. En dan zullen we zien dat Arem ja, deze beide keertjes pakt. Er is nog even oerlees bij Jan Bostra op de boven natuurlijk. Om te zien van hoe dat ze het omvliegen zullen. Ja, die eerste is net al te groot. Tweede die light. Ja, ik weet het eerst weer die tweede light. We zullen het wel even zien. In ieder geval, het is, er wordt één man voorzetten en de oren blult op de bovensteen. Er komt nog even wat oerlees en dan is het direct dat Frenchit het naast. Ze zijn er net al Ruud Leuk. In ieder geval, er werd even een lijn. Waar is de tweede keers? Bleun. Ja, die tweede keers die moet daar nog omwerken worden op een zijkant. Maar het eerste blokje rennen nog eens een keer rennen. Ja, het keert al net zo vlot meer. Natuurlijk, ik de blokje renners die ben ik de hele dag al in het spier. En die moet ik maar scherp blouwen. In ieder geval, Frenchit, 16, we klaar om op te slaan. En de laatste keerts, heel mooi, middellijnen, valine. En de tussenstand is 2-0 in het voordeel van datzelfde Frenchit. En ja, ik weet niet wat ze nou doggen. Ze houden de bal nog eens even voort. Nou, ik geloof wel dat er nou direct een opslagbal naar het perk daar gebracht wordt. En dat zullen we zien. Onder opstelling te zien komt er een beetje achterin. Maar Neer, hij gaat boeten de lijn en dat betekent dat het twaggeliek is.
1: Vier wezenlijk en voor jou het waar verleert ik hem. En een trogge voorslag van het bedoel van Bolt. Dat bracht de stand op 6-12 voor Tjemerum. Nou een keer een meter als 4 voor de middellijn. En de beide man van Tjemerum steekt klaar. Ziet ze Kloostermaas die klaar voor zijn opslagbal. Hij brengt de bal tussenin. En een geweldige zitbal van Ziet ze Kloosterman van Tjemerum. Brengt Tjemerum een ronde verder natuurlijk op 4 wezenlijk. En 6-12 winnen zij deze partij. Ja, en natuurlijk, ik moet even zien, ja... Daarnaar, ja, ze mooi op een heel finale, ja. Daar komen ze de patoel van de Roriptje en Tjemerum gaat trouwens naar de hele finale.
0: Ja, en ik zit op de Sien naar dat volgende eerst. Het is Spullemien en Twaggeliek nou. En op dit moment...

Pakt Frensje dan die tweede keer check. En daarmee dus ik een 4-12 voorsprong. En nou zullen we zien dat Frensje het uitbouwen kan. Nou, maar weer een drinkpauze. Ja, het wordt al wel wat langzaam staren gewoon. En de man van Arem, 16 ik even nog even bij mijn koor. En nou, ik denk dat wij Guus Meeuwse maar eens even naar het vreegje matten van hoe dat hij er nog een beetje van genieten kan hier zo'n vreugde. Hij is jong te roeren.

0: Ja, wij brekken even Guus Meeuwen zo. Die gaan we direct nog even een keer draaien. We gaan eerst even die Jan Bakker. Hij heeft ongetwijfeld een van de man van Bolzert bij de microfoon.
1: Ja, en ik heb Jonathan de Boer hier bij de microfoon. Hij zat heel even en ik ben blij dat we er sharp in komen. En Jonathan, even de eerste reactie.
2: Nou ja, ik vind het ook hetzelfde. Met lijst zit ik ook een trui boeken.
1: Ik heb heel de tijd op. Wat vind je van jou of van hem? Wat gebeurt er aan op Cycle League?
2: Dat is ongelukkig. Hij slaat hem en hij komt er weer op zijn poort. Ja.
1: Kwam je op het poort?
2: Ja, ik kwam wel op een knibbel.
1: Ja, want wij zien aan de zijkant en wij hier nu twijfel, maar Jim dus net.
2: Nee, ik hield wat erom. Ik dacht, ik kwam weer stil.
1: Ja, tuurlijk, dat snap ik ook wel.
2: Maar dit is werd aardig verneukt.
1: Ja, ik snap in de eerste reactie. Ik ben blij dat ze even bij de microfoon komen. We verwerken het even en dat is mijn eerste keer.
2: Ja, nou ja, het beste, hè?
1: Hey, dankjewel, jongen. Jonathan, die wie dat en zijn eerste reactie is puur emotioneel. Hij zit er even doorheen, maar wel heel fijn dat er even bij ons van de microfoon komen. Ik ging weer om naar de verslagjouwers of naar de studio.

0: Guus Meeuwis, we hebben al eens pittiger platen van hem gehad. We zijn gelukkig net de sleep van. In ieder geval, dit die genoten van Guus Meeuwis. We zitten zeer naar de partij in de vierde omloop tussen de partouren van Frentzier en Arend. De partouren 28 en 33, waarin Frentzier op het ogenblik een trein meer voorsprong had. En Speugeliek en Twageliek. Dus wat dat betreft gaat het vrij voortvarend voor de man. Nick Lausma, Lars Bors en Jorno Klaas Miedema. En die laatste neemde, dat is de grote man van Frentzier. Die het nou ook weer de bal krijgt en de bal vol lid. Maar net goed vol lid. Hij tocht dat de boeten weer, maar de bal die valt er krijgt hij. En daarmee pakt het patoer van Arem ik weer een fjouwer. Fjouwer twee voorsprong nog voor hun. En het is Traumien dus voor Frentzier. Ja, we hebben in staren gewoon ben we toch wel weer wat spektakel. En het wie toch de partij Bols het Sumerum krijgt, vierwisseling zoals Fjouwer. Dan denk je bij jezelf als een standzugger van wauw, wat een partij. Mwah, dat wie nog net echt het geval, Alfred. Hè?
1: Nee, zeker net. Het waren een partij. Ja, er waren op sommige momenten waren er heel mooi keerts en tactisch keerts. Er waren keertslijnen. Maar ik kon een soort fout neer boetenslagen. Ja, dat leest eerst dan het patroon van Bolten een boetenslag en voorslag. Ja, dat mooi volgens net gebeuren natuurlijk is alleen dit. Want vandaar dat natuurlijk ze meer hem op zoiets waar kwam. Ja, en toen pakten ze natuurlijk die partij. Maar wij verwachten die aarten natuurlijk van in de hele finale de patroon 40 en 21 door Riep Tjemerum. Ja, het blootkeert ze natuurlijk en daar verwachten wij natuurlijk heel wat van.
0: Nou, in ieder geval, de partij Frentzier in Arem, daar is het op het ogenblik Traumien voor Jan Bochstra, Frentzier en Fjougelijk. En het is nou dat zij Frentzier, zij staan weer in het perk. En de bal die wordt direct weer in het perk gebracht door Jorrit Bos. En hij zal ongetwijfeld daar snode plan mooi hebben. Om de vermeende opslagbal komt voorin. En er wordt nou een tweede keer te slaan. En dat is zo'n beetje dezelfde keerts als de eerste keerts. Dus wat dat betreft, twee keertsen krijgt voor de middellijnen. Meter strijf, jou voor de middellijnen. En die mooi dan Arendreks voorbij proberen te slaan. En daar mooi te proberen om in ieder geval het gat weer om te brengen van Trijm 1 naar Trijm 2. Dan zullen we zien dat. We zullen zien dat Frentzier en die steen we te drinken daar onderboven het door het dek al heel lang en lang en lang. Nou, in ieder geval, wij wachten wel weer even op die man. Ja, er wordt even wezen naar de keertsen en hoe komt het dan? Is er de Moshe Biden voor? Nee, er wordt besloten om in ieder geval de man Jano Klaas om die in ieder geval op boven te houden en dan in ieder geval te zien van hoe het komt met deze keerts. Nou, we zullen zien. De conferentie rond, mooi zien hoor. En de bal komt voorin, wordt goed rekken terug aan hem. En wordt er nog weer retourneerd. Nee, hij wordt net meer retourneerd van naar boven. En daarmee pakt Arem de Sois. En mooi, een goede kans dus om de directe trein met 12 van te maken. Prima uitslaande bal terug Jitse Bos. En Jorrit Bos die staat dan achterin. En het bing in broers, bing in neven. Want het gaat zelfs af hier dat de tjinstander Lars Bos, dat dus een neef van Jorrit Bos is. Ja, het is Jeroen uitzocht. Daar word je van alles uitzocht op het pers te brunnen. In ieder geval, we zullen zien wat Jarno Klaas Miedema naar het perk te brengt. Bal komt achterin. En die wordt ik wel goed uitzocht. En kinderen dan nog wat van mooi de start. Nee, er kan niks meer met die gebeuren. Arem pakt de beide keertsen. Meld dat nog even bij de man van Jan Boogstra. Want het wordt weer wat spannend. Het is 3-2. Nog wel in het voordeel van Frentzier.
2: De hele dag live. De Freule vanuit Wommels.

0: Asphalt and Shine. Ja, we hebben erom op het Litfield, waar de stand Trajan Matois en Soisvjouwer van Jan Bokstra Frenzier is. Tjen Arem. En ik zit ook even te zien van hoe het gongen is met deze beide toeren in het verloop van dit seizoen. En dan zeg ik dat de beide toeren beide al een keer een prijs gewonnen hebben. Het is het toer van Arem wat in Achlem, Jentri de Mooie, de eerste prijs hier. En het toer van Frenzier hier in ieder geval in Tsemerum, 21 juni, hier die de derde prijs daar. Dus wat dat betreft witse wol wat winnen is. En nou is het natuurlijk nog wel even zaak om deze partij tot winst te brengen. Want dan blijven ze stenen partijen en zitten ze in de finale van de Vreulen. Arem, onopslag. De bal gaat voor. En ja, dat is inderdaad Demoy op die stand van Soisvjouwer. Pakt Frenzier Demoy ek de het eerst. En Demoy ek een voorsprong. En een leuke voorsprong van Fjouwer om het waar. Nou, wat dat betreft zucht het er goed uit voor Frenzier. Om hier in ieder geval terug te zetten en terug te pakken. En dan zullen we direct zien wat zij dus dat ek omzetten kunnen in een vijfde bordje. Xavier is er nog net. Alfred, dan krijg je direct een orenpartij, hè?
1: Ja, zeker. Ik krijg direct de partij nummer 40 tegen nummer 21. Dat is dus Droriep. Ja, die toch, zat het in de media te plakken is hun favoriete rol nog steeds. Wie moet zien? Dennis Bieda, Aller van der Meer en Jorrit de Kroon. Ja, ik denk dat Jutta heeft een foutlees keert. En die keert die hele finale zien op het oog van Tjemerum. En Tjemerum keert mooi Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe die partij voorin zal. De man, de patroon binnenkrijgen op Rom. Ze mochten op het veld komen en ze mooi zelf het perk uitkiezen. Dus wij zijn heel benieuwd.
2: Oeh. Weet horen.
0: Ja, wij gaan even terug. Mooi stikke muziek. Robbie Williams.

0: Robbie Williams en Feel. Ja, we hebben om op het Keertsveld in Wommels. We zitten te zien nou die eigenlijk wel hele finale. Want het gaat om een premie of niks natuurlijk tussen Frenscher en Arem. En dan hebben we het over een fjouwer om het rij voorsprong van Frenscher. En zo is het wel nou in het voordeel van Arem. Dus het is echt wel dat Arem wel weer wat weer omdoet natuurlijk. Het is een vrij dikke Keerts. Ik nog eens een kilometer draaien voor de opslag. Heel mooi middellijn opslag. En Arem is onopslag en doordat via Jetsenbos zal de bal naar dat Perta brengen van Frenscher. En op die 6-2 is dat natuurlijk best wel een kans voor Arem om weer helemaal weer om te komen in die partij. Goeie opslaande bal, komt wel goed voorin. Maar prima tot voor de keer ze retourneert. En dat betekent dat Arem weer goed weer omkomt tot fjouwer om het draaien. Ja, en dan kan het zo direct samen weer een partij worden. Nou, wat in ieder geval nog een partij worden mat, is de partij tussen Dron Riep en Tsumerum. En dan hebben we het over partour nummer 40 en 21. En des is Tona te zien, Alfred.
1: Ja, zeker. Het betoog van Tsumerum kwam wat te letten op veld. En de scheidsrechter is direct naar Perkta. En je weer nou direct los. Kon ik naar de bal opslaan. De scheidsrechter wil heel duidelijk. Hij stuurt ze direct naar Perkta. En Dron Riep moet nou opslaan natuurlijk. Die begint maar opslaan. Dron Riep nummer 40, tien nummer 21. Dat is het betoog van Tsumerum. Dron Riep maar de spelers. Dennis Bieden, Allard van der Meer en Jorten Knoon, Tjentje Merum. En dat is natuurlijk Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. Ja, zo'n zij dan misschien Joet voor een stunt zwaar ik in. Wij wachten het maar rechtstig aan. Up toe van Drorie begint met opslag. Up toe van Drorie dat vanmorgen eerst een smoes versloeg. En toen het betoer van Evesien 40. Toen pakten ze wezen, toen hielden ze het nummer en krijgt je met naam woont ze echt de partij en nu staan ze in de hele finale. De eerste opslagbal wordt het direct zijn en het betoefentje Merum luidt er een keer van direct of van opslag af. Het betoefentje Merum dat woont vanmorgen de eerste partij zien Jester Littens en even mij toen zien Sint Anne. Daarna zien Ex-Moire woont de partij, de regenpartij mag ik zeggen. En krijgt Jim Bols werd ik werd de regenpartij. Dat ik vier wezen gelijk en zo is het. En nou mooi is het. Dron Riep keert ze. Direct los zijn ze. Dus de partij is los. De leiding keert een meter of 10 uur de perkboy. Wij zijn in afwachting van deze hele finale.

0: D2 en vreemd zoals het rint. Ja, in ieder geval zo rint het ik soms wel bij keertspartijen. Net bij die partij van Frenchertje en Arem. Daar is het op het ogenblik weer spannend. Want er wordt op dit moment een bal boetenslaan terug. Jan-Klaas Miedema die de verbest opslag als Kofke oer om het van Arem of van Frenchert. En dat betekent op die stand van Sojfjouwer dat het nou Sojfliek wordt. Ja. En dan kent ik net zijn volle meer laaien, want dan is het aan zijn Samar Fjouwer is gelijk natuurlijk. En dat zou wel jammer wijzen voor de man dat ze in ieder geval die goede voorsprong dan helemaal kwiet binnen. Nou, in ieder geval de opslager Jan-Klaas Miedema. Hij zit weer kleer een opslag op deze stand van Fjouwer om het draaien. Zoals gelijk. Man van Arems in het perk. En nou Sivicien. Wat voor bal dat er nou naar het perk te brengt. In ieder geval wel te hopen dat die bal zit. Want dan kan er in ieder geval nog even omkeerd zwurren. Daar komt er om. Een bal komt plat voorin. Een goede opslaande bal. En kies het dan wat mooi. Mooi de triktrak. Ja. Er wordt prima retourslaan. En er wordt een lietskeertje van de meter als 4. Zoals van maken. En dan het Frensje toch wel weer aardig koers. Hoe is het bij dat Green Oranje Festival? Want het ben alleer Green Oranje shirtjes bij jou, Alfred.
1: Nou, hoe zei dat nog? De betoeren van de Rorip, die had die kleuren. En ik heb het oefentje meer. Maar het betoeven de Rorip, die heeft me zoiets waarvoor. Die pakken het wat keertje. En nou, ik zou zeggen een kweerslag, maar ik denk dat er een keertje komt te leiden. Een keertje komt er leiden, Zuidwaaien er in het voordeel van op het oefende Rorip. De man maar even om en Hans Zuidgelijk.
0: Zoals gelijk, voor jou om te draaien. Lietse keers, meters 4 Zoys en uit de Valline Boy. En er wordt druk al lang daar onderboven. Mooi de coach van ja, wat voor toverbal wat er nou naar het perk daar gebracht worden. Ik vind net dat de achterin van Frenchert een soort perk heeft. Jan-Klaas Miedema. Het best nog wel een meter of 4-5 achter hem lezen. En ja, had ik opslagen geweest, dan hier ik het al even proberen om er doorheen te wippen. Maar dit gebeurt net. Nee, dan ben je kansloos. Eigenlijk net echt heel sterk opslaan. Platte bal en ja, maar zo'n lietse keers dan heb je eigenlijk weinig kans dan nog om dan te keren. Het is in ieder geval Frenchert pakt daarmee de 4 weersten. 5 om het rijden hebben ze de voorsprong nou in Arem. En dat alles voor de premie of niks.
1: En betoel van Tjemerum, die is hier aan opstaat. Die brengt de bal nou diep achterin. Maar ik zei diep achterin. Brengt de stand op Sois Fjouwer op dit moment. Hey. Oh, ik ben in waar. Het betoven Rorip die drukt de bal nooit meer op zat. Dat komt omdat beide verenigingen die hebben zowat dezelfde kleuren, oranje en green. Ik was even in waar het eerste betoren of het betoven Rorip. Die slacht een zitbal, brengt een eerst verhaal van de Telegraaf. Een eerst voordeel in het betoven. Van het bedoel van Rorip. Dennis Bieden, Allard van der Meer en Jordi Kroon. Tjentje Meerum, Emco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. Rorip, Dennis Bieden, stiet we kleven als je nog de bal brengt de bal achterin. En Sietse Kloosterman maakt er een keer van. De rechter van de middenlijn, de eerste keer, Lloyd.
0: Kijk even terug, mooi stukje muziek. Justin Bieber en Peaches.

0: vijf minuten. Justin Bieber en Peaches. Ja, waarom? Op het Keersveld, waar Frensier op het ogenblik goede zaken doet. En vier van het rijden en vier het waar voorstiet. Ja, en het gaat de goede kant op van Frensier. Het is Arend die het op het ogenblik echt wel de ontsluiting een beetje mist. En nou zien we zien dat Jarno Klaas Miedema de bal goed naar het perk brengt om die vermeeste opslag goed. Hij wipt hem nou over het hele perk in, hè? En dat kan nooit de bedoeling wezen in het Friese spul. Dan maak je echt onder het peloten wezen, dan doe je derin mooi. En dat betekent voor jou gelijk. Ja, Arem, ze hebben natuurlijk haast nog dat ze nog een keer de bal ontvangen mooie. En dan zullen we zien of dat nog eens een keer goed gaat. Het is in ieder geval de opslager Jarno Klaas Miedema die de bal direct nog een keer naar het perk daar brengt. Op deze stand van 4 van Matraje en Fjouw Gelijk. En dan zullen we zien of het nou wat beter doet. Terwijl dat er een hele enclave Dron Ripo weer binnen roegelt, zeg ik wel. En het is Arend die het op Nij, mooie boeteslag van Jarno Klaas, de Sois pakt. En daar mooi, dus volle kans pakt direct om de Fjouwbotjes te pakken. Hoe gaat het met die groen-oranje partijen? Alfred?
1: Ja, zeker. Ik ben al even goed zien welke werk verslag van door. Een eerste voorsprong voor het toe van Dron Riep. En Fjouwer 2, ook geen punt voor Dron Riep. Dron Riep zit op dit moment in het perk en zie me hier een opslag. Ik weet niet wat er gebeurt, maar een keer, maar de opslager van Dron Riep is er net helemaal niet. Maar er wordt een blokje al in. De leidt een keer. Krijgt voor de opslag geleden.
0: Van de verminste opslager van Dron Riep. En ondertussen de verbeste opslager weer. En dan is het in één keer Sois Gelijk. En dan hebben ze in feite ze het voor het oprapen natuurlijk. Het is nou weer zo dat ze inderdaad op deze stand van Sois Gelijk de partij binnen heli kennen. Het publiek die merkt dat natuurlijk ook. Het is dat Arem nog even praat. En nou zien we zien hoe het gaat met deze opslagbal van Frensier. Er wordt nog even een line daar boven, maar de coach wordt nog even dronken. En dan moet het nou maar gebeuren. Vier van het rijden, Sois Gelijk. En Jan Bogstra mooi ingevoerd in de finale, keert Sassese. Nou, dat hoeft natuurlijk nog net, maar dan moet deze bal er in ieder geval wel in. En dan zien we het zien. De bal komt achterin. En oh, een vliegende zitbal, hè? Ja, een vliegende zitbal. En daar mooi is het Frensje die via een steennummer aan zijn partijen terugdringt tot de finale van deze Vreule. De man Frensje, Niklaus, Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. Zij dringen terug tot de finale. En maat alwacht zien wie ze daarin treffen. Dat zal of Dron Riep worden of ze meren. En daar is toen te zien Alfred Miedema.
1: Een eerste voorsprong en zoals het was, ik in het voordeel voor het betoog van Dron Riep. Opslagbal van Dennis Bieda, denk ik, ja. En retourneren van Allard van der Meer brengt een spul onder telegraaf voor het betoog van Dron Riep. Ja, het betoog van Dron Riep, Dennis Bieda, Allard van der Meer, Jort de Kroon. Die keert zien het betoog van Tjemerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. Ja, het is, natuurlijk, wij hopen je op een mooie hele finale, maar het nota is het bedoel van Dron Riep, wat ik hun favoriete rol weer maak. De opslager van Dron Riep stiet bekleed Dennis Bieda. En wat zou hij nou naar het perk te brengen? Imco, Jensma en Sietse Kloosterman zijn in het perk. En even zien, Mark Rijtsma stiet als opslager Boetenperk. Dennis Bieda, de eerste bal die slacht hij Boeten, dus ja, de eerste klappen komen onder telegraaf van Tjemerum. Spulvoorsprong voor Dron Riep en het klaar voor Tjemerum.
0: Ja, En daarom komen we weer op het einde van het tiende uur Siltemiddag. Straks naar de klok van 5 en reclame. Nice en 5 en reclame. Bibberwer, BMW, waarom? Mooi deze partij in ieder geval. De partij tussen Dronriep en Semerum. En dan natuurlijk straks de finale nog. En dat wordt spannend genoeg. Tot straks naar de klok van 5 uur.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken.
0: Dat dacht ik.
2: In onze
0: ik denk,
2: garage
0: beschikken
2: wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Dronrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Oismapartij, maar zachte balkeertje.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik wel eens op de Vanijsmedaren.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jou je hem gauw op.
3: Nieuws, sport en muziek. De Freule in Wommels.

Ja, een hele goede middag natuurlijk. Hier vanaf het Keertveld natuurlijk. Hier in Wommel. De Vreulenpartij hebben we hier natuurlijk. We hebben vanmorgen mooi terrein 4 partoeren begonnen winnen. En we zitten in de hele finale. De hele finale tussen de partoeren Dron Riep en Chimerum. Nummers 40 en 21. Het partoer van Chimerum komt toch weer om op het circuit op dit moment. Spul om de eerst. En twaggelijk in punten. Spul om de eerst voor Dron Riep.

0: de hele finale natuurlijk hier op van het Keertveld natuurlijk hier in won. Want de hele finale tussen de Ptoeren en Dronriep. Dat is Dennis Bieda, Allard van der Meer, Jordi Knoon, Tjenne Ptoe van Tjemerum, Emco Jensma, Mark Reitsma en Sietse Kloosterman. Op dit moment zit het spul om de eerste in het voordeel van Dronriep. En nou terug een boetenslag van Dronriep komt Tjemerum op 6-4. Spul op de eerste en 6-4. Spul op de eerste van Dronriep en 6-4 in punten. Voor Tjemerum. Ja, het lijkt erop dat de Ptoe van Tjemerum weer omvecht natuurlijk. Omdat het Ptoe van Dronriep echt te verslaan. Nou, wij weten net natuurlijk hoe het commercieel. En ja, hadden wij maar een mooie partij zullen. En ik voor het publiek natuurlijk. De opslager van Dennis Bieda van Dronriep, die brengt de bal achterin met Sietse Kloosterman. En Dennis Bieda keer retourneren en Sietse Kloosterman. Hier misschien, ik pak ik in, maar die sloeg mee, brengt de stampen. Ja, in deze hele finale partij op Sois Gelijk. Spul op de eerste en Sois Gelijk. Ja, en nou spannend er natuurlijk om waar dit eerst krijgt, zelf natuurlijk. Dennis Bieda, die maakt het een McLean voor zijn opslagbal. Imco, Jensma en Sietse Kloosterman staan niet per. Nou, ze pijpen koor even op en ze zegt, kom op man. Let nog even wat zien in deze hele finale partij. Het publiek, ja, rom opkomend publiek. Het meeste publiek zit ik wel aan deze kant waar wij zitten. Want daar is Kaat, dat is Likers Vlindenwijk op een PC. Op de andere kant zit wat minder mensen. Daar is ik, de temperatuur is ik minder. Dennis Bieda, die slacht een hele volle opslagbal op Imca. Imco Jensma en ja, helaas, die kon hem net verwerken. Dus op Sois Gelijk pakken zij, pakt de Ptoe van Dronriep het eerst. Het wordt traaiomingen in deze hele finale tussen Dronriep en Tjemerum.
1: Je luistert naar de Vreule vanuit Wommels.

0: Steve.
1: Die hele finale natuurlijk tussen de betoren van Drorip en Jim Erem. Draai hem in toen ik hem verliet. Krijgt een kweeënbal van Sits Kloosterman. Bracht de stand op Twaggelik in deze hele finale. Draai hem in het voordeel van Drorip en Twaggelik in punten. Ja, en waar staan dan al in die finale? Dat is de betoer van Frenzit natuurlijk. De betoer van Frenzit wat krijgt van Arem om maar 4 om het draaien. En Sjoisfjouwer en die hindersteert nummer in de hele finale. En vandaar dat zij naar de finale gaan. En die wacht ze dus al waar hun tegenstander wordt. Al het betoog van Drorip, al het betoog van Chimerum. Het betoog van Drorip, maar de keertjes. Dennis Bieda, opslag. Alad van der Meers zit achterin. En Jord de Kroon zit voorin. En bij Chimerum zit Imco. Jens Maas zit voorin. Mark Rijtsma is opslager. En Sietse Kloosterman is ook opslager. Nou, een geweldige bovenslag van het betoog. Even ja, een bovenslag van het betoog van. Even naar de telegraafje. Nee, net een bovenslag. Ja, wel een bovenslag van de patoor van de Rory. Brengt de stand op Fjauor. Oh, de telegraaf eraf. Ja, Fjauwa is het 9 punten van de patoor van de Rory. Draai hem hier in het voordeel van de Rory. En Fjauwa in punten. Ja, het patoor van Chimerum. Het is zo mooi. En natuurlijk dat ze nou wat rondkomen. Ik voor het ja, geweldige opkomende publiek. Het is ook een soort reunie natuurlijk, die vreugdepartij. De opslager van Mark Rijtsma, die zit leef als je een opslag. Brengt de bal nou achterin bij. Nee, hij maakt het. Ja, tussen de bal en de achterin. Dat is dus Alad van der Meer, die kon er net zo rap bij komen. Dus een zitbal van dezelfde Mark Rijtsma brengt de stand op Fjauwelijk in de eerste. Draaiingen in de voordeel van Rodip en Fjauwelijk in punten. Ja, dezelfde Mark Rijtsma maakt het een bak leef als je een opslagbal. De man mat even drinken, tussen tien. Ja, wij zijn natuurlijk in afwachting hoe deze partij gaat. Imco, Jensma, die gaat weer neer, tussenspel zijn en Sietse Kloosterman stier op boven. Mark Rijtsma, ja. En het betoog van Alad de Kroon en Jord de Kroon. Alad van der Meer en Jord de Kroon staan natuurlijk leren in het park. Hij brengt er wel. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Dat kennen, jongens. Dat kennen de wel 4 meter boven de touwen. Brengt de stand, ja, toch op 6-4 in het eerste. Ja, Traaiwingen en 6-4 in het voordeel van Drorry. Ja, dat kan natuurlijk net lijst. Ja, zo'n sterk betoer als ik betoer van Drorry. Dit al Traaiorde in de wedstrijd moet hebben. Dit keer seizoen, ja. Ze winnen natuurlijk, ik favoriet mooi. Ja, mooi is het in. Hey, op listen. Nou, we zullen zien. Mark Rijtsma staat weer klaar. Hij brengt de bal nou achterin.

UB40, weet je dat? Ik verliet hem op een stand dat er een shower om je waf had betoven. Ja, we zijn net zoals je de twee keer kwam te leiden. De eerste keer werd het voorbij slaan, trouwens, op het hoofd van Tjermeren. En ja, nou, een geweldige opslagbal van even zien Dennis Bida, die de verbijste opslag doet. Op dit moment zit het 4-2 in punten voor het bedoel van de Rory. In deze hele finale 4-2 en 4-2 steeds ervoor. Ja, het lijkt er toch op dat Rory teruggeeft naar die finale partij natuurlijk. En werd ze dan eventueel dan moet het opnemen tegen het bedoel van Frenchit. Maar traaispul is uit, we kennen nog niks verzeiden natuurlijk, maar dat lijkt het wel een beetje dat Rorip de woordhoorn had in deze partij. Dennis Bida slaat weer op en ziet ze Kloosterman maken er een keer van een meter af achter de perkwooi. Fjouwer meer is dit het bedoel van Rorip voor en Fjouwer 2 in punten. De verbeest opslager die gaat nou naar de opslag daar en dat is... Ik denk Jort de Kroon, dat hij het meest opslaat, ja. En de man die perkt je meer, Sietse Kloosterman en Imco Jensma, moet je hebben kleer. Een keer slaat dus, en nou... Moet die man natuurlijk weer een tweede keer bij, zodat de bedoeling weer even om kunnen. De opslager van de

Riep Kombos in oren, breekt de bal. Ja, wel een beetje tussenin, maar ziet de Kloosterman maakt het er ik weer een keer van. En die is een meter of achter de perkboy. Man, maar even om 4 om een is het in eerste en 4-2 in punten. In het voordeel van Droriep Tjimeren. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

die hele finale partij tussen de Tour en Drorip en Chimerum. Ik verliet hem op 4 minuten en 4-2 in het voordeel van Drorip. De beide keren waren echt trog op het pak trof. Tour van Drorip bracht de stand op 4 minuten op de Telegraaf op dit moment. 4 minuten in het voordeel van Drorip en kreeg er een geweldige zitbal van Mark Reitsma. Bracht de eerste 12 onder de Telegraaf van de Tour van Chimerum. Er wordt nog een keer een meter tussen de middellijn en de voorlijn in. En ziet ze Kloosterman, slacht het warkeert op. En die slacht nou ekker zitbal op. Dus daar klopt een fjouwer onder de Telegraaf te gingen. 4 in het voordeel van de Rorip. En een skier een fjouwer voor het bedoel van Chimerum. Ja. Ziet ze Kloosterman, die dochter van meeste opslag. En Mark Reitsma, de verbeste plag. Ziet ze Kloosterman, hij staat weer geleden vast in opslagbal. En wat zou hij nou naar het park brengen? Ze hebben nou een mooie fjouwer in het eerste jaar. Zonder dan toch, ik ben weer omkomen. Ze hebben jullie ik al 3 keer te bedoel van Chimerum. Wie krijgt Chimerum, Chin Bolder, dat wie 4 weers in de league en zo is het waar. En daarvoor, ik weet dat Chin echt maar 4 weers in de league en zo is fjouwer. En Chin Sultan heeft het 4 om te draaien en zo is niks. En Chin, het bedoel, gisteren litten dat wie vermoorden op, dat weet 4 om niks. Nou, weer een zitbal van dezelfde Sietse Kloosterman brengt nou een skinner saai door naar Telegraaf. Een skinner saai zonder dan toch, ja, op naar op het doel van Chimerum gaat natuurlijk op naar het spul. Want ja, draaispul is uit en dat zou het 4-12 worden voor op het doel van Drorip. Ja, op het doel van Drorip wat een steen nummer, even zien, die keert een krekje, mijn naam, dat is 4-niks. En daarvoor keert het zien. Daarvoor hier in de steen nummer. Nou, de opslagbal van Dennis Bida, die kon op het oefentje meer een goede keer net voorbij, brengt de stand op 6-2 in de rest. 4 steden op het oefen er al riep voor en 6-2 in punten voor Chimerum. De bodycoach is ja, Wiebe Visser, die zit namens Drorip op de boven en Reinhold Mansma als coach voor Chimerum. Chimerum die woont de A-ronde, we gaan in Wiedmassum nog in de herkansing ronde de partij. Dus die dienen ik mooi natuurlijk en die dochter nog steeds mooi om te prijzen. Dennis Bieder, hij staat klaar voor zijn opslagbal. Ja, de man even in Perksteen. En Dennis Bieder, het zit zoals het was, het is in dit eerste achter dus. Wat zou er nou naar het perk brengen? Hij brengt de bal achterin bij Sietse Kloosterman en die maakt er een keer van. Er komt een keer te lezen ja, ter rechter van ja, tussen de opslaglijn en de bovenlijn in. Dus dan binnen natuurlijk komen ze voor op het oefentje meer om daar een spul uit te pakken. Dat is hoe het 4-12 worden en dan binnen natuurlijk ik alleen weer mee komen. De man van Ronnie die vleen naar het perk, die wil ik zo snel mogelijk natuurlijk. Nou, waar zal deze bal opslaan jongens? Ik denk Sietse Kloosterman. Ja, Sietse Kloosterman die zal deze bal opslaan. Een grauw keer zei de lezen, zo is het waar ze ervoor. Dus de binkomen om op dat spul te komen. We wachten hem even af. Sietse Kloosterman. Concentreer hem van die opslagbal. En het perk Allard van der Meer en Jort de Kroon die steen. Ik ben klaar natuurlijk. Daar komt Sietse Kloosterman. Brengt de bal voor in de tuskeniense bal. Ja, het was een prachtige tuskeniense zitbal. Ja. Van die Sietse Sietse Kloosterman. Brengt deze stand, brengt de stand op 4-12 in het voordeel van Drorip in deze hele finale.

Viva met Waai in het voordeel van het betoog van Rory Tjen in de hele finale. Tintje meer om de eerste keer 12 boeten sloin. Terug op het betoog van Rory bracht de eerste 1200 telegraaf voor Tjen meer om. En als je Dennis bieden, nee, ik denk dat ze ruilen heeft van opslag. Even. Die stiet ook wordt nog heeg op achterin bij Sietse. Kloosterman en die laat de keert heel, heel bedeesd del. Een keert van een meter af te zien uit de Perkwaai. Hij laat hem heel rustig del, maar de kap via iedereen del. En dat brengt toch weer een skierende fjouwer onder de telegraaf voor het betoog van Tjemeer. 4 met 2 in het voordeel van Droriep en een skierende fjouwer voor Tjemeer. En nou stiet. Ja, Dennis biedt daar natuurlijk weer een opslag voor de verbeste opslag hier te verzwaren. Hij komt Bosjenoor in en brengt de bal achterin bij Sietse Kloosterman. En die maakt het er een keert van. Een keert van een meter als 5, zo ik weet het per gooi. Ja, binnen het grauw keert. Ja, maar hij is wof van de bal hetzelfde. Dezelfde opslag van Drorie Dennis Bida. Nou krijgen we de vermeeste opslagen natuurlijk en dat is. Ik denk Jort de Knoon, nee, ik denk Albert van der Meer, maar dat weet ik net zeker. Hij staat klaar voor zijn opslagbal. Een skin of jouwer in het voordeel van het bedoel van Tjemeerum en 4 bommen 12 in het voordeel van Drorie. Oh. Opslagbal, dit krijgt even misgang of hij zo in slaan. Nou, de opslager van de Rory Petit Kleer. En de man in het perk, die steen natuurlijk ook wel kleer. Daar komt hij, machineopslag. Ja, daar komt er een machineopslag. En hij brengt de bal plat voorin. En Imco Jensma, die maakt er echt weer een keer van. De man maar even om natuurlijk. En het zit een skin of jou voor Tjemeerum. En 4 met 2 in het voordeel van de Rory. 2, ja, liets keert, mag ik zeggen. Even een liets plaat erachteraan. En dan kunnen we dan eventueel inbreken.

0: One Republic. En Sunshine. Nou, die skint je wel. De hele dag eigenlijk al. En hoe langer, hoe meer vaar het retour van Droriep. Oh nee, Alfred.
1: Ja, zeker het retour van Droriep. Zat ik in verleden, verlieer ik hem op 4-2. Nee, ik verliet me op 4 niks wat je meer. En de twee keer ze waren pak droog het retour van Droriep. Bracht 4 gelijk en kreeg een geweldige bovenslag van hetzelfde Droriep. De voorinse van Droriep, Jorrit de Kroon. Die sloeg geweldig boven. Ja, brengt de stand dus in deze finale, in deze hele finalepartij op 6-4 natuurlijk. 4-2 voor het retour van Droriep. En 6-4 ik voor het retour van Droriep. De opslag van Chimera Mark Reitsma, die staat nou natuurlijk weer. Ja, wat wil hij nou naar de perk brengen? Want ja, je staat natuurlijk nog wel heel lang achter. Hij brengt de bal weer bij de voorinse en die later keert van. En Imco Jensma, die keert voor ja, een meter als 5 voor de middellinie. Dus er komt een keertje alleen de man maar even om. 4-2 in het voordeel van Droriep en 6-4 ik voor Droriep. Ja, dat kan natuurlijk de laatste slag wezen. Mocht de opslagen van natuurlijk Droriep. Dat is dus Dennis Bida, dat is de opslager. Alles van de Meer achterin en Jorrit de Kroon voorin. Ja, hij is... Ja. Nou, ze kon ik wel... Nee, de Dennis Bida die neemt de verbijste opslager. Mooi niet in een keer. Imco Jensma en Sietse Kloosterman stellen hun op in het perk. 4-2 sneden achter en 6-4 sneden ik achter. Ja. En een keer een meter als 4 voor de middellinie. De opslager van Droriep die komt dan als je nog een brinkbal achterin bij Sietse Kloosterman. En dezelfde opslager die kent de partij uit Maatje. Die kan retourneren dat in het perk. Ja, hij slaat hem 4 in de tribune. 4-2 en 6-4 wint Droriep deze hele finale partij van Chimerum. Ja, weer het patoer van Droriep natuurlijk. Aasten, zien het patoer van Frentje. Die finale partij keert ze mooi. Ja, wij zijn natuurlijk in afwachting van die finale partij. 4-2 voor Droriep en 6-4 weer zij deze hele finale partij.
0: Ja, en dan geven wij direct terug mooi een stukje muziek. En tijdens de pauze van de finale natuurlijk geven wij dus terug mooi wat muziek. En de eerste en de beste plaat is op speciaal verzoek Status Quo and Whatever You Want.

0: Dat weer het Fries volkslied. En ja, het kan maar rol in. Even zien, daar zitten wij. Dat is 30. Daar zit al. Er zit Alfred daar, daar zit ik hier. Ja, even plakken, Siki natuurlijk. Nee, ik ga hier zitten. Ik wil centraal zitten. En ja, wij zijn ze vier, wij zullen integraal zijn wij het verslag doen van de Vreule finale natuurlijk. Die geert tussen de toeren 28 en 40. En dan hebben we het over Drone Reap en Frenchier. Frenchier natuurlijk, mooie keertjes. Niklausma, Lars Bosch en Jarno Klaas Miedema. En het patoer van Drone Reap met Dennis Bida, Alad van der Meer en Jor de Kroon. Ja, zij zullen direct ze binnen aan het inslaan natuurlijk. Maar ja, dat gaat direct natuurlijk om. En Alfredo heeft ik al een paar partijen in van de jongensafdeling. Hoe schat je dit in? Is Frenchier Soedi capabel genoeg geweest om Drone Reap een beetje bij te bluwen?
1: Nou, natuurlijk wel hoop je het wel, maar ik heb Drone Reap natuurlijk. De eerste partij heb ik net zo, maar ik heb de laatste niet makkelijk gezien en ik heb ze in Wiet Massim gezien natuurlijk. Ja, het is een sterk betoer, het is een compleet betoer, mag ik zeggen. Een opslager en twee perkspelers, ja, ze keren jullie eventueel. Ja, ik hoop u en wij hopen u natuurlijk emotional op een schitterende finale. Ja, we hopen dat Frans het bijbloopt, maar ja, mijn eerste site, mijn ingeving site dat Rory toch ik deze Vreule win. Maar ja, het broodkeersen en traaien spullen uit en we wachten het maar rustig oor.
0: Ja, de man die binnen nou druk nog aan het inslaan. Ja, ze hoeven net meer warm te worden. We hoeven net te hebben over een warming-up. Om Jelle Bankmachine praten, maar hoe het erin. De wegen is Git door het stadion. En de wegen Git door de grauw. Ja, inderdaad. Het is. Ja, maar de PC hebben ze eigenlijk wel een beetje mist. Maar daar wie er alweer. Hij is nog net 14. En hij gaat rond in het stadion. Altijd een mooi gezicht natuurlijk. Ooit is het begonnen volgens mij. Met de WK in Mexico. Heel lang lien. Maar hij wordt haast al vroeger. Maar ja, het is zelfs terugkom in het Friese keertsport. Ja, Drone Reap. Zij hebben Aron Wiekoen heeft het in Wiet Massim won. En ja, dat wie net om en nog natuurlijk. Dan heeft die partij Sjoen. Hoe komt dat? Ging ja, dat een beetje nou, makkelijk met hun?
1: Ja, die ging makkelijk. Ja, heel toevallig weer het in Sedona bracht. Dit is heel verrassend dat ik in die finale kwam. Toch de hele finale het in Wiet Massim. Woensdag 4 werd gelijk. En toch, ja, het patroon van Drone Reap. Zat ik recht op het voor. Ik vind het compleet betoer. Het betoer van Santana dat weer de mol natuurlijk. Net zelf of zag het er goed dat ik het dan weet wie het vier wil draaien in die finale. Het vier wil de lijn toch wel constant. Maar ja, Drone Reap is wat dan het compleet vind ik. En ja, wij verwachten het natuurlijk heel rustig. Dan hebben we meer betoeren zullen. Maar er binnen door ik betoeren aangang. Wat wij misschien net verwachten. En, ik neem maar een huis. Ja, een bitgen wat eerst omloopt achter aangang. Ja, dat bent dan wel ik een verrassing. En, van mij wie dat verrast, maar ik bid hem toch, ik heger nog schat.
0: Ja, je hebt altijd, daar hebben zulke partijen natuurlijk, dat je favoriete partijen hebben. En ja, roegel je er dan maar terug in. Hè? Ik wil vertellen, kind dat dus ik maar door Riep en Frenchie gebeuren. Nou, in ieder geval, de eerste slag is Sloin. En Jano Klaas Minema van Frenchie, hij heeft besloten, Thierry Mosimaten en de coach natuurlijk, dat hij in ieder geval de verbeste opslag begint. En dan zien we dan natuurlijk op de vierde zin hoe het in het verin van de partij gaat. Eerst de opslagbal is net goed, die gaat boeten en dat betekent dat Drone Reap een skinner 12 voorsprong heeft.
1: Ja, een skinner 12 voorsprong voor het bedoel van Drone Reap. En natuurlijk de opslagen van Frenchie die maken het kleef van zijn opslagbal. Ik ben even kwijt wie de verbijste opslag weer, maar dat weet Hans Aastenbal. De verbijste opslagen voor Frenchie, dat is Frenchie dus nog Niklaus, maar Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. Die keer te zien Dennis Bieda, Alad van der Meer en Jorrit de Kroon. En volgens mij ging deze bal echt boeten, dus dan hing het er een skin of jou rond de telegraaf voor het toer van Drone Reap.
0: Ja, slecht begin. Ik bedoel, van je mat eigenlijk proberen om, en dat is makkelijk zo natuurlijk, om direct de drukker op te lezen. Je mat in feite ja, een beetje kenbaar maatje van, we zijn er net benauwd voor. En dan ja, gewoon zien hoe en wat dat het dan verint. In ieder geval, de verbeste opslager heeft hem alweer oejoen. En het is nou... Niklausma die verbest op sloin het en dan geert het automatisch alweer dat er een kids komt te lezen en dat nou Jarno Klaas Miedema weer verminst opslaat. Hij had dus de eerste twee opslagballen ik al proberen die gongen boeten. We zullen zien wat deze dan in het perk komt.
1: Ja, zeker. Maar misschien even een bal even net. En dan mooi toch. Ik ben proberen om de verbeest opslag. De loopt een keer een meter of 10 uur van de vrouwen voorlinie. Dus de eerste opslag die is van de bal. En hij brengt nou voorin op de Farise Vadron riep. En er komt een twaalf keer te lezen. En die loopt een meter of 6 voor de middenlinie. Dus de man moet even om. Een skin of jou voor de bedoel van de riep. En twaalf keer te en de man gaat nou om.
0: Jort de Kroon, hij laat bewust een keertskedel. Dat kost echt voor Sjen. Het is net een makkelijke bal. Maar hij laat de keerts rustig del. En daar moet ze naast om keertsen. Hij moet dan ik de verminste opslag nou overnemen. Maar die voorsprong, vader Riep, Sjerk de Waal. Mooi skinnen punten. En dan ja, toch twee vrij liedse keertsen. We zullen zien wat er maar gebeurt. Het is in ieder geval Jort de Kroon die de bal opslaat. En die komt voor. En daar werd Frenzy Borie mooi. Ja, die is te liets. En hij koe Jort de Kroon koe zelf ook net voor de keerts komen. En daar mooi is het dan ik voor jou het waar. Frenzy komt een beetje weerom.
1: Frenzy komt weerom, ja. En natuurlijk nou de verbeest opslagen van Rory Dennis Bida. Die dochter verbeest opslag. Die mooi is het waar keerts verdediging. Die de meter als 5 voor middelin laat. Ja, het zou wel uniek zijn, zo Dron Riepert winnen, want 50 jaar lang woont Dron Riepert ik. En Flint die heeft nevens mij woont 10 jaar het. En 50 jaar daarvoor waarom woont 10 jaar het ik. Opstap alles dingen en Frenzy laat het uit. En vanaf de boven wordt er retourneerd, maar de man van Frenzy die keert hem. Ja, aan de oorkant van de keer, dus het wordt fjouw gelijk.
0: Ja, prima, goed, keert van de keerts. Goed erbij met de kop. Dat is scherp wezen in zo'n finale. Je krijgt maar één keer zijn kans op het algemeen in de finale van de Vreulen natuurlijk. En van die vjouwen niks achterstand van Jan Bostra, Frenscher, is het nou weer vjouwgeliek. En het is op naai Dennis Bida die de bal naar het perk brengt. En doet dat heel goed. Ja, dusdanig goed dat de bal zitten bloot. En daarmee pakt Dron Riep dan de zoals vjouwer. Ja, een goede tussenische bal en de bal kwam rol in de wol richting de Valine, maar gongen net doorheen. Dat betekent 6 voor jou, verder Riep.
1: Ja, en Dennis Bieden staat verkleed voor zijn opstapbal. 6 voor jou, verder Riep. Ja, wat zou hij nou naar de perk? Krek een geweldige tussenkennische bal, heb je jongen. Dus hij concentreert op zijn opstapbal. En even zien, Jordi de Kroon, die staat, nee, Alad van de Meester erboven. Ja, hij sloeg de bal op en de achterin van de patoe van Frenzy, die slacht er een keert van en die loopt bij de opslagvakken. 6 jaar is het voor Dron Riep en een keert achter bij de opslagvakken. En de man maakt natuurlijk even om en de patoe van Dron

0: Een hut van jou natuurlijk. Toch wel een aardige keers een beetje bij de stuiten. Maar ja, dan is het toch heel gewaagd om zo'n platte bal te doen. En ja, ik wil 4 meter voor. Het is een eerst voor Dronriep.
1: En volgens mij wisselen ze nou ook weer van opslag. Volgens mij staat nou Lars Bos onder opslag, maar dat weet ik net zeker. Maar hij staat klaar en concentreert hem. De man in het park. De Farings had een heel bliksem. Die hebben we hier voor het zien met het park. Maar de eerste opslagbal die is echt voor. Ja, dan gaat het al frek. Dat hutje heb ik gezegd in deze finale partij. Ja, het betoefende Rorip. Hoe er dan net voor dat man. Ze staan er eerst voor en een skin het waar in deze finale partij. Op de 124e Vreulenpartij. De opslager die maken de McLear. En ja, wat zo en nou. Ja, Sacré die Farnese, die heeft wat zingen met de perk. Dat vind ik wel heel lang. De opslager komt, was in opslag. En hij komt er, hij brengt hem nou. Ja, oeh, ja. Ja. Jort de Kroon. Ja, hij roemt prachtig in die bal. En hij slacht de bal boven. Brengt de stand op een eerst voorsprong. En een skin of jouw voor Dronriep.
0: Het gaat over hut en het is net te hopen dat Frentje het zich nou al deloit. Zo van we zijn tevreden met de premie. Maar ze maakt vechtlust tonen, want ja, zo'n partij kan natuurlijk altijd nog omslaan. En dat is dan ja, de stille hoop natuurlijk voor Frentje. In ieder geval, maar deze skin of jouw slaan ze over op. De bal komt achterin en deze bal gaat kweer. Ja, deze bal gaat kweer. Alad van der Meer, hij slaat de bal kweer achter het wooi. En Demoy pakt... Frentje dan, ik weer een 2. Ja, het wordt een beetje draaglijker alweer. Vrouw 2, nog wel in het voordeel van Dronriep.
1: Vrouw 2 en ik in eerst voor Dronriep natuurlijk. En de opslager van, op, van Frentje, die maakt hem klaar voor weer een opslagbal. Een kweerslag van Dronriep, ja. Dan doe je ik weer mooi in het eerst. Vrouw 2 staat het natuurlijk in punt. Nog wel voor Dronriep. En het zo natuurlijk voor iedereen die hier op het keertje speelt. Dat Frentje natuurlijk weer wat rondkomt. Brengt de bal voorin. Ja, en even zien. Dat is Jort de Kroon. Die maakt er weer een keer van. Een meter of 5 voor de middellijn. Dus de eerste keer sluit. En de vermeeste opslag maakt het hem clear.
0: Toch wel weer een goede opslagbal. Rare bal voor Jort de Kroon. Die dan ik ja, moeizaam toch wel weer een keertje slaat. Van een meter of 4 voor de middellijn. En daar mooi ze daarnaast een weer omkeertje. Dus als je dat Jarno Klaas Miedema de bal nou weer goed naar het perk te brengt. Ja, dat doet er. Maar dat doet er wel dusdanig. Dat er helemaal op hechten is voor Jort de Kroon. En die rammelt hem over alles in. En dat betekent dat Dronriep hier al een 6-2 voorsprong en een eerst het. En ja, het is nou een kwestie van de bijbluwe Jan Bostra.
1: Zeker bijbluwe. Het staat natuurlijk wel een eerste en 6-2 in het voordeel van Dronriep. Een keertje, een meter als 4 voor de middellijn. Ja, mocht het betuur van Dronriep natuurlijk van Sjerk de Wal deze keer pakken, dan hadden ze al een spul voorsprong. Ja, en dan had Frentje toch wel in de achtervolging. Hè. Natuurlijk, ja, je bent zo op mesken en die willen natuurlijk een mooie finale zien. Up toe van Dennis Bieda van Dronriep, die maakt hem kleren. Die brengt de bal nou achterin. Ah, een geweldige opslagbal. Achterin zit die roemel naar voren. Ja, hij heeft een beetje tussenin, maar de achterinse van Frentje, ik denk, ja, dat is Jarno Klaas Miedema, die kon net verwerken. Dus de keertwerpak van Dronriep brengt een spulvoorsprong in deze finale partij van de Vreule.
0: En dan gaat het ook over hut. Het is gaat hut genoeg. Wat boetenslagen van Jarno Klaas Miedema. En ja, Dronriep maakt dat nota nog helemaal geen fouten. En slaan mooie bal, slaan ze gewoon fort. En nou ik weer een hele prima opslaande bal van de verbeste opslager Dennis Bieda. Hier van Janke en Body Bobby Bieda uit Dronriep. En ja, dat brengt een spul onder telegraaf. Op mij vliegende tussenin zijn bal. En wordt inderdaad via Triktrak prima verwerkt. Ja, dat is daar redelijk goed bij. Hè? Jort de Kroon, hij hier stiepe middellijnen, maar de bal kwam dusdanig heeg. Kwam die richting de voorlijnen waar de Rutsloin. En hij weer als de kippen bij om die bal te retourneren tot weer waarom in het perk. En daarmee ik heb weer een skinner 12 voor Dronriep.
1: Ja, Dennis Bieda is hier bekleed voor zijn opslag natuurlijk. Een spulvoorsprong en een skinner 12 in deze finale partij. Dennis Bieda.

0: Wat zal hij nou naar het park brengen? Slaat goed op je. Weer achter hem. En even mij, Jarno Klaas, Miedema, die is woevol en die zil ik wel. Maar de bal vlucht meters kweer, mag ik zeggen. Ja, dan dwing je toch een achterin stand kweerslag. Brengt de stand op een spulvoorsprong en een skier een fjouwer. Ik allee even, Dron Riep, Hans. Gaat wel rap.
1: Ja, het gaat heel hard. En de Riep liet er echt geen gas hoe groeien ze. Harde tempo erin. Ik bedoel, de bal die winnen het is Del. En toen hing ze alweer een eigen bal van de keurmeester kregen daar op boven. En Dennis Bieda, hij had alweer een eigen bal te pakken. Om die dus weer naar het perk te brengen. Op deze stand van de spul en Skinnerfjouwer. En op Nij slaat Frensje de bal kweer. En dan is het Skinner. Sois, jongens, dit gaat vis te hut.
0: Ja, zeker gaat het heel hut. Een spulvoorsprong en een skinner. Ja, twee kweerslagen. Ja, dan ben je. Ja, ik vind de opslag en het bieden. Ja, ik vind de hele patroon van de Rory. Ik vind goed. Allard van de Meer, Jan de Groot. Ze mooiste geen fouten. En Dennis Bieda, die maakt het zijn aandeel meer als vier. Dennis Bieda staat weer klaar voor zijn opslagbal. Hij brengt de bal nou bij de voorings. Die slacht vol uit, maar. Hij wordt retourneerd. Ja, even zien. Dat is, ik denk, Allard van der Meer die luidt er een keer del. En die keert komt te lezen. Ja, tussen de voor- en de middellinie. Dus net een grauw keert. En het man van Frenzy, die maakte dan ook zien hoor natuurlijk. Een spul achter en een skinner size ek achter. Nou, als ik die jongens heb bezien, ik weet het net. Maar jongens, kapjes omheen. En het kan makkelijk zoek zijn. Maar het is makkelijk zijn natuurlijk van de zijkant. De patrouille van Frenzy die maakt hem klaar voor deze opslagbal. Een keer tussen de middenlijn en de voorlijn.
1: Ja, en nou zullen we zien dat inderdaad Jarno Klaas Miedema die bal direct naar het perk brengt. Er wordt druk online bij de coach. En die heeft natuurlijk ook wel terug dat dit de hut gaat. Dus even temporiseren is ik nooit net verkeerd. Dus als zo het praten net om een nocht was, het is natuurlijk wel even een ambitie de man op peppen. Maar het tempo moet een beetje uit die partij worden om toch een beetje grip te krijgen aasen. Het is in ieder geval een spul. En Sois alweer voor de man Udron Riep. En er laat een keertje van de meters 5. Dus net al te groot. En volop kans voor Cirque de Wol om hier die trei eerst te pakken. Bal komt voorin. En wordt heel simpel. Wordt hij voorbij slaan. Troy Jort de Kroon. Heel simpel. Wiener nou krijgt een tikje. Maar dat is ik uit een boze trouwens. Op zijn laatste keer doggen. Maar Wol dusdanig dat de man van Frenzier er helemaal niks mooi koen. En Skinner draaien eerst. Het gaat razendsnel.
0: Skinner draaien is voor het over Dronip. Ja, en nou zal het over Frenzier. Ik wil even achterin krabbelen van ja jongens, hoe maar we dit zien in, want dit gaat wel heel rap. Jarno Klaas Minima die neemt de voorbijste opslag weg. De man in het perk die, ja, nou die staan er net klaar. Ik denk die horen, ja, Jort de Kroon. En Allard van der Meer die staan achter, Allard van der Meer achterin en Jort de Kroon voorin. Jarno Klaas Minima die komt misschien omrennen en hij brengt de bal nou plat voorin. Ja, bal mag hier er mooi van. Ja, hij wil het niet weten. Ja, hij wil het niet weten. Daarachterin die sloot de bal op en voor is en de eerste twee punten in dit eerst bij de VAR Friendship.
1: Ja, tent van die keurmeester, want dat wie moeizaam te zien wie. Maar hij krijgt hem inderdaad, krijgt hem zinnenvoer te horen. Maar het wie net zo goed is, ja, maar de keurmeester op een valine weer resoluut. En dat betekent Skinner 12 voor Frenzy. Nou ja, liet dit dan een begin wijzen van de wederopkomst van Frenzy. Het is in ieder geval dat de man, mooi de zwarte pet, Allard van der Meer, nou een keertje 3 meter van de middellinie deadline had. En daar kan Frenzy aansnijden weer wat met wel natuurlijk. Skinner 12 voor Frenzy, 3 om niks in het voordeel van Cirque de Wol uit Dron Riep eren bij de Vreulen in Wommels.
0: De vermeeste opslagen maken de kleur voor zijn opslagbal natuurlijk. En de man in het perk, Jarre de Kroon en Allard van Meer. Die steen weer in het perk. Ja, die Jarre de Kroon had wel 8 meter perk, man. En er zijn heel veel ballen die vallen correct door Lietje. Nou weet ik wel, hij kroept me ervoor dat hij het opslaat. Ja, hij kroept er weer voor dat hij brengt. Ja, en de bal wordt nog voorslagen. Door de vermeende opslager van Frentje brengt de stand natuurlijk in deze finale partij op twaggelijk. Ja, valt een keer nou net met Maatje uit jou nou wat wollen, Frentje. Dat zult nou ik matten. Twaggelijk in punten en draai eerst voor het toe van de Rory. Een keer natuurlijk en die laten nog steeds de vermeende opslager. Ja. Ja, ze praten weer met de coach, hoe kunnen we hier zien in? Ja, ten eerste natuurlijk, maar ik geen fout maatje, want dan ga je natuurlijk de rol. De verbeest opslager, hij komt met je oren en brengt de bal nou achterin bij. Ja, ik ben, en even zien, alles van de meer, mooi stuit, maakt het er toch een keer van, hij sloeg hem zo wat. Gewoon boven daar en Jarno Klaas Miedema retourneert. Er lezen twee keer. Ja, ze lezen op gelijke zichten. Een meter of vijf voor de middenlijn.
1: Ja, daar hier misschien wel wat meer in zitten. Een bal weer lang onderwijs. Dus hij hier in feite misschien wel beter onderkroepen kennen. Want het is altijd een hele gok als een bal eerst uit ze litten. Moet ook meer dat ze zo heeg wil komen. En het gas is natuurlijk net echt. De groen is net echt spiekerhut meer. Dus ik bedoel, van de stuiten die ben net zo heeg meer. Maar fijn, hij hier nog wel een beetje in de mazzel dat het dan nog wel een liedje uit zo'n ziet. En hij retourneerde tot ik meter als vier van de middenlijn. En daar lezen nou twee blokjes eigenlijk op dezelfde hichte. En op die stand van Twaggelijk. Zullen we dan zien wie deze eerste keer pakt. Het is in ieder geval Jort de Kroon die nou klaar zit om de bal naar het perk te brengen. En dan zullen we zien dat dat inderdaad een mooie bal is. Nee, het is net een mooie bal. Want Frans zit ze slaan de bol uit. Maar Liek in de back van Dennis Bida. En die witte voor Riemoy, die retourneert weer tot Varkeerts. En ja, het is gewoon, ze hebben het dan wel totaal voetbal gewoon. Maar hier ben ik helemaal, helemaal geen fouten maken bij Cirque Duval. En dat is natuurlijk ook wel de kracht. Ze kunnen natuurlijk enorm op en uit, maar dan wil ik heel weinig fouten maken hier. Twarre keerts.
0: Dennis Bida, die slacht het twarre keerts op. En nou helpt Wol Jarno. Klaas Miedema die helpt uit en die slaagt de eerste bal boven. Nou, je merkt het al in het publiek. Het publiek leeft natuurlijk ook mooi in deze finale partij. En ja, de Frentje is toch de onderdogpartij, mag ik zeggen. De partuur natuurlijk. En Jarno Klaas Miedema die slacht de bal boven en die brengt de stand op. Fjouwgelijk in deze finale partij. Draaiskin eerst voor de Roriep en Fjouwgelijk in punten.
1: Fjouwgelijk. En het is op Nij Dennis Bida die de bal weer naar het perk brengt. En door het op Nij heel goed. Ja, hij slaat heel goed op. Binnen zo tussen die bal. Maar deze ik weer. Het is echt dat de achterinse van Frentier. Dat hij er echt helemaal niks mee kan. En dat is natuurlijk aan de ene kant jammer. Maar Jano Klaas Miedema, hij probeert het er wel onder te kroepen. Maar de bal binnen echt vliegen tussenin. En daarmee pakt Dennis Bida dan alweer de Sois van Dronriep. Het is Sois, Fjouwer en Skinner Traaien eerst.
0: Zeker, Dennis Bida, hij zit klaar voor zijn opstapbal. Zo hij dan toch die. Ja, een heel sleeuwbaltje nemen we dat in de keertrui. Een sleeuwbaltje op een voorinse natuurlijk. En die,
1: ongelooflijk.
0: Nou, die rijk hem al, maar de bal die ging weer om in het perk. Dus dat betekent dat er Fjouwerskinnen is op dit moment voor het patroon van Dron Riepe. Binnen Fjouwerskinnen is ja, Dennis Bida. Ik maak ze een geweldige opslager. Olier, daar weer hier voorin, daar weer hier achterin. Krijg niet een diep achterin. Ja, dan hij als opslager voor het oer natuurlijk. Fjouwerskinnen is het waar het bedoel van Dron Riep en Dennis Bieder die maakt hem kleer van de opslag.
1: Ja, het gaat razendsnel. Ik denk dat ze een kwartier bezig binnen nou. En dat er nou als kinder voor jou eerst een hengie. Dat gaat wel heel erg hard. Bal komt achterin en bij Jan en Klaas Miedema. En die maakt het er een keerts van. Het is in ieder geval dusdanig dat er nou weer een keerts komt te lezen. 2 meter van de middenlijn. En dan maakt De Kroon moet weer opslaan. Jart De Kroon, hij slaat verminst stap. En dat gaat ik al je goed. Het is maar die opslag. Het is zo'n speeltje van weinig fouten. Er hoeft ik heel weinig ruil te worden. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed. En crescendo met de man nu doorriep. Vier om niks in het voordeel van de Roriep. En daar komt er op mij. Er wordt een keerslaan. Ja, nou litten ze mij weer in. Hè. Ja, het is wel al griezende waai. Wordt de bal. Eigenlijk gaat het dan voorbij. En er komt een hele beste keerslezen bij de opslag. Een beetje achter de opslag. Ja, had Frentje het nog wat wil, zullen ze dit eerst pakken met haar.
0: Nou, in ieder geval dat je het wat keten is, dan heb je er misschien een fjouwer natuurlijk moeten uitgaven. En dan ben je natuurlijk ik ook in. Ze praten weer even met de coach, alle draaiman van Vriend Steen eromheen. Ja, het bedoel van Drorip, die is wel heel sterk, wat ik zei. De laatste keer een meter als 12 voor de middellijn. Even zien, Jarno Klaas, Miedema slag de eerste keer op. En de beide man van Vriend die steen voor de keer. En natuurlijk Allard van Meer achterin en Jarde Kroon van Drorip, die zullen proberen deze keer voorbij te staan. Maar helaas, Jarno Klaas Miedema, ja, toch te volle foutje. Ja, die eerste keer die we het boeten stonden, ja, dan ging het er rekenen van een 1200 telegraaf voor het toe van Drorip. En nou, de tweede keer die loopt bij de opslagvakken, dus daar ga je misschien wel steunen hoor. Wie zal deze even opslaan? Ik denk dat Lars Bos de voorbijstijd, maar dat weet ik net heel zeker. Of Niklaus, maar een van die beide mannen natuurlijk. Ja, ze staan over. Vier keer eerst achter en ik een keer naar 12 steen achter. Deze keer moet ze toch hebben, jongens. Om toch hopen we hier natuurlijk in die wedstrijd te blowen. De opslager komt misschien nog in. Komt hem, brengt hem wel voorin. Ja, brengt hem wel voorin. En Jort De Kroon, die staat voorin. En die weet er wel hier mooi en die slacht de bal over alles heen. Ja, dat brengt alweer een keer een fjouw rond de telegraaf. Beide keerten, ja, tonnen pakken, ja, dat is jammer. Ja. Fjouw keer eerst en een keer een fjouw in het voordeel van Drorip.
1: Je hebt het dan wel eens tijdens het wielrennen door Pogacar die dan alles wint. En wat er daarnet bij is dat Van der Poel het dan wint. Maar ze staren gewoon, is het maar het keertsen en Drorip is dat eigenlijk, gaat het een beetje dezelfde kant uit natuurlijk. Jij krijgt voor de vijfde keer, als ze het winnen, het zou dan de vijfde keer worden in 20 jaar tijd dat Drorip dan de Vreule wint. Dus dat zou ik wel heel erg vaak wezen. En alles liekert het erop op het ogenblik. Het is, er wordt nu een keertslijn en meter strijf jou voor de middellijn. En daar is dan ik alles was zijn. Het oogt ik net zo fris meer bij Jan Bochstra, Satisien. En je wordt er een beetje moedeloos van, volgens mij.
0: Ja, zeker weet je moedeloos van. Het is net alleen dat deze vreugdepartij mocht er nog niet dit winnen, maar alle partijen, belangrijke partijen, hebben er nog niet van die jongen. En Kaas, ja, neem ze maar op. Drorip ziet altijd, die winnen niet winnen. Ze, elke week is er haast wel wat van Drorip op. En zijn een goed. Ja, een goed beleid denken wij, of denk ik de meesten. En nou een geweldige bovenslag van Allard van der Meer. Ja, deze die klapt even omheen en die komt ik binnen natuurlijk, de man van Frenzit. Oei. Een geweldige bovenslag van Allard van der Meer brengt de stand op vier skinnen eerst en een skinnen size en de Leiden keert een meter als vier van de middellijnen. Ja, wat mij dan, de kapjes van de Frenzit die hingen al een beetje. Nou, Jarno Klaas Miedema, maar nou, het publiek wil ik ze graag natuurlijk een mooie finale zien. Ik moet wel zeggen, het puitje van de Rory is wel ijzer en ijzer sterk.
1: Ja, het enige wat er nou straks nog eens een beetje chin zit te kennen is dat ze het gevoel krijgen van hoe bliksem, we kunnen de Vreulenwollers winnen, dat dan de spanning er een beetje op u draait. Maar het liek het er op het ogenblik nog net op, want ik, bij deze keer is het weer een keurige bal van Jort De Kroon die het met 200 de bal keert en daarmee ik de bal verkeerds retourneert. En daarmee komen dan de vier weersten al aan de telegraaf te hingen. Jongen, dit is even een showtje weggeven van heb ik jou daar.
0: Ja, zeker. En wat hand krijgt, zou je altijd al eventueel het vreugde voor zonder waar die vreugde mee. Maar die man staat al 36 keer. Ja, ze weet natuurlijk wel dat ze bevreugd is, maar er is maar één doel wat ze natuurlijk doet willen. Allerbieda, nee, Dennis Bieda. Aller. Dennis Bieda, die staat wel klaar voor zijn opslag. Ja, een sterke opslag geeft zo weer. En hij brengt de bal nou weer tussenin. En de eerste bal die dwingt hij. Jarno Klaas Miedema, die slacht de eerste bal kwijt. Dus de eerste twee punten hing ik over onder Telegraaf. Ja, dus, ja, ik vind het jammer, even vriendje. Ja, ik moet zeggen, de klasse van Rory, die is gewoon goed. Ja, Riebe Visser is coach en nou, die had dan net volgens mij, maar de man van Frentje die staat steeds wel bij die jongens te praten. Dennis Bieda, hij staat wel klaar voor zijn opslag. Deze tweede opslagbal in dit eerste. Ja, de man in Perken die staat natuurlijk direct wel klaar voor. Dat is dus Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. Dennis Bieda, komt er aan. Hij brengt hem weer achterin. Oeh, en die koel weer een square fall. Ja, maar Jarno Klaas Miedema die slaat de bal weg. Wegkweeën en dat is de ene op de rechterkant en oor op de linkerkant. Het brengt de Skinnenfjouwer, vier weer Skinnenfjouwer en de Skinnenfjouwer in deze finale partij voor Dron Riet.
1: Het wordt wel rekken, hè, terug Jarno Klaas Miedema. Maar ja, de bal die vleen in dit geval dus wel kweeën. En ja, het publiek die viel nou ik dat het nooit anders erin. Skinnenfjouwer, Skinnenfjouwer en Dennis Bieda. Hij slaat op nij een vliegende bal tussenin. Hij slaat poerbest op je. Daar markeert helemaal niks aan. Het is de achterinse Jarno Klaas Miedema die er dan krijgt een keertje van Moitje kent. Maar daar is dan ik alles maar zijn. Om een keertje van de meter straaien te lezen. En ja, maar dat in het vooruitzicht. Kind dat wel eens de laatste slag aan ze worden.
0: Vijf keer eerst en een keer jou of verder nog niet. En nou de meeste opslager, ik denk, ja, dat weet ik, nee, daar is Jort de Kroon. Ja, die hebben voor mij de opslag. Ja, dat is natuurlijk een prachtige uitkomstpositie. Je stenen skinnen voor jou voor je. Je stenen vijf skinnen eerst voor jou. Hij komt nou mooi zijn oren in. En wist hoe hij die bal brengt. En die bal echt achterin. Nou, dat is de. Nou, ik denk een van de eerste of tweede boetenslagen in deze partij. Hij bracht de bal boeten. Brengt de stand in deze finale partij. Op vijf skinnen eerst. Nee, fjouwer twa voor Dron Riet.
1: Ja, je hebt echt dat je het publiek dan merken van nou, het wordt in ieder geval geen Skinnentelegraaf. Nou ja, dat zullen het dan ongetwijfeld West hebben wat het publiek dan Tjimmeke zoit. Er is natuurlijk alles dan ik persoon. Vier voor me niks, voor jou twa, dat alles in het voordeel van Cirque de Wal. Dron Riep, Tjin, het betoer van Jan Bochstra in Frenchit. Welk wat voorin en op Nike te boeten. Oeh, hey, een klein dipje bij Jord de Kroon. Twee ballen achter mekaar boeten, dat hebben we nog net zien. Zo het dan toch het gevoel werden van bliksem, wij kunnen de vreugde winnen, heren.
0: Ja, ik wil het net hand. We hebben dan net volle boeten slagen, jongen, maar dezelfde Jord de Kroon die zelde natuurlijk nou alles om deze volgende bal binnen te slaan. Hij concentreerde me echt van die bal. Ja, het werd stil op het veld, mag ik zeggen. Publiek is stil. En Jord de Kroon die komt met zijn oren in. Hij brengt hem plat voor in. Opeline nevens mij. Ja, ik denk Opeline, dus dat is draaien boetenslagen van dezelfde Jord de Kroon. Brengt de tussenstand natuurlijk op 6-4 in punten voor Frintzit. De Leid een liedje keert een meter als draaien uur per kooi. Dus dat zou komen werden op een eventueel 6-gelijk mocht de patoel van Droriep deze keer voorbij slaan. Vijf keer eerst voor Dron Riep en 6-4 in punten voor Frenchit. En Jarno Klaas Miedema die maakt het een play voor de opslag, zou je zien. Ja, vijf keer eerst voor Dron Riep en 6-4 in punten voor Frenchit.
1: Een hele lietse keerts, een meter straaien van de Valino. En het is Jarno Klaas Miedema die het zijn beide maten voor de keert zetten. En die slaat nou de bal op en doet dat net goed. Nee, doet dat net goed, want de bal gaat boeten. Het is natuurlijk ook wel een bal dat je zegt van ja, San Lietse keert. En je stint dan voor met de size, dan keer je eens een keer wat weegje nog en dat mat dan ook. Want het is wie natuurlijk echt een keert voor niks. Nou ja, dan maar op zo'n gelijk, Alfred, of net?
0: Ja, vind ik ja. Dat is natuurlijk voor u en voor al die mensen die hier naar deze finale op tijd zien. Zo het mooi werd dat natuurlijk het bedoel van vriendschap bij Bram kwam. Maar ja, Jarno Klaas Minima, hij zit klaar voor opslag. Zoutgelijk is het die punt. En hij brengt de bal. Oeh, ja, geweldig opslag.
2: Ja, een hele platte bal. Hij maakt het er even een zitbal. Dus hier is deze vriendschap die er net maar eens keer naar Telegraaf. Het wordt 4-1 in deze finale partij.
1: Een geweldige opslaande bal van Jarno Klaas Miedema. En daar koert Perk inderdaad niks mooi. Hij ze balen als een stekker. En ze zien het natuurlijk clever uitslaan op die stand van 4-1 en Salt Lake. Maar ja, Frenchet die jouwt nog net op. Al mat het heel veel bij komen, maar je weet het soms nooit. En het is nou een kwestie van eerst voor eerst natuurlijk beginnen. Nou, in ieder geval, bal komt achterin bij Alex van der Meer. En die komt op nij bij Jarno Klaas Miedema. Die retourneert hem tot ongeveer heel wat middellijn, varline. En dan komt er een keerts te lezen. Ja, als Frenchie het een beetje de guit erbij krijgt, dan zit er nog wel een paar eerst in. Maar ja, ze zult toch. Ze kan geen misstap meer hebben.
0: Zeker net kun je mis hebben, want de patroon van Rory die had het vies keer eerst. Ja, dan kun je net voor, ja, je kunt helemaal geen fouten in maatje. De verpeste opslager van Frenchie die zit nog klaar. Niks is in die punten en 4-1 voor de Rory. En nou, ja, ja, die waren echt delooi. Een trotte achternese Alad van de Meer, die waren geweldig. Trotte linkerhoek gescoord en die waren boven. Ja, daar koor Jarno Klaas Miedema zijn hut naar bij. Dus de eerste twee punten hingen onder de Telegraaf. Voor het betoog van Dron Riep. Ja, een keertje, de Leiden keertje, die had ik staan natuurlijk. En de opslager van Frentje, die stiert natuurlijk. Ik bekleed de eerste twee punten bij voor het betoog van Dron Riep.
1: Ja, een nieuwe opslager. Je moet natuurlijk wat proberen op een gegeven moment. In dit geval is het net succesvol. Het is de bal wordt boetensloin. En de mooie praktiseert de bal door Riep die skinnen fjouwer alweer. Ja, nou is het toch wel dat ze toch wel weer aardig aan het bouwen binnen in dit eerst. En skinnen fjouwer en een hele liefste keertje. Dat zijn ze natuurlijk volop risico opnemen kennen. Nou, we zullen in ieder geval zien hoe het nou met deze volgende opslagbal gaat.
0: Ja, en de volgende opslagbal, die wordt dus door de vermeende opslager van Rory. Hij kwam voorin, en de voorinse, dat is dus Jordi Kroon, die laat een keer wel. En dat is een pracht van een keer, die laat 2 meter achter de opslag vakken. Dan ga je een, ja, litter keert en natuurlijk een grauw keert. Mooi skinnenfjouwer in de, ja, je hebt 5 om in je steen voor en een skinnenfjouwer ik in de deze. Dus dan lezen er natuurlijk mogelijkheden om deze partij uit te maken. De eerste bal, die wordt Jart de Kroon die had een verminst opslag. Die mooi die eerste keer verdediging. En het bedoel van Frenchie die zelf er oorzaak praktiseert natuurlijk. Lars Boze en Jarno Klaas Minima die stellen hem weer op in het perk. Ja, Jart de Kroon. Dennis Bida die staat voor een keer. Nou nee, staat net voor een keer. Maar ik zei, staat er wel zo uit mij erachter. Maar ik denk dat er een vorm flut. Jart de Kroon. Komt er misschien nog aan, hij breekt de bal voor in. Oeh.
2: Oh. Ah, ik voel zelf hij wie ik wel een hele beetje voorzichtig op deze keer. Wie maar net een grauw keer. Maar de voorinse van Frenchie die wist er hier mooi. En die slacht de bal over de tribune heen. En breekt de stand op 4-2 in deze ja, finale partij. 4-1 en 4-2 is de patroon van de Rory voor. Nou gaat een keer de verdediging die Lloyd krek achter de opslag pakken. Ja, mochten ze deze keer pakken natuurlijk. En dat is dus Dennis Bida die de opslag verzwaart. Hij komt als je oren en hij brengt de bal achterin. En nee, die wordt, nee, Jarno Klaas Miedema kan hem net verwerken. Dat is de keer weer te houden daarvoor. Brengt de stand op in deze finale partij op 4-1 en 6-2 voor de Rory.
1: Ja, 6-2 en het is, ja, je kind als opslager zijn de keer nou natuurlijk in één keer nog maar volop risico een bal opslaan. Maar ja, hij slaat de hele tijd eigenlijk al vliegend op. Het is een constante bal, mooi tussenin, die Dennis Bida. En nou zullen we zien dat er inderdaad die partij uitmootje kan. Bal komt achterin en de bal gaat kweer. Gaat de bal kweer? Of nee, de bal gaat krijgt net kweer. Maar wordt prima nog waarom helle terug Alad van der Meer. Die stier op de boven en Koen al krijgt met de linkerhoorn voordat er Oerik weer Line in stapte. Koen de bal nog in kwartje. En ja, dan komt er een kistlezen bij de stuiten. Ja, het kan ik weer die laatste slag wezen, maar het kan ik weer een genoeg steun wezen voor Jan Bochstra uit Frenzier.
0: Ja, zeker 5-4 miljoen en sideline in het voordeel van Rorip natuurlijk. De man van Rorip die, ja, even zien Jordi de Kroon voorin en Alad van der Meer, die zit natuurlijk achterin. Die praktiseren natuurlijk wel over deze keer om hem te pakken natuurlijk. De man Jarno Klaas Miedema, die dochter van het beste op deze stand, op ja, zijn achterstand, maar we zeggen, de woordman staat op boven te keren. We brengen Jarno Klaas Miedema en... Nee, ja, geweldig opvangbal op de achterrietje van Droom. Riep, dat is Alad van der Meer. Ja, ja, ik weet net wat er hoe, maar hij sloeg de bal kweer. Dus dat brengt de stand op 6-4 in deze finale. Ja, toch die jaar nog wel midden. Maar ja, dan heb ik dit vorige eerst een geweldige opslag gezien. En ook deze opslag, die ik wel geweldig. Hè? Ja, zo het dan toch. 4 woningen steeds er natuurlijk wel achter. En ik zou het veel uitkeer niet klaar natuurlijk. Jarno Klaas Miedema, hij heeft dit kleef als zijn opslagbal. En wat zou hij nou naar dat park brengen?
1: Ja, altijd spannend natuurlijk, altijd maar geen boetenslag wordt. En de bal komt op Nij achterin. En oeh, die wordt wel rekken, maar nee, krijgt dan de lette kant. En de bal die gaat kweer van de man Udron Riep. Ja, het is Jorn de Kroon en Dennis Bida, die Siki dus Alad van der Meer, ik even op. Die wie wat te enthousiast. En woon natuurlijk de partij uitslaan op die 6-4 voorsprong. Maar ja, dat waren we even net. Bal gong kweer. En Demo pakt Frenchit in ieder geval. Ik weet die 6 weer om. En dus 4 voor mij en 6 gelijk. En het is nou op Nij. De man uit Frenchit, Jarno Klaas Miedema, die zit weer kleer om opslag.
0: Die zit kleer, hij neemt nou zijn oren in. En wat zou hij nou op het park? Hij brengt hem weer achterin. Oh ja, ja, ja, ja. Bracht hem achterin en Alad van der Meer die slacht hem echt twee. Ik werd door die linkerhoeken boven en één keer in die bal boven. De man brengt het toe, hoort erbij. 4-1 in deze finale partij en Sajgelijk met de toe van Drorip, Dennis Bieda, Alad van der Meer en Jordi de Kroon. Tien op het toe van Frenchit, Niklausma, Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. Ja, ek, deze partij van Drorip, ja, een geweldige partij hebben wij zo'n. Zij keert het heel goed en ja, het bedoel van Frenchit kwam er net onder pas, Hans.
1: Nee, het is inderdaad geweldig keertje. Het is, er is er niks voor zezen. Het is Wiebe Visser, de coach natuurlijk. Die, ik alle riepsters die nou het veld weer op stwarmen omhelst. En de keertjes natuurlijk ook. Ja, geweldig. Prachtig mooi natuurlijk. Ik zal eens even zien dat Jan Bakker al onderwijs is. Die mat toch ergens ik op het veld wezen om nog wat keertjes de microfoon onder de neus te drukken. Ik zag hem zo net. Ik jij een bol.
3: Hij Snelkens.
1: Ja. Jan Bakker.
3: Ja, ik sta hier bij Nick Laus. Met Nick Laus bij ik zie onder dat het krap heeft.
4: Ja, het is jammer, maar we hebben goed in die verrassing niet finaal te komen. Dus ja, die is er echt mogelijk. Die moet in.
3: Er wist wel feliciteerd met die paar Paris.
4: Vaker nog.
3: Het wel heel hard, hè?
4: Ja, maar dat ging goed. En dat is wie het was jongen. Toen kwam Maat Rutte binnen. Maar dat was wel 4-12 voor Godien. 4-4 zoals gelijk.
3: Ja, maar dit is de vreugde, hè? Dat hier wel kind dan?
4: Ja, wel verrassing binnen. Maar er ben wel Maatje Rutte en werd wel Godien.
3: Wist wel een beetje blied?
4: Jawel.
3: Het is nog ook wel eens zin. De eerste reactie was natuurlijk emotie, maar... Nu kan inderdaad rust krijgen of het officieel heeft mee.
4: Daarom blij met de 12e. Die Don Rivers to be Gus' favoriet en we hebben een goede dingen.
3: Geniet ervan.
4: Dankjewel.
3: Ik ren even verder.
5: Nou jongens, ik ga uit.
1: Ja, Jan Bakker, hij is op het veld en hij is natuurlijk nog op ziek. En in ieder geval ik nou winnaars van de partij of de coach van de winnaars natuurlijk. Ik moet even zien waar dat er omspoekert. Hij zit natuurlijk vrij vol op het veld. En alle media ben ik natuurlijk op het veld aanwezig. En ja, dat werd een feestje vierd jaar bij de Roriep. Even Sjen, Jan Bakker, ik zeg hem weer in. Ik zeg hem, maar hoor hem heeg. Dat, ja, dat is wel een goede zaak als hij hoor hem heeg doet. Dan kijk ik in ieder geval Sjen van waar het ongeveer best. Hij stiert nou in het feestelijke geweld volgens mij van de Roriep. Zeg ze van Jan, de beste erin.
5: Zeker.
3: Ja, normaal. Hoe is het met jou?
5: Ja, fantastisch. Ja.
3: Hey, erop en erover, hè?
5: Ja, zeker. Oh, wat is dit mooi.
3: Ja. Is het onderkomen, Sjoen?
5: Ja, begin van de jongen van de dag.
3: Wat gebeurt er dan? Want het ging erin als een trooi erin.
5: Ja, zeker. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ja, die stingen al die drie fantastische kids. En, ja, dat is gewoon mooi. En dan hebben
3: we hem. Ja, hey, je geniet ervan. Ja. Ik zal je horen, maat, en Sikkie en Hester, hè?
5: Ja, zeker.
3: Het begin van de klavertje van jou.
5: Ja, ik hoop het wel.
3: We houden in de gaten.
5: Ja, best.
3: Oké, okay, bedankt. Hey, nog meer door Riepers natuurlijk. En wij zullen even zien dat ik nog meer mensen bij de microfoon krijg. Ik ken dat King Griff, want het, ja, eerst is het natuurlijk alweer hartstikke rock, maar nu beginnen de meesten wat uitbekoord erin. Richting de jury tent natuurlijk. Ik dacht van Demmat Hulde geworden. Ik zie dat ik nog wat mensen bij de microfoon krijg. Neem het maar even door, Hans.
1: Ja, ik zag in ieder geval daar Jan Lars van Beem, zag ik hem, die grote witte pet op Jan, daar zit ik een riepster in een riepster shirtje vlakbij. Ik weet niet als daar in de buurt bent, misschien als die list weer even boven de Holland waan. Ja, daar, ik...
3: Dennis. Ja, Dennis. Dennis is in het water helpen, dus.
1: Ja.
3: Hans Velkers.
1: Mister, Dennis, jongen.
3: Geluk, meisje.
5: Dankjewel.
3: Wat een partij net, joh.
5: Ja, dat vind ik geweldig, ja.
3: Ik kijk even naar die maat van de meer, hier erover. Ja, onverwacht, nee. Zo snel.
5: Ja, het ging goed. En opslag, uitslag, ja. Het ging, ja, we plannen het erin. Dat,
3: Je weet niet dat ze nog haast waar eerst mee rondkomen?
5: Nee, dat klopt. Nee.
3: Dat het publiek een beetje op hun handen komt?
5: Ja, daar ben ik alleen maar beter van.
3: Ik zeg het.
5: Ja.
3: Ik geniet je van en we houden hem in de gaten. Dat naar de klauwen zit,
5: ja. Ja, dankjewel.
3: Ja.
1: Ja, Jan, de man waar op dit moment ik optilt, zeg ik wel. Het is natuurlijk Ian Grut, Riepsterfeest. Het is misschien ook wel leuk om Wiebe Visser als coach zijnde nog even op te snorren. Die zal daar ik ongetwijfeld nog op dat middenterrein steen. Er steen heel soort, dus het is een hele uitziekerij natuurlijk om daar in ieder geval nog de meesten bij te krijgen. Even zien. Ik zeg Jan Wolrin inderdaad. Het is, het
3: is een hele uitziekerij.
1: Nee, ben ik al aan het zieken. Nee, het is moeilijk, hè, om daar in ieder geval in die melee van mensen nog juist die mensen te pakken te krijgen. Het is natuurlijk ja, allerliefstes. Ja, Jan Bakker, de beste weer in. Jan Bakker, zeg het maar. Ja, Jan Bakker is wel aan het interview.
3: Hoe is het, Marty?
6: Ja, best. Ja, ik ken het beter.
3: Wat een finale, jong.
6: Ja, super, hè. Ja, het is alleen een 4-1.
3: Ja.
6: En dan komen ze nou weer een beetje weer om. Ja, ik leer. Genoeg.
3: En nu?
6: Ja.
1: Nou, ik geloof dat dit interview technisch net helemaal goed verint. Het is in ieder geval mooi, Jan. De hersen al eerst een beetje weer horen. En daarmee komen wij Slutenwijk. Oh, het is zo dat wij vanaf van de morgen, Jochen Noer, een marathon-uitzending die hebben. We zijn mooi van zon, we zijn clear. We hebben in ieder geval toch wel een eenzijdige finale, Sjoen. En die is won, trog het partour van Dron Riep. per Tour 40. En dan hebben we Tour Dennis Bieda, Alad van der Meer en Jort de Kroon. De premie wie voor het per Tour 28. Dan hebben we Tour Frick, Frenchit, mooi Nick, Lausma, Lars Bos, Jarno Klaas, Miedema. Dan wie de tweede prijs wie voor het Semerum, per Tour nummer 21. Imco Jensma, Mark Reitsma en Sietse Kloosterman. En dan winnen er nog drie vierde prijzen. En die winnen voor mijn naam, per Tour nummer 6. Pieter Dauma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. En de per Tour van Bolzert, maar Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En natuurlijk het per Tour van Arem. Zij wonen ook een vierde prijs. Jorrit Bos, Jitse Bos en Tiemen Dijkstra. Nou, we hebben in ieder geval het mooi een heel soort plezier dien. Straks hebben we om zo'n uur Balkie breekt de week. En dat is natuurlijk prachtig mooi, want dat is het reguliere tijdstip dat ze ondergang gaan. De meesten die de Jouwerton mooi geholpen hebben, zijn alle technici. En dat zijn er een heel soort om ze alle hebben namen te nemen. In ieder geval in de studio hartstikke bedankt. En ik hier op het veld hartstikke bedankt voor je goeie zorgen op het vlak van de techniek. En wat betreft de verslagjouwers, Moisien Trein, Jan Bakker, Alfred Miedema en ondergetekende Hans Velkes hebben het heel graag van hem dien. Presentatie van de woon Hans Krabbedam en ik hij heel erg bedankt. Van nou liet ik hem achter mooi. Dus de prijswinnaars in de Roriep. De zal ongetwijfeld Joen in het dorpshuis en in het clubhuis zal er weer een feestje viert worden. En dat is de eerste en de laatste keer. Heeft misschien leek net bij Sjerk de Wal. Het is hem van harte gegund, van harte gefeliciteerd. En wij zeggen mekaar graag weer waarom op een volgend keertsveld. En dat zal ongetwijfeld komende sneeuw wezen. Waar dan ook maar. In ieder geval, maar de Siltermiddy ben wij er weer bij. Ik wens je hem allen nog een hele prettige jong. En graag tot de volgende keer. Dag.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het zijn brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.

attention, please. It's time for the final countdown.

0: een hele goede avond bij Balkie Breekt de Week. Op deze woensdag 5 augustus 2026, aflevering 243? 42. God, ik was alweer te snel. Ja, ik was ook helemaal een beetje in de war.
1: Vertel.
0: Door dit prachtige nummer natuurlijk.
1: Ja, en daarom dacht ik, jij opende.
0: Ja, Barcelona, dat is toch prachtig? Hè? Alco?
2: Ja, geweldig.
1: Nou, lieve luisteraars en kijkers natuurlijk van Balkje Breekt de Week. Welkom op deze mooie avond, zonnige avond. Waait beetje hier heel hard, maar...
0: Ik wou zeggen, beetje, dat kun je wel weglaten, hoor.
1: Het is net als je in Hallingen woont. Maar goed, goedenavond Sebastiaan.
0: Ja, hallo.
1: Goedenavond Rianne.
3: Hoi, hoi.
1: Goedenavond Alco.
2: Goedenavond.
1: En natuurlijk goedenavond Menno. Maar Menno is bij de Vreulen. Die moet nog alles opruimen en nog deze kant op komen. Dus die komt straks aanschuiven. Ja, het is weer we zijn weer begonnen.
0: Jee, er is alweer een week om.
1: Het is weer een week om. En ja, heerlijke muziek. Barcelona zijn we mee begonnen. En ja, zo gaan we... Wat gaan we in de eerste uren doen?
0: Nou, ik gok dat we een quote van de week hebben.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, want die miste ik vorige week, geloof ik.
1: Nee, die was er wel.
0: Heb ik hem die week tevoren niet gehad, zeker?
3: Nee, ik was er niet.
0: Ik heb hem ergens niet gehad. Nee, vorige week hebben we hem helemaal niet gehad.
1: Nee, klopt. Omwege PC. Ja. Dat duur hebben we de klaaguurtje, hè?
0: Nee hoor, nee, hoeft niet. Nee hoor, vandaag hadden we de vreulen.
1: Vreulen.
0: Waarvan ik altijd denk dat het dames zijn. Maar nou, dat zijn gewoon de jonkies.
1: Nou, dat was ik... 2 jaar geleden was het ook zo. Ik wist het ook niet. En op een gegeven moment, Henk Hempenius, kaatsliefhebber, ook onze verslaggever, die zei, vreulen zijn jongens. Toen dacht ik, oké. En over een week volgens mij
2: over
1: hebben we...
2: Over 2 weken hebben we de dames per se.
1: Ja.
0: Maar is dat dan dames volwassenen of meisjes?
1: Dames volwassenen.
2: Dames jong volwassenen.
1: Ja. Correct.
0: Antwoord. Nee hoor, omdat we hebben vorige week hebben we de PC gehad.
2: Ja.
0: Dat waren zeg maar de volwassenen mannen.
2: Ja.
0: En dan hebben we nu de vreulen, dat zijn
2: de kinderen,
0: jongens.
2: Of de jongens, ja.
0: En de dames hebben dan maar gewoon één.
2: Eén, ja.
0: Het is ook weer oneerlijk in de wereld.
2: Ja, maar die hebben wel andere kaatswedstrijden. Elk weekend zijn er wel dames kaatsen. De meisjes en de dames.
0: Maar we hebben niet een vreulen meisjes.
2: Nee.
0: Dat vind ik weer jammer. Moeten we wat dan doen, jongens? Hup, hup.
1: Nou, ik zal het doorgeven.
0: Beetje emancipatie hier in Vraneker.
3: Jij wil meer afleveringen missen.
2: De vreulen? Nee, de dames per se is ook niet in Vraneker.
0: Nee, maar dat geeft niet.
2: Oh.
0: Maar ik vind het dan zo jammer dat...
1: Waar is
0: dan?
1: Een,
0: ja.
2: In Weidem.
1: Oh. Weidem.
0: Ja, ik verstond hem. Hij spreekt fatsoenlijk Nederlands, hoor.
1: Ja, Weidem.
0: Hij wel.
1: Weidem.
3: Maar waarom weet jij het allemaal wel dan?
2: Omdat ik het in het draaiboek had zien staan.
3: Oh.
1: Nou, het komt
2: en daarbij, ik wist het wel dat de dames per se ook niet in Vraneker was. Dat die in Weidem was.
3: Nou,
0: jammer.
3: Die heb je beter ingelezen dan de rest.
0: Ik lees me hier sowieso niet op in.
3: Nee, ik ook niet.
0: Nee, ik kom voor Balkie Breekt de Week. Maar muziekje?
1: Ja, zeker weten.
0: Ach jeetje, dit moeten we vol kletsen ook gewoon. Ik zie het al.
1: Ja, 40 minuten. Nee.
0: 40 minuten.
1: 40 seconden. Nu 30.
0: Nou, ik zou zeggen, pak een boek en lees voor.
1: Nou, ga ik doen.
0: Ja, niks ervan. Oh. We gaan gewoon naar Coldplay. Live in Technicolor.

0: Coldplay live in Technicolor 2. Moest ik even eraan toevoegen. Ja, je weet maar nooit of je het goede zegt, hè?
1: Is deel 1 er ook dan?
0: Ja, blijkbaar. Misschien moeten we die straks ook even draaien.
2: Ik zal gelijk even voor je opzoeken.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar geen Menno betekent dan ook geen top 5?
3: Nee, we hebben wel een Balkis top 5.
0: Oh, gelukkig.
3: We hebben wel een top 5.
0: Ik was leven bang dat we een heel tweede uur moesten vollullen.
3: Nee, we hebben wel een top 5.
0: En heb je dan ook leuke verhaaltjes?
3: Een klein beetje.
0: Kleine verhaaltjes.
3: Kleine verhaaltjes.
0: Voor het slapen gaan.
3: Ja. Hey, weet je wat ook net bekend is geworden?
0: Nee.
3: COC wint internationale Pride Award.
0: God, nou, dat gaat me nieuws.
3: Nou, begin maar.
0: Ja, precies. Die hebben vandaag een prijs gewonnen.
3: Ja.
0: Vanuit de United Nations, volgens mij.
3: Ja, World Pride Human Rights Conference.

0: Maakte je ook dit soort dingen? Wat maakte je zoals mee eigenlijk? Dat vroeg ik me af.
1: Als voorzitter?
0: Als voorzitter.
1: Oh, heel veel saaie overleggen.
0: Ja, maar met wie? Voor de luisteraars, die weten niet. Ja, saaie overleggen, dat kun je met je buren doen, maar...
1: Nee, dat is waar. Nee, als je voorzitter bent van een regio COC. Ik was dan van COC Friesland, omdat we voor de provincie eentje hebben. Dan had je gewoon binnen de gemeentes had je overleggen over of ze geld hebben, of ze projecten willen doen. Je hebt overleggen met organisaties die met LHBTI te maken hebben. Als je feesten organiseert, prides organiseert, dat soort dingen. En landelijk hadden wij, dat was wel heel leuk altijd hoor. En dan had je landelijk had je één keer in het jaar voorzittersweekend. En dan ging je het eerste weekend van september gingen we naar Hilversum. En daar zaten we in een hotel. En daar hadden we het ontzettend leuk. Maar dan waren we ook gewoon aan het overleggen wat we in het jaar gingen doen. En werd de jaarrekening werd besproken. En plannen voor het komende jaar. En dat soort dingen. Het was altijd super gezellig.
0: En als je zo'n prijs... je bent het nu niet meer eigenlijk. Nee. Iemand anders heeft het... we hebben hem in ons radioprogramma ook gehad. De nieuwe voorzitter.
1: Ja, de nieuwe oude gaat. Want hij is alweer bijna weg.
0: Dat is snel.
1: Ja. Ja, ja, je fikt snel op daar.
0: Weet je al wie de nieuwe wordt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, nee, ik zit niet meer zo in dat gremium.
0: Nee, maar ja goed, als voorzitter, vorige voorzitterschap die je had... denk toch wel dat je informatie binnenkrijgt via andere wegen. Of heb je gezegd, dat is klaar?
1: Toen ik afzwaaide als voorzitter, heb ik ook echt gewoon alle draadjes doorgeknipt. Ik wilde gewoon even geen inmenging meer daarin. Daar was ik klaar mee.
0: En hoe zie je het nu?
1: Ik denk dat ze goed werk doen. Ik vind dat ze goed werk doen. Ik zie wat ze doen allemaal. Ze timmeren aan de weg in de gemeente... Wat is dat? Smallingenland? Is dat Drachten? Ja.
0: Ja.
1: Daar zijn ze druk bezig. En dat is wel heel tof. Harlingen zijn ze mee bezig. Vraneker, of Waadhoeken dan... zijn ze ook bezig om iets op te zetten. Dus dat gaat de goede kant op.
2: En ben jij het jezelf gestopt dan? Of ja. Moest je...
1: Nee hoor, nee. Ik had nog een termijn gekund. Maar ik heb het 3 jaar gedaan. En dat is best wel veel naast je gewone werk. Want ik werkte ook gewoon 4 dagen in de week. En dan was je vrije tijd gewoon kwijt aan overleggen en vergaderen. En het lastige is dat gemeentes zijn overdag, hebben die hun agenda vol. Waarin je kunt overleggen. Ja, ik sta overdag voor de klas. Dus dat werkt op een gegeven moment ook gewoon niet meer.
2: Heel druk.
1: Ja, en ik was na 3 jaar kaart trekken ook wel een beetje moe.
2: Dat snap ik ook wel weer.
1: Wij zaten in een tijd, ik nam het over van de vorige voorzitter. En toen was het niet helemaal keurig geregeld. Dus dat hebben we in 3 jaar hebben we dat weer netjes op poten gezet. En daar, dat is best hard werk. En de volgende plukt daar de vruchten van.
0: Ja, hij is 2 keer in onze aflevering geweest. En daarna was het... Hij was moeilijk te bereiken. Altijd druk.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk sta je hier.
1: Sta ik hier gewoon iedere woensdagavond.
0: Nou, dat bedoel ik. We gaan naar muziek. En,
1: Ja, als je het over Pride en over LHBTI hebt... dan komt er niet aan mij natuurlijk weer om de hoek waaien. Why? Tell me why.

0: De Spice Girls. Ja. Wannabe. Die is ook best oud ondertussen.
1: Ja, 90's.
0: Ja.
1: Weet ik toevallig.
0: Ja, dat was nog net voordat jij er was, denk ik. Of niet?
1: Ja, lang voor.
0: Ja, die Spice Girls. Jeetje, jongens. Dat was een van de eerste girlbands die echt wereldwijd doorbraken.
1: Ja, en denk ook nog steeds een van de bekendsten ook.
0: Ja. Ja, denk ook. Maar allemaal Brits, hè? Ja. Daar komen echt de beste bands vandaan. Beste muziek ook, vind ik. Nou, niet allemaal trouwens hoor. Amerika heeft ook wel leuke dingen. En Nederland. Hè, Alco?
2: Heel mooi Nederland.
3: Na het tweede uur gaan we Nederlandse nummers horen. Mag je in de eerste uur ook, hoor.
2: Is dat zo?
3: Ja. Dan mag je
0: straks,
3: gewoon...
0: Ja, ik denk dat je drie moet doen,
3: ja,
0: hè?
3: Ja.
1: Zou je hele waslijst goed tussen schuiven?
0: Ja, dat kan prima.
2: Oh, maar nee, heb je heel wat Nederlands.
3: Hallo, ga even weer terug. Mijn top 5 niet laten zien.
0: Je verraadt de boel.
1: Oh, doe nog eens.
0: Oh jee, daar gaan we.
2: Oh, wacht, ik heb hier een briefje.
3: Oh, wat ben jij. Ja, nou ja, weet je, we gaan lekker naar Madonna.
0: Oeh, ja. Nou, die was er ook, hè?
3: Ja.
0: Zomaar ineens, op de World Pride.
3: Ja, hoe zou dat komen?
0: Ja, nou, die heeft ook weer geld nodig, denk ik. Nee, dat zeg ik niet.
3: Nou, maar het is zo. Met wie dan nog meer?
0: Heb je dat niet meegekregen? Nee. Kylie Minogue.
3: Ach,
0: ja,
3: natuurlijk.
0: Ze heeft samen met Kylie Minogue heeft ze gezongen. Maar dit doet ze alleen uit de jaren 80, 83, 84, volgens mij. Madonna, Papa Don't Preach.

0: met Papa Don't Preach. Toen was er nog echt controversieel. Nu is het gewoon oud lel. Ja, vroeger. Hier is de paus heel boos om geweest. Degene die toen paus was. Die vond het verschrikkelijk dat ze een nummer maakte over een meisje dat zwanger was van een vriendje. En dat allemaal maar gewoon kon. Dat je daar een liedje over zong.
1: Ja.
0: Ja.
2: En tegenwoordig. Maar met deze paus kan heel veel.
0: Ja, de tijd is ook anders natuurlijk. Het is meer dan 40 jaar geleden. Toen kon dat allemaal nog niet. Maar dus.
2: Maar het is tijd voor de quote.
0: Nou, dan gaan we naar de quote.
3: Balki breekt de week. Quote van de week. Omroep
4: Zeeland. Some journeys are completed by following something you cannot see. It is the sea turtle. A hatchling only hours old crawls toward the ocean. Years later, after crossing entire oceans, it returns to the very beach where it was born. How? Hidden within its body are tiny particles of magnetite and specialized sensory systems that allow it to detect Earth's magnetic field. It carries an invisible map written into its biology. Even when no landmarks exist, it still knows the way. And maybe you've experienced something similar. There are moments when logic has no answer. Yet something inside you quietly knows which conversation to have, which place to leave, which path to choose. Not every decision can be made with certainty. Sometimes wisdom is simply learning to listen to the quiet compass that has been guiding you all along.

0: De quote was dit: Raccoon met oceaan. Ja, daar zit tenminste nog wel het water in. Als je kijkt naar de rivieren in Nederland, dan...
1: Alles droog.
0: Is het redelijk droog aan het worden.
2: Nou, hier in Friesland niet.
0: Nee, gek is dat, hè?
2: Wij hebben altijd water.
0: Ja, maar ja, als je kijkt naar de scheepvaart bijvoorbeeld, of de binnenscheepvaart, daar lopen ze regelmatig vast ondertussen.
2: Ja, op de rivieren wel, maar hier in Friesland niet.
0: Oh ja, maar het zijn allemaal kleine bootjes natuurlijk.
2: Ja.
0: Van die plezierdingen. Van die klerenlijst waardoor die brug open gaat. Oh nee, ik ben nu eens klaargeur, hè?
3: Ja. Hey, maar we gaan even naar Rianne. Ook hey. Allemaal, ja.
0: Rianne?
1: Hi.
3: Ja, ik denk, ze moet ook nog maar wat praten. Buiten het...
0: Ja, normaal lult Menno het vol.
3: Ja.
1: Ja. Nou, wat wou je weten?
0: Nou, jij was er vorige week niet.
1: Ja, ik was er vorige week niet. Nee.
0: Jij deed iets anders.
1: Ja.
0: Nou, leg eens even uit.
1: Het drinken. Nee. Ook.
0: Nee, dat was alcohol.
1: Ja, ik ook hoor.
0: Oh.
1: Nee, ik zat op het strand.
0: Oh, deed je daar?
1: Heerlijk, luieren. Nee. Ik gaf een volle maan ceremonie. Met een paar andere dames.
3: En voor de luisteraars, wat is dat?
1: Voor de luisteraars, dat is een innerlijke reis. Waar ik je op meeneem naar een plekje in jezelf. Waar de dingen liggen opgeslagen in jou die niet meer dienen. Die je mag loslaten. En die mag je loslaten tijdens die reis.
0: En doe je dat dan zelf ook, als je zo'n sessie geeft?
1: Op dat moment niet.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: Dus je begeleidt dan eigenlijk
1: ik
0: meer?
1: Ik begeleid, ja. En de rest doen de mensen zelf.
0: Oh, maar hoe ziet dat eruit dan? Ik heb echt hele gekke beelden erbij.
1: Oeh, nou ben ik heel nieuwsgierig. Wat voor beeld heb jij erbij?
0: Nou ja, als je een volle maanceremonie doet, dan denk ik aan mensen in lange gewaden die dan om zo'n vuur heen aan het dansen zijn en zo.
1: Nou, nee. Nee. Je ligt gewoon lekker op een kleedje. En het is maar net de vorige... De dames, zeg maar, die lagen eigenlijk in een kring. Dus zat ik in het midden. En een andere keer is het anders. Dus maar net hoe het aanvoelt. Maar ik heb geen kampvuur. Ik loop niet in lang gewaad. Nou ja, rok heb ik vaker aan. Maar het is gewoon... ik noem het gewoon hier en nu. Dus gewoon niet okay. Zweverig, maar gewoon...
0: Maar dat is, eigenlijk is het gewoon een beetje energetisch opruimen.
1: Ja.
0: Maar dat is altijd wel fijn.
1: Heerlijk. Iedereen voelt zich altijd zoveel lichter als ze weggaan.
0: Ja, cool. Hey, maar die heb ik gemist, want ik moest naar de radio.
1: Ja, jij wel, hè?
0: Ja,
1: ja nee, ik wel. Ik had verlof opgenomen.
0: Ja, maar dat was Balkje helemaal alleen.
1: Heeft niks. Kent hij wel.
0: Ja, dat deed jij vroeger ook, hè? Maar daar ging het even niet over. Maar ik heb hem nu gemist. Wanneer kan ik wel?
3: Zo, ik kan weer weg. Hoi!
1: 27 augustus... Op een donderdag, ja, is het weer volle maan. En dan dacht ik, het is nog mooi weer, dus we gaan gewoon weer op het strand.
0: Oké, maar is dit alleen een mooi weer iets, of zou het ook gewoon in de winter kunnen?
1: Ja, het kan in de winter ook, maar dan krijg je het wel heel koud hoor.
0: Oké, maar neem je zo'n thermoding mee?
1: Ja, maar op het moment dat jij naar binnen trekt, koel je al af. Dus als jij dan in de kou met 5 graden op koud zand ligt, dan ben je heel gauw koud hoor. Dan krijg je het naderhand niet zo snel warm meer.
0: Oké, daar denk ik dan even niet over na.
1: Nee, meestal als je bijkomt, namelijk na zo'n reis, dan heb je het al koud. Moet je even opwarmen.
0: Oké, ook met dit weer?
1: Ook met dit weer, ja.
0: Oh, ik wil mee. Toch bloedheet de hele week al.
3: Maar ze verzint het altijd op een woensdagavond.
0: Nee, het is nu op een donderdag. Nee, die volle maand verzint ze echt niet zelf, hoor.
3: Nee. Maar jij hebt het nu over 27.
1: 27 augustus, ja.
3: Maar volgend week heb je ook iets.
1: Ja. Dan is het nieuwe maan. En die doe ik toevallig ook op het strand.
0: En ook op woensdag?
1: Ja, dat is toevallig weer op een woensdag.
0: Dat bedenk je net, hè?
1: Ja, geen idee. Ik was het niet.
0: Maar wat is dat dan?
1: En nieuwe maan, ja, dat is een beetje hetzelfde in de kruis. Alleen dan gaan we niet naar een plek waar dingen liggen opgeslagen wat je mag loslaten. Maar dan gaan we naar een plek in je lichaam waar dus je diepste wensen liggen. De meeste mensen denken, oh joh, ik heb een wens, ik wil graag een nieuwe auto.
0: Mm-hmm.
1: Maar in jezelf liggen hele andere wensen opgeslagen. En dat is vaak iets wat je zelf nu eigenlijk niet eens weet.
0: Oh.
1: En als je dat... naar voren kan halen. En daar maken we een begin mee met manifesteren. En tot nu toe, iedereen die ik heb vernomen, die hebben de 10 wensen die ze dan mogen opschrijven. We hebben eigenlijk binnen een paar maanden zijn ze allemaal uitgekomen.
0: 10?
1: 10.
0: Het is ook niet gewoon 1, 2 of 3, maar gewoon gelijk 10 wensen.
1: 10 opschrijven.
0: Allemachtig. Ja, ik kan er niet eens 10 bedenken.
1: Nee, maar bedenk je ook niet. Die vind je dan in jezelf.
0: Maar
3: aankomende woensdag is ook een speciale avond.
1: Ja, zonsverduistering. Dus de New Moon Manifest, zoals ik het noem, is tijdens zonsverduistering.
0: Ik ben er woensdag niet.
3: Is goed hoor.
0: Ik moet even wat wensen.
3: Ja, ja, ik gun het je. Nee, maar ik wil het alleen doen, maar je mag gerust gaan hoor.
0: Ja, maar komt hij nog een keer?
1: Over, met zonsverduistering? Nee.
3: Over 81 jaar.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik er nog wel.
2: Volgend jaar hebben we weer zonsverduistering.
3: Nee, ja, maar dan moet niet, het ook nieuwe maan. Nee, wacht even. Dit is 90%, hè?
1: Ja. Oh. En tijdens nieuwe maan.
3: En tijdens nieuwe maan. Dus dat is wel een verschil. Ja.
0: Ja. Nee, je moet ook mee.
2: Dan doen we gewoon volgende week auto. non-stop.
0: Ja. We ruimen gewoon het strand op.
1: Maar dit zijn wensen, hè? Dus het is niet opruimen. Dat is weer met volle maan.
0: Ja.
1: Ja. Nou. Nee, maar dit is een unieke kans.
0: Jeetje.
1: Nieuw Moon Manifest.
0: Of kunnen mensen zich nog aanmelden?
1: Ik kan je nog aanmelden. Gewoon via de website onder het kopje agenda. Julesofnature.nl.
0: Nou, tof. Ja, ik hoef niet na te denken blijkbaar. Dus dat komt vanzelf.
3: Nee, maar kijk, als wij... we kunnen het altijd gewoon... Dan vragen we gewoon dat we op non-stop gaan. We gaan wel met z'n allen daar naartoe. Het is net... maar dat gaan we bespreken.
0: We gaan het er even over hebben.
3: We gaan het over hebben. Maar voordat wij dat doen... nog meer leuke dingen. Want er is nu al iets bezig.
0: Maak je zin af ook gewoon.
3: Ja, ik
1: nu iets bezig. Ja. Ja, de Edelstenen Speurtocht is gestart voor de kinderen. En de allereerste versie, zeg maar, dan kan je via hints word je naar ondernemers geleid waar kinderen dus stenen kunnen vinden. En die is vandaag begonnen en die gaat door tot en met, volgens mij, 22 augustus.
0: Oeh.
1: Stevens de dag van de pubquiz.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ach man, drukte in deze maand.
1: Nou ja. Echt, bij mij altijd.
0: Ja, ja. Maar die speurtocht, die heb je eerder gedaan, toch? Vorig jaar volgens mij, of niet?
1: Ja, ik heb hem al 3 keer eerder gedaan.
0: Ja, ah, leuk.
1: En nu heb ik hem weer opgepakt naar de allereerste versie. Dus gewoon met losse steentjes. En ik heb tussendoor ook met kralen gehad. En een soort bingo heb ik ervan gemaakt. En nu is het echt weer gewoon zoals de eerste.
0: Ja, zo, maar dat is dus weer heel wat anders dan een jam hunten.
1: Ja. Ja, want hier betaal je een kleine bijdrage voor. En dan krijg je een waarde van €40 kan je vinden.
0: Oké, nou ik ben benieuwd. We gaan voelen hoe het voelt vannacht. In the air tonight, Phil Collins.

0: Oh.
1: Ja, we waren er alweer.
0: Ja, Philip Collins met In the Air Tonight. En, maar ja.
2: Ja, ik heb hem net extra online gegooid in de verhaallijn. Dus mensen die wat meer informatie willen, die kunnen gewoon op socials even koekloeren. En wil je aanmelden, dan kom je op de website terecht.
1: Ja, helemaal goed.
0: En bij ons staat hij bij Balki er nu ook op. Dus ik zou zeggen aanmelden. En wat wij gaan doen, moeten we nog even bespreken.
1: Ja.
0: Dus luisteraars, misschien zijn we er volgende week niet. Maar ja, dat zien we dan wel.
2: Wil je naast hun liggen op een matje, moet je aanmelden, want daar liggen er blijkbaar ook.
1: Oeh, ik heb helemaal geen matje. Heb jij matjes dan?
2: Deken, kleed.
1: Oh, oké.
2: Maar wel zelf, maar ik kan niet voor zoveel mensen meenemen.
1: Oké, okay. Ja, nee, maar dat moet er ook even bij, want anders dan...
2: Nee, de informatie krijg je als je aanmeldt.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, ja.
1: Helemaal leuk.
3: Anders liggen ze op het koude zand.
1: Ja, ioba.
0: Ja, en weet je, dat wil je niet dood liggen daar, weet je. Je moet wel warm liggen.
2: Huh? Echt wel...
1: Ja. Ik denk dat je Rianne het beter kan laten uitleggen, maar dat geeft niet.
0: Nee.
1: Wat hebben we in het komende uur, Balki Balki?
0: Komende uren? Ja, wat hebben we? De kloten hebben we gehad.
1: Ja, ja, maar je hebt een top 5 in elkaar gedraaid.
0: Ja, ik heb een top 5.
1: Heeft hij ook een thema toevallig?
0: Ja, toevallig is mensen die dood zijn.
2: Oh, vandaar. Ja. Het was een link erheen.
0: Dat was een link naartoe.
1: Oh.
2: Ja, ik vind een hele dood. Slechte link, vind ik dat.
3: Ze zijn echt allemaal dood.
1: Ja,
0: ja nee, ik wou een top 5 en top 5 hebben. Dus,
1: en toen dacht je, god, wie zijn er allemaal dood? Laat ik daar eens wat mee doen.
0: En je zal echt waar, ik bepaalde Jimi Hendrix bijvoorbeeld.
1: Ja, die is al een tijdje weg.
0: Die is al heel lang weg.
1: Ja.
3: Ik heb naast een standbeeld van een van hen gestaan.
0: Ja?
3: John Lennon.
1: Oh ja?
3: In Liverpool.
1: Nou ja. Heb je er wel een foto van?
3: Nou,
1: ja.
3: Hey, ik niet mijn pa. Ik heb er wel naast gestaan, maar ik heb wel een foto dat mijn pa ernaast stond.
1: Maar niet van jezelf?
3: Nee, nee.
1: Jongen.
3: Ik wist niet eens wie het was.
1: Oh god. Ja.
3: En mijn paken wist het ook niet. Dus die zei tegen zo'n Engelsman. Ja, wie is dat? Nou, zij sprak hier de legendarische woorden. Ja, mag ik het niet zeggen, maar... This is John, puntje, puntje, Lennon. Toen kwamen we erachter.
0: Wat is die puntje, puntje?
3: Dat mag niet gezegd worden.
0: Oh.
3: Krijgen we straks ruzie.
1: Met mijn F?
3: Ja.
2: Sterretje.
0: Ster. Ah, ja, dat maakt het uit.
1: Nee, dat kan niet hoor. Op deze
0: maar in ieder geval, dat heb ik in de top 5.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja. En ja, ik, hoe ik eraan kwam, weet ik niet.
1: Maar ja, ik denk, een brainwave.
0: Ja. Ik denk, ja, want je kan wel een Balki top 5 bedenken. En dan wat wij allemaal gedraaid hebben. En toen dacht ik van, ja, goh, deze keer gaan we gewoon een top 5 doen van mensen die overleden zijn. En ze zijn echt...
1: Echt dood.
0: Echt dood, maar ook heel lang dood. En toen kwam ik ook zoals Michael Jackson. In 2009 is hij overleden.
1: Ja. Ja, ik vind het prima.
0: Ja, nou...
1: Nee, dat weet ik allemaal niet.
3: Zal ik het even voor je opzoeken?
1: Ja,
0: Ja.
3: Jawel, dan ga ik het opzoeken ook.
0: Volgens mij 2009.
1: Ja? Ik heb echt geen idee.
3: Of 2008.
2: Idee. Ja, eerder, 6. Denk ik. Ja. Ja, dacht ik ook, 2006.
1: Nou ja, we horen het zo van ook, hoe druk aan het zoeken.
3: Oh, je hebt gelijk, 2009. Juni.
1: Hm. Ah, helemaal prima.
0: Nou, dus...
1: Nou, ik ben super benieuwd.
0: Nou, dat allemaal in de top 5. Maar ik had ook nummers van Jimi Hendrix, ken ik. Niet persoonlijk, maar de nummers. Maar heel veel nummers ken ik gewoon niet van hem.
1: Nou.
0: Hey, ken jij een bekende nummer van Jimi Hendrix?
1: Jawel.
0: Jimmy, welke?
1: Ja, ik ben nooit goed in titels. Als ik hem hoor, dan weet ik wel dat Jimmy Hendrix is.
2: Ene.
0: Nou ja, dat hoorde je allemaal in de tweede uur.
1: Nou.
0: En dan beginnen we gewoon meteen mee straks.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: We gaan niet eerst een ander leuk liedje doen.
0: Jawel. Wat dacht je van ook iemand die net overleden is?
1: Ach ja.
0: Ja. Dat moeten we toch voor, vinden wij mooi.
1: Ja. Hij is trouwens ook gebruikt in Shrek, hè?
0: Oh ja?
1: Ja, echt vet leuk. Toen heeft, hoe heet ze ook weer, heeft hem ingezongen. Ik kom er zo even op terug. Die van Eddie en Patsy.
0: Kom er zo op terug.
1: Kom er zo op terug.
0: Straks in de tweede uur, Balkje breekt de week, top 5. En natuurlijk met z'n allen hier. Veel muziek. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Johan.
2: Is het de taljet?
1: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat meis in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
1: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
1: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
6: Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
8: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Balkie breekt de week.

0: Ja, welkom terug bij Balkje Breekt Week in het tweede uur op woensdag 5 augustus 2026, aflevering 242 om precies te zijn. We begonnen natuurlijk met Valerie van Ook een Dooie.
1: Ja, de tweede uur wordt allemaal...
0: Allemaal lijken.
1: Allemaal lijken. Maar weet je wat het is? Ik ben gewoon op internet gegaan en ik wil gewoon een top 5 van... Ja, goh, bekende artiesten die overleden zijn. En dit was de bekendste wat wereldwijd gewoon de top 5 heeft gemaakt. Nou, toen dacht ik van ja, dat gaan we dan even doen. Ik heb geen uitgebreide verhaal of wat dan ook.
0: Jammer weer.
1: Ja, nee, dat had ik weinig tijd voor.
2: Maar dan kunnen we de volgende dus niet doen.
0: Nee, die leeft nog. Ja, haal hem maar uit.
2: Oké.
0: Ja, we gaan 2 uur alleen door je doen.
1: Nee, niet uit. Ja, heb jij nog meer dan...
0: Als ik even naar jouw lijstje kijk, dan mis ik er wel een paar.
1: Ja, nou, Tina Turner bijvoorbeeld.
0: Ja, George Michael, ja. Freddie Mercury, Roy Orbison.
1: Ja, ja. Nou, ja, dat gaan we allemaal doen.
0: Ja, precies. Waar is die?
1: In de kist.
0: Ja. Oh my god, it's a look-alike.
2: Oh, dat wel.
0: Dag Menno.
1: Ja. Maar weet je, we beginnen gewoon... Ja, jij mag het wel aankondigen.
0: Het is ook dood.
2: Het is mooi weer, maar ja, het is wel dood.
0: Oh, wat een goeie. Oh, dit is wel een lekker nummer.
2: Zo'n lekker nummertje.
0: Ja.
2: André Hazes met Zomer.
1: Ja, en weet je wat? Dat op zo, toch zo'n lekkere woensdagavond. Bij Balkje Breekt de Week bij Omroep Zilt.

0: Oh, ja. Je hebt de zomer in mijn bol.
1: Ja, nog wel, hè?
0: Ja. Ja, nou, het voelt ook gewoon... De zomer zit ook gewoon in je huid, hè?
1: Ja, dat je krijgt er zo'n lekkere broeieffect van.
0: Ja. Ja. Ja, ik ben blij dat we een beetje wind hebben ook.
1: Je kan lekker ook hier alle ramen open.
0: Nee, dat hoeft niet. Het is veel te koud. Ik krijg last van mijn nek en zo.
2: Maar nu de wind. Dan bedoel je?
0: Ja.
2: Gewoon buiten?
0: Ja.
2: Omdat wij het hard.
0: Ja, maar lekker alle ramen open. Een beetje die muffe prut eruit in huis.
2: Ik moest vandaag fietsen en we hard waaien.
0: Ja, je hebt geen elektrische natuurlijk.
2: Hè? Natuurlijk wel. Ja, ik ga toch niet normaal fietsen.
0: En alsof jij er heel hard moet trappen.
2: Ja, maar ik wil graag naar huis.
0: Oh ja, ja, ja. Menno.
3: Hallo.
0: Je hebt geluid.
3: Ja, ik werd gedwongen.
0: Oh, arme jongen. Je moet weer nodig naar bed zeker, of niet?
3: Ja, heel ja. Nodig.
0: Hoe laat was je op vandaag?
3: Geen idee eigenlijk.
0: Maar heel vroeg?
3: Nee, 8 uur.
0: Oh, dan kun je wel even blijven.
2: Oh.
1: Oh, jongen is kapot.
0: Wat heb je gedaan?
3: Een hele mooie uitzending verzorgd.
0: Oh, jij staat in Drone Riep.
3: Nee.
4: Wommels.
0: Oh, god. Wommels. Oh, Drone Riep, die speelde natuurlijk.
2: Drone Riep heeft gewonnen.
3: Die heeft ook gewonnen.
0: Oh, die ja. Ik haal het allemaal door elkaar, al die dorpen hier. Alleen, was het leuk in Wommels?
3: Ik heb daar gewoon 7 uur gezeten op mijn gat te kijken naar kaatsen. En ik weet niet hoe kaatsen werkt.
0: Nou, nog wel? Niet. Na 7 uur niet.
3: Nee. Jongen. Ik snapte er niks van.
0: Dan moet je even naast iemand gaan zitten en ze heel erg even uit.
1: Of nog 7 uren.
3: Nou.
2: Je hebt de hele dag kans gehad om Jan Bakker, Hans Velkers te vragen. Die weten allemaal hoe het werkt.
3: Ja, maar die waren te druk met presenteren.
2: Ja, maar tussen de uitzending door had hij wel kunnen uitleggen.
4: En niet te vergeten, Alfred Miedema.
2: Oh, Alfred Miedema, ja. Ja, die legt het je zo uit.
3: En Jan Bakker.
0: Ja, dan volgt hij maar.
3: Ja.
2: Er is ook nog een vrouwen-pc.
0: Oh ja.
3: Daar help ik niet bij.
0: Oh. Maar je hebt wel een kleurtje.
3: Ik heb het warm.
0: Ja, dat snap ik. Was het ook warm op het veld?
3: Het was er best warm. Ik zat dan in de schaduw, maar het was dan alsnog warm.
0: Ach, jongen toch. Ja. Hebben ze goed voor je gezorgd?
3: We hadden consumptiebonnen.
0: Oeh, wat dus, ouderwets.
3: Ja, ik heb nog heel veel over.
0: Ach, vroeger had je dat ook altijd op van die schoolfeestjes. Dan kwam je thuis met bonnetjes. Die moet je uitgeven, Menno.
3: Sorry?
0: Die dingen moet je uitgeven, dan moet je dingen voor halen.
3: Ja, maar ik had het al zo warm en ik had geen zin in een warme hap. Ik had geen zin in soep. Oh. Ik had geen zin in koffie. En had ik nog één koud drankje over.
0: Wat voor warme hap hadden ze?
3: Dat weet ik niet eigenlijk. Dat heb ik niet naar gekeken.
1: Bami-schijf.
0: Een bami-schijf. Met pinda.
1: Eierbal.
0: Oh ja. Oh,
2: eierballen zijn in Groningen.
0: Tamo.
2: Eierballen vredes in Groningen.
0: Ja.
1: Hier ook wel, hè?
0: Ja, maar dat zijn wel Groningse ding. Die eierbom.
1: Ja, nou, dat zal wel.
0: Ja, kijk maar eens naar TikTok, Tamo. Die heeft ook een vrouw, hè, vriendin. Atti heet ze.
1: Die is zwanger.
0: Ja, die volg ik op hoe heet dat ding? TikTok?
4: Insta?
0: Nee, die filmpjes. Dat is TikTok, toch?
4: TikTok.
2: Ja, maar Insta heeft ook filmpjes.
4: Hij heeft ook filmpjes.
0: Ja, nee, zo eentje waar je die filmpjes swipe.
2: Heb je die van TikTok Tamo ook gezien met zijn vega yoga?
0: Nee.
2: Oh, zal ik die zo meteen voor je opzoeken?
0: Ah, ja, dat is goed.
2: Die is wel leuk.
0: Nee, maar Atti heeft het heel druk met het verbouwen van hun huis. Dus dat volg ik, wat ze allemaal aan het knutselen is. Ja, echt superleuk. Gingen we nergens over. Lekker slapen, Menno.
3: Bedankt.
0: Oh, volgende week hebben we trouwens... wat was het ook weer? Nieuwe maan sessie.
3: Oh.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, dus je moet even een kleedje meenemen. En je kan op de fiets.
1: Ja.
0: Het is in Harlingen.
3: Wanneer?
0: Woensdag.
1: Woensdag.
4: Avond. Dan hebben we geen
0: half acht.
3: Oh. Dus moet ik me toch vast nog een keer uitstellen.
0: Ja, had je hem al klaar?
3: Nee, dat nog niet.
1: Maar... Oh, altijd.
4: Ja, maar wacht even.
0: Oh ja, ja.
4: Hij hoeft het niet te maken. Wij moesten allemaal iets aanleveren.
0: Ja, hij moest zelf eentje doen.
4: Eentje.
0: Maar zelfs dat heeft hij niet gedaan.
4: Ja. Ik heb nu ook de top 5 nog niet klaar, dus...
0: Nee, maar
2: ja, van deze week zelf een top 5 maken?
0: Oh, je was vorige week niet, hè? Nee, wij zouden een top 5 maken over Menno. Of van Menno, voor Menno. Omdat het zijn 30ste top 5 wordt.
2: Oh.
0: Nou, weet je dat voor de volgende keer? Is over 2 weken.
2: Oké.
4: Heb je alle tijd.
3: Moet jullie wel afspreken dat jullie niet dubbele nummers doen, hè?
0: Nee, maar wij kunnen met elkaar overleggen, hoor.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
3: Voordat we vier keer hetzelfde nummer
2: hebben.
3: Nee,
2: dat hebben we gezien.
0: Oh. Maar we hebben wel een top 5. Nou ja, Balkje heeft een top 5.
3: Ja.
0: Van Dooien.
4: Ken je ze?
3: Ik en S. Gols naar beneden. Ik kon er maar één even zien. Oh ja. We missen, missen wel een paar.
4: Ja, maar, nou, dat gaan we allemaal.
0: Wie
4: missen we?
3: Whitney Houston.
0: Ja.
3: Verder nog meer.
4: Tina Turner.
3: Oh, Tina Turner, ja.
2: We hebben maar ruimte voor een top 5. Zitten maar 5 artiesten in, hè?

0: Balkie breekt de week.
1: Wat is dit te lekker houden?
2: Ja, en natuurlijk een top 5. En ja, we beginnen eigenlijk met Elvis Presley.
1: Nee.
2: Ja. Geboren in 1935 en overleden in 1977. De onbetwiste King of Rock'n'Roll. En ja, het is geweldig. Wereldwijd popmuziek, cultuur. Die gaf heel veel dingen ook aan. Die gaf mee. Wat je nu ook hoort eigenlijk. Rock'n'roll.
1: Ja, ik wacht op de rest van het verhaal.
2: Dat is het verhaal. Meer verhaal heb ik niet. Maar weet je wat ook de doodsoorzaak was? Dat hij overleed. Waarom?
1: Hij is verzopen in het bad.
3: Overeten, toch?
1: Nou, nee, dat was die van mama's en papa's.
2: Nee, Elvis Presley, 16 augustus 1977... is hij op 42-jarige leeftijd in zijn landgoed Graceland in Memphis, Tennessee. Hij werd dood aangetroffen in de badkamer. Ja, en hij officieel doodsoorzaak was gewoon vastgesteld als hartstilstand. Maar ja, dat komt erbij. Gezondheid. Ja, nou, dat klopt. Want hij gebruikte ook heel veel medicatie, slaapmiddelen. En ja, later in de paar beneden scrollt naar nummer 1 komen we ook. Want die gebruikte ook van alles. Maar toen dacht ik van, weet je, wij gaan gewoon luisteren naar Elvis Presley met...
1: Hound Dog.

0: Ja, en nummer 4 hoor je John Lennon met Imagine. En ja, wat was John Lennon? Geboren in 1940 en helaas gestorven 8 december 1980. Hij was ook de mede-oprichter van de Beatles. En toen was hij heel invloedrijk. En ja, hij werd neergeschoten in New York. En dat gebeurde op 8 december 1980. De locatie was vlakbij zijn woning in Dakota gebouw in New York. Ja, en dan degene die de dader was Mark David Chapman. En, en toen dacht ik op een gegeven moment, toen ik dit lees en las eigenlijk van, ja, een beetje Kennedy-achtig gebeuren.
1: Ja.
2: Oh. Ja, maar ik heb dan liever Jackie Kennedy dan Yoko Ono.
0: Ja.
2: Heel eerlijk, Ben.
0: Ja. Maar ja, en het blijft altijd een mooi nummer. Imagine wordt heel vaak ook gedraaid, ook bij mensen die afscheid nemen. En wij dachten gewoon van, die hoort in de top 5.
2: Je hebt ook gewoon een prachtige tekst.
0: Ja, zeker. Maar zullen we snel naar nummer 3?
2: Ja, doe.
0: Ja, nummer 3 natuurlijk. Is dat Jimi Hendrix? Wie kent hem niet?
2: Alco.
0: Alco. Jimi Hendrix.
3: Hoezo zou ik hem niet kennen?
2: Oh, ik niet.
0: Weet ik niet.
2: Ik ken hem wel.
0: Oh. Je kent hem wel.
2: Ik ben hem geknikkerd.
3: Dat denk ik niet.
0: Nou, hij was geboren in 1942, overleden in 1970 en wordt algemeen beschouwd als de beste en meest vernieuwde elektrisch gitarist aller tijden. En ja, ik ken hem persoonlijk niet. Ik vroeg aan jou van, goh, ken je wat nummers van hem, van bekende nummers? Weet jij dat?
2: Nee, nog steeds niet. Ik weet het wel, maar ik weet het niet. Ik kan het gewoon niet noemen.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ik kom er eigenlijk niet. Wel de naam.
2: Ik ken er wel gewoon een paar.
0: En ik heb een hele oude nummer gevonden. En dat gaan we luisteren. De Jimi Hendrix Experience. Purple Haze.
4: Nummer 3.

0: Ja, je hoorde op nummer 2 David Bowie. En natuurlijk David Bowie, geboren in 1947, overleed in 2016. Een chameleon in de pop- en rockmuziek, bekend om zijn constante vernieuwing in sound en stijl. En ja, weet je ook hoe die ook is komen te overlijden?
1: Nee, ik weet alleen dat het een hele knappe man was vroeger.
0: Ja.
1: En zijn kleur ogen.
0: Als?
1: Hoe, als wat?
0: Ja.
1: Nee, ik weet niet hoe die zou
0: zijn. Twee gekleurde ogen.
1: Ja, hij had een bruine en een groene volgens mij. Of een bruine en een blauwe.
0: Ah, dat zie je niet zo vaak.
1: Nee. En hij was een beetje van alle kanten.
0: Ja, dat waar. Maar,
1: maar geen idee. Hij is gestopt met ademen, denk ik.
0: Nou, hij, 10 januari 2016 op 69-jarige leeftijd overleden in New York. Hij stierf als gevolgen van kanker. Want hij had eerder, hij hield zijn ziekte leverkanker stil voor het grote publiek en werkte stilletjes door aan zijn laatste kunstwerken. Maar weet je ook in welk film hij speelde ook?
1: Ja, Labyrinth.
0: Ja.
1: Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. Een prachtig film.
0: Ja, echt waar. Als je dat wil zien, volgens mij op een streamingzender, dan kan je dat.
1: Ja, staat hij erop?
0: Ja, op een YouTube-kanaal.
1: Oh, oké, okay, want hij is echt gewoon heel lang, jaren 80 of zo, volgens mij.
0: Volgens mij was het in 83.
1: Oh, prachtig film. Ja, echt heel. Ja, ik denk dat jij die ook wel mooi vindt, Rianne.
0: Labyrinth. En in die tijd kwam de fantasy films ook heel veel werd uitgebracht. Maar we gaan naar nummer 1.
1: Oeh.
0: Ja. Nou, dat weten jullie wie op nummer 1 is, toch?
2: Laat me één keer raden. Die is ook dood?
0: Nee, die is levend. Oh. In ons hart.
1: Ja. Nou ja, van nummer 5 weten we het nog steeds niet zeker. Er zijn mensen die hem nog steeds zien.
0: Ja, lookalikes. Maar ja, dat is een mystery.
1: Ja.
0: Maar op nummer 1. Natuurlijk Michael Jackson, geboren in 1958. En hij overleed in 2009. The King of Pop. Met legendarische albums zoals natuurlijk Thriller. En, maar ook...
1: Bad.
0: Ja. En ook... toen kwam eigenlijk de videoclips. Echt als movie trailer eigenlijk, de thriller. Ja. Maar Moonwalker, dat was geweldig. We zullen gewoon naar nummer 1 gaan. Michael Jackson met Leave Me Alone.
3: Nummer

0: Ja, je hoorde Michael Jackson met Leave Me Alone. En Leave Me Alone, ja, Michael Jackson overleed 25 juni 2009... op een 50-jarige leeftijd in Los Angeles. De King of the Pop werd getroffen door een hartstilstand in zijn woning, veroorzaakt door een acute overdosis van de sterke verdovingsmiddel Propofol en andere slaapmiddelen die door zijn privéarts waren toegediend. En ja, de privéarts is ook nog eens, ja, zijn lijfarts eigenlijk, Conrad Murray. En werd in 2011 schuldig bevonden aan zijn onvrijwillige doodslag en kreeg een celstraf van 4 jaar. En natuurlijk, het heel de wereld kreeg dat te horen. En alles was rep en roer. En de stilte en de kaarsen werden aangestoken en werd herdacht. Ik weet nog eigenlijk dat ook in Amsterdam mensen stonden eigenlijk. Dat was bij Tuschinski namelijk. Tuschinski is altijd een plek eigenlijk waar de films, maar ook heel veel artiesten komen om een kleine optreden te doen en dat soort dingen. En natuurlijk waar hij allemaal concerten heeft gegeven, daar werd allemaal stilgestaan. Ja, en iedereen kaarsen aan en herdenken. En natuurlijk, in Amerika werd het helemaal een festijn. Ja, mensen verdienden ook geld aan. Want in één keer hadden mensen heel veel spullen van hem die ze wilden doorverkopen. En natuurlijk de producten wat hij allemaal uitbracht. Dat schoot omhoog natuurlijk. Maar hij was eigenlijk, net beginnen, toen hij overleed eigenlijk, met een grote comeback concert streeks. This is it. Nou, en dan overleed
1: je. Dat was het wel.
0: Dat was het wel. Nou, dat bedoel ik. Ja, en zo zijn er meerdere. En dat was de top 5. Van wereldwijd heb ik gevraagd van, goh, de top 5 van meest bekende artiesten. Maar ja, er zijn er nog meer. En dat is ook natuurlijk zoals Whitney Houston. En wat ik van Whitney Houston vind, ik ken Whitney Houston, een hele prachtige stem had ze. Ze kon heel hoog zingen. Natuurlijk deed ze ook in films mee.
1: Jazeker.
0: En welke films?
1: Bodyguard.
0: Nou, en met wie? Die film was prachtig.
1: Kevin Costner was dat,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, klopt. En ik zie nog het donkere foto eigenlijk met haar. Hoe moet je het zeggen? Dat poster eigenlijk van Bodyguard.
1: Ja, ja. De filmposter.
0: Ja, die filmposter vond ik zo mooi.
1: Was ook gewoon een hele mooie film.
0: Ja.
1: Er is trouwens ook een hele mooie documentaire over Whitney Houston op een van de streamingsdiensten. Als die er nog staat.
0: Ik zou zeggen, ga bekijken. Maar we gaan luisteren naar
1: Whitney Houston, My Love is Your Love.

0: Ja, en dat zo'n grote artiest ooit in Leeuwarden ergens op een bruggetje heeft gestaan staan zingen.
1: Ja, maar heel veel doen dat ook. Donkere mensen vinden dat leuk om te doen.
0: Op een bruggetje staan
1: zingen? Ja, een bruggetje of gewoon tussen de mensen.
0: Ja, maar gewoon dat ze in Leeuwarden is geweest.
1: Ja.
0: Oh.
1: In Amsterdam.
0: Ik vond het redelijk indrukwekkend.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja, vroeger was het ook. De meeste concerten werden gedaan in Ahoy.
0: Ja.
1: En dan woonde je in Amsterdam.
0: Litouwers.
1: Pardon?
0: Litouwers.
1: Ja. Maar heel veel bekende artiesten, zoals ook Whitney Houston, of die kwamen altijd in Ahoy. Ja. Omdat verder nog in Amsterdam nog niks was. Sego, AFAS en dat soort dingen. Dus de meeste, of Arnhem, in de stadion eigenlijk. Maar het was meestal daar in Rotterdam.
0: Ja.
1: En Bon Jovi was daar geweest. Maar in Amsterdam was het niet. En toen zei ik op een gegeven moment, ik ga verhuizen naar Friesland. En toen kwam daar Sego. Toen heette het Heineken Music Hall.
0: Ja.
1: Nu AFAS. En op een gegeven moment, daar weer kwamen allemaal artiesten. Toen dacht ik, shit, ik vertrek hier naar het noorden. En
0: ja, jammer joh.
1: Ja, nee, dat was het. Terwijl daar wel de kleine podiums was. Zoals in de Paradiso, op de Melkweg. Daar kwamen ook bijvoorbeeld UB40. Maar de kleine setting altijd.
0: Ja, maar dat was wel mooi.
1: En dat was altijd mooi. Ja. Ben je wel eens naar Melkweg geweest?
2: Nou, ik hoor nu echt van alles. Ik ben nog nooit ergens binnen geweest.
0: Nou, moet je eens doen.
2: Ja,
0: is echt leuk.
1: Ja.
2: Voor de verandering.
0: Veel smoek ook.
2: Ja.
1: Ja, nou, Paradiso is een beetje huiselijk. En er kunnen maar 1500 mensen erin.
2: Maar 1500.
0: Ja, het is klein hoor.
1: Het is klein.
0: Het is echt
1: klein. Waar.
2: Ja.
1: Maar daar is Tina Turner ook geweest. Tina Turner, UB40. Ik kan heel wat. Take That is daar ook geweest. Pet Shop Boys. Echt kleine groepen in een kleine setting. En dat was geweldig. Maar het was wel altijd. Je moest wat. Voor over hebben. Mensen gingen toen echt waar aan zijn kaart kopen. Nu doe je online. En toen was het
0: uren in de rij.
1: Uren in de rij.
0: Ja.
1: En wie kreeg dat? En ik mag het noemen. Free Record Shop verkocht die kaarten.
0: Postkantoor.
1: Postkantoor.
0: Ja.
1: Ja en,
0: weet je nog wat dat is?
3: Zeker.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, de PTT.
3: Ja.
1: Giro Blauw pas bij jou.
0: Ja.
1: Ja, weet je dat? Giro Blauw pas bij jou. Ja.
3: En wat was dat dan?
0: Dat was een rekening.
1: Een rekening?
0: Een jongerenrekening. En dan kreeg je zo'n hele blauwe map met een pasje en zo'n checkboekje.
3: Of gewoon een bank dus?
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: Je had of een bankrekening of een girorekening.
1: Ja.
0: Ja.
3: En wat was dan het verschil?
0: Ja, geen idee eigenlijk.
1: Nou, de ene. Gaan we opzoeken. maar ik vond het gaaf. Ik vond het gaaf, want bij de postkantoor was altijd de ticket en Free Record Shop. Die deden dat. Waarom? Free Record Shop, alle nieuwe liedjes en heel veel artiesten kwamen ook daar.
0: Midden in de nacht.
1: Ja.
0: Met een release.
1: Ik weet nog, slaapzak mee. Ja?
2: Hoeveel jaar terug praat je nu over?
0: 30,
1: ja.
0: Ja. Nee, maar dan kwam er een nieuwe single uit of een nieuwe cd. Nee, de LP was dat toen nog. En dan kwam de artiest kwam promoten in een Free Record Shop. Dus in een filiaal.
2: Dat weet ik nog wel, maar niet dat de kaartjes aan te koop waren.
0: Ja.
1: Kaartjes werden de
0: ticket. Ja, dan moest je gewoon echt gewoon in de rij. En dan stond je gewoon echt een hele dag ook gewoon.
1: En er waren bijvoorbeeld, Paradiso had 1500 kaarten. En die werd verdeeld onder andere alle Free Record Shop in heel Nederland.
3: Maar het was dan niet aan de deur, zeg maar. Dat je er echt heen moest om een kaartje te kopen.
1: Je moest echt heen.
0: Je moest fysiek naar die winkel toe om een kaartje te gaan halen.
1: Ja.
3: Wat een gedoe.
0: Ja, dat was de charme vroeger. Nu druk je op een knop en je hebt 16 kaarten.
3: Nee, je zit eerst een uur in de wachtrij.
0: Ja, dat is waar. Maar in de rij staan is leuker, hoor.
3: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
3: En dan voor je neus horen, uitverkocht.
1: Dat kwam voor, ja.
0: Ja, en dan baalde je als je gewoon 13 uur in de rij had gestaan.
3: Heb je dat wel eens gedaan?
0: Ik heb dat wel eens gedaan, ja.
1: Ik heb het heel vaak gedaan. Dat kun je je niet voorstellen. En dat was in Amsterdam. En ik zat je op de Kalverdijk had je eentje. Free Record Shop. Amsterdam had er volgens mij 2 op de Kalverdijk en op het Leidseplein. En ik ging altijd op het Kalverdijk eigenlijk. En dat was de duurste straat eigenlijk. En daar zaten we. En dat begon om 12 uur ging die winkel open. Want dan werd de kaartje vrijgegeven. En dan stond je al vanaf 4 uur.
2: En hoe vaak heb jij dan voor Aap gestaan eigenlijk?
1: Ik heb 2 keer eigenlijk mijn monkey. Ja, leuk. We gaan wel naar het nummer hoor.
0: Ja, maar dan baal je wel als je echt gewoon voor niks voor die rij staat.
1: Ja, weet je. Ja, doei.
0: Tina Turner. Oh nee, we hebben helemaal geen Tina Turner. Oh, is het nu al tijd?
3: Het is nou al tijd. Tijd vliegt.
0: Ach, jongen. Nou, dan hebben we een nog net dooien.
3: Die ja, is, die van is jou, nog niet zo heel recent overleden.
0: Hoe is jouw dingetje?
3: Ja, Nederlandstalig niet zo best wel recent geleden overleden.
0: Ja, nog geen half jaar, toch?
3: Nee, inderdaad, nog geen half jaar. Ga luisteren naar René Karst. Met Liever te dik in de kist.
0: Nou, ik zou zeggen, neem nog een borrelhaapje.
1: Nou.
0: Tot in het derde uur gaan we door met dooien.
3: Daar stikt er eentje bijna in zijn borrelhaap.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mammalia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja. Welkom terug bij Balkje Breekt Week op woensdag 5 augustus 2026. Ik mocht ook nog een beetje geluid hebben van alcohol. Dankjewel.
1: Ik had het gedrukt, maar hij kwam niet door.
0: Nou, hoe ken dat nou?
1: Ja, weet ik niet. De rest stond wel aan.
0: Ja, maar ja, die zeggen niet zoveel.
1: Nee, klopt.
2: Nee, derde uur, maar aankondigen, toch?
0: Ja, dat is zeker waar. Nou, welkom terug, Balkie.
2: Ja, graag. Welkom terug, Rianne.
3: Ja, vind je?
2: Wat dan?
3: Nou, na mijn laatste opmerking, ben je?
2: Oh nee, maar dan ging ik even verder. Bij de Free Record Shop.
0: Ja, ga verder. Natuurlijk.
2: Nee, ja. Maar daar stond je. En het is 2 keer voorgekomen dat ik 6 uren heb gezeten. Want dan deden ze de deur dicht. Want ze wisten precies eigenlijk van zoveel kaarten is het. En waar zaten geen WhatsApp. Dus ze hing aan de telefoon. Van wie heeft er nog hoeveel. Ja. En als het uitverkocht was, dan gingen de deuren dicht. Want de laatste, dus je hoopte eigenlijk dat die deuren niet voor je neus dicht gingen. En dat was dan balen. Maar het was zo van, ze hadden ook een paar dagen. Maar elke dag moest je weer overnieuw staan.
0: Ja.
2: Het was niet van, je koopt er meteen 3. Nee, het was maximaal 2 kaarten kon je per persoon kopen.
0: Ja.
3: Nou, dan zit je er 24 uur in de rij.
2: Dat kan, dat hangt vanaf ook welke popgroep. Ik weet nog van Bon Jovi bijvoorbeeld. Daar heb ik ongeveer 13 uren gezeten. En dat was op een donderdagavond. 8 uur in de avond begonnen ze. En ik was gelukkig de derde. En ik moest nodig pissen.
0: Kan dat niet?
2: Nee, dat was het. Dus op een gegeven moment, en er waren nog wat vrienden. Die zaten ook daar en achter mij. En toen hebben we een deken meegenomen en een cola flesje. En daarin gingen we pissen. Maar ja, als je weg was, dan was je plaats vergaan.
0: Ja. Het is wel gewoon heel gezellig. Want je zit met allemaal mensen die hetzelfde willen, zit je gewoon in de rij te wachten. Dus het is ook gewoon heel gezellig.
3: Iedereen tegelijk moet plassen en zo.
0: Ja, dat is wel een beetje
2: het
0: een
2: gebeurt
0: vormtje.
2: Nog steeds. Af en toe bijvoorbeeld bij de Sego eigenlijk. Dat de kaarten daar verkocht worden. En dan zitten ze ook zoveel uur. Of ze willen natuurlijk het eerste rang staanplaats. Dan moet je ook weer daar aansluiten.
0: Vroeger had je dat allemaal niet. Golden Circle. Weet ik veel wat voor shit.
2: En ik vond het, want een kaartje kostte toen volgens mij, de duurste was 50 gulden. En de goedkoopste was 15 gulden. En daartussenin
3: Dan heb je nu geen goedkoop kaartje meer voor?
2: Nee.
0: Nee.
1: Nee, want we betalen tegenwoordig met euro's, dus gulders.
2: Maar ja, goed. Dat was bij Free Record Shop. Ja. Het postkantoor had je ook.
0: Ja.
2: Dat ging wat makkelijker hoor. Want er stond er al een beveiliger in. Die schopte je af en toe weg. Ja. Dan was het klaar.
0: Ja, maar we hebben nog een 50 minuten te gaan. En we hebben nog heel veel artiesten waarvan we dachten, maar die missen eigenlijk in de top 5. We begonnen natuurlijk net met The Most Beautiful Girl in the World van Love Symbol. Also known as Prince.
2: Ja.
0: Tafkap heette die vroeger ook wel. Wat heeft die man allemaal niet aan namen gehad ook, hè?
2: Ja, geen idee.
0: Ja.
3: Ja, dat wist ik niet.
2: Hij is
0: begonnen als Prince. En toen heette die op een gegeven moment Love Symbol. Had hij echt gewoon alleen maar een symbool. Dat was dan zijn naam.
3: Huh.
0: En dat was wat onduidelijk. En toen heette die later Tafkap. The artist formerly known as Prince.
3: Ja.
0: Ja.
2: En hij droeg bijna altijd paars.
0: Ja. Ja, en Paisley hakken. Vooral.
2: Hè?
3: En hakken.
0: Ja, want was maar een mini mannetje. Ja,
3: dat weet ik nog wel.
0: Ja.
2: Ja, weet jij dat?
0: Fantastische kleren had die man.
2: Heb je dat meegemaakt?
3: Ja.
2: Nee, je bent daar geen 27 meer.
0: Nou, gelukkig lacht ze nog wel. When the Lady Smiles, The Golden Earring.

0: Ja, de Golden Earring, The Lady Smiles. Nou, ze lacht gelukkig nog steeds. Heel nou, lief ook.
1: Met mijn verjaardag lach ik ook nog steeds.
0: Oh, gelukkig. Wanneer is dat?
1: 29 oktober.
0: Oh, duurt nog even.
1: Nou ja.
0: Ja, ja, de maart of drie. Tweeënhalf.
2: Dan word je 30, toch?
1: Ja, plus 10.
0: Plus
1: 10.
0: Ik wou zeggen, you wish.
2: Ja. Maar we gaan er een prachtig nummer.
0: En, ja. Maar ook een beetje een bijzondere tijd.
2: Ja.
0: Oh, ik Paul, denk de,
2: nee, nee, nee, ik laat het helemaal aan jou. Oh.
0: Nou ja, in de jaren 80 was onder de homoseksuele medemens vooral AIDS ineens een epidemie. En daar moest je ver van blijven, want dat was natuurlijk ook erg besmettelijk, vond men, dacht men. En dat is het ook wel als je bepaalde handelingen uitvoert. Maar dat hoeft niet altijd. En Diana bijvoorbeeld heeft een heel mooi interview gehad met met iemand die AIDS had. En die heeft ook gewoon, is er in gesprek mee geweest. Prinses Diana. Die ken je nog wel, toch?
1: Ja hoor.
0: Ja, oké. Okay. Dat vond men toen in die tijd ook al heel erg bijzonder. Dat je een hand vastpakte van iemand die AIDS had. Ja. Want stel je voor.
2: En ook nog, prinses Diana had een kind. Mm. Die had ook AIDS. En die heeft ze toen ook geknuffeld.
0: Ja.
2: Dat was de World Press Award eigenlijk.
0: Ja, maar koninklijk. Ergens in de jaren

0: Oh, kippenvel. Wat je ook hoorde, ook René Klein. En het nummer is toen bij Paul de Leeuw ook gezongen. En begeleid door onze... hoe heet ze ook
1: Cor weer? Bakker.
0: Ja, en Candy...
1: Candy Dulfer. Dulfer. Ja.
0: En hij ik vind het ook. Ik krijg er altijd kippenvel van. Hij was ook begonnen als fotomodel. En het was een hele... mooie jongen.
1: Ja.
0: Alleen als je ziet in die tijd... hij is overleden 5 september 1993 op een 30-jarige leeftijd. En volgens mij was het ook net een paar maanden nadat de opname was...
1: November 92 was deze uitzending.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is al een tijdje later.
0: Ja. Maar
1: Ja, nou ja, en als je het dan toch in die periode zit en over AIDS hebt, dan kan er natuurlijk niet eentje missen.
0: En zoals? Van wie?
1: Ja, Freddie Mercury uiteraard.
2: Ja. Aangraven, hè? Dat
1: durf niet meer, hè?
2: Nee.
0: Ja, maar hij zegt ook, hij kijkt ook, oh, ze zit geen in
1: nee, dat
0: de
1: is
0: intro.
1: Nee. Nou ja, ik weet niet of je die film gezien hebt.

0: gezien hebt?
1: Ja, ja, ja.
0: Bohemian Rhapsody.
2: Ja.
0: Nou ja, daar zie je dus ook hoe in die tijd er met AIDS omgegaan werd. En hij heeft dat tot het einde bijna stilgehouden. Maar ja. Hij ging wel.
2: En het is een prachtig film.
0: Ja.
2: Om te naar te kijken. En op een gegeven moment ook het verbergen. Hoe het ook hem van binnen ophad.
0: Ja.
2: Dus en als je het staat er nog steeds op de streamingdienst. Je kan het nog steeds kijken. En toch zijn het wel goed. Ja. Mooie mensen geweest eigenlijk.
0: Jazeker. Maar ja, de leukste die gaan als eerste, hè?
2: Ja.
0: Gelukkig zijn wij niet zo leuk.
2: We gaan luisteren naar...
0: Ja, Freddie Mercury. Living on my own.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Ik hoor net dat jij iets heel spannends hebt gedaan dit weekend, Alco.
1: Ja, iets leuks. Ik heb een rondje gereden over het circuit. Met een brandweerauto.
0: Het circuit van?
1: Het Assen. Het TT-circuit.
0: Oeh, en hoe kwam je daar terecht dan?
1: Ik ben daar brandweervrijwilliger. Fire Marshal heet dat dan, op een duur woord.
0: Oh,
1: en dan moet je eigenlijk de hele dag daar wat bij die auto blijven staan. Stel, er vliegt wat in de brand. Of ze krijgen een auto niet los.
0: Maar je bent dus gewoon bij TT geweest?
1: Ja, dit was dan niet TT. Dit was niet TT Assen. Dit was Jack Racing Day.
0: En dat is?
1: Het was voor een allemaal andere. Het is gewoon een race dag.
0: Okay.
1: Verschillende klasses.
0: Maar dan moet je daar als brandweerman naartoe?
1: Als brandweerman ben ik daar dan. En dan zijn we met z'n zessen.
0: Okay, en dan vanuit Vraneker?
1: Nee, dit is gewoon opgeven, vrijwillig.
0: Oh zo, dus je bent gewoon in eentje daar naartoe?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. En dan mag je ook gewoon een rondje met de brandweerauto?
1: Ja, omdat ik heb mijn vrachtwagenrijbewijs. Toen de chauffeur die we die dag hadden, die wist dat ik mijn vrachtwagenrijbewijs had. Dus die zei, wil je niet zelf ook een rondje rijden? Ik zei, dat lijkt me wel leuk.
0: Oh, dat is wel heel cool.
1: Ja.
2: Ook vol gas?
1: Ja, ik kon nog wat harder, maar dat durfde ik niet aan. Ik heb maximaal 80 gereden.
2: 80 in de bocht?
1: Nee, niet in de bocht. Oh. Maar viel om.
0: Moet je er zelf uitgetakeld
1: worden? Ik heb wel 50 in de bocht. Maar was het nog wel
0: spannend?
1: Ja, het was niet spannend. Maar ik denk, ik kan wel harder gaan, maar dit is de eerste keer dat ik dat doe. Dus dan doe ik het maar niet.
0: Ah ja.
1: En er hadden nog mensen achterin zitten, dus.
0: Ja, daar moet je ook een beetje op letten.
1: Ja.
0: Niet te onverantwoord.
2: Nee. Allemaal wagenziek dan.
0: Ja. Ja. Oh, lekker, al die brokken in je nek.
1: Ja. Nee, maar dat was wel leuk.
0: Ja, mooi. Hey, maar je hebt ook iets in die lijst geduwd.
1: Ja, deze is ook overleden.
0: Ja, al een tijdje.
3: Ja, maar dan moet je wel even uitleggen waarom. In,
0: zeg maar?
1: Dit is Koos Albert.
3: Ja, wie is dat? Wie was dat?
1: Ik ken hem altijd als een man in een rolstoel.
0: Ja, dat klopt.
3: Ja. En hij zong, wat voor nummers allemaal?
1: Een verscheurde foto.
0: Oh, ja.
1: Van alles. Ik vind die altijd het mooist, maar die stond er niet in.
0: Oh, maar deze ken je ook?
1: Ik ken alles van Koos Albert.
0: Ja. Oh, echt?
1: Ja, echt veel.
3: Okay. Zal ik je wat over Koos Albert vertellen?
0: Nou,
3: daar was mijn tante altijd een fan van.
0: Oh, echt?
3: Ja. Verschrikkelijk. Ik werd er, en op een gegeven moment, toen kwam de glazenwasser bij een van die flats. En zet ze de radio aan met Koos Albert. Zijn het je ogen? Nou, serieus. Dus dat nummer, zodra er komt, heb ik al gewoon een trauma.
0: Een beetje een cola moment.
3: Ja. Maar, ja, kom toch maar aan.
1: Eenmaal kom je terug van Koos Albert.
0: Okay.
1: Wat zei je?
0: Ik vind het nu al leuk.

0: Dat moet ook altijd een beetje met zo'n...
1: Ja. Maar goed, dat hebben we die ook gehad.
2: Ja, maar ja, ja,
0: goed, dat nog... vroeger was dat natuurlijk wel gewoon een ster in Nederland.
1: Ja, natuurlijk.
0: Toen hadden we ook niet heel veel meer, maar...
2: Nee, maar als je op volle toeren had, of Nederland Muziekland, of weet ik veel welk muziekprogramma. Je had Willeke Alberti, je had Anita Meijer, je had Koos Albert, had je nog...
1: Ja, vergeet niet, met een gouden microfoon natuurlijk.
2: Oh ja, onze eigen Leen.
1: Hey.
2: Lee Towers. Ja.
1: Echt een Rotterdammer.
2: Ja. En wie op volle toeren, dat was Giel Montagne, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Ja.
2: Snor. Die had echt zo'n snor.
1: Hij zat altijd, als hij in de pauze die camera, moest hij altijd draaien. Ja.
2: Ja joh, vroeger was alles beter.
3: Nou heb je sterren op muziek. Nee, muziekplein. Lekker, ja. Nou, al die Nederlandstalige artiesten.
2: Ja, maar wat heb je daar? Dan heb je Jody Bernal.
1: Nee,
2: mag hij niet meer?
1: Nee. Dan is het
2: Thomas Tino? Bergen.
3: Tino, Thomas Bergen ook niet meer.
2: Mag hij ook al niet meer?
1: Nee.
2: Arme jongen.
1: Maar zoals Frans Bauer.
3: Frans Bauer komt altijd nog.
1: Ja.
3: Frans Duits.
2: Doet Frans Bauer het nog wel dan?
1: Ja. Ja.
2: Oh. Nou ja, daar hoor je toch niks meer van?
1: Zing nog steeds. Maar
2: daar hoor ik wel heel veel van.
1: Ja, maar
2: ik weet ook hele lekkere gehaktballen kan maken.
1: En René Vroeger, die komt daar ook.
2: Ja.
1: Vergeet dat
2: Winter
1: niet.
2: Winter in Amerika is cold. Ja. Oh, sorry.
3: Gerard Joling. Die begint ook weer helemaal opnieuw bekend. Of hij is eigenlijk altijd wel bekend. Maar hij begint alweer heel veel op te treden bij van die Nederlandstalige...
2: Ja, maar dat gaat met hem gaat het altijd een beetje met zo'n golfbeweging. Ja.
1: En in één keer zie je Gordon voor 5 minuten op SBS6 staan.
2: Die ken ik niet.
1: Gordon niet?
2: Nee. Doet hij ook wat?
3: Hij is nou weer helemaal terug in Nederland, hè?
1: Ja.
2: Oh ja?
3: Hij is uit Dubai weggegaan.
2: Oh, hij staat nu in Dubai.
3: Ja, daar is hij zelf weggegaan.
1: Zou er wel wat gebeurd zijn, maar dat hoor je niet.
3: Het heeft hem 25.000 euro gekost.
2: Geld is ook.
3: Nee, om die...
2: Dat jongetje was nogal duur.
3: Nee, om van die status af te gaan van de Emiraat.
2: Hij is Nederlander?
3: Hij was laatst bij een podcast.
2: Ja.
3: Nee, je moet een bepaalde status hebben om daar te kunnen verblijven.
2: Oh.
3: En die krijg je zomaar. Die krijg je heel makkelijk. Maar om vanaf te komen, dat kost allemaal geld.
2: Dat kost geld. Oh.
1: Nou, weet je wat wij gaan doen? Yesterday.
2: Ah, toen was alles beter natuurlijk.
1: Yes.
2: The Beatles.

0: Yesterday.
1: Ja.
0: Maar we zijn nu gekomen.
1: Bij het volgende liedje.
0: Het volgende liedje.
1: Nou, wat verrassend.
0: En dat, ja, dat was een hele mooie, ja, aparte, ja, wat is het? Schilder, maar ja.
1: Kunstenaar.
0: Een kunstenaar. En ja, die kwam heel vaak bij die bekende tatoeër van Amsterdam. Hoe heet die ook alweer?
1: Henk.
0: Heet die Henk?
1: Henk Schiefmacher.
0: Ja, die. Precies.
1: Ja, je denkt hij lult maar dat is niet
0: nee,
1: zo.
0: Nee, die, ja, nee, maar dan kwam hij heel vaak en daar had hij heel veel contact mee.
1: Hij had geen huid meer over.
0: Nee, daar zat alles onder de tattoo.
1: Oh. En vroeger had je dan Villa Velderhof.
0: Ja.
1: Met Rick Velderhof.
0: Oh, en met van...
1: samen met Major Boshart. Oh, ja, Major Boshart ken je die? Niet.
2: Ik heb hem wel... Volgens mij ken ik hem wel.
1: Haar.
2: Sorry.
0: Ze is overleden.
1: Major Boshart was een dame van het leger des Heils.
0: En dat was familie van Ron Boshart en Carlo Boshart.
1: Ja. Doet niks met het verhaal.
0: Nee, maar ik zeg het even.
1: Ja.
0: Delicate. Carlo Boshart.
1: Ja. Ja, maar we waren bij Major Boshart.
0: Ja.
1: En dat was een dame van het geloof. En die deed van alles met daklozen en met verslaafden en dat soort dingen. Nou, Herman Brood was redelijk verslaafd. En die hebben samen in een televisieprogramma gezeten, Villa Velderhof. Dat was een programma, dan reisde Rick Velderhof, dat was de presentator, die reisde naar Zuid-Frankrijk. En dan zat hij dan in een huis en dan had hij twee gasten die eigenlijk niet bij elkaar zouden passen. En daar had hij dan gewoon interviews mee. En dan ging hij mee koken. En dat was een prachtig programma. En ik vergeet nooit meer dat Major Boshart Herman Brood in bad deed.
0: Ja.
1: En die ging gewoon zijn rug schrobben.
0: En die zei van, zal ik even je rug even schrobben?
1: Ja.
0: En dan is hij ook. En toen is ze gaan zitten. En dat, ja.
2: Nee? Ja, ik moet het even terugkijken.
1: Je moet het opzoeken. Het staat vast ergens op YouTube.
0: Op YouTube staat het
1: echt,
0: zeker.
1: Echt een prachtig, prachtige uitzending was dat.
0: Ja. Dat was goed bekeken ook.
1: Ja.
0: En iedereen had
1: dat was tenminste nog
0: ja, maar
1: televisie.
0: Volgens mij kwam het ook nog in de krant te staan van Herman Brood en Major Boshart.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Maar goed, hij zong gelukkig ook. En dat niet onverdienstelijk. En een van de mooiste liedjes ooit, vind ik, überhaupt, is die My Funny Valentine van Herman Brood.

0: hier wordt er helemaal warm van.
1: Ja, echt waar.
0: Met een Wild Romance was dit, hè?
1: Ja.
0: Hij had zijn eigen band.
1: Trouwens, wat we over hadden, over Major Boshart en natuurlijk onze Herman Brood. Die kun je terugzien op de YouTube-kanaal. En dat is een, moet je hem helemaal kijken. 50 minuten en 22 seconden.
0: Ik ga hem kijken.
1: Ja, serieus. Het is echt, mooi om naar te kijken weer.
0: Ja. Ja, ik ga hem ook gewoon even opzoeken morgen.
1: Ja, gewoon even doen.
0: Ja, gewoon even lekker kijken. Ja, heerlijk. Ik heb dan nog vakantie.
1: Dat kan het nog wel.
0: Ja.
1: Maar we gaan naar de volgende. Ach, gut.
0: Ja, je ontkomt er niet aan.
1: Ja, nee, ik kom om... Ja,
0: dit,
1: medley.
0: Ook weer zo'n karakteristiek type. Nee,
1: maar volgens mij hebben we een herdenking van allemaal mensen die dood zijn. Vanaf de top 5. Serieus.
0: Je brengt ons op een idee en dan plopt er van alles op. En toen zei Alco...
2: De medley van Maan Cornelissen.

0: Ja, het was de korte versie.
1: Ja, ja, we hebben nog heel weinig tijd om...
0: Het is alweer voorbij.
1: Ja, het is alweer voorbij. Ja, volgende week is er geen Balkje Breekt Week. En wij nemen even een snipperdag. Wij gaan op bezoek bij Rihanna in Hallingen. Sebastian, dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: En Rihanna, tot volgende week. Dankjewel dat je er was.
2: Tot volgende week.
1: Alco, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: En natuurlijk onze Menno. En natuurlijk, ik wens iedereen een hele fijne avond. Denk om jezelf, denk om anderen. Hou van jezelf. En we gaan uit met een prachtig nummer van George Michael.
0: Careless Whisper.
1: Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Baboe. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van de middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
4: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
3: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
5: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen plussen.
3: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen, vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van...

0: De 124e editie van de Vreulenpartij in Wommels is Joet won terug het patoer van Dronriep. Ze winnen in de finale maar 4 van Mien en 6 Gelijk te sterk voor het patoer van Frenzier. Waarom naar die finale? We komen erin bij 4 van Mien en 6 Twa. Het verslag komt van Helco Broersma.
1: Jarno Klaas Minema, hoorst Frenzier nog even op een list. Hij zet zijn pet weer op, achteroor de klep. En dan kan hij dadelijk maar zijn onrin beginnen. De beide mannen die hem keren maten, die steen Rick, Nick Lausma en Lars Bos, die steen beide op de bob. En in het perk steen Kleer vanzelf, Albert van der Meer achterin en Jort de Kroon. Daar komt Jarno Klaas Miedema manchin oor in. Wat docht hij? Hij brengt hem erachterin. Krijgen we mooi een bottenslag? Nee, we krijgen net een bottenslag, want het is gewoon gisteren te let. Daar heb je een hele draaibal en daar kent de man net bij, Albert van der Meer. Hij slacht hem kweer. Saai Sjouwer. Een tennisterm te broeken. De eerste matchpoint is voort te werken. Maar ze steen nog bij deer vanzelf. Dat was net oorspant, denk ik. Hij maakt het nog wel goed, man. Jarno Klaas Miedema. Hij had ervoor zorgen dus dat het 4 van Mien en 6 Fjouwer is. Hij wil wel voor de tweede keer naar de 6 Gelijk om nog een boordje van de Telegraaf te krijgen. Nou ja, de man van Dronriep die ben waarin stapt af zelf. Achterin Arad van der Meer en Jort de Kroon daar voorin. En die ben in afwachting wat nou Jarno Klaas Miedema dwarszeelt ten opzichte van de perken. Komt er allemaal zijn oor in. Hij brengt hem op een naaien achterin. Wat deelt die bal? Die heeft wel hechten. Maar gaat hij er doorheen? Nee, die gaat lang net doorheen. Die gaat kweer. Ja, en ze hij dus voor de tweede keer de 6 Gelijk om de Telegraaf. Zijn is die dit goed op 6 Gelijk. Ja, dat werd een rare voorsprong even verspielen door de Riefsters. Toch ik een beetje vond ik deze bal wat nonchalant uitsluit terug. Albert van der Meer. Wie net al te best. 4 van Mien en 6 Gelijk. Zijn is weer. Skinny 4 weer. 6 Gelijk pakt de Frenzy het bootje. Zullen ze nog een spul onder Telegraaf krijgen? Nou, we binnen benijd zichzelf. De man die staat nog wel kleer. Die willen die nou pakken. Jarno Klaas Miedema. Hij maakt op een ei. Hier naar voren, dat is dan Lars Bos. Die staat daardoor, zit er bij Bob en Nick Lausma. En daar komt die machine oor in. Jarno Klaas Miedema ten opzichte van het perk van de Riepsters. Waar gaat hij nou heen? Hij brengt hem op een ei achterin. En doch die bal, vliegt hij erdoorheen. Ja, hij vliegt erdoorheen. Een prachtige bottenslag daar van Albert van der Meer. De mooi pak Dronriep, de 124e PC. Ze winnen in de finale bij 4 van Mien. En zuidelijk van Frenzy, de verrassende nummer 12. Die ben er ook wel blij mee. Dat je hem jaren het gejuich der van de Riepsters. Coach Wiebe Visser zit er ook bij. Oh, alweer om, ja, omhelzingen vanzelf. Dronriep de favoriet, maakt het weer.
2: Nou, de coach zei, hey Bida.
3: Ja, gewoon geweldig.
2: Dit is hem, hè?
3: Dit is net normaal.
2: Ja, dat is net normaal. Je hebt een heel geweldig keertje, jongen.
3: Ja, dat is hier, ja. Stond best op te slaan, best
2: dus. En stond goed op te slaan, jongen. Fantastisch.
3: Ja, dat wil mooi, ja.
2: En dan komt zo'n finale en dat ja, je hem jouw ze net hier is de kans om te chic Helen, hè?
3: Dankjewel. Sorry.
2: Je hem jouw ze aan voor de kans om te ademhalen. Die
3: ja, nou, mat ik toch in mijn druk horen.
2: Ja, dat heeft hem dan wel dier, hè?
3: Ja, zeker.
2: Het is een hele dui, man. Je fietsen er gewoon terug in, hè?
3: Ja, ik weet net. Wie hem wil focussen voor deze partij en deze wedstrijd gewoon. Ja, dat het hoopt, denk ik.
2: Ja, wie een de kans hebben, ga je hem dat viel?
3: Ja, nou ja, je weet het wel achteraf.
2: Dat is wel, hè?
3: Ja, maakt het mij net zo uit.
2: Nee, maar had ik al die partijen shoven, dan ben je hem toch gewoon superieur de hele dag.
3: Ja, ja.
2: Hoe is dat?
3: Gong mooi.
2: Dat komt mooi. Van het al ook weer.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, ja. Hey Bida, zo bedoel je dat, hè? Dat is mooi. Nou, dan moet ik even precies even om, Jorrit. En dan komen we iets bij... Ja, dan kom ik uit bij Jort de Kroon, dat hij uit de omhelzing loskomen kan.
4: Ja.
2: Nou zeg, gefeliciteerd.
4: Bedankt.
2: Wij gingen dat wel verwachten, en dan?
4: Ja, nou, we wisten natuurlijk dat we een grote kans zien. We wisten natuurlijk net dat het zelfs dat snel soevereinen is. En natuurlijk komt het les wel waarom, maar dit is eigenlijk best wel heel makkelijk voor finale.
5: Ja, eigenlijk appeltje eitje. Je vond het, ja.
4: Natuurlijk komen we zo op het laatst. Komen ze wel een beetje weer omzet, publiek.
2: Ja, hoe goed dat? Zou je twee keer zwaar geliefd?
4: Ja, ik weet het. Twee keer crackbooten van mij. Ja, jou had natuurlijk ook wel wat vertrouwen. Maar gelukkig kunnen we zelf gewoon weer het was doorheen slaan. En ja, dat is wel mooi om dan toch nog saai het overwinning te pakken met boppenslag.
5: Ik het maar ja. En dan zo'n hele, dat is Pieter Scaringa. Ja.
2: En dat is zo'n hele dag. Dat is eigenlijk, je bent uiterst gefocust. Hè?
4: Ja, en ik denk dat ik wel helpt. Dat we partijen zijn kwart houden. Dat helpt natuurlijk ook om de hele dag gewoon te gefocust te blijven. Vooral deze partij weer 4-4-1. En de rest van de partij ben ik al in 4-4-1, iets 4-2. En dan heb je gewoon kwartere partij en heb je gewoon meer energie.
2: Precies, want je hoefde er net extreme tijd in te steken. Je hem hier in dat opzicht, ik voorstel me op je tegenstander ziet dat hutter voor werk je moest.
4: Ja, we hebben gewoon, ik zei van, we beginnen elke wedstrijd goed. En dan beginnen sommige potjes game van zichzelf wel heel makkelijk. En ja, deze ek, eigenlijk zit de hele dag voor doen.
2: Wat een dag, hè?
4: Wat een dag.
2: Ja. Een klokje, hoor.
4: Heel mooi.
2: Ja. Wie is blij mee? Hartstikke goed neer. Dank je wel.
1: Laat even omdraaien. Je hebt een camera achter mij. Ik zou zeggen, ze lacht naar de camera, maar er heeft alle reden om te lachen.
3: Ja, zeker. Ja, het is een mooie dag.
2: Geweldig. Ja. Wat wie in die ongelooflijk focus naar Joort. Het streelde erop.
3: Wie alle draai Saskerp, Joort. Wie net allemaal.
2: Wat wie het idee, zo weinig mogelijk, ja dat klinkt een beetje raar, maar zo weinig mogelijk inspanning voor Joort om zo vier mogelijk te komen. Zal hier het worden?
3: Ja, dat weet eigenlijk. Ja. Ik heb eigenlijk een winnen voor. Ja. Ik vind het hartstikke mooi.
2: Ja, geweldig. Ik dacht nog even twee keer Size Gleek aan het einde van deze rit. Nou.
3: Ja, die Size Gleek, ja. Dat is gebeurd. Nou, dan hebben wij hem deze keer op Size Gleek. Dus dat is hartstikke mooi. Ja.
2: Mooie dag voor Dron Riep. 50 keer van inwoon, Jemmet. En nou je dochter Jemmet even door. Wat een geweldige gedachte
3: is dat. Ja, dat is machtig. Ja. Mooi is dat.
2: Gouden klokje. Heb je al een gouden klokje woon in carrière?
3: Ja, in Wit Massum.
2: Wit Massum.
3: Ja. Zeker.
2: Het is een blink mooier hier, alle.
3: Ja, ik hoop het.
2: Hartstikke goed hier. Dank u wel. Gefeliciteerd.
3: Begin
2: eventjes naar je. Kom maar, Jort. Begin eventjes naar het kamp van Franeker.
1: Ik zit vlakbij die.
2: Als je een man met een pet hebt, dan weet je dat het clear is. Jongen, wat gaf ik ongelooflijk van Dijk en Noord en Jort nog paard.
3: Ja, dankjewel. Ik krijg minuten de best in. En ik kan alles eruit halen wat erin zit. Ah, het kon ik net mee op het laatst. Nee.
2: Wie het leeg, wie het op, kist het beschreeuwen?
3: Ja, de energie weer eruit. We zien wat leest, ik hier leest, Lars hier leest.
6: Ja.
3: Dus ja, je doet nog uurtjes de best. We keert ze altijd tot de recht zien ze. Nou ja, vooral als je dan op binnen, dan wordt het heel lastig. Ja.
2: Want je weet, alles moet kloppen, wil je dit patroon verslaan, hè?
3: Ja, een beetje wel. Die jongens maken heel volle, of heel weinig fouten. Wij te volle, vis te volle. Ja, en ja, net te volle onopslag litten. En dat gebeurde toch wel.
2: En wij hier begon net zo raar aan die opslag. Door wie is het? Dit is het even heel veel kwijt, hè?
3: Ja, het energie biedt er gewoon echt uit. En we kregen het er ik net meer in. Ja, het is hoe het is. Ik ben heel blij met die tweede. Na de eerste omloop hier met al net echt tocht.
2: Daar voel ik het even maar. Had ik daar het as net te zezen, want we hebben het as weer. Maar vier om hier achter het zijn volksgeer.
3: Ja,
2: ik denk dag vrouwelijk en tot ziens.
3: Ja, wij zelf op een gegeven moment ik wel een beetje. Maar varig of sneun, zie ik zelf wat de kop maar naar beneden. Ja, dan werkt het net. Dus ik denk, nou, we moeten erin en we gaan ervan. Nou, en toch is dat het wel werkt. En op een gegeven moment kwam het weg. Nou ja, en dan pak je zat drijf jou eerst naar achteren en dan kom je weer op 4-5. Ja. En dan jouw je even alles om maar die winst te pakken. Ja.
2: En dat jouwt je hem echt iets van, en nou gaan we ervoor, of niet dan?
3: Ja, zeker. Vooral die tweede omloop dachten van, nou is het uw beurt. Gelijk en goed starten. En dan gewoon vol in de klap. En dat is wel aardig gelukt. Dus ja, we zijn er wel heel blij mee. Ja, zeker.
2: Ik vond het blijft mijn horloge en dat meest echt bezig, Janneke.
3: Ja, zeker. Absoluut.
2: Mooi nog een keer mee, volgende hier hoe is?
3: Ja, zeker. Volgende hier, laatste hier. Ja. Zullen we dan nog een keer proberen.
2: Lijkt me goed. Van het ook bezig. Ik heb van die genoten. Nou ja, deze finale? Nee.
7: Ja, jammer, maar dat weer de verrassing wie al daar in de finale kwam. Dus
2: ja, precies.
7: Ja, dat ging gewoon lekker mooi keer. Het zijn net 4-0 dragen en die is doel. Dat heb ik wel goed in.
2: Nee, hey, hartstikke goed in. Ik dacht, zo'n finale keer misschien nog spannend maken, maar ja, die al direct in het begin, jek niet meer. Hè?
7: Nee, dat ging gewoon alles of niks. Als het wel lukt, dan kun je puntjes pakken. Als het net lukt, ja, jammer. Want op safe is net dan net de optie in deze meisje. Dan gaat het de tent in.
2: Safe heeft geen zin, want dan verdwijnen ze achter het kleed.
7: Daarom is dan een bal boeten. Dat is gewoon zo. Alles of niks.
5: Ik zie me ook tevreden, want ik heb die de hele dag net opslaan, Sjoen. En dan ben je zei, je bent aan het afslaan.
7: Nou, mijn maat kreeg les ergens van. Dus die zei, ben je vandaag met Oripine hier? En hij peert banden mooi opslaan. Het helemaal boven vloeg. Nou, ik zal het proberen. Het is zonder wat net te proberen. Nou, dat wie goed lukt. Ik heb niet massa met probeert op te slaan. Dan ging iets minder dan nog niet. Maar dat ging nog wel goed. Dankjewel.
5: Nou, hier kan het niet krijgen. Want ja, ik zie hier te krijgen met die maat, met Jan of Klaas. Ik zei, jongen, uit de eerste omloop, ik denk eerst omloop zin volgende dag Franeker en betier thuis.
7: Ja, nou, dat ging eerst allemaal wel echt heel goed. Hè. Dat we aan mijn bij begonnen met balenboeten en hun eindigde met balenboeten. Dus eigenlijk, mooi op tier begonnen te keertje. Ja. Dus ja, dat krijgt een goed moment.
5: Ja, dat heeft hem heel goed in. En toen hier niet iets van en nou zitten en nou ging je weg. Want toen ging je weg. Je hebt hem goed keert.
7: Ja, daarna ging wat minder betoren. Dus als minder keer. Gefeliciteerd, hè? Ja. Dankjewel.
5: Dat is de coach van de Rodiep, Wiebe Visser.
7: Ja, ik kom sjeis op mijn squallen.
5: Ja, oh.
6: Ja, met hem hier is
5: Leel vertrouwelijk in hem.
7: Nee, maar ja, daarna hadden we iets minder patroon. We hebben toen met je minder skeer. Nou, dan hebben we even vaker gekeerd. Hebben wij 4-0 een keer van woon. En we hebben ook wel 4-2 van verlengd. Dus dat wonen we op scherp. Nou, dat kwam goed uit. We sloegen goed uit. Kwam de bal niet mooi netjes erin. En dan ging het goed. En daarna had je ik weet het ook over hier.
5: Dat heb ik even net praten, want ik heb mijn brief gebruikt. Maakt niet uit. Je dient het goed, en dan kom je met zo'n finale. Soms had je uit je finale het idee, wat ben ik blij met mijn tweede prijs, en dat je dan eigenlijk een te snel genoeg daar mooi neemt. Spelen dat ik mooi?
7: Ja, ik ben heel blij met die tweede prijs. In wie Marsje mij werd, dat zien we nog in half finale, bij mijn vierde burn. Maar toen koest was je het een Maatje Grutte winnen. Dus we hebben gewoon beter dan als wie Marsje. Dat is lukt en dat is. Ze zijn gewoon Maatje Grutte. Maar Altra A-klasse, dat is gewoon moeilijk. Streef.
5: Gisteren dik tevreden werd. Ik heb fijn genoten. Dank je wel.
7: Daarom. Ik heb genoten en ik ben blij met Tade Fries.
5: Hartstikke mooi. Wij zijn blij met mij. Dank je wel. Lars Bos, ja, dat is de laatste van Frensje die ik interview. Maar dat wil net zeggen dat is de laatste in de rij is. Ja, dat ik gewoon goed dit kwam. Wist toch ook zo blij met die Tade Fries als die maat?
8: Ja, absoluut. Ik ben natuurlijk, we zitten in de finale toch en met Helle Hewitt. Dus, en dat de finale dan matig is, ja, dan kennen we al Jens Houten lang dan.
5: Wij zitten eruit te scheren en we denken van dan hoop je toch dat Frensje een goed partij aan kan onder riep. En dat het er eigenlijk net in zitten.
8: Nee, klopt. Nee, ik kies voor alles van mijn heupen, mijn opslagwoenen meer. Dus,
5: alles die zeer?
8: Alles die me zeer. Ik vooral mijn heupen, ik kon net meer op steen. Dus, nee, het had ik niet meer. Nee, dus ik hier opslag bedoel, jong. Om je haar. Dus, je dop was je naam.
5: Ja, nee, absoluut. Wat hij hem, want dat dien je met al je voort in de eerste omloop, jongen. Ik denk dat die Frensje het is met betekent.
8: Ja, 4-4 achterin. 4-4 saai. Ja. Staat Jan een fantastische sit-by. Ja, fantastisch.
5: Ja, doe je het los, hè?
8: Ja, toen we het doen.
5: Toen we het niet los.
8: Ja, toen we het los. Zeker weten. Ja,
5: nou, dit is prima in de tweede prijs. In de kist ik blijf, maar wij zien hem hartstikke goed in. Van het lok wees gedaan.
8: Dankjewel.
9: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
10: Dit is de dag voorbij.
11: De plysje zit nog altijd met een soort vragen over de beroving met geweld in het centrum van Drachten. In de nacht van sneun fjouwer op sneun 5 juli, de 22-jarige Oekraïense vlechteling Konstantin is daarbij om het libben kwam. Pas fjouwer dagen na de beroving waard zijn lichaam vond in een fiever in het Rijdingpark. Maar jedere oproepen van tjoegen en onderzoek bij het park had de plysje verskate tips en informatie gekregen. Maar er is ook nog een soort onduidelijk. Zij is net duidelijk hoe het slachtoffer van het centrum van Drachten in het Rijdingpark kwam is. Daarom docht de politie op een nij een dreunende oproep van tjoegen om haar te melden. Ik praat door deze zaak met Janette Oortwijn, zij is wutvierder van de politie. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Ja, het is een ingewikkelde zaak. Wat is nu het beeld van de politie van wat er is gebeurd?
12: Nou ja, wat we weten is, wat u net ook geschetst heeft, is dat in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli tussen 2:30 en 5 uur een diefstal met geweld heeft plaatsgevonden in het centrum van Drachten. En daarbij is de 22-jarige Konstantin het slachtoffer van geworden van de diefstal met geweld. En hij is 5 dagen later overleden aangetroffen in het water in het Rijdingpark in Drachten. Zoals iedereen misschien wel heeft meegekregen, kort daarna zijn er 4 minderjarige verdachten aangehouden voor die diefstal met geweld. Die zijn later onder strikte voorwaarden weer in vrijheid gesteld. Alleen het politieonderzoek gaat gewoon onverminderd door. Nou, die diefstal, maar ook de omstandigheden waaronder Constantin te water is geraakt, worden altijd nog onderzocht. En wij willen ook weten hoe en onder welke omstandigheden hij te water is geraakt. Dus nou, dat zijn echt onderzoeksvragen die wij nog hebben.
11: Ja, diefstal met geweld, daar is dus bewijs voor dat dat gebeurd is?
12: Nou ja, daarvoor zijn die 4 minderjarige verdachten in ieder geval voor aangehouden en later onder strikte voorwaarden over in vrijheid gesteld. Kijk, over die verdenking, daar gaat het Openbaar Ministerie over. Daar kan ik echt verder niks meer over vertellen dan ik net heb gedaan.
11: Ja, enig idee waar die diefstal dan gebeurd is? Is dat in het centrum of dichter bij het Reiding Park?
12: Ik ook al zei, is dat dat in het centrum van Drachten heeft plaatsgevonden. In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli. En dat is gebeurd tussen 2:30 en 5:00. Dat is in ieder geval wat wij zeker weten. De omstandigheden waardoor hij later te water is geraakt, die onderzoeken wij nog. En daarom doen wij ook opnieuw een getuigenoproep.
11: Ja, eerder heeft de politie geprobeerd om contact te leggen met een man en een vrouw die rond die tijd in die nacht mogelijk iets gezien hebben. Ze zijn gezien op camerabeelden. Is het intussen gelukt om hen te vinden?
12: Nee, helaas is het nog niet gelukt om hen te vinden. Daarom doen we nu ook die nieuwe getuigenoproep. Niet alleen om iedereen die iets gezien, gehoord heeft, het slachtoffer wellicht heeft gezien of met andere personen samen in die nacht, om die te vinden, maar ook om die twee personen nog te vinden. Inderdaad, zoals u zegt, tijdens het onderzoek zijn camerabeelden veiliggesteld en zij zijn daarop te zien. Het

0: berichtgeving lezen. Neem gewoon alsjeblieft contact op met de politie. Maar dat geldt ook voor iedereen die denkt, hé, ik weet misschien nog wel wat. Misschien is het niet van waarde. Kijk, elk detail kan in het onderzoek van waarde zijn. Dus we roepen iedereen op om contact met ons op te nemen als dat nog niet gebeurd is.
1: Wat is er tot nu toe gedaan om de zaak op te helderen?
0: Wij hebben natuurlijk uitgebreid onderzoek gedaan in en rondom Drachten. We hebben getuigenoproepen gedeeld. We hebben een passantenonderzoek gehouden in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juli in het centrum van Drachten. Daarbij hebben collega's van mij flyers uitgedeeld aan iedereen die daar voorbij kwam. Met het verzoek om die informatie tot zich te nemen, deze informatie te verspreiden. Dit hebben we ook in het Engels gedaan, omdat natuurlijk niet iedereen de Nederlandse taal machtig is. In de hoop dat mensen met tips en informatie komen. Er zijn sindsdien ook veel tips en veel informatie met ons gedeeld. Ik kan niet ingaan op de details daarvan. Maar nog niet alle vragen die wij hebben zijn beantwoord. Dus daarom doen we nu weer deze getuigenoproep.
1: Ja, het lichaam van het slachtoffer is pas enkele dagen na de diefstal met geweld gevonden. Het is wel zeker dat het overlijden op het moment of vlakbij het moment van die diefstal was, dat het niet de dagen daarna was?
0: Nou ja, er zijn allerlei diverse scenario's die wij onderzoeken. Kijk, het is ons nog niet duidelijk onder welke omstandigheden hij te water is geraakt, hoe hij te water is geraakt. Dus ik kan daar verder ook niet meer over vertellen. We komen echt graag ook nog met mensen in contact die daar meer over weten, die misschien camerabeelden hebben waar iets op te zien is wat ons duidelijkheid kan verschaffen.
1: Nou, de oproep is duidelijk. Ik hoop dat er meer mensen zijn die wat weten. Dank u wel voor de toelichting.
0: Graag gedaan.
1: Janet Oortwijn, wie dat van de Police Not Nederland.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
3: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het gaat goed met de ree in Friesland. In het jaar 2000 wienen er nog 3400. Intussen staat de teller al op 8.500 bissen.

0: Door die grote toename in reden neemt ik het tal onriedingsbota, zeker in deze periode vanwege de peertiert. Er binnen in Trosnee zijn 1000 onriedings in het jaar mee reden in Friesland. Benamen in het zuiden en eersten van uw provincie. Jacob Zwart is voorzitter van de vereniging Het Ree Friesland en coördinator bij de faunabeheereenheid Friesland. En hij leidt uit dat het tal onriedings weer ombrengen, met die oerdijstige belier, net zo goed werkt.
1: Dat is wel lastig. Preventieve maatregelen nemen wij het. De provincie Friesland heeft natuurlijk belierskades vastlijn. En de provincie Friesland die zei we willen net meer dan 400 onriedingen per jaar in Friesland. Maar we zitten op dit moment qua onriedingen zitten wij elk jaar tussen zo'n 150 en 1000 onriedingen. Dus we zitten op het dubbele. We kunnen net alles oplossen met preventieve maatregelen. Dus het mooiste zo wijzen dat deze we gaan bij elke dik een stek langs zetten. Maar ja, dat is natuurlijk een utopie. Dat werkt niet. Dus dat betekent dat ik wat vreegimate van de burger van hey, in het boetengebied wat minder hutrijden, hier en daar borden deelt zetten. Maar ik bijvoorbeeld stekjes bij vuilbaans, dikken langs en dergelijke, kan dat gewoon helpen, die preventieve maatregelen.
2: Want wat doet wat minder hutrijden? Waar hebben we het dan over? Of wat voor snelheden?
1: Ja, nou, als het juist een heleboel gemeenten in Friesland hebben hun boetengebied de laatste jaren alwaardeerd van 80 naar 60 kilometer. En dat doet al heel wat. Want als je je voorstellen, op het moment dat je 80 kilometer riest en er stapt ineens uit het niets een redendiek op, heeft maar een hele lege reactiesnelheid. En op het moment dat je 50 of 60 riest in die boetengebieden, ja, dan heeft een volle hegere reactiesnelheid, of heeft meer tijd te reageren, en dan krijg je minder onriedingen.
2: Ja, je had dus ook beheer. Hoe ziet dat beheer eruit, idealiter?
1: Nou, idealiter, hoe ziet dat beheer eruit? We horen dus mighty stellingen. Daar komt dan een bepaalde hoeveelheid bokken, geiten, kjellen uit. En we onder hand van die hoeveelheid tellen kist een mortaliteitsberekening maken. En die mortaliteitsberekening die houdt in dat deze kist van hey, ik heb zoveel geiten, hoeveel onwas krijg ik dat hier? Nou, en onder hoorn van het aantal onriedingen en die oren hoeveelheid val wilt, kun je zeggen van hey, ik neem maar wat in een bepaalde WBA, komen er 100 bij. Nou, dan hindert het ik niks of we 100 of 90 zitten. En als je dat zegt, hey, er komen maar 50 bij en we gaan 150 zitten, dan gaat jouw stand naar onderen.
2: Want als zitten is wel de meest realistische oplossing op het stuit.
1: Ik vind de meest realistische, eerst is het preventieve maatregelen. Maar we zorgen gewoon, ik landelijk zien dat die preventieve maatregelen net orde waren binnen. Ja, en dan komt op een gegeven moment ik op beheer en dat is shit. Ja, dat is gewoon zo.
2: Ben ik een soort meester die zegt van ja, maar dat is dieronvriendelijk, dat was net wan. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind het helemaal net dieronvriendelijk. Ik vind het zelfs heel diervriendelijk. Want mag je je voorstellen dat er een ree op het dik staat, die wordt omgereden. En hier lijsten bij Pieters Berms winnen er 2 voor de ene wie deed en de oren het nog een dag omkreupelen voordat we hem vonden. Als je dan naar dieren leidt, dan is omgereden van reeën. En vervolgens ik nog dat ze gewond binnen en voordat ze vinden, dan is dat dierenleed is volle grutter dan als je zegt van hey, we hebben een kogel en er staat een ree en die hebben we uitselecteerd. Dat je zegt, die gaat eruit en bom, hij valt om, hij heeft het zelf net merken.
2: Hij is zelf wel eens een ree van de auto hoor.
1: Ik heb zelf laatst een keer hard een ree van de auto gehoord. Dat wie op het dik van Bijlen naar Smilde. Toen ben ik wel even schrokken. Maar ja, dat ging krijg goed. Maar ik weet uit ervaring, uit uw vreunenkring, dat je wat mensen die hebben wel een ree onrieden. En ik weet ik in hier in de regio, die het dat dusdanig trauma opleveren dat hij een paar maand hard net auto rieden heeft. Nou ja, en als de persvolger heeft, is er van het eerste deerlijk slachtoffer is er. Ik wijst mooi onriding van een rij en dat maai eigenlijk net vol.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: De dijk voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: We volgen hier net alleen de vreugde in Wommels, maar ik de Hutsildai van de Snitsweek. Het is ja, een traditie die het al heel lang besteedt. Zo'n 1814 werd er al een Hutsildai houden op de Snitsermar. En Nienke Tustra die is erbij voor Omroep Friesland. Maar Nienke, die sielerij, hoe vier ben je daar nou uit, Mai?
7: Ja, de sielerij, dat is nou die. Ze had het programma wat inkwatten, of eigenlijk in kwetsen ze de baan. Ja, we trodden wien vanzelf.
6: En waarom? Ja, troch de wien dus, maar wat betekent dat?
7: Ja, troch de hudde wien, dat betekent de baan ben wat kwatter. Nou, en mooi een hudde wien vleer daar ik oerhin. Dus de wedstrijd, nou, we hier krijgt een Nederlands kampioen in de Valk hier met er al in voor. Hij zou gewoon waar ik wil wedstrijden van oral oeren. Ik wie hier in Jelloer alweer binnen. Nou. Dus, nou ja. Voor het beeld even.
6: Ja, en de rest van het beeld, ben je wat tevreden?
7: Nou, dat jou ook al. Want daar hebben we natuurlijk de hele dag hebt er al over gehad. Een hele hudde wien. Maar in principe is het grosse wat trok in. Treien van de 33 klassen binnen net starten. Maar dat heb ik voor een groot pad zelf verkiezen. En de echte beginnende jeugd is daar ook nog in van. Dus in principe, en mocht alles trok in. Je hoede natuurlijk net. Eigen verantwoordelijkheid. Maar dat je het wil dienen, dan krijg je te krijgen. Bij Neet alleen natuurlijk. Maar de rescue. En die zit nou een jonker mij. Wouter Huisman, dat moest dus dat coördineren. Hè? Maar het ging wel aardig neet op het wetter.
4: Ja, dat klopt. Ik heb Hewitt gecoördineerd hier vanouw de starttoren op het starthalen bij de Snitse Mar. Ja, het wie een echte hutsjeldaai, Hewitt. Dus er is knald op het wetter.
7: Nou, net letterlijk wel of wel?
4: Nou, een beetje knallen ben wel west. Hè. Er zijn wel wat onvarentjes west, maar gelukkig net hele grutten. Maar er is helaas wel links en rechts wat skeeën vallen. En ik wil wat zielbotten omslaan. Dus daar ben wij, stand-by. Hè. Rescue ben we daar druk mee west, Hewitt.
7: Ja, drok, want hier neemt toch wel in de macht, want de ene naar de oren moest helpen van mijn idee.
4: Nou ja, we hebben van tevoren natuurlijk een goed plan van hey, hoe ga je dit aanpakken? We hebben rond 600 boten op het water, qua inschrijvers. Dan zie je hoe doen we dat. Daarvoor hebben wij de Snitse Mar en ik de Goan Griepste Poel indeeld in een aantal sectoren. Waar wij rescueboortjes lezen. Hè. En die hadden dat ik in de gaten. Maar wie het drok zat, was zijn. Hè. Dus toen hebben we het eigenlijk opgeschaald. En op de piek hebben we maar 12 boten echt voor de stand-by veen om iedereen te helpen. Maar ik skip beschikbaar te houden om de rest in de gaten te houden.
7: 12 boten en hoeveel is het gewoon waar dan?
4: Nou, standaard hebben we er 4. Maar ik moet er wel bij zeggen, van die oren skippen, daar ben ik boten wij van wekelijks de Flitsclub. Die flitsen weer een bepaald moment onder wal. Toen hebben ze geholpen bij de orenklassen. En ik wil skippen die normaal in de baan varen, die we richting de stand-by vregen. Om zo iedereen te helpen te wijzen.
7: Ja, 600 inschrijvingen, zoals ik al nou is net elke in je stad dus. Maar hoe vallen binnen dan omkomen ongeveer? Heb je daar een beeld van?
4: Nou, wij zullen samen nog even evalueren met de meesten die het van u zo'n gang west binnen. Maar dat zullen enkele tientallen westen.
7: Is dat een soort, maar zo'n wie?
4: Ja, het grootste probleem, zolang die wien maar standaard hut is, dan giet het al je wel. Maar het giet echt om die vlagen. En die hiermee Hewitt er zeker tussen zitten. En dan, als het dan krijgt even net oplast, dan giet het samen mis. Dus wat hiet een soort. We hebben nog meesten geholpen, maar we hebben het gewoon prima in de macht. Om er voor iedereen te wijzen.
7: Wie heeft er nog gewonnen?
4: Helaas is er iemand, maar een man is gewond rekken om zijn skonk hier in Snee. Maar goed, dat was voor hem uiteraard heel vervelend, maar dat kon hier op het eiland bij het Rede Kruis behandelen worden. Dus ik ging ervan uit dat nou de goede kans straks weer opgiet.
7: Ja, dus eigenlijk, Jim Hint, maar die opschaling nog wel in de macht?
4: Wij handelen zaten we het van tevoren betocht. Hè. Bij opschaald zat dat ik binnen de mogelijkheden light. En daarmee hebben we het goed in de macht. Wie het zicht op de ziel is en is iedereen ik weer veilig en welkom.
7: Ja, want Hesse, dat, ik zou correct dat zien, Jan Durk. De route is wat inkwatten. Wie dat ik om, zat het Jim meer zicht hier op alle boord?
4: Hè, normaal gesproken varen wij tijdens de snitsweek zowel op een snitse maar als ik op de Goan Griepste Poel. En daar zit een groot eiland tussen. Dus dat doet wel wat mooie zicht, hè, om alles in de gaten te houden. Dan, dat betekent dat in oerlis maar de wedstrijdleiding dat we dan zeggen van hey, hoe gaat het? Hoe drak ben wij met de rescue? En toen is in oerlis besloten dat de baan wat inkwarten is. En dat een deel van de klas nu het net op een Griepste Poel in West had, maar op de Snitse Mar bleun is.
7: Ja, je hebt hier dus een goed oorzocht. Ik zie nou even, wij hebben ook mooi oorzocht, hè? Want het feest is hier nou begonnen, maar nou hoe jou net meer in actie wil.
4: Het feest begint hier achter u. En ja, maar die hele hudde wien heeft iedereen echt verschrikkelijk hut zield. Dus wat de sielerij onbelangrijk is het Hewitt kleer. En dan nemen wij straks een klein bierke.
7: Nou, het is je hem gunt. Ik zie je nog even naar de meesten en het feestgedruis hier. Ik heb een mooi uitzicht hier op starttour. Ja, je hoort weer eigenlijk de finishtour.
6: Dit is die favoriete onderdeel wat nou begint, Nienke, hè?
7: Ik doe geen uitspraken erover.
6: Nee, ik verneem het. Je bent correct zo sletten als een politiewet vierder anno 2026. Dank je wel, Nienke.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
8: Dit is de Dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Het is de laatste week van Keunsroute Open Stal in Oude Bekeerp. De organisatie is tevreden over de belangstelling van editie nummer 54. Al hier komen er zo'n 10.000 bezoekers. Op 20 locaties is werk te zien van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Een van de meest opvallende exposities is een video-installatie van een kunstenaar uit Israël, Ronen Sharabani. De uitnodiging van die Israëlische kunstenaar die bracht ik vraag aan mij, want kind dat in het licht van het Israëlisch Palestijns conflict bij Glicks. Verslaggever Ronnie Porter, spruts der Roer in Oude Bekeerp, met de voorzitter van Open Stal, dat is Peter Hiemstra.
2: Ja, dat is dat weer wel de grootste uitdaging. We hebben hem zo in Duitsland op een hele grote kunstmanifestatie. En wij werden direct helemaal waai van het werk. En toen hebben we vrij had hij hier komen voor. En dat woorden wel. Dus hij had in de kelder van de CAF een fantastische installatie had er maken. En dat is typisch Open Stal. De rondes die wij voor de kunst broeken, die ben ik normaal gesproken ben die net van kunst. Maar in de Open Stal die het wol. En hij had enorm goed broek maken van de rondte. Die hij helemaal tot een prachtige onderdompelende installatie maken had.
3: En een Israëlier, kunst en blokkeren, dat het politiek wordt of zo, hoe kom je daarmee om in dit geval?
2: Nou ja, dat bleef natuurlijk een heikel punt. Wij direct zijn van, is dit politieke kunst of net? En dat is het absoluut net. De kist natuurlijk wel zeggen van alles wat uit Israël komt, dat moeten we boycotten. Maar waar bleven die kunstenaars dan? Dus deze jongen heeft nou wel hier de kans. Het is trouwens een wereldkunstenaar, dus hij zit in alle landen over de hele wereld. Maar wij zijn van, wij moeten dit gewoon doen.
4: Wat vind je ervan?
5: Ik vind dit heel mooi. Ik vind het heel mooi, heel bijzonder. En om eerlijk te wezen, haak ik al even een oor zitten. Misschien mocht dat helemaal niet, maar dat nodig wel uit. Ja, ik vind het heel intrigerend. Ja, ja.
4: Heel een soort dingen jongen hier op Open Stal?
5: We hadden het grootste pad van de route aan de hand, ja.
4: En wat sprong eruit, of wat denk je dat al hoor ik?
5: Eigenlijk misschien dit wel.
4: Dit wel?
5: Ja. Gaan we nog meer?
6: Wat vond je van die opgezette vogels die zo?
5: Oh ja, die ja, dat is in het begin, opgezette vogels. Ja.
4: Trouwe bezieker van Open Stal?
5: Wij komen hier eigenlijk haast alle jaren. Ja, heel bijzonder. Ja.
4: Nou,
5: mooi dat het zou, en het moet ik maar zo blauwen, denk ik, hè? Dat ze dit wel wat onderstellen.
4: Het is nou een lustrum, hè? 54ste keer, ja. Dat mogen we nog wel 54 keer dus.
5: Ja, absoluut, absoluut, ja.
4: Nou, u komt ook net van beneden. Wat vond u ervan?
7: Mooi.
4: Ja.
7: Bijzonder.
4: Ja. Mooie locatie.
7: Zeker, hele mooie locatie. Ludiek.
4: Ja. De kunstenaar zo de kelder gebruikt om die projecties te tonen.
7: Klopt. Ik ben hier al een aantal jaar achter elkaar geweest. En ik vind dat het leuk om daar beneden in dat donker even de lichten te aanschouwen. Ja, zeker.
4: Ook lekker cool met deze temperatuur.
7: Ook dat.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
8: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
9: Ja, het mooie van al deze evenementen die wij Joerts volgen is dat ze al jarenlang, decennia lang mooi gaan. En dat betekent ik dat er mensen binnen die al decennia lang alle jaren naar Friesland daar komen, naar Boetentapas daar komen, naar Verwommels daar komen, naar Snits daar komen. Pelle Numan die is in Boetentapas bij het concours in Piek. Ik loop dus dat er ik een echte fan leefhaver bij die hest, hè?
10: Ja, Jantine, dat is misschien een understatement. Ik steer je mij, meneer Kees Slui. Meneer Slui, u komt niet uit Friesland, want waar komt u vandaan?
11: Nee, ik kom uit de plaats Sommelsdijk. En ik had een hele goede voornemer, meneer Mosselman. Die heb ik die kwam oorspronkelijk uit Kruiningen. Maar vroeger heeft hij gewoond waar dat ik nu woon. En in 1976 ontmoette ik die in Renesse. En daar was toen een concours. En toen vroeg hij aan mij van, joh, waar kom jij vandaan? Ik zat in zijn nou daar en daar. Nou, zegt hij, daar heb ik vroeger gewoond. Ik zat in zijn nou, dan woon ik daar nu. En nog steeds, tot heden de dagen. En toen vroeg hij aan mij, je moet eind van de week eens bij mij op stal komen kijken. Ik zei, ja, dat is goed. En ik ben toen bij hem geweest, vrijdagsmiddags. En toen zaterdags, toen was er een concours. En toen had hij gevraagd, kan je met een veerwagen rijden? Zat hij en zei ja. Hij zegt, nou, je zegt, dan moet je morgen bij hem meekomen. En je zegt, want dan gaan we naar een concours. Nou, zodoende is dat eigenlijk ontstaan. Maar dat was in 1976. En toen ben ik ook in datzelfde jaar voor de eerste keer hier geweest. Maar en omdat je natuurlijk die corona gehad hebt, heb je natuurlijk ook twee tussenjaren gehad. En vandaar dat ik nu hier vandaag voor de 50ste keer ben.
10: 50ste keer?
11: 50ste keer.
10: Kent u mensen die vaker zijn geweest?
11: Ik heb heel veel bestuursleden heb ik meegemaakt. Ik zit nu namelijk ook nog iemand naast me. Die heeft van eind jaren 70 tot half jaren 80 heeft hij in besturen gezeten. De meeste van die bestuursleden die zijn al overleden. Onder andere ook 20 jaar geleden is meneer Mosselman is die overleden. En dat doet me nog steeds pijn. Hij was gewoon een vader voor ons. Terwijl hij helemaal niks van me was. En daar hebben wij zoveel plezier mee gehad. En daar hebben we zoveel van geleerd. Dat wil je niet weten. En die mis ik nog dagelijks.
10: Dat is toch degene die u hier hebt gebracht?
11: Dat is degene die mij hier gebracht heeft. Met mijn vrouw samen.
10: Denkt u dan ook alle jaren weer aan hem?
11: Wekelijks. Wekelijks. Ja.
10: En dan nog even over dit concours. Want de 50ste keer, wat trekt u zo aan het concours hippiek hier in Buitenpost?
11: Nou, dat zou ik je zeggen. Wij zijn toen de tijd voor de allereerste keer Nederlands kampioen geworden. Met de legendarische Hengs Nekkeriboy. En dat was de allereerste kampioenschap waar we hier mee gewonnen hebben. Meneer Mosselman, dat was een handelaar in kleine plantuitjes. En die heeft toen de tijd, en daar praat ik al over een aantal jaren geleden, heeft hij een goud plantuitje laten maken. Dat heeft hij hier zo uitgereikt. We hebben ook toen de tijd, dat is al meer dan 25 jaar geleden of 24, ik weet het niet meer precies, hebben we ook hier afscheid genomen. Ik heb 33 jaar geleden heb ik een bepaalde prijs laten maken, tenminste iets laten maken in de Hackneywereld. En dat werd eerst in regio Noord werd dat jaarlijks uitgereikt aan degene die de beste nieuweling pony had. En dat is verwaterd. En ze hebben dat ding naar mijn inzien een beetje verwaarloosd. En die heb ik ingenomen. En die wordt nu vandaag wordt hij voor de 50ste, tenminste voor de voor een Hackneyrijder, wordt hij nu definitief meegenomen naar huis toe. En die mag hem dan ook houden. En dat is een Hackneytje. Met een karretje erachter en een poppetje erop. Echt zoals het echt hoort te zijn. En daar ben ik Buitenpost. Dat trekt mij altijd.
10: Ja, prachtig. En dat al 50 keer?
11: Dat al 50 keer. En de laatste 20 jaar, want meneer Mosselman is al ruim 20 jaar dood. Ik kom toch ieder jaar hierheen.
10: Nou, prachtig verhaal. Hartelijk dank, meneer Sluil. Ja, Tine, dit is toch wel een bijzonder verhaal. In dit voor de 50ste keer je komt. En dit het toch wat.
9: Ja, 50ste keer. Nou, ben ik eigenlijk wel verplicht om het om die te vragen. Hoeveelste keer is dit voor mij?
10: Het is mijn eerste keer, Tine.
9: Dat dacht ik al. Nou, dan kun je mooi even mogen horen hoe lize wat er zo mooi aan is. Voor die eerste keer en voor die 50ste keer. Dank u wel, Pelle Nieuwman.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Ja, een soort traditie van zelfs op het concours Hippiek in Boetenpost. En weer is krekkel van een fan die het al 50 jaar na het evenement tagget. Maar ja, het gaat net alleen nog maar om traditie en dat het er mooi en leuk uitziet. Entertaining is, want dat is het al een keer. Het gaat er vanzelfs ik om de prijzen, grote prijzen. Pelle, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Antine.
3: Ja, net volgens mij die prijzen, hoe rint dat op dit stuit? Hebben we al wat titels verjongen?
4: Ja, er binnen, nou, wat ik al om het begin zei, om het kwartier 20 minuten wel wedstrijd. Dus dat rent de hele tijd terug. Ik zie nou een nice deelnemer Agen. Ook krijg ik een wedstrijd die in. Hoe vond dat?
5: Ja, geweldig. Bij de competitiewedstrijd, dat houdt in dat het de jonge hinders binnen die dat hier voor het eerst starten. Nou, en ik reed erin met Pierre van der Messing en ik geef de overwinning. Dus dat was geweldig.
4: Wie het nog spannend?
5: Ja, het is natuurlijk altijd spannend. Nou, de dekking is super niet mij, die de oren wedstrijd net mij. Dus ja, dan komt er even een oren concurrent bij. Ik zeg hem op voortrein. Ik denk, nou ja, die doet ik goed. Maar ja, ik die er een schepje bovenop. En Pierre, ja, die kent het. En we wonen weer. En tot nota hebben alle competitiewedstrijden dit hier gewonnen. Dus dat is ook wel geweldig.
4: Lees maar, hoe wil je dan de beste?
5: Ja, dan moet je hinder het meeste frontonen. Die met het meeste achterbenen, het meeste voorbenen. Gewoon het hele complete plaatje. Je moet dan goed wijzen. Oprichting. Ja, echt tuigen. En dat doet Pierre heel graag.
4: Ja, en al jaren ben je de beste?
5: Nee, shit. Wij hebben een handelstal, dus wij verkepen je altijd. Wij zijn altijd bij na-hinders. Dit hinder heb ik verkocht, maar het ging net terug. Die mensen die kwamen net met geld toe te brengen. Ik denk, dan als ik ze toch zien, dan gooien dat ze herkomen. Dus, ja, en die woonden de ender. Nou, maar het is elke keer wel moeilijk om een hele goede te vinden. Maar dat probeer je wel elke keer. Bij een Ampere hier de competitie won. En ja, meestal ben ze dan weer verkocht. Dus dan schust me het hier erop, meestal bij mijn oren erin.
4: En is het dan elke keer weer dat hinder opladen voor het concours?
5: Ja, dus gewoon de hele winter lekker voorbereiden en trainen. En dan ja, je echt helemaal kleermaatje voor die concoursen. Dus dat is daarin en daaruit trainen. En dat schust bij u zeker. Je bent een heel team achter je steen. Ze willen onder het zaal erin. Ze komen in de molen. Ik ben er een bergmaai. En ja, dat maakt me een woord.
4: Ja, en dit concours in Boetenpas, wat maakt dat weer oors als door concours?
5: Nou, dit vind ik dat er heel veel sfeer altijd is. Hè. De meesten, de omroeper doet heel veel, Bert de Ruiter. En die zweept het publiek op. Ik moet oerkampen. Hè. Dan zei hij van, kom op, beloek je hem er even bij, is het publiek. En dat is dan heel leuk. Dus dan kwam het publiek, dat was natuurlijk leuk voor mij. Het publiek vond hem ik de beste. En daar is het natuurlijk heel makkelijk. Dan is eigenlijk het publiek, dat draagt hij en dat viel, dat hindert dan. En dan doet ze dan een schepje boven. En hoe is de ridder minder te doen, omdat er al van de boetekant ik al onmoedig werd. Dus dat is geweldig.
4: Dat helpt echt, dat mensen zijn enthousiast binnen, klappen, joelen.
5: Ja, ben ik sommige mensen die kennen wat minder hoor. Die heb ik ook wel. Die ben dan ietsje kijkerig naar dingen wat gebeurt. Maar de klappen met deze, die kennen dat heel goed. Hè. En die pimpt dan als het ware nog een keer op. En dat recht heeft wie ik. Joet, ik zie beste koers. Dus dat heb ik geweldig. We hebben een stuk of saai zo'n wedstrijd in de hand. Ik al die woon. Maar ik voel dit wel echt zijn beste koers. Dus, en dat dan in Boetenpas mooi lukken, daar ben je heel blij om.
4: Ja. En nou is het nog net clear voor jou? Of wat zit er nog voor de rest op het programma van de middag?
5: Ja, er ben een rubriek, maar het hechte punt is startkampioenschap Klaartje Traaien. Nou ja, we hebben in Norge, oude week, hebben de wedstrijd hand. Die wonen we. Nou ja, en we weten dat we het kennen. Maar Klaartje Traaien is altijd wel een beetje gelukkig gebonden. Hè. Dat het voorhinder rent helemaal los. Die maakt hetzelfde van. Het is wel het hinder wat ik krijg moet wonen. Dus dat is wel een topper. Hij voelt het goed, dus ik heb er zin in.
4: En hoe schatte je eigen kozen?
5: Had ik het zelf net verknoeide, kom ik via. Maar soms in mijn enthousiasme, dan ben ik te gretig. Dat gebeurde ik oude ronde zaterdag in Ries, maar tandem. Ja, en dan is de hut binnen trouw en dan stapt de achterste in de route voor zijn streng. Dus kopbroeken, kalm aan en dan denk ik dat we een eind kunnen komen.
4: Nou, succes van de middag, Agen. Jantine, er binnen dus de hele dag wedstrijd. En de echte kampioenskip, dat is oneind van de middag.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
3: We gaan naar je snitsta, naar het starteiland. Want de silerij is, ja, die is begonnen. Ze binnen het wet erop. Nienke, we herlest van heel hudde wien. Maar net hut genoeg om de boten onder kant te houden. Ze binnen onderwijs. ik neem onder de stoel nog veilig online is.
6: Ja, dat nog wel, ja. Ja, ik ben verleerd online. Maar dat ik op een snitse marsje, dan zag ik wel honderden zeilboten hier nou, die het wop onder staat verschillen. Maar net elke niet een doodje. Ja. De winkel die zei ze mij even niet gezien, het waait mij te hut. Maar ik sta nu bij de Pirates of de Snitse Mar. Ja, nou, die zitten natuurlijk nooit het waait te hut. Zolang het mooi, dan mooi het. Sebastian, Tessa, je bent 12 hier en je krijgt je een wedstrijd dien. Hoe ging dat?
7: Voor mij ging dat best wel goed. Voor haar denk ik ook. We hebben het eerste rak lagen we al bijna meteen eerste. Toen lag mijn broer eerst en toen heeft hij een gebroken mast gehad. En toen hebben wij de leiding overgenomen en toen lagen we eerste. En daarna gingen we naar het derde rak en daar zijn we gezonken.
3: Gezonken? Tessa, hoe komt dat?
8: Nou, omdat er zoveel golven zijn, heb je dat alles over het dek komt. En we zaten te ver voorin. En dan uiteindelijk komt er zoveel water in je boot dat je helemaal vol loopt.
3: Ik zeg je hem krijgt als cap, maar hij hem dat hij intussen ik nog die en dat je hem toch weer met de wot trog.
7: Nou, we hebben van die loosjes die kan je dan openzetten en dan gaat het water eruit. Maar we hebben ook een spons en heel veel hoosvaten.
3: Maar toch moest niet hem ophouden.
7: We moesten helaas ophouden. We wouden heel graag door voor een mooie hartceldag dagprijs. Maar dat is helaas niet gelukt.
3: Nee, en je hem hier in de titel te verdedigen. Hoe met dat nou?
8: Nou, ja, vorig jaar gewonnen. Maar dit jaar wordt het hem sowieso niet meer. Jammer, maar volgend jaar heb ik een andere van Knist. Gaat hij zo sturen, dus hebben we allebei weer een kans.
3: Ja. Oh, je bent wel buddies, hè? Je gunt ook hoor alles.
7: Ja, we zijn klasgenoten van elkaar. Nu niet meer, want we gaan nu naar het middelbare. Maar ja, ik denk dat we wel goede vrienden blijven, inderdaad.
3: Maar nou binnen een heel soort die stappen net het wetter op. Die zegt het waait mij te hut. Heb je hem daar überhaupt een uitocht?
7: Nou, als de vlag niet wordt gehezen dat we niet moeten, dan gaan we er gewoon voor.
3: Maar wat nou wat je omkomt?
8: Nou, dan is het eigenlijk hetzelfde wat we nu hebben. Je moet hem alleen op het zwaard gaan staan en dan proberen recht te trekken. Meestal lukt dat wel en dan is het heel veel hozen.
3: Het maakt je hem echt net uit, hè? Wat voor waar of wie het maar is. Je mut en zille zielen.
8: Ja, dat klopt. Je hebt altijd de kans dat je omslaat. Maakt niet uit hoe hard het waait, dus altijd proberen.
3: Nou, dit is makkelijk, Jantine. He, die kennen gewoon geen angst. Die stappen gewoon in en die shovel. Pas als er een oorzaadje maaien net, dan gaan ze net. Maar ja, ze hervinden ze dus net helle, want de boardroom vol.
9: Ja, en het werd dan heel koeltjes zijn en toen zonk de boot. Ik zie het hier in de studio van, sorry, wat?
3: Ja, nou, ik kan niet vertellen, ik steer nou nooit een nieuwste boot. Ja, hij stiert er op het droeven. Okay. En hij is zo goed als leeg. Ze moeten nog een peer. Ja, even zien, hier voorin zit nog een beetje wetter.
9: Hozen.
3: Ja, hozen. Nou, hozen hoe dan net mee. Is die nou clear? Ken je, of moet je hem nog verder hozen?
7: Nou, we moeten er een beetje hozen, want hier ligt nog wat water.
3: Oh ja, maar dat kun je lekker goed rooien wedden. Dat stelt net zo vol mee voor.
7: Dan hebben we in de achterkant hebben we gaatjes en dan tillen we hem omhoog en dan loopt het water eruit. En dan doen we een cel eroverheen dat er niet allemaal regenwater of andere dingen in komt.
3: Dit verklaart het trouwens een soort, want ik zie een heel soort skip die weer optilt aan de voorkant.
9: Oh.
3: Dus ze zijn lang net de enige.
9: Ja, nee, dat hozen, dat zullen een soort gebeuren daar, Joet. Op de snitsen, maar mooi die Huddewien. Dank u wel, Nienke.
1: Alles wat je daar mist hebben, Joet, dus kunt zien en alven.
0: Dit is De Dijk voorbij.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De eerste Zevenaar is Heid hier. Toen haak ik hem zijn, Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van een politieke partij? Dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
1: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs is. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht vanavond zijn lichaam in het water terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om meer opvangplekken te regelen. De fabrikant achter de fietsen van Babu, Batavus en Sparta heeft uitstel van betaling gevraagd. Het is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het gaat om fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat veel onderdelen toen niet geleverd konden worden. Maar toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraad aan fietsen zitten. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar beide winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn daarbij gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten inmiddels per e-mail gewaarschuwd. En als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk ook vertraging op. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette ook voor zijn komst. Het weer droog met opklaringen. Vannacht worden 13 tot 18 graden. Morgen dan een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een bui. Het wordt in de middag daarbij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Oké, we mogen één keer klagen. Of over de hitte. Of over al die zompige, drassige, donkere dagen waar we straks weer middenin zitten. U twijfelt. Nou, ik weet het wel. Goedenavond en welkom bij dit Oog met straks. Wat kun je nou eigenlijk het beste doen als je ziet dat iemand in het water in moeilijkheden raakt? Bij Callantsoog overleden twee vrouwen die een kind uit zee probeerden te redden. En er zijn meer van dit soort dramatische verhalen. Wat moet je wel en wat moet je niet doen? Opeens weten wij allemaal wat een exclave is sinds de stormloop op Ceuta. Dat hele kleine stukje Spanje dat vastzit aan Marokko. Waarom houden de Spanjaarden zo hardnekkig vast aan het bezit daarvan? Paus Leo die bezoekt morgen Assisi, de geboorteplaats van Franciscus. Grote inspiratiebron, de heilige Franciscus, ook voor veel jongeren. Een van hen is de gast vanavond. En dat magische jaar 1976, het geboortejaar van het oog. Vanavond Bowie in Berlijn. En dan gaat het niet alleen om de muziek van David Bowie. Wat bracht de stad hem? Nou, reden genoeg om hier bij ons te blijven, dacht ik zo. Het komend uur. Eerst maar eens het nieuwsoverzicht van deze dag.
1: Woensdag 5 augustus.
2: De droogte in Nederland leidt tot problemen voor tuinders in het Westland. Ze mogen niet meer sproeien met water uit de sloten.
3: Wij verwachten dat over 2 dagen de eerste 10 telers al in de problemen terecht gaan komen.
2: Kwekers die wel een groot waterbassin hebben, die kunnen langer door.
4: Wat we hierin hebben, kunnen we nog ongeveer 3 weken mee verder.
2: En als het water op is, denken sommige kwekers erover om toch water uit de sloot te halen, om niet failliet te gaan. Zo zegt deze tuinder.
3: Ik kan ze alleen maar adviseren om het niet te doen. Want dat kan niet anders, want dan ga je tegen de wet in. Dus ik vind dat, daar moet je heel erg mee oppassen. Maar ik vind het dan wel onze verantwoordelijkheid als maatschappij om ervoor te zorgen dat we gewoon water gaan organiseren.
2: En door dat watertekort hebben ook bomen het heel erg moeilijk.
5: Wat je nu heel veel op dit moment ziet, is dat de beuken, ja, het gewoon niet meer aankunnen. En dan laten ze gewoon hele grote takken vallen. Nou, dit heeft echt impact op deze boom.
2: Deze boswachter reageert emotioneel.
6: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw.
2: Iedere dag ziet hij het bos verder achteruit gaan.
5: Ja, dit is een nachtmerrie van een boswachter.
2: En dan zijn er ook mensen die karpers en andere vissen proberen te redden uit drooggevallen plassen en ze overbrengen naar dieper water.
7: Er zijn er een paar ontsnapt, ja. Die zijn onder de zegen door. Maar karper is zo slim. Als er een gaatje is, dan vinden ze hem en dan zijn ze er vandoor.
2: En dan de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Die is na ruim 2 dagen blussen onder controle. Maar de brandweer blijft nablussen.
8: Dat gaat zeker nog dagen duren. En dat zal ook een beetje van het weer afhangen, dus van meerdere factoren.
2: En dat blussen gebeurt met een sproeisysteem.
9: En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken, dus dat het niet meer kan branden.
2: En als het vuur helemaal uit is, dan kan de brandweer de oorzaak van de brand gaan onderzoeken.
10: Eigenlijk gaan we een beetje spoorzoekertje doen. We gaan op zoek naar broodkruimeltjes die zijn achtergelaten door de brand, om dan steeds dichter bij de ontstaansplek te komen, de bron van de brand.
2: In Leipzig is een drone met een explosief gevonden in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen.
11: De Bundespolizei heeft daar ook zeer goed en klaar reageerd. Ze heeft een gevaar erkend, heeft ihre specialisten herangebracht.
2: Verder werd de Oekraïense hoofdstad Kiev getroffen door een zware raketaanval, waarbij zeker 17 mensen om het leven kwamen.
12: Officials say Moscow fired more than 2 dozen ballistic and anti-ship missiles.
2: Enkele tientallen Oekraïense kinderen die nu al zo lang in oorlog leven, zijn naar Nederland gehaald.
13: Hallo!
2: En ze zijn hier voor een korte vakantie, want
14: ze leven puur ondergronds. Zij gaat echt even naar school en dan weer gelijk naar huis en een kelder. En dus zij hebben gewoon daar heel veel beperking.
2: De oorlog laat zijn sporen na, merken de vakantiebegeleiders.
14: En toen hadden we een paar Cessna's die overheen vliegen en een zweefvliegtuig. En toen is ook een kind uit de bosjes uittrekken, want hij dacht van, dit is gelijk een drone of een gevaar. Hè?
2: In Vriezenveen, in Overijssel, is er geen zomervakantie zonder de jaarlijkse boerenmarkt. En
13: Heerlijke broodjes, hamburgers, broodje was.
2: Een belangrijk onderdeel van het evenement is het hooibalen gooien.
15: Verstand om nul en ga eens mee. Gewoon gooien.
2: Nou, er was alleen één probleem. Al jaren was er dezelfde winnaar.
16: Is het bewust van hoog naar ver gooien gegaan om Berry niet weer te laten winnen?
17: Nou ja, misschien ook wel, want Berry was op een gegeven moment van ja, Kees komt en dat motiveert anderen niet meer. Want ik denk, ja, hij wint toch?
2: Ja, alleen helaas voor de organisatie, Berry deed het weer.
17: Was het ding weer?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Maar valt nog niet meer.
2: Ja, en voor het laatste nieuws vanuit Duitsland gaan we naar onze correspondent Gien Balduk. Want op het vliegveld in Leipzig is vandaag een drone met explosieven en een ontsteker gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is veel onduidelijk, maar vanavond gaf de minister van Binnenlandse Zaken een persconferentie. Goedenavond, Gien.
19: Goedenavond.
2: Wat heeft hij gezegd? Hoe reageert die minister op die mislukte droneaanval?
19: Nou, hij klonk opvallend ernstig, vond ik. Hij sprak van een poging tot een hybride aanslag. En hij zei dat hij echt een nieuwe stap is gezet. Want inmiddels zijn we in Duitsland best wel gewend aan allerlei spionagedrones of onbekende drones die tijdelijk bijvoorbeeld het vliegverkeer stilleggen. Maar nu een drone met een explosief eraan, dat is echt een nieuwe stap. Niet eerder heeft zich zo'n type aanval op Duitse bodem voorgedaan, zei hij. En de dreiging waar we al veel over gesproken hebben in het verleden, die is niet langer abstract, maar iets reëels, zei hij. En het dreigingsniveau is ook onlangs verhoogd in Duitsland. En nu blijkt ook maar weer dat dat nodig is. En hij waarschuwde daarbij ook dat zulke incidenten als deze, een drone met een explosief eraan, ook vaker kunnen gaan voorkomen.
2: Ja. Zeg, en dat speelt zich dan af op het vliegveld van Leipzig. Wat betekent dat vliegveld voor de oorlog in Oekraïne?
19: Ja, dat vliegveld staat wel redelijk bekend als een draaischijf eigenlijk voor Oekraïne. Dus westerse hulp vliegt dan vooral op deze luchthaven in het oosten van Duitsland en vervolgens weer verder via Oekraïnse transportvliegtuigen naar Oekraïne. Daarom alleen al staat dit vliegveld natuurlijk ook in het vizier van Rusland. Maar ook juist daarom is dit vliegveld ook extra beveiligd. En daardoor konden de autoriteiten, zeggen zij zelf, ook snel reageren op deze drone met een explosief. Aan de andere kant kon deze drone wel heel erg dichtbij komen. En dat zou ook ermee te maken hebben volgens minister Dobrindt, dat deze drone zo ontworpen is dat hij alle bestaande antidroonmaatregelen kon omzeilen.
2: Ja. En jij zegt al Rusland. Heeft de minister iets gezegd over mogelijke Russische betrokkenheid?
19: Nou, opvallend genoeg bleef hij volledig weg bij de naam Rusland. Terwijl normaal heel vaak bij dit soort mogelijke sabotageacties wordt gezegd dat op dat moment alles nog open ligt. Maar dat het past binnen het patroon van hybride aanvallen van Rusland. Maar nu zei hij heel nadrukkelijk dat alle denkrichtingen onderzocht worden. Maar even later bij de vragen zei hij wel dat dit duidelijk geen amateuractie is. Dat dit echt een actie is van professionals. Ook dus omdat ze dus die bestaande antidroonmaatregelen konden omzeilen. Mm-hmm. En dat het dus vermoedelijk met een buitenlandse staat dus te maken heeft. En dan is het natuurlijk logisch dat aan Rusland wordt gedacht. Want juist op deze luchthaven in Leipzig was 2 jaar geleden een ander incident waarbij een brand uitbrak in een sorteercentrum van DHL. En dat bleek als het gevolg van een brandbaar pakket. En dat pakket is later weer gelinkt ook aan de Russische Veiligheidsdienst. Hmm. En daarvoor zijn ook 5 verdachten aangehouden.
2: Zeg, en als deze minister zegt dat hij denkt dat dit wel vaker gaat gebeuren, zijn er eigenlijk ook extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd?
19: Ja, hij wil verder gaan met het opzetten van een soort droneschild in Duitsland bij alle kritieke infrastructuur, dus zoals luchthavens. Maar hij wil ook op meer andere plekken, dus plekken waar bijvoorbeeld veel mensen komen, evenementen, drukke binnensteden, dat het daar ook makkelijker moet worden om antidroonmaatregelen in te voeren. Dat dus makkelijk een drone uit de lucht gehaald kan worden. En daarbij krijgt Duitsland, zegt hij, ook hulp van de bondgenoten Oekraïne en Israël. 2 landen die daar ook heel veel ervaring mee hebben. Maar ja, deze ernstige toon van vanavond is denk ik toch ook wel echt om aan de Duitse bevolking de ernst over te brengen van deze zaak. Dat de dreiging van dit soort drones dus zeer reëel is in Duitsland.
2: Ja, duidelijk. Oké, Gien, dankjewel. Correspondent Gien Balduk vanuit Duitsland. Jan van der Putten hier vanuit de studio met de krant van morgen, Jan.
20: Trouw opent met een evaluatie van de spreidingswet. Volgens het COA en de provincies is dat maar een gammele constructie die niet of nog niet werkt.
2: Er zijn nauwelijks duurzame opvangplekken bijgekomen. Meestal wordt er gekozen voor snelle noodmaatregelen in plaats van duurzame asielopvang, vinden de provincies.
20: De ijssalons schieten als paddenstoelen uit de grond, schrijft het AD. De cijfers van de Kamer van Koophandel liegen er niet om. Er zijn er nu 984.
2: En dat is bijna 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. De meeste zitten in de Randstad. En Flevoland is de snelste stijger.
20: IJs maken, dat is een stuk makkelijker dan vroeger, vertelt een deskundige. Vroeger moest je een Italiaanse opa hebben die het geheime recept wist. Tegenwoordig kijk je op YouTube.
2: Moderne technologie komt ook in een oorlog goed van pas. In het Nederlands Dagblad staat een citaat van een ex-terrorist van Boko Haram uit Nigeria.
20: En die zegt, je typt een vraag in, hoe kan ik een bom bouwen? En dan vertelt AI hoe dat moet. We hebben het veel gebruikt.
2: Een andere oudstrijder vertelt, vroeger stuurden we 200 mensen, van wie er 60 sneuvelden. Met hulp van AI leerden we dat het soms verstandiger is om er maar 20 te sturen.
20: De Rotterdamse Laurens Kantorij bestaat 60 jaar. En om dat te vieren mocht het gezelschap een aantal dagen choir in residence zijn. In de Londense Westminster Abbey, staat in NRC.
2: En dirigent Wieger Mandemaker houdt een dagboek bij. Hij en de koorleden krijgen kippenvel van bewondering.
20: Al die vorsten, dichters en muzici die hier begraven liggen. Elgar, Britten, Howells.
2: Ik schuivel over het graf van Purcell, schrijft Mandemakers. Je kunt hier letterlijk over de componisten lopen.
20: In de Poolse hoofdstad Warschau wordt een fossiel van een mastodonsaurus uitgebeiteld. Een melktandhagedis van miljoenen jaren oud. Ouder dan de dinosaurus. De Volkskrant schrijft dat iedereen mag helpen.
2: Is dat wel verstandig? Een leger amateurs los te laten op zo'n oud skelet? Een geologiestudent van de universiteit denkt van wel. Er gaat wel eens iets kapot, zegt ze, maar we hebben lijm.
20: En er komen allerlei mensen bijtelen, jong en oud, van scholieren tot boekhouders. De student zegt vooral, tandartsen zijn erg getalenteerd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Red Snap.
1: En dat was hem echt. Ja, we dachten al tot 3 keer toe dat Rosalyn was uitgezongen. Nee, dit was hem. Snap. In de Noordzee bij Callantsoog kwamen gisteravond 2 vrouwen om.

0: Want ja, dat maakt het nog dubbel verschrikkelijk.
1: Ja, het gebeurt best vaak, hè, als je het hoort.
0: Ja, we zien helaas in Nederland toch elk jaar wel een aantal keer op binnenwater, op zee, dat een redder of een reddingspoging niet goed afloopt voor de redder. Waarbij dan soms wel, soms niet, degene die gered wordt het wel haalt.
1: Ja,
0: dus het is helaas iets wat toch wel enkele keren per jaar gebeurt.
1: Ja, wat is uw advies eigenlijk?
0: Ja, het advies is altijd een beetje lastig. Hè? Eigenlijk begint het bij het begin. Is het hoofdadvies, zie je iets bij het water wat niet goed is, bel meteen 112. Zorg dat hulpdiensten meteen op pad kunnen en zo snel mogelijk je kunnen helpen.
1: Ja.
0: Het tweede is, probeer contact met iemand te maken roepend. Hè? Dus probeer iemand te vertellen dat hij rustig moet blijven, dat er hulp onderweg is. Maar begrijpelijk is er vaak paniek, zowel bij degene op de kant als in het water.
1: Je springt erin en je gaat erachteraan.
0: Precies. En eigenlijk is dat de stap die je, als je naar veiligheid kijkt, niet zou moeten doen. En dan zou je eigenlijk moeten kijken, is iets wat ik iemand kan toewerpen? En dat is natuurlijk in een kanaal of in de stad bij een watertje makkelijker dan bij zee. En maar denk aan een strandbal, een lijn, een luchtbed waar iemand zich drijvend op kan houden. Als je dan besluit het water in te gaan, doe dat met zoveel mogelijk mensen. Doe dat met een ketting, hè, elkaars polsen vasthoudend, zodat je contact bij de kant blijft houden.
1: Met een ketting noemt u dat? Echt met een aantal mensen tegelijkertijd?
0: Achter elkaar, hè, elkaars polsen vasthouden, waarbij natuurlijk mensen ook bij het strand blijven. Dan kan je elkaar er nog uithalen.
1: Hmm.
0: Want het laatste scenario is er zelf in gaan. Dat brengt een risico mee, al zeg ik dat en snap ik ook heel goed. Zeker, en ik weet niet hoe dat in dit geval is, maar in algemene zin is, als het iemand is die je kent, of als het misschien wel familielid van je is.
1: Ja, wachten gaat helemaal tegen je gevoel natuurlijk dan. Hè?
0: Doe het niet, maar dan ga je erachteraan. Dus ik begrijp het. Maar helaas zien we wel dat het toch een paar keer daardoor misgaat. Omdat uiteindelijk iemand dan toch ook zelf in de problemen komt.
1: Ja, wordt het onderschat hoe moeilijk het is om iemand te redden uit het water?
0: Ik denk dat dat dus zeker onderschat wordt. Hè. En we zien dat, we hebben bij de Reddingsschouder ook kinderen die echt zo'n opleiding al doen om zelf redzaam te worden en anderen te helpen. Ja, die merken al vaak dat een leeftijdsgenootje, hè, dan kan je denken een kind, ja, wat weegt een kind, dat dat best zwaar is. En dan moet je allemaal denken of volwassenen, en als er ook nog eens paniek is, ja, iemand die iemand anders helpt die in paniek is. Ja, diegene die in paniek is, denk maar één ding. Daar is iemand waar ik me aan vast kan houden. Die grijpt zich vast. En dan heb je ineens een extra gewicht wat je bij je moet dragen. En dan kan dat een probleem zijn. Het andere is natuurlijk als je zelf niet heel goed kan zwemmen. Dat je, als het in een diepte is, bij een meer in het midden waar het dieper is, of in zee, als het met de stroming een stukje zee op is. En je kunt zelf ook niet meer staan. Ja, dan heb je meteen dus twee mensen in een probleem.
1: Dus als redder moet je eigenlijk, zegt u, ook iets hebben waar je jezelf aan vast kan houden waar je kan blijven drijven.
0: Ja, en vandaar ook die ketting met elkaar, of inderdaad iets waar je op kan drijven. Het is ook helemaal mooi, en dat heb je vaak op het strand niet, maar bijvoorbeeld bij een bootje, als je een reddingsvest hebt of iets anders, om inderdaad ook jezelf te beschermen. Uiteindelijk dan samen naar de kant te komen. Want het gaat een aantal keer mis, maar daartegenover staan natuurlijk ook heel veel keren dat het natuurlijk net wel goed gaat. Ja. Waarbij iemand een handreiking doet aan iemand anders. We zien ook vaak de verhalen in de krant van mensen die wel succesvol door een omstander uit het water gehaald worden. Dus het is niet per definitie dat het meteen altijd misgaat. Maar het is wel echt een hele grote kans dat als je iemand zonder dat je de kennis, ervaring en kunde hebt gaan redden, dat je ook zelf in een probleem komt.
1: Ja, en er van tevoren misschien eens ook goed over nadenkt, hè? Of luistert naar wat u bijvoorbeeld nu allemaal zegt.
0: Nou ja, het begint natuurlijk vaak bij wat dan helemaal heet, wie checkt jou? Hè? Als je bij water bent, is er altijd een risico, zeker natuurwater. Zorg dat er altijd iemand is die in de gaten kan houden. Iemand vanaf de kant, bij voorkeur natuurlijk op een plek waar lifeguards toezicht houden. Of vraag desnoods andere mensen om je in de gaten te houden. Hè? Dat is al stap 1. Het tweede is, en dat is ook iets wat we de afgelopen jaren steeds vaker zeggen, is als je niet of niet goed kunt zwemmen, probeer eigenlijk uit de situatie te blijven waarin je moet zwemmen.
1: Hmm.
0: En we zien toch te vaak dat iemand net de afgelopen periode bij rivieren, net door een duwtje vanuit dat strandje in de vaargul terechtkomt, of van het luchtbedje valt, of bij zee, net door een golf omver geduwd wordt en iets verder zee op strand, en dan ineens moet zwemmen, terwijl hij of zij dat misschien niet zo goed kan of helemaal niet kan. He, dus pootje baden, prima. Lekker tot je knietjes het water in. Want je moet ook niet bang worden voor het water. Maar hou wel in je hoofd. Je bent in de natuur. En de natuur heeft vaak grillen, ook onder water, die je niet altijd ziet.
1: Ja. Krijgt u en krijgen uw collega's het steeds drukker? Ik bedoel, ook in deze zomer, die veel langer, veel warmer lijkt te zijn. Ook dat mensen natuurlijk veel meer verkoeling zoeken. Ook op plekken gaan zwemmen waar we het misschien de vorige zomers met z'n allen niet deden.

0: Nou, inderdaad, de langere zomer, en dat is een trend die al een paar jaar zich voortzet, nog even los van het warme weer, want dat zorgt nog voor een extra boost. Maar de seizoenen worden langer, de dagen worden langer, mensen blijven veel langer bij de recreatieplekken zitten. Zitten s'avonds om 9, 10, 11 uur, hoor ik nog collega lifeguards die op stranden in de weer zijn als het mooi weer is, ook met gevonden kindjes, met EBO, met mensen in het water. Dus we zijn langer in het seizoen, van mei tot oktober aan het recreëren. We zijn langer op de dag aan het recreëren. En dan met een aantal van die pieken die we de afgelopen anderhalve maand hebben met echt topweer. Ja, betekent dat alle zeilen bij voor de lifeguards.
1: Ja, nou ja, en ik denk ook wel eens, er zouden meer mensen zoals u en uw collega's moeten zijn. Ook als je ziet hoe mensen bij rivieren ook zwemmen tegenwoordig. Hè? Je denkt van, daar zou eigenlijk toch ook toezicht bijna moeten zijn.
0: Ja, het lastige is dat Nederland natuurlijk een land is met gelukkig heel veel mooi water. En daar genieten we ook van. Aan de kust hebben we het redelijk goed geregeld. Eigenlijk elke badplaats heeft een lifeguard organisatie die in de zomermaanden toezicht houdt. In het binnenland is het eigenlijk op een heel groot aantal plekken, of eigenlijk de meeste plekken, op eigen risico. Op een aantal uitzonderingen na, wat recreatiegebieden, een aantal plassen waar dat geregeld is. Als je kijkt dat we dus meer genieten, dan zou je kunnen stellen, ja, we moeten misschien wel zorgen dat er voor elke Nederlander ergens in de buurt, want elke plas, elk water is onmogelijk, maar in ieder geval de kans is om te zwemmen op een plek waar toezicht is. En dat is eigenlijk een vraag voor, we leggen vaak dingen bij de overheid, maar ook in dit geval eigenlijk voor de gemeentes. Gemeentes en ook provincies zijn met elkaar verantwoordelijk. Dat zijn keuzes. Aan de ene kant de vrijheid van dat je in Nederland eigenlijk mag zwemmen op alle plekken, behalve waar het echt verboden is, bij een sluis of bij een brug. Dat is natuurlijk ook een gemeengoed wat we koesteren. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, iedereen zou ook recht moeten hebben op een plek in de omgeving. En wat dat dan is, op fietsafstand, autoafstand, dat laat ik even in het midden. Maar waar er een plek is waar je ook in open water met toezicht zou kunnen zwemmen. Ja. Maar helaas zijn we daar nog niet.
1: Nee. Goed, morgen een nieuwe dag. Weer in actie op het strand in Zandvoort, of niet?
0: Ik zelf niet, maar de collega's zeker. Het wordt morgen wel, net als vandaag, wat meer wind en golven. Dus wel oppassen geblazen, ook voor de zwemmers en baders vandaag. Ja. Ik zag wel heel veel blije kitesurfers vanmiddag, want die konden eindelijk weer met hun sport aan de gang na heel veel dagen zonder wind.
1: Ja, is ook goed. Goed, Ernst Borkmeijer van de Reddingsbrigade Nederland. Hartelijk dank. En we zijn gewaarschuwd met z'n allen. Dank. Goed, ik zei in de aankondiging van het programma al, plotseling weten we bijna allemaal wat een exclave is. De gebeurtenissen in Ceuta die hebben laten zien dat de buitengrens van Europa kwetsbaar is en dat de bewaking bij Ceuta sterk afhankelijk is, hebben we ook gezien van de welwillendheid van Marokko. Ja, de vraag, waarom houdt Spanje eigenlijk zo vast aan die exclaves en hoe kwamen ze er ook aan? Daarover praat ik met Stephanie Massink, universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen, met een specialisatie in Spanje. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Exclave, nog even toch voor de zekerheid. Want veel mensen vonden het toch een gek woord. Enclaves kennen we. Exclave, enclave. Ja. Wat is het verschil nou eigenlijk?
2: Ja, een exclave is eigenlijk een gebied wat hoort bij een land, maar niet helemaal omringd is door een heel ander land. Dus in dit geval bijvoorbeeld Ceuta ligt in Noord-Afrika, wordt helemaal omringd door Marokko. Maar territoriaal hoort het wel bij Spanje.
1: Ja, en ligt aan het water. Wordt niet helemaal omringd.
2: Nee, maar het ligt aan het water. En qua land wordt het dan wel omringd door...
1: En ze hebben er twee, hè? Ceuta? Ja ik zeg Ceuta, u spreekt anders uit.
2: Ja, ik zeg denk een beetje op de Spaanse manier. Ja? Ceuta.
1: Ja, kunnen we van leren.
2: En ze hebben ook inderdaad Melilla. Dat ligt 400 kilometer ongeveer meer naar het oosten.
1: En ook dat is een stad.
2: Ja.
1: En eigenlijk met dezelfde...
2: Ook een exclave, precies hetzelfde arrangement. Ja.
1: En Marokko. Hoe komen ze aan die steden eigenlijk?
2: Nou, Melilla is eigenlijk al Spaans sinds de 15e eeuw. Ceuta sinds 16e, 17e eeuw. Op een gegeven moment was er ook een unie tussen Spanje en Portugal. Het was oorspronkelijk Portugees. En is later overgegaan naar Spanje.
1: Heel oud.
2: Dus het is echt onderdeel van het Spaanse Rijk geweest.
1: Ja, bestond Marokko toen eigenlijk al?
2: Nee, Spanje zou zeggen. Dus de moderne Marokkaanse staat bestond toen nog niet. Marokko die claimt eigenlijk wel die gebieden voor zichzelf. Want ze zeggen, het is eigenlijk onderdeel ook van Marokkaans territorium. Dus wij zouden eigenlijk die twee exclaves moeten terugkrijgen. Maar ja, Spanje zegt dan van ja, maar wacht eens even, want dat hoort al verschillende eeuwen, bij hoort ons. Dat gewoon bij ons. Ja. En Marokko bestond niet eens toen wij die territoria tot ons namen.
1: Zeg, het zijn steden? En, want ik lees dan bijvoorbeeld ook vandaag weer in de krant de president van de Ceuta. Ja. Dat klinkt dan ook weer. Maar dus de burgemeester, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ja, soms wordt die combinatieterm gebruikt. Burgemeester-president. Nou, Spanje is eigenlijk, als je kijkt naar de organisatie van Spanje, administratief zeg maar gezien, bestaat Spanje uit 17 autonome regio's. En ook dan 2 autonome steden. En dat zijn dan Ceuta en Melilla.
1: Okay.
2: Ze hebben niet zoveel rechten en vrijheden en plichten als autonome regio's. Maar wel veel meer dan bijvoorbeeld een gemeente. Dus dat, ja, het is. Kijk, in Nederland hebben we bijvoorbeeld de 12 provincies. Maar in Spanje zit boven die provincies dan nog autonome regio's. Dus autonome regio's hebben ook meerdere, bestaan uit meerdere provincies. En die provincies hebben weer gemeentes. Ja. Dus dat lijkt wel Nederland.
1: En hoe zit het tussen Spanje en Marokko? Ik bedoel, u geeft al aan, hè, er zit frictie natuurlijk, ook als het over deze gebiedjes gaat. Maar wat zit daaronder?
2: Ik denk wat we nu hebben gezien bij Ceuta is wel een voorbeeld van hoe Marokko op zijn tijd migratie gebruikt als een soort wapen, als een soort drukmiddel om bepaalde belangen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dus dat het er goed uitkomt dat dit gebeurt. Sterker dat ze misschien die grens ook open zitten.
2: Niet
1: goed bewaken.
2: Nee, inderdaad. En er zijn ook wel. Kijk, er wordt onder andere gezegd van dat er in begin juli is er een uitspraak geweest van het Spaans Hoge Rechtshof dat mensen die via zee Spaans territorium bereiken niet zomaar mogen worden teruggeduwd over de grens. Dat wil niet zeggen dat ze dan zomaar ook toegang krijgen, zeg maar, tot Spanje, maar ze mogen niet zomaar worden teruggeduwd over de grens. Dus dat wordt als één reden genoemd. En een andere reden die werd genoemd is de migratiemaffia, zeg maar. En ik vind het heel erg interessant dat Spanje dat als reden, als soort van formele redenen noemt van wat er nu recent gebeurd is. Marokko noemt diezelfde redenen en de EU noemt die redenen nu ook. Maar je kunt je echt afvragen, ook als je een beetje naar de geschiedenis kijkt, van wat zit er eigenlijk nog meer achter? Mm-hmm. Want recent is Sánchez, de premier van Spanje, is op 20 juli is hij in Algerije geweest. Op formeel bezoek. En Algerije en Marokko die liggen elkaar ook niet goed. En dat komt vooral door de kwestie van de westelijke Sahara. Dat is een gebied ten zuiden van Marokko. En Marokko eist dat eigenlijk op als dat zou onderdeel moeten worden van Marokko als een autonome regio. Maar Algerije steunt juist weer de onafhankelijkheidsbeweging. Polisario, die westelijke Sahara onafhankelijk wil hebben. Dus die staan lijnrecht tegenover elkaar. En als Spanje dus nu net naar Algerije is geweest,
1: dan zou het best zo kunnen zijn dat Marokko een beetje meegeholpen heeft aan deze chaos.
2: Ja. En want ja, ook er komen ook rapporten tegenover ook journalisten van verschillende migranten die daar betrokken zijn geweest. En die ook zeggen van er was geen beveiliging. Of de beveiligers die zeiden tegen ons, hup, ga zwemmen of ga die grens over. Dus er zijn toch ook wel signalen van wat speelt er nog meer eigenlijk?
1: Nou, zou je ook kunnen denken, lang geleden in handen gekregen. Je zou het ook gewoon weer terug kunnen geven.
2: Ja.
1: Waarom houden de Spanjaarden zo aan vast? Wat is het belang van die twee steden?
2: Ja, nou, ten eerste zien zij het dus echt als Spaans grondgebied. Ook qua grondwet en alles. Dus zij zien het gewoon echt als een integraal onderdeel van Spanje.
1: Maar zit er een feitelijk belang ook in? Wat heb je daar?
2: Ja, er zitten ook andere belangen. Ten eerste ligt het heel erg strategisch. Die twee steden. En vooral Ceuta die ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Dus daar heb je natuurlijk strategische voordelen, ook bijvoorbeeld militair gezien of qua defensie, als jij daar wat territoria hebt. Economisch gezien zijn er ook verschillende belangen natuurlijk. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen. En voor handel is dat dan ook wel weer heel erg voordelig, bijvoorbeeld. Maar politiek gezien zijn er natuurlijk ook belangen. In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers.
1: Nee.
2: En Spaans grondgebied terug aan Marokko.
1: Ja, dus dat is eigenlijk uitgesloten, als ik u zo hoor, ja. Dat dat gaat gebeuren.
2: En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt. Dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum, zeg maar. Is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
1: Nou is die spanning, denk ik, zomaar tussen Marokko en Spanje niet weg. Als het over Polisario gaat en over dat gebied wat omstreden is. Betekent dat zomaar dit weer zou kunnen gebeuren over een tijd?
2: In de toekomst zou ik verwachten dat het op een gegeven moment best wel weer zou kunnen gebeuren. De vorige keer was in 2021 en toen draaide het ook echt om die westelijke Sahara. Spanje heeft toen tijdens de coronapandemie de leider van Polisario opgenomen in het ziekenhuis op het Spaanse vasteland. Ja. Marokko was daar natuurlijk totaal niet over te spreken. Nee. Tegelijkertijd had Trump net daarvoor Marokko's claim zeg maar, op de westelijke Sahara erkend. En Marokko wil natuurlijk dat Spanje dat ook zou doen. En tegelijkertijd heeft Marokko ook toen, dat heet de hele Pegasus-affaire, heeft eigenlijk de spionagesoftware toegepast en daarmee onder andere de telefoon van de premier van Spanje ruim een jaar afgeluisterd. Ja. Dus ze hebben ontzettend veel informatie ook van ministers, waaronder de premier ook kunnen ophalen.
1: Ja. Zeg, tot slot, Sanchez, zou je dat kunnen zeggen, is er al met al, het is chaotisch geweest natuurlijk. Hij kreeg eerst de wind van voren, maar uiteindelijk in Brussel is iedereen lovend over hoe hij het heeft aangepakt. Helemaal niet zo slecht uitgekomen uit deze hele kwestie.
2: Nee, en ja, je ziet eigenlijk ook, je zou toch ook best wel kunnen spreken van een soort, enerzijds een soort paniekreactie. Hè, van, dat komt natuurlijk ook mede door die beelden. Hè. Ja. Het is een soort theatralisering van die chaos. En van wow, er komt nu echt een soort vloedgolf aan migranten die Europa binnenkomen. Ja. Dat wordt natuurlijk zo weergegeven met die foto's. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat natuurlijk verschillende politici daarop inspringen. Hè, van zie je wel. We moeten harder optreden tegen migranten. We moeten Spanje
1: een paar dagen verder
2: uit Schengen gooien. Ja.
1: Is de sfeer toch totaal anders? In
2: ja, en dat is natuurlijk. Ja, ik denk ook omdat het natuurlijk binnen zeer korte tijd eigenlijk heel veel van die migranten, die tienduizenden, bijna allemaal zijn ze ook weer terug. Ja. Dus
1: uiteindelijk is hij er niet zo slecht vanaf gekomen.
2: Nee.
1: Oké. Okay. Stephanie Massink, hartelijk dank over de kwestie in Ceuta waar we ongetwijfeld over een tijd
2: ongetwijfeld
1: weer over zullen spreken. Dank je wel voor je komst.
2: Dank je wel.

0: Agda en de Munnik. En tussendoor. Brengt ons bij Paus Leo de 14e, want die bezoekt morgen de Italiaanse stad Assisi, geboorteplaats van Franciscus. En daar wordt stilgestaan bij het 800-jarige jubileum van de sterfdag van deze heilige. De paus gaat in gesprek met jongeren van de internationale Franciscaanse beweging. En hier in de studio is Daan van Amelsvoort, 22 jaar, student en geïnspireerd door Franciscus. Dag Daan, van harte welkom.
1: Dag.
0: Jij was de afgelopen week met een groep jongeren in Assisi. Hoe was dat? Wat heb je daar gedaan?
1: Geweldig. Het was een soort van reis en we gingen in de voetsporen van Franciscus. Dus we waren met 6 jongeren en in Franciscaan, dus echt nog een minderbroeder en ook nog iemand van de beweging, van de Franciscaanse beweging. Mm-hmm. En we zijn dus in de voetsporen van Franciscus gelopen. En we hebben allerlei verschillende plekken bezocht waar Franciscus bijzondere ervaring heeft gehad. Maar ook is geweest. Hij heeft daar kerken hersteld. En dat hebben we allemaal bezocht.
0: En wat heeft het meeste indruk op je gemaakt?
1: Meeste indruk was denk ik toch wel juist het derde kerkje wat hij heeft opgebouwd. En dat is nu nog eigenlijk een heel klein kerkje. En toen ik daar binnenkwam, toen voelde je meteen nog die serene sfeer en de spiritualiteit van hem, van de nederigheid, van de armoede. En ondanks dat het zo klein was en de rest allemaal zo groot, vond ik dat...
0: Dat vond je mooi.
1: Vond ik mooi.
0: Ja. Hoe ben jij zelf zo... In aanraking gekomen, begeesterd geraakt door dit gedachtegoed.
1: 2 jaar geleden ben ik in Den Bosch komen wonen. En dan ga je de stad verkennen. En toen kwam ik opeens bij een oud klooster. Ik vond het wel mooi, hè? Een mooi gebouw. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar verder, ik ging alleen met kerst naar de kerk. En 2 jaar geleden kwam ik dus bij het klooster aan. En daar stond boven vrede en alle goeds. En dat sprak me aan. Dus ik belde van aan de zijkapel aan. En daar kwam een mevrouw helemaal mooi in prachtig blauw. Met blauwe ogen. En die was helemaal blauw, zeg maar. En die verwelkomde mij helemaal van... Hallo, wie ben je? En die openheid, dat is gewoon Franciscus. Nee. En zodoende ben ik daar terechtgekomen. En ben ik dus op reis geweest naar Assisi.
0: En hoe werkt dat door in jouw leven? Want je bent student.
1: Ja, ik ben student. Nou, het gaat in de hele kleine dingen en in de hele grote dingen. Als je bijvoorbeeld in een trein zit, dan kijk naar de ander. Wie is die ander? Als het bijvoorbeeld heel druk is, probeer als eerste op te staan, zodat de ander kan zitten. Dus uiteindelijk gaat het heel concreet over de andere mensen helpen en proberen voor de ander te zijn. En zo werk ik bijvoorbeeld ook bij een dementenzorg. En dat is gewoon prachtig om de mensen daar mooie laatste levensjaren...
0: Ja, maar dat ben jij zelf in verband met jouw inspiratie door Franciscus?
1: Door Franciscus, ja.
0: Want het is een hele praktische orde ook, hè?
1: Klopt, ze zijn echt in de wereld. Ja. Ze hebben 100 jaar geleden waren er heel veel scholen door Franciscanessen opgericht. Waren er zelfs ziekenhuizen door hen allemaal opgericht. En ook
0: dus
1: nu...
0: Niet, ik zou maar zeggen, het klooster ingaan, deuren dicht, de luiken.
1: Ze zijn echt actief. Ja.
0: Naar buiten toe.
1: Klopt.
0: Ja. Zeg, want nou zat ik te denken, die paus Leo, die morgen Assisi bezoekt. Het was natuurlijk eigenlijk die vorige paus, die eigenlijk helemaal past in het plaatje van wat jij nou schetst.
1: Klopt. Ja, hij was degene die zei, nee, ik wil niet in dat grote gebouw wonen. Nee, laat mij maar gewoon lekker. En hij heeft natuurlijk de naam Franciscus gekozen. Ja. Hij heeft ook in 2015 encycliek, Laudato Si, geschreven. Dat gaat over de natuur en over dat we zo erg slecht bezig zijn eigenlijk met ons moeder aarde. En dat we er iets mee moeten...
0: Ja, daar tegenover staat die huidige paus dus, die morgen in Assisi is. Ja. Die wel in dat luxe gedeelte woont.
1: Klopt.
0: En leeft. Ja. En die zie ik niet in een oud autootje rondrijden.
1: Dat niet. Maar wel, zijn eerste woorden waren vrede zij met u allen. En hij heeft natuurlijk ook heel veel gesproken over vrede. Hij heeft een nieuw boek geschreven over vrede. Of in ieder geval, in het Vaticaans en zo. En... dus de vrede van Franciscus, die omarmt hij helemaal. En hij is natuurlijk, dat.
0: Hmm. En jij studeert, je hebt vrienden om je heen. Met deze Franciscanervrienden ben je daar naartoe gegaan. Ja. Maar jij komt ook met andere jongeren in aanraking natuurlijk, in het studentenleven.
1: Klopt.
0: Merk jij iets van interesse van anderen in dit katholieke gedachtegoed?
1: Nou,
0: want ik ben van de generatie. Wij dachten op een gegeven moment van, dat is gewoon een aflopende zaak, die kerk.
1: Ja,
0: nuttig? En laat staan mensen die bevlogen raken door dingen waar jij het nu over hebt.
1: Ja, ja. Nou, eerst had ik dat ook. Hè. Je zag alleen maar grijze mensen in de kerk. Maar als ik bijvoorbeeld nu naar een zondagsmis ga in bijvoorbeeld de grote kerk van Sint-Hertogenbosch, dan is de gemiddelde leeftijd 30, 40. En ook op social media zie je steeds meer opkomen het christendom. Dat zit natuurlijk wel in mijn straatje natuurlijk. En sommigen hebben dat niet. Maar zeker in een snelle wereld waarin we leven, kan geloof een houvast zijn. En dat is ook voor mij zo.
0: Ja, en dat haal jij er zelf ook uit. Ja. Uit wat jij nu zegt. Ik hoorde in de voorbereiding van dit gesprek dat jij heel graag een gebed zou willen laten horen.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Dat is echt de kern van Franciscaanse spiritualiteit. Je kent het hierbij. Ik heb het niet helemaal uit mijn hoofd, maar het gaat als volgt. Heer, maak mij instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmeed leven. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. En dat is het gebed. En dat is gewoon de gehele kern van de Franciscaanse spiritualiteit die mij heel erg aantrekt. Ja. En om dat te proberen leven met al je dingen die fout kunnen gaan, dat proberen te leven, dat is mooi.
0: Dat zeg je alles, Daan. Goed. Ik wens jou ook morgen een mooie dag toe. Want dan ga jij op de voet volgen natuurlijk hoe dat allemaal gaat met de paus.
1: Zeker.
0: En dankjewel voor je komst hier.
1: Dankjewel.

0: Sound and Vision van David Bowie, van het album Low. Het eerste album van wat later de geschiedenisboeken in zou gaan als de Berlijn-trilogie. Nou, wij praten deze zomer regelmatig over muzikale gebeurtenissen van 50 jaar geleden. Deze maand is het 50 jaar geleden dat Bowie samen met Iggy Pop koffers pakte en van Los Angeles naar Berlijn gingen. Het werd het begin van een belangrijke periode in de kunst, maar ook in het leven van Bowie. En ik praat erover met Sven Ratske. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Theatermaker die meerdere shows maakte over het werk van Bowie. Overladen doorlovende recensies. Ik las ze vanavond nog eens even heel snel door. Dichter bij Bowie kun je niet komen. Ik dacht, dit is de uitgelezen man natuurlijk om hierover te praten. Vertel eens, waarom wilde Bowie weg uit Los Angeles?
1: Ja, ik denk dat dat misschien wel zijn dood was geweest als hij daar langer was gebleven. Hij was natuurlijk zwaar drugsverslaafd. Ik denk ook dat het hem leeg zoog. En hij heeft in die latere jaren ook gezegd, Berlijn, dat was eigenlijk een escape. Hij, als hij daar niet naartoe was gegaan, ja, inderdaad, dan hadden we Bowie niet meer mee kunnen maken. En ik denk, het had ook ermee te maken met zijn grote fascinatie voor Berlijn. Vooral van de jaren 20. Die tijd van ja, Courtois, Bertolt Brecht. Ja. Van, misschien ook wel wat hem ook wel kenmerkte. Dat het, ja, Berlijn was ook wel een stad die niet zozeer aan schubladen dacht. Dus aan hokjesgeest. En ik denk ook in die tijd, in de jaren 70, was het ook, ja, het werd ook genoemd die insel, het eiland. Het was een plek waar eigenlijk niemand echt wilde zijn. De huizenprijzen waren enorm laag. Er was geen dienstplicht om zo eigenlijk de jongeren een beetje aan de stad te binden.
0: En midden in de Koude Oorlog, hè?
1: Ja, precies. En natuurlijk met een muur ertussen. In de DDR. Er was één snelweg die er naartoe ging. En, maar ik denk ook dat, ja, de stad, de betonnen stad, de kaalheid en de nuchterheid ook van de Berlijners. Ik zeg ook altijd, daarom vinden de Nederlanders de Berlijners zo leuk. we hebben dat gemeenschappelijk. Ja. They don't care. Daar komt een rockster. Ja, they don't care. En ja, het was voor hem een nieuw begin. En wat je net al zei, daar heeft hij natuurlijk die Berlijnse trilogie gemaakt. Die drie meesterlijke albums, Low, Heroes en Lodger, die, ja, revolutionair waren, die anders waren.
0: Ja, dat eerste dat is, denk album, ik ook, Low, dat klinkt heel duister, hè? Waardoor heeft hij zich laten inspireren?
1: Ja, vooral ook natuurlijk door de elektronische muziek, door Kraftwerk. Dat was echt iets compleet nieuws op dat moment. En ja, hij kwam natuurlijk Ziggy Stardust, dat was natuurlijk wereldfaam. Die heeft hij op het toneel vermoord. En daarna heeft hij, zoals ze dat dan later noemden, Plastic Soul gemaakt in Amerika. En er is een prachtige documentaire over hem, 5 Years... waar je hem ook in zo'n limousine ziet zitten met een pak melk. En waar hij door de woestijn ergens in Amerika rijdt. En ja, ik denk dat hij die rol ook helemaal niet wilde spelen. Want ja, iedereen speelt natuurlijk toch een rol in de stad of the angels van de sterren. En in Berlijn kon hij eigenlijk zichzelf zijn. Heeft hij natuurlijk ook nog een 2-jarige relatie gehad met een Nederlandse, met Romy Haag. Dat was de koningin van het Berlijnse nachtleven, een transseksueel.
0: Hij kon eigenlijk alles doen wat hij wilde.
1: Ja, precies. Ja. En hij kon ook die ontzettende, ja, die inspiratie opzuigen. Hij kon, kijk, Berlijn is een hele maffe stad. Ik ben net nog in Parijs geweest. Dat is een van de mooiste steden van de wereld. Maar Berlijn is een stad waar alle geschiedenissen eigenlijk, ja, op 10 vierkante meter zichtbaar zijn. De nostalgie van de jaren 20. Het Stalinisme eigenlijk. De Tweede Wereldoorlog. Het is daar allemaal te zien. En dan heb je nog die Berlijner zelf.
0: Ja, en jij zei net, hij was een fan ook van Bertolt Brecht.
1: Ja, zeker. Ja, ja, dat is denk ik een hele grote inspiratie voor hem geweest. Omdat, kijk, Brecht en Weill, die hebben eigenlijk iets compleet nieuws gecreëerd. Die maakten 3-minuten drama's. Die lieten liederen maken waar een personage in voorkwam. Nou, dat heeft natuurlijk Bowie ook gedaan. Major Tom, een personage die eigenlijk elke 10 jaar weer terugkwam in een andere song. Dat is denk ik ook waarom ik bijvoorbeeld de nummers kan zingen. Omdat het eigenlijk bijna theaterliederen zijn die een eigen kleur, een eigen emotie kunt geven. En dat is natuurlijk doordat ze gewoon zo goed zijn ook. Maar inderdaad, die vrijheid van Het mixen van genres, wat natuurlijk de componist Kurt Weill, die mixte jazz met klassiek, met blues, met tingle-tangle muziek noem je dat, het cabaret. Dat kon allemaal, er waren geen grenzen. En ik denk dat die vrijheid hem heel erg inspireerde ook.
0: Ja. Een heel klein stukje kunnen we laten horen van The Alabama Song.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, dat is Bertolt Brecht, hè?
1: Ja, het mag ook lelijk zijn.
0: Ja. Ja, ik zie je genieten terwijl je dit aan het beluisteren bent.
1: Ja, het is, ik heb net nog een programma vorig jaar gemaakt met een strijkkwartet en ook met die muziek. En die muziek is 100 jaar oud, maar die is nog heel erg levendig. Hm. Omdat je inderdaad daarin kan leven, in die muziek. En ik denk, nogmaals, daarom heeft hij heeft ook een hele plaat gemaakt. Baal heet hij. Dat is een stuk van Brecht. Ja, en dat is toch ook fascinerend dat zo'n internationale popster gewoon dit soort dingen gaat doen en zegt, ik heb daar eigenlijk scheid aan. Ik ga gewoon dit nu doen. Dat inspireert mij. Dat vind ik interessant. En ik denk ook dat zijn laatste werk, Lazarus, Ivo van Hoven, regie, eigenlijk, ja, wat is dat? Muziektheater, een musical. Dat was eigenlijk wat hij altijd wilde maken. Ook als je nummers als Life on Mars luistert, dat zijn eigenlijk bijna musical nummers. Maar hele goede musical nummers.
0: Ja, ja. We gaan meteen door naar Heroes. Ook even een stukje luisteren.

0: Ja, mogen we dit het nummer van de vereniging, de hereniging van Oost en West noemen?
1: Ja, zeker. En het grappige is dat het toenertijd eigenlijk helemaal niet zo'n hit was. Het is later pas ook, volgens mij is dat in 81 is die film gemaakt over Christiane F. Dat zegt jou denk ik ook nog wel wat. Over weer kinderen aan baan of zo.
2: Drugsverslaving.
1: Ja, heroïnverslaafde prostituee van 14. En daarin zingt hij dat nummer nog een keer.
0: Ja.
1: En daarna werd dat eigenlijk... Ja, het heeft elke keer weer een nieuw leven gehad. En inderdaad, het is... Ja, ik vind het ultieme Berlijn-nummer. Het is in de Hansa Studios opgenomen. Ja, er is een verhaal dat die twee mensen, dus Brian Eno en zijn vriendin, zag zoenen bij de muur. En daardoor werd hij geïnspireerd om die regels te schrijven.
0: Waarom verliet hij Berlijn uiteindelijk?
1: Nou, ik denk dat hij altijd nieuwsgierig was naar weer iets anders. En uiteindelijk is misschien ook wel het plafond bereikt. Kijk, Berlijn was toen niet wat het nu is. Het is nu natuurlijk wel echt een internationale metropool. Ja, wat ik al zei, het was toen een eiland. Ik denk dat het een sfeer was die hem toen heel erg aantrok. Maar waar, ja, hij is natuurlijk ook een Engelstalige muzikant. En hij is toen weer hele andere wegen ingeslagen. Uiteindelijk werd hij natuurlijk de grootste popster aller tijden met Let's Dance in de jaren 80.
0: Ja. En als je het zou moeten samenvatten wat Berlijn voor hem betekent en gedaan heeft. Want hij heeft natuurlijk meer gedaan, hè? Muziek, hij heeft ook geacteerd.
1: Ja, ik denk wat ik net al zei, dat het voor hem die vrijheid... als hoogste, grootste inspiratie was van... ik kan doen wat ik wil. Daar zijn geen grenzen aan gesteld. Kijk, als muzikant, als artiest ben je altijd aan het nadenken... toch, ja, kan ik dit wel doen? Gaat het aanslaan? Kan ik hiervan leven? En dat kwam bij hem eigenlijk helemaal niet als... misschien niet eens in zijn top 10 van gedachtes voor. Ja. Zijn gedachtes waren... eigenlijk is daardoor hij ook een kunstenaar.
0: Ja. Dus ja... Mag ik je hartelijk danken. We zetten in de auto op weg naar huis Bowie op. We denken aan wat jij gezegd hebt. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucelle Carasso. Een goede nacht wens ik u toe.

0: Radio 1. Podcast. Docs.
1: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
2: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
3: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
2: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
3: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
1: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
3: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO, nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt, een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
4: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
3: En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: lekkerste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugs.